0: Benauw, Zitje. Ja, ik leef mee. Ik ben een socioloog in achtergrond. En dan, ik kom uit Ghana en ik woon ook in Zuidoost. Ja, en ik ben ook van de parochie All Saints Catholic Church in Amsterdam Zuidoost. Ja, ja, ja.
1: En als ik het goed heb onthouden, was je iets van 7 of 8 jaar hier in Nederland,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dus eigenlijk sinds 2020 woon ik hier. Maar anders, ik kwam af en toe wel in Nederland, omdat ja, ik heb ook familie hier. Dus ik ben bekend in Nederland, maar ja, sinds 2021 ben ik meer vast. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: Nou, ontzettend fijn dat jullie hier zijn. Nou, het is al een paar keer gezegd, de All Saints Church bestaat dit jaar 30 jaar. Hè? En dat is eigenlijk ook de aanleiding waarom jullie hier zijn. Dat is afgelopen weekend All Saints, alle heiligen, gevierd natuurlijk. En ja, ik richt me dan toch even tot vader Emmanuel. Kunt u iets vertellen? Can you tell us a little bit about what it means to have this community for the people, of course, who are a member of this community? Dus ik vraag de priester wat het betekent dat er zo'n speciale gemeenschap is, een kerk voor de West-Afrikaanse gelovigen. En vertel ik er zelf even bij, Altel, dat het ooit gestart is meer in Amsterdam. Ja, dat was oost, hè, van Ostadestraat. Maar het verhuisd is dus naar Amsterdam-Zuidoost. En nou, Vader Emmanuel, what does it mean to have this community?
2: Thank you very much. The All Saints Catholic community speaks a lot about the reality, diverse realities in the, I would say, the Dutch society, on the level of faith, the relationship between migrant communities and the Dutch church, Catholic church, faith, on the aspect of faith, a new reality of encounter, Dutch community and migrant communities. There is growth.
1: Okay.
2: There is growth, and also the reception of hospitality on the part of the Dutch church for migrant communities. The All Saints community exists as a testament to the welcoming spirit of the Dutch church.
1: Okay.
2: Which is also growing.
1: Yeah, yeah.
2: So
1: yeah,
2: that is what I would say.
1: Yeah, maybe. I will ask Damien to, wil jij het vertalen?
3: Nou, onze priester heeft ons juist een beetje verteld over van dat het echt nodig is geweest voor ons. En zeker dat het ook hoe welkomend de Nederlandse kerk is naar tegenover de migranten. En dat het juist heel mooi is en dat het ook belangrijk is voor de migranten dat ze zich welkom voelen. En dat ze de Nederlandse kerk eigenlijk gewoon ons goed hebben ontvangen daarin.
1: Ja, en als ik het goed begrijp, dat het ook gaat over hoe het geloof, zeg maar, van de Nederlandse katholieke kerk, als het ware zich verhoudt, moet ik ten opzichte ook van het geloof van de West, ik zeg dan maar steeds West-Afrikaanse gemeenschap, zeg ik dat goed, of de All Saints gemeenschap, dat daarin ook de verbinding gezocht wordt?
3: Ja, dat wel ook. Er zijn ook veel programma's vanuit het bisdom dat ook onze bijbetrekte bij heel veel dingen. Zo zijn er ook dagen dat er bijvoorbeeld een dag is voor alleen de migrantenkerken. Dan worden onze kerken ook vaak bijgeroepen. Maar ook als bisdom in het algemeen.
1: Ja, ja, ja.
2: I would also like to add the other dimension on the aspect of society. And I would say that the All Saints Church provide avenue for African migrants and other migrants also to get humane insertion into the Dutch society.
1: Ah, yeah.
2: The community was established to help African migrants in Netherlands to find a humane environment to get established within the system, and All Saints continues to offer that help for migrants who are coming in. So it is a place we call as our home, away from home. It gives us a homely environment to interact and engage with one another.
1: And
2: of course, find the avenues, possibilities that are there that help us to make meaningful life in the Netherlands.
3: Zoals de priester zegt, het is een... naast het kerkelijk gedeelte is eigenlijk ook een beetje meer het humanitaire help die onze kerk ook biedt. Maar ook dat iedereen die vanuit Afrika is gekomen ook een thuis heeft hier in Nederland. Daarom is ook de andere naam van onze kerk Afrika Huis. Zodat we in ieder geval een thuis hebben, ver van huis.
1: Ja, inderdaad. En ook, begrijp ik, om de mensen te helpen, juist in de Nederlandse samenleving, hoe de maatschappij hier in elkaar zit, om daar zich ook meer thuis te gaan voelen. Ja, want ik heb ook wel begrepen dat buiten het kerkelijk vieren, dat jullie ook nog veel meer doen, hè? Dus ik moet misschien dan wel naar jou kijken, Richard. Ik weet het niet. Dat zal dan misschien bij jou thuis horen.
0: Zondag is niet alleen de mis. We doen ook na de mis. We gaan even in de hal blijven om eten en drinken. En als feestje is ook een beetje vieren. Zo altijd is iets te doen, iets sociaal. Zo niet alleen religieus, maar ook sociaal. Maar alles voor ons samenleven en goed te thuis voelen in de Netherlands.
1: Ja, dus aan de ene kant, ik hoop dat ik het goed zeg, hè? Dan moeten jullie mij verbeteren. Is het ontzettend fijn om... gelijkgezinden. Hè? Je komt uit Afrika en je hebt iets met elkaar. Dus op die manier gelijkgezind. Dat te vinden. Maar jullie zeggen, het is juist ook bedoeld om die slag naar de Nederlandse samenleving te maken.
0: Ja, omdat dit is de SMA. Tijdens de week ze hebben ook alle de Nederlandse taal. En ook dingetjes om mensen te helpen. Mensen dat hebben geen documenten, gewoon bij de programma van de SMA. Dat om mensen te helpen. Zo zijn verschillende moeders moeders om eten geven. Zo, deze zijn dingen dat zijn heel belangrijk voor onze samenleving in de Nederlands. Bijvoorbeeld de taal. En ook mensen dat kan wel met de gemeente gaan. En ze weten niet hoe ze het kan doen. De SMA is tijdens de week. Zo is niet alleen een kerk voor zondag. Is de hele week ook andere activiteiten.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En voor de Emmanuel is, doet dat ook met andere de SMA-groep.
1: Ja, ja, dit is, en het is misschien goed om even toe te lichten wat SMA is. Father, so you are, how do you say that? Member?
2: SMA. No.
1: Member. Ja, dus vader Emmanuel is dus een pater van de Sociëteit van de Afrikaanse Missieën. Dat is SMA. En well, maybe the question immediately that you are so a missionary priest.
2: Yes.
1: When did you know you would go to the Netherlands, and what was your first thought?
2: Yes. In fact, I didn't know I would be coming to mission in the Netherlands, but I am a member of the SMA Fathers, which is a missionary congregation. The SMAs have been in Netherlands for more than 100 years. And in Ghana, I would say we were privileged to have the SMA Dutch Fathers evangelizing us. I was baptized by SMA priest, Father Frans Mulders. He's still here and actively helping. And many SMA fathers trained us, taught us, in Ghana.
1: Yeah.
2: So I grew up knowing the SMA mission. And I'll call myself a product of SMA mission.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: So...
1: Is it okay if Damien
2: translates?
3: Onze pater is onderdeel van de SMA. Zoals hij zelf zegt, hij is product van de SMA geworden. Vanwege dat hij heeft alles gezien en meegemaakt in Ghana door de SMA. Het SMA is... Hier in Nederland wel 100 jaar. En Ghana wordt meestal bezocht door de missie door de Nederlandse priesters. Onze pater zelf hier is ook gedoopt door een van de SMA-priesters die ook hier in Nederland is, vader Frans Mulders.
1: Ja.
3: Die ook heel nog regelmatig bij ons parochie komt.
1: Oh, wat mooi, ja. En die dus in Ghana heeft, jarenlang in Ghana heeft gewerkt.
3: Ja, en hij heeft ook heel veel projecten daar ook geleid in Ghana. Zo heeft hij ook nog heel wat kerken gebouwd in Ghana. Bijvoorbeeld in de Accra, de hoofdstad van Ghana. En omdat vader dat allemaal heeft meegemaakt in Ghana met de SMA-priesters, voelt hij zich daar ook thuis bij.
1: En ja, ja. Ja, en ik vroeg net aan vader Emmanuel, so I come back to my question. Ik vroeg wat hij dacht, of toen hij hoorde dat hij naar Nederland zou worden uitgezonden als missionaris. So, do you remember what you thought when you heard you would go to the Netherlands?
2: Well, I was, when I finished my mission experience in Kenya as a formator in our seminary, I was told by my superior that there is a request for priests from Africa, Ghanaians, to come to the Netherlands. And then I was engaged with youth involvement, youth and environmental advocacy in Accra. And I was not ready to come. That was in 2015. So I didn't find coming here fulfilling the desire to serve in Africa. So I turned down, but later in 2022, there was a further request and I was asked by my superiors to come and take charge of All Saints Church. And it represents service to African people because there's a growing African presence in Amsterdam and need for good pastoral service and direction is necessary.
1: Yes, yes.
2: So it fits in with my
1: calling
2: yes. as a missionary to Africa.
1: Yeah.
2: And that is why I accepted to come and break. So mainly I'm here to serve the Africans.
1: Okay.
2: And to help also that they fit in well, meaningfully, in the Dutch community and in the Dutch church.
1: Yes.
2: Because we are one family.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Yeah.
3: Mijn vader was nog niet klaar voor om naar Nederland te gaan, want ze hebben hem dus eerder geroepen in 2015. Toen kwam hij eigenlijk net terug vanuit Kenia, daar als hoofd in de...
1: Hij heeft ook lesgegeven.
3: Hij heeft lesgegeven, precies. En
1: hij
3: was ook nog bezig met een project in Ghana, met de jeugd en het klimaatbestrijding. En dus daarom heeft hij toen nog niet... want hij wilde het nog niet. Was er nog niet klaar voor. Maar ja, later in 2022 werd hij dan weer gevraagd. En ja, toen hij hoorde dat het eigenlijk voor een kerk is met de West-Afrikaanse gemeenschap, dacht hij van, ja, ik moet er toch wel naartoe gaan, want het past in zijn visie om Afrikanen te helpen. En uiteindelijk, maar het is ook, hij wil niet alleen onze Afrikanen helpen, maar hij wil ook het grotere beeld laten zien van dat wij ook hier in Nederland met de Nederlandse kerken ook één zijn. Ja. We zijn één familie uiteindelijk.
1: Ja, ja. En dat is een hele belangrijke, begrijp ik, ook drijfveer eigenlijk. Ja. I think it's a good moment to go and listen to some music. Jullie hebben ook wat muziek uitgekozen. Nu weet ik even niet aan wie ik het beste kan vragen waarom dit lied en wat het betekent. Ik weet niet, Richard.
0: Eigenlijk de muziek is of omdat is we zijn 30 jaar als een kerk. De muziek is over ons. De mensen dat zijn hier in 30 jaar gekomen om te helpen met de kerk opbouwen. So dat is het. Is over. Zij hebben goed gedaan en dus is tijd om te zeggen dankjewel dat met jullie, via jullie de God heeft onze kerk gebouwd.
1: Ja.
0: Dus is over de 30 jaar vieren en over ons ook wat is het, herdenken voor de mensen dat zijn 30 jaar of hier gekomen om te helpen, de Oostzeenkerk.
1: Ja.
0: So dat is eigenlijk algemeen de betekenis van dit
1: liedje. Ja. Yeah. Want het is in het Ghanees.
0: Ja, het is in het Ghanees.
1: En kan jij even zeggen hoe je het, hoe je het uitspreekt?
0: Ja, dus Eddie Kamfo. So dat is onze vaders van vroeger. Ja.
1: We gaan daarnaar luisteren. En dan zijn we zo weer terug hier in het programma Aan Tafel met...

Ik had de verkeerde gekozen. Dit was nummer 2. Die moet strakjes pas komen. We gaan even naar nummer 1. Ja. Soms is het even zoeken, maar het gaat lukken.

0: Ja, we zijn weer terug hier in het programma Aan Tafel Met. We zijn in gesprek met leden van de parochie van de gemeenschap All Saints, dus Alle Heiligen, in Amsterdam Zuidoost. Vader Emmanuel en ook Damien en Richard. Dit lied ging over inderdaad de mensen die zeg maar de stenen hebben gelegd, zeg maar de basis hebben gelegd. Vader Emmanuel, so you came to this parish to be the pastor for That's this great. Parish. Yep. 30 years ago, it started somehow in Amsterdam. Can you tell us how it started and why? How it came about?
1: Okay, in the early 80s, there was in West Africa serious economic downturns. Mm-hmm. There was hunger, there was hardship, poverty, very high rate of poverty in West Africa, which made a lot of Africans to emigrate. Mm-hmm. Ghanaians, there was hunger. I was young and I saw the hunger from 1981, drought that led to hunger and a lot of economic challenges. So that hardship made people to emigrate to Europe and other parts of Africa. A lot of Ghanaians went to Nigeria and to other places and Europe and Americas. So Holland, having had a long contact with Ghana, is one of the places Ghanaians would go.
0: Mm-hmm.
1: So in the early 80s, a lot of Ghanaians came here to search for greener pastures, better life, to improve themselves.
0: Yeah.
1: And the reality became evident that in the city of Amsterdam, there was a growing African presence. And the SMA, which has its aim and mission to serve Africans, it became a concern for the SMA that Africans are become growing in mm-hmm. the cities. So what do we do to help them to make meaningful life in the new environment, new communities they find themselves? So the SMA decided to develop a project that will serve African immigrants in Europe. And Amsterdam is one of the places that the SMA decided to start such a project.
0: Yes.
1: So
0: yes.
1: A priest was asked to study the terrain in Amsterdam and come up with the data to serve as the basis to begin a project that helps African migrants in Amsterdam, in the Netherlands.
0: Yeah,
1: so
0: understand.
1: That is how it started.
0: Ja, Damien, wil jij het vertalen?
2: Nou, zo werd gezegd is dat in het begin van de 1980, in de jaren 80, er was er grote economische problemen in Afrika, voornamelijk West-Afrika. Veel meer honger, dus noden, veel meer droogtes. En dat heeft er eigenlijk een beetje toe geleid dat voornamelijk vooral in Ghana bijvoorbeeld de Ghanese naar Nigeria zijn geëmigreerd, maar ook naar Europa. En sinds Ghana en Nederland zo altijd wel met elkaar verbonden zijn geweest, er zijn dus veel Ghanese hier naartoe verhuisd. En dus toen werd het wel evident dat in Ghana, dat in hier in Nederland een grote groeiende populatie van Afrikanen kwam. En sinds dat de SMA zich daaraan altijd mee zich geassocieerd heeft, dachten ze van wij moeten daar hierin inspringen en hun helpen.
0: Ja.
2: Dus toen hebben ze dus priesters gevraagd om hun bij elkaar, om even te kijken in Amsterdam bijvoorbeeld, om de data te verzamelen en daar het project op te starten.
0: Ja, ja.
2: En van dat is het eigenlijk toegeleid dat we nu ook een kerk hebben.
0: Ja, en ook inderdaad om een wat vader zei, een meaningful, hè? Dus echt een betekenisvolle aanwezigheid vanuit de kerk, vul ik dan in, te hebben. Zodat mensen zich niet helemaal los, hè? Mm-hmm. Dat je ergens als los zand of zo ergens woont waar je misschien nog niet zo goed kent.
2: Nee,
0: dit vul ik in, hè? Dit heeft de vader niet gezegd, maar I add a little bit of myself,
1: yeah, sure.
0: But you understand. Yeah.
2: Nee, het is ook inderdaad, als ik kijk naar hoe wij genezen zijn bijvoorbeeld. We zijn best wel... Het geloof is echt staat op nummer 1. Dat houdt ons eigenlijk altijd op de been. Door alles heen.
0: Ja, ja.
2: Dus, dat er ook weer dat er een kerk voor ons is gekomen. Maakt eigenlijk iedereen wel blij.
0: Ja, ja. Nou, en dat is 30 jaar geleden. Ja. Er is natuurlijk... Ja, er zijn nog meer mensen bijgekomen. Het is gegroeid. 30 jaar nu. En dan kijk ik even...

0: kijk ik even if that's okay for you,
1: like
0: Father.
1: I'd like to add yes. a few points
0: yes.
1: to
0: yes.
1: the. So the first priest that the SMA appointed to begin the Africa House project is called Father Frans Toulin.
0: Mm-hmm.
1: And he came to Amsterdam, started meeting African people in the streets of Amsterdam and helping them, finding their issues. And he started to establish a place where they could go and have maybe coffee or take a bath, relax, and then continue their life. So he started gathering the Africans who needed some support, mm-hmm. some social services.
0: Yes.
1: So it was more of a social service support for the African people.
0: Okay.
1: Along the line, they got to realize that the people who are serving us are priests, are Catholic priests. Then why don't we pray? Why don't you pray with us? Let's pray. So the people requested for prayers.
0: Oh.
1: So it says then the dimension of prayer service also came in, and it grew eventually. That is how the African House All Saints Church developed.
0: Yeah,
1: so
0: yeah.
1: Principally or primarily, it was a social engagement.
0: Yeah, I understand.
1: Then the faith dimension also came in.
0: Yeah,
1: that is how All Saints started.
0: Okay, okay. Yeah, that's a good addition.
2: De eerste priest die dus van de SMA is gezonden was dus vader Frans Toulin. Dus die heeft heel veel mensen op de straat ontmoet, kijken wat hun nodig hadden. En vanuit daar is het project echt op de been gekomen als een sociaal iets. Dat ze met elkaar kunnen zitten om te eten. Het project heette toen de tijd ook nog Nipa Giamwa. Dat betekent dat mensen hebben hulp nodig. Uit het Ghanese taal.
0: Ja.
2: En de mensen kwamen dus achter. Oh, het zijn priesters die ons helpen. Waarom bidden de priesters niet met ons?
0: Ja.
2: We willen ook wel weer wat. En vanuit, omdat ze zijn dus begonnen met het bidden samen. Zij is eigenlijk daar vanuit. Echt de nood van de kerkelijke nood. Is toen echt te onderzien van, ja. Ze hebben dus een kerk nodig.
0: Ja, spirituele nood eigenlijk.
2: Ja,
0: en zo is het ontstaan vanuit eigenlijk de mensen ook zelf. Ja, ja, heel mooi. I would like to ask Richard en dus inderdaad Damien. Hè, ik wil jullie heel graag ook vragen van, nou, jullie zijn ook onderdeel van deze gemeenschap, lid van deze gemeenschap. Nu kwam dan een 30-jarige bestaan eraan. Dat is natuurlijk iets om te vieren. Jullie zijn beide ook actief hè, daarin geweest, juist in dat comité voor het 30-jarig bestaan. Ik kijk even naar Richard, je bent nog niet zoveel aan het woord geweest. Kun je er iets over vertellen? Waarom jullie dat belangrijk vinden om dat te vieren en hoe jullie dat hebben aangepakt?
3: Ja, ik klik en denk in onze leven, privé leven, als iemand 30 is en als christelijk, denk ik, onze Jezus was 30, van de 30 was oud om het publiek om te beginnen te zijn werk, echt werk. So, dus
0: ja, zijn openbare 30, leven. Ja,
3: ja. Ja, volwassenen, dus zeg maar. So, dus we zijn 30, ja, waarom niet vieren? Dus dat vandaar komt de idee om te vieren en om te ook kijken naar de jaren geleden, wat we hebben gedaan en ook herdenken aan de mensen, naar onze mensen, dat hebben we wel opgebouwd. En van het begin, wat moeten wij doen in dit heel jong periode? Omdat je kan niet in één dag 30 jaar vieren. Dus we begonnen 2024 begin te vieren. En vandaar we hebben ook onze geschiedenis proberen goed te begrijpen. Wat is het? Wat zit in onze geschiedenis? De priesters dat zijn gekomen en ook de mensen, de andere mensen dat bij ons in dit jaar. En de kerk heeft in verschillende plekken gegaan. So, niet alleen nu, wij zijn bij Holendrecht, maar vroeger niet bij Van Oostadestraat en voor Hooghoid. Verschillende plekken, net als een migrant. Ik heb nooit een stabiel plek voor de eerste keer. Je moet altijd

0: doorgaan tot het moment dat je bent goed. En ook die tijd, we hebben ook onze kerkgebouw. Mm-hmm. Dat is ook mooi.
1: Ja, ja.
0: Dus in dit jaar, we zijn bij Lourdes geweest. Ja, tijdens de zomervakantie, we zijn in Lourdes geweest. En ook dit Pilgrimage of Hope, dat de hele kerk viert. En ook onze mensen, dat zijn ook overleden. We moeten kan niet vieren zonder als katholiek de geloof, zeg dat ze zijn nog steeds. Ze zijn niet hier, maar ze zijn bij ons. Zo, mm-hmm. werken bij ons, zijn gebeden. En ook voor ons en ook voor zijn. En dus en gisteren was de laatste dag de climax. We zijn ook met de bisdom van Haarlem-Amsterdam de mis gedaan. En daarna ook verschillende dingetjes en gevierd. So, dus dat is wat in samenvatting wat we gedaan dit jaar.
1: Yeah.
0: Voor de 30 jaar vieren.
1: Yeah.
0: So, ik denk het is heel belangrijk voor ons. En dan we hebben dit... dit is de klof, hoe heet dat?
1: Hoe zeg je dat? De kleding
0: voor de jaar. Dus iets om niet te vergeten. Is belangrijk niet vergeten de 30 jaar. Dus het had ook ons geholpen om te kijken naar de toekomst. Wat we gaan doen als een kerkdienst.
1: Ja, ik zal het heel even toelichten ook inderdaad aan de luisteraars. Want ja, die zien het natuurlijk niet. Maar jullie hebben inderdaad hele mooie hemden aan. Waarop gewoon de All Saints Catholic Church en Afrika Huis. Met, ik neem aan dat het eigenlijk ook een beetje een afbeelding van een hostie is. Of niet? Is het gewoon dat nu? Ben ik nu te ver? maak ik het nu te mooi? Maar het is een hele vrolijke stof, inderdaad. Kleurrijk. Zijn dat de kleuren van Ghana of dat niet?
0: Nee. Dit zijn kleuren van de kerk. Onze kleuren. Als je ziet de logo van de kerk, dan hebben we wel de rood, de geel en de blauwe. En samen hebben we wel met de stof gemaakt.
1: Ja, en jullie vertelden ook eerder dat... eigenlijk was het voor iedereen, hè? Iedereen die kon...
0: Ja, iedereen. Iedereen had wel de kleur, dit stof. En het was heel mooi.
1: Leuk. Ja. Ik ga even aan vader Emmanuel vragen. Dus 30 jaar. Prachtig mooi. Inderdaad, om te kijken van Christus begon zijn openbaar leven toen hij 30 werd. So Christ started his public life at 30. So All Saints Parish is now grown up. And so now there's a new... you as a pastor, how do you see this? How did you say it to your people?
2: For me, it's a reality that is gives me hope and joy. There are signs of growth. Like yesterday during our celebration, we had about 30 children between the ages of 13 and 7, singing to the whole church. And it was beautiful. And they expressed their faith and joy in the community and the joy of serving Jesus, following Jesus and not turning back. It's a profound message from the young people. And they are indication of hope and a brighter future for us as a migrant community, but also for our life here in the Netherlands and the Dutch society, and the church as well.
1: Yeah.
2: Then I see that there was a time when the community was being served. Praise the SMA through various agents and volunteers. They gave support to the African migrants in various ways, helping them with so many things. But now we have grown. And I see Damian as a product of such an engagement within the All Saints community. We are happy to see them.
1: Yes.
2: And they are continuing the work. They are now serving the elderly people as a community after 30 years. We also have something to contribute.
1: Yes.
2: And I think All Saints Church is finding its position to make meaningful contribution in the lives of people, to society, and to the church.
1: Okay.
2: That's how I see the 30 years as significant yeah. for us.
1: Yeah. I ask again, Damien, kun jij het?
3: Nou, onze priester is heel erg hoopvol. Met de 30 jaar, hoe het gisteren is ook verlopen. Het was een heel mooie viering met de bisschop erbij. En ook over, ja, we hebben in het tweede deel hadden we heel veel dingen. Dat de kinderen kwamen naar voren om iets voor te dragen. Zoals de nummers hebben gezongen. En dan iets van 30 kinderen tussen 13 en 7 jaar. En dan geef je toch wel hoop van dat de kerk aan het groeien is. En dat die kinderen ook zeggen van ja, we zijn onderdeel van deze kerk. Laten zien dat ze het geloof hebben. En dat geeft ons heel veel hoop. Dat het deze 30 jaar er is. En dat we er eigenlijk gewoon ja, op naar de volgende 30 jaar.
1: Ja.
3: En we wel wat langer willen.
1: Ja, ja, en dat we jongeren zijn zoals je. Want ja. vader noemde jou op eigenlijk. Mm-hmm. Ook als voorbeeld van de jongere generatie die weer voor de oudere mensen zorgt. En het ook weer verder draagt. Dat ook inderdaad de gemeenschap eigenlijk inmiddels zo volwassen is geworden dat ze iets heel wezenlijks betekenen voor de gemeenschap zelf. Mm-hmm. Op allerlei vlakken. Het is natuurlijk nog steeds ook die sociale component, maar ook het samen vieren. Maar ook in de kerk in Nederland. Hè? Father, I understand you say it's also good that the migrant church is contributing also to the church in the Netherlands.
2: Yeah.
1: Omdat je samen eigenlijk, hè, ik zal het even in het Nederlands zeggen, dat inderdaad de migrantenkerk, in dit geval van All Saints Church, ook iets bijdraagt aan de Nederlandse kerk. Ja, je bent samen in die samenleving. I would like to suggest to listen to the other song. Dus jullie hadden nog een lied uitgekozen. Yeah. Dat is het tweede lied. Dat kan ik al helemaal niet uitspreken. Dus ik vraag me even aan Richard om te vertellen.
0: Ja, Minawaye. Zo is God dat heeft ons gedaan. Alles is van God. God dat geeft ons alles en we moeten bedanken. Ja, zo gezegd, wij zijn dankbaar aan God.
1: Ja, en ik heb het misschien net nog niet gezegd, maar het wordt dus gezongen door het koor. En dit zijn deze twee, het eerste ook en dit ook, wordt gezongen door het koor van de All Saints Church.
0: Ja, klopt.
1: We gaan er naar luisteren. En dan hoop ik dat ik nu meteen de goede heb. Ja.

0: Ja, en we zijn weer terug hierbij aan tafel met. En ik ben in gesprek met drie leden van de All Saints Church. Uit Amsterdam-Oost. Vader Emmanuel inderdaad. En Damien en Richard. Tijdens de muziek zaten we even te praten over... zowel verschillen als overeenkomsten die er natuurlijk zijn. We zijn allemaal katholiek. We mogen allemaal tot die ene grote wereldkerk behoren. Maar er zijn ook verschillen. En vader Emmanuel heeft het al eerder gezegd, maar ik wil graag nog even ernaar vragen. Hoe belangrijk het is dat je en de eigen manier van vieren hebt, maar ook verbonden met dus de kerk in Nederland. So maybe you understand already what I said in Dutch. So on the one hand, it's very important that you got the opportunity to have this home, Afrika huis, this home that you know, dus de eigen culturele, the own cultural ways. Yeah. Maar ook dus die verbondenheid met de Nederlandse, the connection to the Dutch church. Mm-hmm. And you said it so beautifully net.
1: Just the fact that the Dutch church has given us that opportunity to be able to feel at home within the church here, to practice our faith according to our African cultural beliefs and African way of expressing our faith. Mm-hmm. And that is very important to us. We are not apart. We are still part of the big church. And for us, it is not like we want to do our own thing. We want to be part of the bigger church, which is the family of God. But also having that opportunity to express ourselves according to African values. Yeah, that is what we get and it's good for us.
0: Ja, misschien Damian, wil jij het ook toch nog even, Damian, nog eventjes?
2: Nee, de vader, zoals de vader zegt, het is gewoon blij dat wij de kans hebben gekregen van de Nederlandse kerk om onze eigen kerk te hebben, want het is om onze eigen zelf hoe wij ons geloof uiten. Maar dat betekent niet meteen dat wij ons los van de rest zijn, want uiteindelijk, als katholiek zijn we gewoon één.
0: Mm-hmm.
2: En dat maakt het ons wel blij dat wij wel onze soort van expressie hebben in de kerk. Maar het verschil, uiteindelijk komt het er nog steeds op hetzelfde neer.
0: Ja.
2: Ons geloof in God.
0: Ja. Eén God en één kerk, inderdaad. Mm-hmm. Ben ik ook heel benieuwd. Jij bent een van de wat jongeren, om het zo maar te zeggen, in de gemeenschap. Wat betekent het voor jou om deze gemeenschap te hebben, om hier deel van uit te maken?
2: Nou, als ik eerlijk moet zijn, ik ken het niet anders. Ik ben, zoals ze zeggen, ik ben erin geboren.
0: Ja.
2: Mijn moeder was ook een van de eerste mensen die is begonnen. En dan in de kerk is gekomen van het Afrika Huis.
0: Mm-hmm.
2: Zij is ook een heel actieve lid van de kerk als iemand die in de koor zit. Dus ik ken het niet anders dan... want ik ben er gewoon mee opgegroeid. Ja. En het is...
0: Kom je wel eens iets tegen van... ik zeg dan Nederlanders, maar ik bedoel gewoon anderen. die er iets van vinden.
2: Ik heb er eigenlijk nog niet echt iets mee gehad. De meeste aanvaringen dan dat ik eerder heb, is dan met... de andere christenen die dan zeggen, nee, jullie katholieken doen het, maar daar ga ik niet verder op in.
0: Nee.
2: Uiteindelijk, als ik met andere katholieken ben, dan is het eigenlijk uiteindelijk gewoon hetzelfde. We geloven allemaal in de heilige drie-eenheid. Eén God. We hebben allemaal de één kerk. We geloven allemaal in de Eucharistie. En dat is uiteindelijk het belangrijkste voor iedere katholiek.
0: Mm-hmm.
2: Hoe we dat uiten, dat maakt het eigenlijk niet uit. Maar ja, ik vind het toch wel fijn in mijn eigen kerk te zijn. Met ja, natuurlijk ja, met het Ghanese gezang of de Nigeriaanse gezang.
0: Ja.
2: Want ja, ik voel me daar toch wel fijner bij.
0: Ja.
2: Sinds dat ik ook nog ben opgegroeid met een moeder die in het koor zit, dan hoor je het ook nog heel eigenlijk elke dag thuis. Maar ja, het is voor mij is geloof eigenlijk altijd wel ja, bij geweest.
0: En het heeft jou misschien ook, dat is een vraag hoor, ook door tienerjaren en zo geholpen misschien? Om,
2: ja.
0: Ja.
2: Jazeker, het is wel van, ja, het zijn soms heb je het van die momenten dat je dan een beetje down zit. Maar ja, dan, het helpt me, heeft me wel goed geholpen tijdens mijn schooldagen. Om juist dan een extra gebed of een extra keer de rozenkrans te pakken. Juist ook voor ieder tentamen die ik heb. Eerst even een schietgebedje met twee weesgegroeten, Maria en onze vader.
0: Ja.
2: Het geloof helpt me elke keer weer.
0: Ja.
2: En uiteindelijk, ja, volgens mij ben ik ook gewoon elke dag de lieder aan het zingen.
0: Ja. Ja, mooi om te horen. Ja. Richard, ik wil het jou toch ook even vragen. Hè. Wat betekent het? Want jij bent dan nu een aantal jaar in Nederland. Wat betekent de gemeenschap voor jou?
3: Ja, voor mij. Ja, ik ben ook geboren als katholiek. Zeker niet in Nederland, maar in Ghana. Maar ik voel me als een familie. Dus ik heb twee families. Een familie van dat ik waar ben ik geboren. En ik heb ook de katholieke familie. Dus ik heb in andere landen gewoond. En elke keer dat ik ga ergens, ik zoek voor de katholieken. Omdat ik ben katholiek en zo ik ben. Ik voel me thuis. En ik voel dat ik heb alles. Ik ben heel. Is een mensen vraag als ik. Wat hoe is het je geloof? Als ik geef van 1 tot 5. Ik kies bijna 4,5 om dat jaar. Dus voor mij alles is van God en wat ik heb. Mijn dagen van het begin tot het einde. Ja, ik doe dingetjes of ik ben wel getrokken om te begrijpen dat de sterk. En de kracht krijg ik van God.
0: Mm.
3: Ja, dan ook de problemen dat komt, ook alles, dat is ook van God. Dus ik moet alles, niks zoeken. Ik zoek voor wel iets, maar ik zoek omdat God is.
0: Yeah.
3: Dus als ik zie, als een gemeenschap, net als onze, de kerk is, ik heb ook theologie gestudeerd. Ik wil wel geven aan de kerk wat ik heb ook. So, dus Ik kom aan de kerkdienst om voor mijzelf en ook aan de andere mensen wat ik wel geleerd aan de mensen ook te helpen en ook samen leven als christelijk, als katholiek. Yeah.
0: Ja, ja. Ja, heel mooi. En heb jij dan wel eens gehad dat je in Nederland dat mensen ja, daar op een bepaalde manier op reageren?
3: Ja, dus op werk of als je bent op straat en je praat over ja. Geloof je iets? Ja, ik geloofde wel, maar nu niet meer. Ja, dus ik hoor heel veel, heel vaak. En dan op mijn familie, de achtergrond was katholiek, maar nu niet meer. Dus dit, je hoort heel vaak, bijna elke dag.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, ik kan niet, ik ben niet, ik geloof wel. En ik denk dat, ik stel ook verschillende vragen aan deze mensen. Wat is het over, als je overleed, wat komt toch? En ja, dat is altijd moeilijk. Of als je hebt een probleem, weet je waarom misschien deze tijd veel psychisch problemen zijn? Omdat mensen proberen oplossen bij zichzelf.
0: Mm-hmm.
3: Maar je kan niet alles oplossen. Je mag iets geven aan God en dan geef je wel de energie om door te gaan.
0: Yeah.
3: Dus ja, wel in de Nederlands, ja, gemeenschap is een beetje minder. Maar ik denk, ik heb ook de statistiek gekeken van dit jaar. En ze zeggen dat ook ja, een beetje is meer van Europa. Ja, en de hele wereld. Ja, meer dan 14 miljoen. Dat is heel goed. We zitten goed. Niet zo meer in Nederland. Maar ik denk nog steeds is wel De hoop dat ja. komt goed.
0: En je ziet gelukkig ook in West-Europa dat er jonge mensen, vooral jonge mensen, toch hun weg naar de kerk vinden. Hè? En ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, dat er nieuwe mensen eigenlijk ja, zich aanmelden en gewoon gelovig willen zijn, willen, zich willen laten dopen.
3: Ja, ja, ja, dat klopt wel. Ja, ik zie wel dat ook bij onze kerk dit jaar, we hebben zoveel ruimte aan de jongere mensen gegeven. En voor verschillende dingen, ook voor dit 30 jaar feest. En ze hebben heel goed gedaan, mensen, maar dat is veel heel lang weg. Niet weg, maar niet actief zijn. Dit jaar zijn heel veel actief zijn bij in de kerk en dat is heel goed.
0: Ja, ja.
3: Betekent dat er een soort en terugkomen naar de kerk. En dat is zo. Daarom kan ik niet stoppen met bidden.
0: Nee,
3: doorgaan. Ja. Ja.
0: Eigenlijk ook wat vader Emmanuel zei. Echt, er is reden voor hoop.
3: Ja.
0: Hè, in dit jaar, Pelgrims van Hoop. Father would like to end with you. Because the hour is... time is flying here. I hope I can ask this. What does the community mean to you? I mean, for you as a person coming from... Yeah, you've been in different African countries, yeah. but the Netherlands is a complete other country.
1: It's other
0: culture, other weather, other things are so different.
1: Yeah.
0: How is that for you, and how is the community supporting you?
1: Thank you. I get a great deal of support from the community. The various people, different people come in. I don't have to travel to meet people. That is a challenge for me because I live just on top of our church. And I step down and I meet a people, you know. So it's a joy for me because when I sit in my office at the back of my room and I see them coming, the cars come, they drop people. Sometimes you see people, they are rushing to come and pray. They are rushing to come into the church. Then I know that I'm here for a purpose. I said that I'm not here in vain. There's something meaningful that I am doing. So it gave me a great sense of purpose that it is meaningful what I do. And my presence has a purpose.
0: Yes.
1: So that is what it gives me personally. And then I see also that in meeting various people, especially during the week when we serve migrant people and various, just we've tried to find ways and support, it's also a challenge. I see my own limitation, one of it, speaking Dutch, communicating meaningfully, trying to make myself understandable. It's a little challenging, but it's good, also motivating that it's engaging, and that is very, very positive for me.
0: Yes.
1: And it helps me to learn to find ways and avenues and receive the support that makes everything possible.
0: Yes.
1: So there's a lot of great energy of support, give and take, that is in this dynamics. And I think it keeps me active and supported.
0: Okay.
1: That's what I would say.
0: Yes, yeah. Yes, thank you. Damian, zou jij het nog? Damian, zou jij het?
2: Nou, over het support. Hij ondervindt heel veel support van onze mensen. Dat hij in ieder geval niet hier alleen is. En had het er ook net over van bijvoorbeeld op de zondagochtend. Dat hij vanuit zijn kantoor, als je kijkt, dat er mensen bekomen met heel veel haast om te kunnen bidden. Het voelt voor hem van, ja, ik ben hier met een betekenis. Het heeft heel veel betekenis voor me. Ik heb een doel hier. En dat geeft hem ook weer hoop van dat hij het nog door wil gaan.
0: Ja.
2: En ja, hij zegt het enige wat hem een beetje, ja, wat een beetje moeite mee heeft, is natuurlijk het Nederlands leren. Maar hij ondervindt wel de support om hem te helpen.
0: Ja. Ja.
2: En uiteindelijk, hij zegt in ieder geval dat de kerk geeft hem heel veel support.
0: Nou, dat is inderdaad heel fijn. Is there something maybe one of you would like to add to this conversation? Something you would really like to say to the listeners? Ik vraag of misschien de mensen hier in de studio nog iets heel graag tegen de luisteraar, tegen u, zou willen zeggen. En toen bleef het stil.
2: Nee. Ik zou zeggen, kom een keer langs.
0: Ja.
2: Kom een keer langs, kijk hoe wij vieren.
0: Ja.
2: En ja, het is toch wel anders. Het zal anders voelen. Maar als je het All Saints binnenstapt, je hebt eigenlijk niet het gevoel dat je een kerkgemeenschap instapt, maar meer het gevoel, je stapt een familie binnen. Je stapt bij een familie binnen, want zo voelt het eigenlijk voor bijna iedereen. Want uiteindelijk, als iemand iets te vieren heeft, we vieren met z'n allen het. En als we rouwen, dan rouwen we met z'n allen. En we voelen daarin ook altijd alle support van iedereen in.
0: Mm-hmm.
2: Dus uiteindelijk kan ik zeggen, All Saints is echt meer een familie.
0: Ja.
2: Dan alleen een kerkgemeenschap.
0: Ja. Nou, heel mooi om dat zo te horen. En ik wil jullie heel erg hartelijk danken, vader Emmanuel. Thank you very much for coming here to the studio. En Damien en Richard natuurlijk ook. Ik wens jullie ook nog met de hele gemeenschap natuurlijk prachtige. Het jaar is nu eigenlijk, heeft zijn climax bereikt. Maar de vruchten van dit jaar mogen misschien nog heel lang doorwerken. En we hebben geen tijd meer voor het laatste lied. Maar goed, dat komt dan ooit nog wel eens misschien een andere keer. Maar dank hier. We waren hier aan tafel met, inderdaad, in gesprek met vader Emmanuel en Richard en Damien van de All Saints parochie.
4: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Allereerst een mooie magistrale wens. Zalig Pinksteren, gelukzalig Pinksteren, gezegend Pinksteren. Pinksteren, de 50ste dag, in het Hebreeuws Shavuot, de 7 weken. Oude Testament, Pasen, Pinksteren, de uittocht uit Egypte en de wet op de Sinaï.

de wet van God, van het verbond, het Nieuwe Testament, de uittocht uit de zonde door de kruisdood en verrijzenis van Jezus en Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest. Nieuwe Testament, een vervulling van het Oude Testament, zonder die af te schaffen, maar te vervullen. Zoals Jezus zegt, niet om op te heffen, maar te vervullen. Dat hoort bij elkaar. Gezegend Pinksteren, de wet van God. En in het Nieuwe Testament, door Jezus wordt duidelijk, de wet van God is de wet van de liefde. De wet van de liefde. Het is de wet van het leven. Dat is God zelf. Dat is de Heilige Geest. De liefde, het leven en het licht. De Heilige Geest. In vele overwegingen kom je tegen God, God Vader, ja, Schepper, Schepping, God Zoon, Jezus Christus. Jezus Christus kunnen we heel duidelijk voorstellen in het evangelieverhaal. En we kunnen ons ook een voorstelling maken van de opstanding, het licht, de verschijningen en het licht van de hemel. Maar de Heilige Geest. Wel nu, vandaag gaan we op zoek naar de Heilige Geest. En we beginnen met te ontdekken, vast te stellen, dat we helemaal niet hoeven te zoeken. Want met zoeken, dan ga je naar buiten. Je gaat, want je zegt eigenlijk, ja, hier is het niet. Maar ik ga zoeken, dan vind ik misschien. Maar nee, we gaan zoeken en vinden bij het meest nabije van wat ons mensen, ja, en veel breder, maar wij mensen, ons mensen beleven. Dat is beleven, ja, leven. Een leven is heel simpel. Ja, dat zou ik willen vragen. Wat denkt u nu op dit moment? Het meest essentiële, het meest nabije, het meest vanzelfsprekende, zodanig dat je er eigenlijk niet eens aan denkt, niet eens beseft en er helemaal langs heen kijkt. Wat is dat nou van het leven? Het meest essentiële, het meest levendgevende, het meest noodzakelijke. Simpel. Dat is de adem. En de adem is een handeling. We kunnen het over nadenken als begrip. Wat is er nou de adem? En allerlei wetenschappen analyseren dat. Maar voor ons beleven, ja, denken we maar even aan de adem. Denken we nu dat we nu aan het ademen zijn. Het bijzondere is van die adem ook, van de lucht, van de atmosfeer om ons heen, dat wij die niet zien. Dus ik vraag in de kerk met Pinksteren, wat ziet u niet nu in deze kerkruimte? Of wanneer u livestream volgt thuis, wat ziet u niet wat er wel is? Ja, gaan iedereen rondkijken, maar dat helpt niet, want je ziet het niet. En het is het meest levendgevende, het meest noodzakelijke, want als dat er niet is, de lucht, de atmosfeer, de zuurstof, zijn we binnen enkele minuten gewoon dood. Dus adem is leven. Nou, laten we dus allereerst de adem van het lichaam nemen. Wat heel duidelijk is, geen discussie, we ademen in en ademen uit. En ademen rustig een paar keer. Het valt nog helemaal niet zo mee als we nu denken aan mensen die ademtekort hebben, aan een infuus liggen, omdat de longen niet goed werken. Mensen die hartstilstand hebben, onmiddellijk stopt ook de adem. En dan, oh, als de adem weer gaat, ja, er is weer leven. En dan, door allerlei psychische spanningen, dat de adem niet goed functioneert, snel ademen, hijgen. En het is een hele kunst, een hele menselijke kunst, die bij vele volkeren, culturen is ontwikkeld. Meditatief, de adem, maar die kennen wij ook. Het is van ons mensen, van ons lichaam, ademen. En bijzonder,
het ritme van... Ja, wat is nou het eerste van ademen? Uit of in? Interessante vraag. Ademen we eerst uit of in? Is het zo'n vraag als, wat is het eerste, kip of ei? Bij adem is het duidelijk. Wij uit onszelf hebben niets. Ons lichaam is niets uit onszelf, maar ook onze adem is niets uit onszelf. De adem, de zuurstof, komt van buiten. Dus we ademen in en dan weer uit. En als we tot rust komen, hebben we een rustige adem. En als we tot rust willen komen, in omgekeerde versie, we willen tot rust komen, gaan we rustig zitten en rustig op adem komen, zeggen we ook. Adem van het lichaam. En een hele alledaagse beschouwing en zelfbewustwording. Ja, of we nu thuis zitten, of we zitten in de auto te luisteren, of allegenen die niet luisteren, die zijn ook bezig met ademen. Maar wij nu, hé, ik ben aan het ademen. Ik heb het helemaal niet uitgevonden, het gebeurt. Want nu, dat ademen, dat is in en uit, op en neer, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Dat is een zeer duidelijke, levengevende functionering van communicatie. Communicatie is ook, daar geldt misschien ja, ook hetzelfde. Eerst luisteren, eerst komt het van buiten. En eigenlijk alles komt eerst van buiten. God schept, God geeft, dus het komt eerst van buiten naar ons toe. Dus ook het luisteren. Dat is een soort luisterend ademen. Maar nu gaat het over de zuurstof. Het is in ieder geval communicatie. En die communicatie is connectie, is verbinding. Die adem verbindt ons lichaam met de hele lichamelijke, materiële wereld die God gemaakt heeft. Allemaal deel van één grote schepping. En alle levende lichamen zijn in communicatie. En ja, de wetenschappers, de biologen ontdekken dat ja, ook bij de planten is een zekere ademing. En als dat geldt voor de adem, de zuurstof, in het blad, dan geldt het ook voor het licht en voor het gehoor, alle zintuigen. Dat is ook een soort ademen. Maar nu de adem zelf. Nou, hier ligt de meest nabije ontdekking van de Heilige Geest. Want als er dus een lichamelijke adem is, in en uit, is er ook een geestelijke adem. We hebben een ziel. En die communiceert ook. Ook die ziel die wij zelf niet gemaakt hebben, die geschapen is, is ook een gave. Dus het komt eerst, de gave komt eerst van buiten. Het komt van God. En onze ziel kan ook niet zonder communiceren. De ziel moet voortdurend ademen. En ja, dat proces is ook voor heel veel mensen. Ja, maar ja, bidden doe ik nooit. Ja, dat is bidden, is bewust geestelijk ademen. Maar de ziel moet geestelijk ademen. Er moet contact zijn, want uit zichzelf kan de ziel zich niet in stand houden. We zijn in principe in voortdurend contact met de wereld erbuiten. En eigenlijk dat contact is van onze geestelijke ziel naar de geest bij uitstek. Dus als wij de lichamelijke adem hebben met zuurstof, in, uit, in, uit. Zo is het ook met onze ziel, die doet dat ook. En net zoals wij bewust kunnen worden van onze adem en ja, dat helemaal bewust kunnen maken en ook ja, daar rust in kunnen vinden, is het ook mooi om dat geestelijk te doen. En dat hebben volken ontwikkeld. In het oosten hebben ze dat heel sterk ontwikkeld, maar ook in het westen. Medici voor de lichamelijke gezondheid. Het is universeel. Dit is niet van een bepaalde religie. Dit is universeel. En sommigen hebben ontdekt dat het zo is. En sommigen hebben daar ontwikkelingen ingemaakt, methodes gevonden. En voor ons ook de prachtige definitie, maar niet alleen een intellectuele definitie, maar een oefening. Ademend bidden. Een
geldt hetzelfde. Eerst in en dan uit. Want alles komt eerst van God. Alle genade komt van God. Dat komt naar ons toe. Maar hij wacht op antwoord. Dat is het op en neer. Dat zo duidelijk is bij het ademen. En dat is onze ziel op en neer naar God. En als wij dan dat biddend bewust worden, en ja, als christenen, als wij een helderder beeld hebben van God, dat wij dan zo zonder woorden, maar met onze gedachten naar God en God naar ons laten komen. De geestelijke adem. Zo bidden. Dat is ook heel mooi. We hebben de geschiedenis van de katholieke kerk heel veel boeken ontwikkeld. Heel veel heiligen hebben gebeden geschreven. We hebben gebeden boeken vol. We hebben het kerkelijk gebed. We hebben de psalmen van het Oude Testament die we nog steeds bidden. Ook dat is altijd op en neer naar God en weer terug. Dus gebeden boeken. Maar nou is helemaal bidden zonder gebeden boeken. Want dat zijn hulpmiddelen. En nu concentreer je niet op de hulpmiddelen, maar op het gebeuren zelf. Het biddend vanuit God naar God terug. Van God naar ons. En van ons naar God. Zijn we in verbinding met God. En die verbinding is een wat onzijdig neutraal woord van, laten we zeggen, het laagste niveau ondergaan van de verbinding van de stoffen, van de fysische, chemische stoffen, biologische stoffen. Dat gaat op en neer. Maar hoger en hoger, hetzelfde proces, op en neer, in en uit, is één type proces dat alle dingen met elkaar in verband staan. Maar wij concentreren op de mens en zijn ziel in relatie tot God. Dus het ademen van het lichaam. En nu het biddend ademen van de ziel. Het bijzondere is, wij gebruiken in Nederland, ja, in de beeldspraak, maar in Frans en in het komt van het Grieks, pneuma is letterlijk, als je dat moet vertalen, is het of adem van het lichaam of geest. En in het Hebreeuws, dus echt in de Bijbelse termen, is ruach. Ruach is de adem, gewoon de adem van het lichaam, en de adem van God. En dan komen we, ja, dus heel dicht bij onze dagelijkse ervaring enerzijds. En we komen ook direct bij het Bijbelse gebeuren van Pinksteren. Want wat gebeurt er met Pinksteren? Dan komt de Heilige Geest. Nou, dat is dan de term de Heilige Geest. Maar nu gaan we naar dit fenomeen van adem, lucht, wind. En dan zien we van deze paastijd, deze 7 weken, dan zien we de voltooiing van de mens geworden Zoon van God. Hij is afgedaald uit de hemel, is mens geworden. Hij heeft ons menselijk leven gedeeld, dus behalve de zonde. Van begin af aan, hebben we ook vandaag weer gehoord, op weg naar Jeruzalem om zijn leven te geven, zijn laatste adem uit te blazen, tegen de Vader te zeggen, in uw handen geef ik mijn geest, mijn ruach. En dan wordt hij begraven, dan is het dood, is er geen adem meer. En dan, op paasmorgen, komt die adem terug in zijn lichaam. Maar dat wordt een geestelijke adem, want de geest van God wekt hem op en het lichaam wordt weer levend. En dan lezen we in het evangelie, op de eerste paasdag, 's avonds, komt hij bij zijn leerlingen. En wat doet hij? Hij blaast over de leerlingen. Hij blaast zijn adem over de leerlingen. En daar begint Jezus al. Onmiddellijk bij zijn opstanding begint hij de Heilige Geest te blazen. En dat gaat zo 7 weken door. Telkens weer een beetje hier, een beetje daar. Bij de vrouwen, bij de leerlingen. Bij Petrus, heel bijzonder apart. Bij de Emmausgangers. Jezus ademt
uitdrukkelijk daar in de zaal van het laatste avondmaal. Hij blies zijn adem, ontvang de Heilige Geest. Dus hij blies de ruach, ontvang de ruach. En dan op Pinksteren, dan wordt het geïntensiveerd. En die adem, niet meer vanuit Jezus gestalte, in de verrezen gestalte, maar nu vanuit de kosmische Heer der Heren. Die blaast vanuit het universum een wind over Jeruzalem en het gaat waaien. Dat is die ruach. Nou, als we dit mooie verhalen vinden, hij blaast, nou, dat kunnen we ons voorstellen. De wind kunnen we ons voorstellen, we voelen dat. En dat is een beeld, de wind is een beeld van de geestelijke adem. God die in onze ziel binnendringt. En dat gebeurt met alle dingen die Jezus al gedaan heeft. Want altijd is hij eigenlijk bezig zijn geest te communiceren. Maar bijzonder in die adem, in die lucht, in die wind. Tijdens zijn leven, zijn woorden, zijn laatste adem. En dan op paasmorgen en met Pinksteren de ruach. En dat hebben we besproken. De wezenlijke kenmerken van die adem is in en uit. De wisselwerking, de verbinding, de samenwerking, de communicatie. En daar komen we op terug in de volgende beschrijving van en plaatsing van de Heilige Geest. Juist die wisselwerking die we in de hele natuur, in de hele schepping tegenkomen. U kunt alle wetenschappen op de universiteit gaan studeren. En overal vind je het grondbeginsel. Binnen ons studiegebied hangen alle elementen samen. Of het nu in de fysica is, of in de wiskunde, of in de biologie, of in de sterrenkunde. Alles werkt op elkaar. Het is één grote eenheid. Niet statisch, maar dynamisch. En die dynamiek van die wisselwerking, dat is de Heilige Geest. Die is dus overal, overal, overal. We begonnen bij de adem. We breiden dat uit naar de hele natuur. Boven de grond, onder de grond, in de kosmos, binnenin. En dat is het leven. En dat is het leven is de communicatie, de beweging op en neer van de Heilige Geest. De polsslag, de hartslag. En dat is dus in de materiële, de fysieke orde. En dat is in de geestelijke orde. En dat is geweldig. We willen nu gaan blijven ademen. In alle rust. Nu als een onderdeel van deze lezing, deze conferentie. Niet alleen verstandelijk luisteren, maar ook met ons lichaam luisteren. Want dat doet het lichaam ook. Die reageert op allerlei invloed en die reageert dus op de adem. Dus een rustige adem. En dat is die adem gaan we in dat hele oude lied, sequentie, hymne, zo meteen horen en nu eerst in taal, dadelijk in muziek. En die vervult dan de ziel. In allerlei aspecten waar het dreigt te sterven in een of andere vorm, brengt de geest de adem van God weer leven. Nou, dat is zo ongelooflijk concreet. Zeg nooit meer, ik weet niet waar de Heilige Geest is. Nou, die is overal en bijzonder hier in de genezende werking, ademende werking van onze menselijke ziel, waar iedereen naar verlangt. En ook mensen die niet geloven, de Heilige Geest hangt niet van het geloven af. De Heilige Geest beweegt ook naar de zielen van alle mensen toe, om zonder dat ze het weten, nog weten, ze zullen het eens allemaal geopenbaard krijgen, werkt de Geest wat we nu gaan horen in Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest, zend uit uw hemel een straal van uw licht. Kom, Vader van de armen, kom, Gever van geschenken, kom, Licht van het hart. Allerbeste trooster, zachte gastheer van de ziel, zoete vertroosting. Bij het werk geeft gij rust, bij hitte verfrissing, bij verdriet troost. O allergelukzaligst licht, vul het binnenste van het hart van uw gelovigen. Zonder uw goddelijke macht is er niets in de mens, is er niets onschuldigs.
Reinigen wat vuil is, bevochtigen wat droog is, genees wat gewond is. Maak soepel wat stroef is, verwarm wat koud is. Breng recht wat is kromgetrokken. Schenk aan uw gelovigen die op u vertrouwen de heilige zevenvoudige gave. Beloon de deugd, schenk een zalig uiteinde en eeuwige vreugde. Amen. Alleluia. De adem van de geest die in alle dimensies van de ziel, van het geestelijk leven, genezing, heling brengt. Dat is de Heilige Geest. En God werkt overal in zijn goedheid bij alle mensen. En als wij gelovigen daar heel bewust kunnen instemmen, erom kunnen bidden, wordt het intenser, hoger, dieper, breder. Maar het is de werking van de Heilige Geest. Concreter kan het niet zijn in het leven. Want wat alle mensen zoeken is deze zielengesteldheid, deze harmonie in de ziel, dat in- en uitademen, intern, maar ook naar buiten, op en neer, alles met elkaar verbonden. Dat is het werkveld van de Heilige Geest.

adem in het Nederlands, pneuma in het Grieks, ruach in het Hebreeuws en in het Latijn, zojuist gehoord, spiritus. Spiritus, ook geest en ook adem. We kennen het woord geïnspireerd, inspiratie. Inspiratie, het komt naar binnen. We ontvangen. En dan verwerken we en geven we weer terug in een creatie. Het is deze beweging is van de Heilige Geest. Is toch ongelooflijk mooi. En zo dichtbij en zo allesomvattend. In alle werkingen van de ziel. Nou, en we weten, we zijn kwetsbaar. Want als we dan spreken van de Heilige Geest, is er ook die kwade geest. Die kwade geest waarvan we begrepen hebben uit de openbaring en uit ervaring, uit onze eigen ervaring, dat die kwade macht er is. En ons voorstellen als een wezen en van de Bijbel leren we een gevallen engel. En het moet de hoogste engel die heel veel trawant heeft meegesleurd en die zichzelf op de troon wilde zetten, niet kon buigen voor bepaalde beslissingen. Misschien wel de vraag van God om te buigen voor zijn mens geworden zoon. Dat zouden ze zeker moeten, maar dat is een menselijke gestalte. En dat was misschien te laag voor die hemelse grote geest. Ik buig niet voor een menselijke gestalte. En zeker niet voor de moeder. En in ieder geval, hoe dan ook, die kwade geest is er. En heel veel demonen die werken allerlei beproevingen en verzoekingen en temptaties en verleidingen. En die werkt. En hoe werkt dat in onze ziel? Nou, we kennen heel veel psychische klachten, psychische ziekte, psychische onrust. Nou, we kunnen daar in ieder geval aan werken door rustig te ademen, tot rust komen en dan ook geestelijk in en uit te ademen naar God. We zijn daarmee gekomen, ik heb het verschillende keren al gezegd, bij een fundamentele werking, een grondwet, fundamentele grondwet van alle existentie, van alles wat bestaat, op alle niveaus. En in eerste instantie, het eerste wat we meemaken is gewoon de zichtbare, hoorbare, voelbare, proefbare, aardse en kosmische schepping. Maar alles staat in wisselwerking, in communicatie, in verbinding, in orde. En dat is in die zichtbare wereld en dat is dus ook in de geestelijke orde. Alles staat met elkaar in verband. En in dat verband is het die vijand die zich afgezonderd heeft en dat probeert te breken. Want dat is dus precies het tegendeel. Tegen God, breken met God, is breken met die communicatie, is in plaats van verbinden, is breken, kapot maken, uit elkaar halen. En dat is wat we overal tegenkomen aan destructie, vernietiging, ruzie, oorlog, noem het op. De beweging van God, de Heilige Geest, de ruach, de adem van God, die door alles heen gaat. En dan die boze adem van de boze geest. Wel nu, als we dat zo hebben vastgesteld, en nogmaals, het is zo concreet, het is allesomvattend, alles doordringend. Alleen, net als de lucht, de adem, hier, adem. Oh, ik ben aan het ademen. Gewoon helemaal niet aan gedacht vandaag. Nou, zo nabij is het dat je het niet eens ziet. Zo vanzelf spreekt. En nou ook het volgende. Nu gaan we van de hele geschapen werkelijkheid, zowel materieel als geestelijk, gaan we naar God zelf. Gaan we naar God zelf toe. Want zo staat er, we gaan dan naar de eerste bladzijde van de Bijbel. In het begin was er niets of chaos, maar niets zonder God. God is de eerste. En zo duidelijk geformuleerd, de eerste en de laatste. En dat betekent, hij omvat alles. Alles wat bestaat, bestaat in, met en door hem. God schepper, die wij na de zondeval leren kennen in de openbaring.
Want als de zondeval heeft plaatsgehad, als de breuk is gekomen naar God, naar de medemens, naar de natuur en naar onze eigen ziel, zegt God, ja, uit zichzelf zijn ze nu verloren. Zijn de mensen nu verloren. Maar ik ga hen redden. En we vernemen tot onze grote verbijstering bijna, maar verbazing, dat God zegt, ik ga jullie redden. Redden. Iemand die de naam redder krijgt. Jezus, Yeshua. En de Zoon van God. En we leren, we ontdekken dat God blijkbaar een totaal gelijke spiegelbeeld heeft van zichzelf. Compleet spiegelbeeld, waarvan we later lezen in de Bijbel. Dat spiegelbeeld zegt, Jezus dus, zelf dus, wie mij ziet, ziet de Vader. Nou, en dat spiegelbeeld, die Zoon van God, geboren uit de Vader, dus eigenlijk Godmoeder, geboren uit God, die is in de wereld gekomen. Dat lezen we dan. Dus vanaf de schepping, de zondeval, en dan groeit dat volk dat God heeft uitverkozen. Dan uit dat volk komt voort Gods Zoon. En dat prachtige verhaal van de engel als boodschapper van God en aankondigt en Maria vraagt, wil jij meewerken? En dan komt de Zoon van God in de wereld die voor ons sterft en verrijst. Maar dan in dat hele verhaal is het hele leven van Jezus. Jezus ademt in en uit. Jezus geeft zijn adem. Jezus blaast met Pasen zijn adem. Hij blaast met Pinksteren de wind. En nu zijn wij bekend geworden, zonder dat wij het goed begrijpen. Want wat is nu het leven? Begrijpen wij wat het leven is? Wat is het leven? Begrijpen wij wat is nu werkelijk het mysterie van het licht? Wat is nu werkelijk het mysterie van de liefde? We weten wat het is. En wat is het? En nu, God openbaart zich als de Vader en de Zoon, het Woord en de Geest. En pas achteraf, in het begin niet, wordt het geschreven. Dus de Joden die dat hebben opgeschreven en die het hebben gelezen en doorgegeven. In het begin schiep God hemel en aarde. En Gods geest zweefde over de wateren. En zweefde over, het was nog chaos. En toen sprak hij, laat ons de wereld maken. En hij schiep het licht, de energie. En dan stap voor stap alle elementen en de planten en de dieren. En dan de mens, steeds hoger op, alles gelaagd. God schept en uit die mensheid, gevallen mensheid, komt Jezus voort. Die openbaart dus dat wat daar in het begin boek Genesis is gezegd. En Johannes, de evangelist, heeft dat opgepakt. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. En het bijzondere is, en daar komen we weer op dat merkwaardige punt, de Heilige Geest wordt niet genoemd. Dus mensen zeggen, ja, kijk, daar heb je dus God, ja, dat is dan de Vader. En dan het Woord, ja, dat is dan de Zoon. Nou, de Geest wordt niet genoemd, ja, die is er dan niet. Nou gaan we dus komen tot eigenlijk dezelfde definitie, omschrijving van de Heilige Geest als bij de Ruach, bij de adem. De adem is niet iets statisch. Een adem is altijd wat beweegt, op en neer, heen en weer. En we hebben gezegd dat het in vele lagen. En nu komen we tot de bijzondere ontdekking dat ook in God is een adem. Want God is niet twee statische rotsblokken die naast elkaar op een bank zitten. We kunnen dat ons moeilijk voorstellen. Dus het is een mysterie. Moeten we tegen iedereen zeggen. Moeten we tegen de moslims zeggen. Ja, het is een mysterie. We begrijpen het ook helemaal niet. Of niet helemaal. Maar God die als het ware een tegenover uit zich laat voortkomen. En dan is daar de puls. De puls van de Vader die de Zoon lief heeft. De Zoon die de Vader lief heeft. En de Zoon die dus wezenlijk met Vader verbonden is. En dat lezen we ook voortdurend in het evangelie. Als Jezus geciteerd wordt,
door Johannes voortdurend: de Vader en ik zijn één. Dus de Vader en Jezus zijn één. En wat is nou die eenheid? Daar komt het weer. Wij maken er in ons denken vaak statische begrippen van. 1 is 1, 2 is 2, en 3 is 3, en 1 kan geen 3 zijn, zeggen de moslims. Maar dat is een statisch 1. Maar God verheft het en het is een dynamisch 1. Net als de adem is een dynamisch gebeuren. Van buiten naar binnen. En zo ook kunnen we ons voorstellen, want Jezus, ja, die zegt, nou, als je mij ziet, zie je de Vader. En God zegt in het begin: ik maak de mens naar mijn beeld. Dus kun je dat ook omdraaien. Als het menselijk leven, dat is van dat op en neer, van die adem, dan is dat ook in God. Dus de drie eenheid zijn er niet drie statische figuren op een bank naast elkaar. Ja, er zijn sommige schilderingen, is het een soort drieling. We hebben allemaal dezelfde grote hemelse koormantel aan en eenzelfde kroon. Ja, wij kunnen haast niet anders. Hoe kun je? Ja, je kunt ook niet één persoon met drie hoofden. Dat kan ook niet. Nee, het is de geestelijke God. Maar drie personen. En een persoon is een weten, een kennen en een willen. En willen dat ze vervulling vindt in het liefhebben. En de Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. En die liefde is de eenheid die een pulsering is. Net als liefde tussen twee mensen. Ja, die zitten ook niet als twee stenen blokken naast elkaar. Dat kan wel, maar dan is het eigenlijk, dan is er wel iets aan de hand. Dan is die liefde dood, dan is die relatie dood. Nee, ze zitten naast elkaar. Zelfs al zouden ze niks zeggen, dan is daar dat ademen van: ik houd van jou en hou jij van mij. En zo is het, de Vader houdt van de Zoon, Zoon van de Vader. En die liefde, die eenheid, nou, dat is nu de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest. De verbinding van de Vader en de Zoon. Dan nu, laten we daarover nadenken, rustig, ademend. En ja, laten we vanuit de schepping, vanuit het ademen, vanuit de adem van het Pinksterfeest van de Heilige Geest, nu denken aan dat mysterie van God. En ja, de zondag na Pinksteren, dan vieren we de Heilige Drie-eenheid. Dus is dit mooi in te passen van, om eraan te denken dat als het ware visueel proberen voor te stellen, maar in elkaar te zien, maar eigenlijk vooral ademend te beleven. Die liefde stroom te beleven die op en neer gaat in God, heen en weer. En wij aardse mensen geschapen, in de zonde gevallen en door Jezus opgetild. Wij kunnen dan en meezingen met die prachtige hymne van zo'n heilige bisschop Ambrosius in Milaan, zo rond 400. De geestelijk vader van Augustinus. En die dan, wat wij in de kerk als een prachtige lofprijzingslied hebben genomen en bewaard alle eeuwen door. Dan sluiten wij nu aan, biddend, ademend. En dat is ademend, is dus altijd, nu zijn wij in de geest met elkaar en in de geest met God verbonden. En wij roepen uit: wij prijzen u, o God, u Heer loven wij. Te Deum laudamus. U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot u roepen alle engelen, tot u de hemelen en alle machten. Tot u roepen cherubijnen en serafijnen zonder ophouden zingend. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen. U het lofwaardig getal der profeten. U looft de blanke stoet der martelaren. U prijst de heilige kerk over heel de aarde. U Vader onmetelijk in majesteit. U enige geboren Zoon, waarachtig en hoog verheven. U Heilige Geest te vertroosten. Gij Christus, Koning der glorie. Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader. Gij die om de mens verlossing te brengen geen vrees hebt gehad voor de schoot van de maagd. Gij die zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader, die als rechter zult wederkomen.
U smeken wij dan, kom ons zondaars te hulp, die gij door uw kostbaar bloed hebt gered. Mogen wij geteld worden onder uw heiligen in de hemel. Red, Heer, uw volk, ontferm u over ons. Op u is onze hoop gevestigd. Lofprijzing van de drie-ene God. En wij ademen en de genade van God komt naar ons. En de genade ontvangen wij. En zegt Jezus, dat moet vrucht dragen in je leven. En doorgeven van de genade, van de liefde van God.

prachtige hymne. Lofprijzen van de hemel, de Vader, de Zoon en de Geest. We hebben al een beschrijving proberen te geven van deze heilige drie-ene God. Het blijft mensenwerk. Wij hier op aarde hebben altijd plaatselijke uiteenzetting. 1, 2, 3, ja, die zitten naast elkaar. Als je die met elkaar laat samenvalt, dan blijft er in de materie maar één over. Maar toch komen heel vaak combinaties voor waar de een in het ander zit en de ander in het een. En dat moet je ontdekken. En zo bijzonder ook met de Heilige Geest. En ik ga je dan iets heel bijzonders leren daarin. Maar ja, in het gewone leven dan zijn er heel veel dingen die in iets anders liggen. Bijvoorbeeld, als je iemand een cadeau geeft, dan zie je dus het pak papier en het object wat daarin zit. Dat zie je dan. En wat zie je niet? Dat is toch zo duidelijk, hè? Zoals iedereen zegt, ja, logisch. Ja, dat is basislogica. Maar dat moeten we nou consequent doortrekken. Want als we dat cadeau uitpakken, dan weten we, dan voelen we en dan kijken we naar de gever. En dan dat cadeau, dat is niet alleen materie, of het nou hout is of goud. Het is de liefde in plaats van of met of naast. In dat pak papier, daar is dat liefde. De liefde is het eigenlijke pak papier van dat cadeau. Maar die zie je helemaal niet. Je ziet papier en een cadeau. En wat. Dus wat je niet ziet, dat is er dan. En dat is met die Heilige Geest. En dat is de grote vergissing, dat je het moet zien. Maar nu over de drie-ene God. Dan lees ik, ja, het is eigenlijk maar een hele korte zin. En dan vraag ik aan u, als je dit hoort, is hier sprake van de Heilige Geest of niet? Toen sloeg Jezus, en ik ben nou begonnen met het begin van het 17e hoofdstuk van Johannes. En bij Johannes, ja, is het zo mooi, daar wordt gesproken zo vaak. Johannes die citeert vier hoofdstukken woorden van Jezus. Drie hoofdstukken gaan de woorden van Jezus naar zijn leerlingen. En dan het vierde hoofdstuk gaat het naar zijn vader. Dat is heel mooi. Drie naar zijn leerlingen, naar mensen. Leerlingen, volgelingen, joden. En één hoofdstuk gaat naar zijn vader. En we weten God, Vader, Zoon en Geest. En dan staat hier, begin van het 17e hoofdstuk, dan verandert ineens de draairichting. Het is een spectaculair zinnetje. Moet u opletten, moet u luisteren of u de geest hoort of ziet. Toen sprak Jezus. Hij sloeg zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken. Aan alle die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enig ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Wel nu, beste luisteraars, bidders, Radio Maria, waar, in welk zinnetje staat de Heilige Geest? Jezus sloeg zijn ogen ten hemel, zei: Vader, Vader, verheerlijk uw Zoon. Vader, u hebt mij de macht gegeven. Vader, dat zij u mogen kennen. En Jezus Christus. Nou, waar wordt de Geest genoemd? Nou, dit is precies het punt wat u moet leren. Of mag leren. Maar dat geeft ineens een hele grote doorkijk. Dit is een sleutel. Het is een sleutel om de Bijbel te openen, om de Heilige Geest te ontdekken. Want zoals met de adem, ja, de lucht die zie ik helemaal niet. Wat is dat nou? Nou, geen lucht dus, sluit maar af. 2 minuten later, dood. De Heilige Geest is het dus helemaal, net als de adem. Waar is hij hier? Waar kom je dat tegen? Nou, heel simpel, je kunt het zien in het eerste regeltje. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel.
Staat er iets van de geest? Nee, het staat er niet. Maar hij moet niet laten misleiden. Want als Jezus zijn ogen naar de hemel slaat, kijkt hij zijn vader aan. Nou, en dan moet je je voorstellen. Jezus kijkt zijn vader aan. En net als dat cadeau, iemand geeft dat, geeft hij uit liefde, uit vriendschap. Uit compassie. Jezus kijkt zijn vader aan. Twee aardse geliefden kijken elkaar aan. Dan heb je niet zomaar twee geliefden, twee mensen. Dan heb je daar de liefde. En als Jezus de vader aankijkt, dan is daar de liefde van zijn ogen naar de vader. En dan weten we dan, de vader kijkt naar zijn zoon. En die liefde, dat is, zo staat het in de geloofsbelijdenis, het credo, de Heilige Geest voortgekomen uit de vader en de zoon. Nou, hier zijn ze, de vader en de zoon. De zoon die kijkt naar zijn vader. En als hij kijkt en je hoort in die liefde, zijn eindeloze liefde. In de Hof van Olijven, vader, vader. Ja, de Heilige Geest wordt helemaal niet genoemd. Maar in dat gebeuren, in die communicatie, dat is die adem van Jezus, de zielsadem van de Zoon van God. Dat is de Heilige Geest. Als Jezus kijkt, dan is er dat contact, is er die vonk. Kijk, heel mooi, in de aardse schepping heb je bijvoorbeeld een accu. Je hebt twee polen, de anode, kathode. Pam, daar is de vonk. Dat is hier, de vonk van Jezus' ogen naar zijn vader. En het antwoord, ja, dat staat er niet. Ja, wacht even. Aan het begin van het evangelie, 3 jaar eerder, als Jezus begint met de openbaring aan de mensen, hij heeft al die jaren in stilte geleefd, eventjes in Jeruzalem komt hij uit zijn schulp, maar dan praat hij ook al over zijn vader, en dat is precies hetzelfde aan de hand. Maar aan het begin van zijn openbare leven gaat hij naar de Jordaan. Hij gaat het water in, komt het water uit. Dat is al een voorafbeelding van dood en verrijzenis. En dat is het instrument van de verlossing. Dan gaat de hemel open, want Jezus moet de hemel weer openmaken, toegankelijk maken. Wat gebeurt er? De hemel gaat open en een stem spreekt. Hier komt het antwoord van God. Hier, 17e hoofdstuk van Johannes. Het staat er niet, maar ik weet dat het er is. Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en de vader kijkt omlaag naar zijn zoon en zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn veelgeliefde zoon. En bij de doop staat het letterlijk opgeschreven. Kijk, dit is de valkuil. Zeggen mensen, het staat niet opgeschreven, dus is het er niet. Dat zeggen ze ook van Maria. Daar komen we op terug, want dan krijgen we hetzelfde. Nee, het staat er niet. Ja, maar je leest niet goed. Je ziet het niet goed. En hier ook, er staat niks van de geest. En toch, die geest is er. En heel concreet. Want Jezus kijkt met liefde naar zijn vader. De vader kijkt met liefde naar zijn zoon. Verheerlijk uw zoon. En de zoon wordt opgenomen in de heerlijkheid van de vader. Even verderop in het 17e hoofdstuk gaan we weer luisteren naar de Heilige Geest. Dan zegt Jezus, ik ga voor hen bidden, vader. Niet alleen voor hen alleen, deze leerlingen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij gaan geloven. En dat zijn weer mensen, de hele mensheid. Als het geloof wordt verkondigd en uiteindelijk de mensen worden geconfronteerd op hier deze heerlijke werkelijkheid. Opdat zij alle één zijn. Eén mogen zijn zoals gij, vader, in mij en ik in u. Dat gij mij gezonden hebt, dat zij dat mogen geloven. Ik in hen en gij in mij. Nou, de vragen nu weer. Hebt u ergens de Heilige Geest gehoord? Nou, ik er niet. Ik lees het niet. Er staat helemaal niks van de Heilige Geest. Dus, logica, hij is er niet. Nou ga ik u vertellen waar u de Heilige Geest vindt. In een heel klein woordje. Heel fundamenteel. Misschien hebt u ineens ontdekt, dat is het. De Heilige Geest is, in het woordje, in. De Vader in mij, ik in de Vader. God in de mens, mens in God, in. Die verbinding, dat is de verbinding van de liefde. Dat is de Heilige Geest.
Vertel dus nooit meer dat de Heilige Geest niet duidelijk is. Dat de Heilige Geest nergens te vinden is. Ze zou niet weten. Hier is die. Hier in opperste vorm. In de Vader, in de Zoon. De Zoon in de Vader. En wij in de Geest, in elkaar één. De eenheid. Opdat ze alle één zijn, zoals wij één zijn. Waar staat hier de Heilige Geest? Eén zijn. Eén zijn. De verbinding tussen de een en de ander. Dat is de Heilige Geest. Zeg niet dat u niks meer weet van de Heilige Geest. Dat u het nergens kunt vinden. Hier. Hier is de Heilige Geest. Eén. Eén zijn. De Vader en ik zijn één, zegt Jezus. En wij willen één zijn met jullie. En dan zijn wij één in de Geest. Dus vandaag horen wij een mooie voorbereiding op de drie-eenheid van zondag. En dan zal niemand meer mogen zeggen, ik weet alleen iets van de Vader en de Zoon. Nou weten we ook van de Heilige Geest. De Vader is in die Zoon. En in is die Heilige Geest. In de liefde. Samen met. Dat is die Heilige Geest. Noem dat maar niet concreet, want dat ervaren we ook in ons leven. Je bent in iemand anders. En iemand anders is in jou, in jouw ziel, in jouw hart, in jouw gedachten. En je bent samen

gedachte. En je bent samen met elkaar, met in één. Daar is de Heilige Geest. O God, wij danken u. O God, wij danken u. Wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij willen nu uitjubelen met een prachtig begin van een Te Deum. Wij loven en prijzen u, Vader, Zoon en Geest.

geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Middag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een gloednieuwe uitzending van de kinderkategese Vrienden voor het Leven, hier bij Radio Maria. Het is vandaag mooi hier in de studio. We hebben een groepje van 6 kinderen en het is 3-3, jongens en meisjes. 3 jongens, 3 meisjes. Nou ja, oké, maar dat zijn. Ik heb het nou over de kinderen. Hè? Lucia die zegt het zijn er 4 in het totaal. Dat klopt, want Charlotte is er vandaag ook weer bij en ik ben er ook weer bij. Maar de jongens en de meisjes zijn 3-3. Jongens, vandaag een mooie dag. We zitten natuurlijk nog steeds volop in de meimaand. Jullie weten dat is de Maria-maand. Hè? En daar gaan we dadelijk ook nog wat over praten. Maar ik heb eerst een vraag aan jullie. Hebben jullie nog iets meegemaakt waarvan je zegt, dat wil ik wel eens even vertellen? Bles, kom eens even staan bij de microfoon. Ja, vertel eens.
1: Ik ben gisteren met Lela naar FC Den Bosch geweest en mijn oom...

0: tegen mijn vader.
1: Voetballen? Jouw oom moest tegen je vader voetballen?
0: Ja.
1: Bij FC Den Bosch?
0: Ja, bij het FC Den Bosch. FC Den Bosch tegen Telstar.
1: Tegen Telstar. En wie heeft er gewonnen?
0: 0-0.
1: Oh, dat is misschien voor de familie ook maar beter dan, hè?
0: Ja.
1: Toch? Dan blijft
0: dan
1: het toch een vriendschap.
0: En vrijdag gaat Leila ook weer mee.
1: Ja.
0: En dan gaan we... En dan gaat ze eerst de wedstrijd spelen. En als het dan geen goal is, moeten ze 30 minuten erbij. En als het dan nog geen goal is, gaan ze penalties doen.
1: Oeh, dat vind ik altijd heel spannend.
0: En ik ben naar de filmavond geweest.
1: Naar de filmavond. Vertel eens even.
0: Les,
1: kijk maar aan van, dat weet u toch? Ja, ik was er ook bij. Vertel eens even over de filmavond. Dan weten de luisteraars thuis natuurlijk niet, hè? Waar ging de film over? Afgelopen maandag in de parochie. Film over, weet je nog hoe die heette? De heilige Boni...
0: Fatius.
1: Goed zo, Boni Fatius, de heilige Boni Fatius. Een bijzonder verhaal was dat, hè? Ja. Die al heel jong, vertel eens even.
0: Toen hij 7 jaar was, ging hij naar het klooster.
1: Ja, toen hij 7 jaar was, wist hij al dat hij naar het klooster wilde gaan. Bijzonder, de heilige Boni Fatius. Thomas?
2: Wij gaan volgende week woensdag met opa en oma naar de Efteling.
1: Oh, kijk eens aan zeg. En jullie zijn vorig jaar nog in Disneyland Parijs geweest.
2: Ja.
1: Nou, jullie worden wel verwend.
2: Vorig jaar. Ja,
1: dat is dan vorig jaar. Ja. Lucia, kom eens even vertellen.
3: Twee dingen en die moeten allebei nog gebeuren.
1: Ja, vertel.
3: Want wij gaan met schoolreisje ook naar de Efteling. Ik weet niet, dat was ook over een paar weken. En... ik heb morgen tot overmorgen kamp.
1: Oh, dat is wel
3: 8.
1: Leuk, toch?
3: Ja. Ja.
1: En als jullie naar de Efteling gaan, durven jullie overal in of niet?
3: Nou, ik ga...
1: Niet? Thomas zit al druk nee te schudden. Nee?
3: Ja, ik
1: Lucia wel?
3: Nou, ik zeg niet dat ik overal in durf, maar ik ga waarschijnlijk wel overal in.
1: Oké, okay, gewoon heel geforceerd. Je gaat gewoon zitten. En je doet je mond open, je gaat heel hard schreeuwen.
3: Nou, juist niet.
1: Oh, niet. Je gaat heel stilletjes zitten huilen. Ook
3: ja,
1: niet.
3: Tuurlijk.
1: Ja, zoiets. Rosalie, ben je ook wel eens in de Efteling geweest? Ja, ik denk iedereen wel, hè. Rosalie is onze nieuwe gast. Nou, vorige week was ze er voor het eerst. Rosalie, heb jij nog iets meegemaakt afgelopen week? Kom eens even vertellen in de microfoon.
0: Dinsdag gingen we naar een nieuw huis kijken van mama.
1: Oh, kijk eens aan. Naar een nieuw huis kijken. Dus je gaat misschien verhuizen dan? Dat weet je nog niet. Misschien.
0: We zijn nu op de Molenvelden als... dat is een camping en daar zijn we nu. En nadat we van de camping afgaan, dan gaan we naar dat nieuwe huis.
1: Oké. Nou, bijzonder. Joris heeft ook nog iets te vertellen.
4: Wij zijn aan het kijken naar een nieuwe auto.
1: Jongen, de Efteling, nieuwe huizen, nieuwe auto's. Kan niet op hier, hè? En wat voor auto gaan jullie kopen?
4: Een Ford en waarschijnlijk een C-Max of zo.
1: Oh, oké.
4: Ja.
1: Niet een Mustang?
4: Of zo.
1: Ford Mustang, ken je die ook?
4: Ja.
1: Die wil ik ook eigenlijk nog wel een keer kopen. Ik heb nu een Peugeot, maar als ik die verkoop, dan koop ik misschien wel een keer een Ford Mustang. Thomas?
2: We zitten niet meer naar een Ford C-Max te kijken. Die doen we niet meer, zei papa.
1: Oh.
2: Maar een... Ja, ik weet niet.
1: Een andere Ford.
2: Ja.
1: Oké, nou fijn dat we weer helemaal bij zijn over alle autokeuzes. Ja, Charlotte is er ook bij vandaag. En het zoontje van Charlotte, die is ook helemaal autofan, toch Charlotte? Weet hij al wat voor auto die wil gaan kopen later? Hij kan alle auto's herkennen aan de motor, toch?
5: Ja,
1: aan het geluid.
5: Nou,
1: in ieder geval heel snel.
5: Aan het logo kan hij ze herkennen.
1: Oh, aan het logo, oké. Okay. Ja, dat lukt bijna ook nog een heel eind, ja. Ja, okay.
5: Hij is nu met de types begonnen.
1: Oké, hij is nu met de types bezig. Bles, ja, het laatste. Dan gaan we daarna met de catechese beginnen.
0: Ik krijg binnenkort een nieuwe auto.
1: Oh, ook een nieuwe auto. Ja, nee, tuurlijk, ja.
0: Want onze auto was afgebroken.
1: Afgebroken?
6: Ben je niet ook op een kinderfeestje geweest?
1: Ja.
0: Ik ben ook op een kinderfeestje geweest.
1: Ook op een kinderfeestje
0: van
1: geweest?
0: Van Mila. En wij krijgen nu een Volvo, maar ik weet nog niet welke. Maar ik weet wel welke kleur. Wit aan de onderkant en boven is het zwart.
1: Oké.
0: En ze hebben tralies.
1: Oké. Nou, gaan we weer zitten, Bles. Ja, straks gaan jullie nog aan mij vragen of ik niet een keer een collecte kan houden bij de luisteraars voor jullie nieuwe auto's. Zie ik ook nog wel gebeuren. Dat jullie zeggen van, pastoor, kunt u niet eens vragen of wat? Want we hadden afgelopen donderdag en vrijdag natuurlijk de Mariathon voor Radio Maria in Indonesië. Heb je dat meegekregen, Matteo? We hadden geld ingezameld voor een radiostudio in Indonesië. Die hebben het toch nog wel wat harder nodig dan wij. Hè, dat is nog wel belangrijker dan onze nieuwe auto's. Weet je hoeveel geld we hadden opgehaald? 24.000 euro. Kun je een behoorlijk grote auto van kopen. En weet je hoeveel geld dat is in de munteenheid van Indonesië? Daar hebben ze rupia. Weet je hoeveel rupia het was? 3,5 miljard. 3,5 miljard rupia. Dus daar kunnen ze behoorlijk wat voor investeren daar hè, in de studio. Jongens, ik heb ook wel iets bijzonders te vertellen vandaag. Vandaag, deze dag, 21 mei, is voor mij altijd een bijzondere dag. Want, Matteo, en ik richt me even speciaal tot Matteo, want Matteo overweegt het ook. 9 jaar geleden ben ik priester gewijd. Dankjewel, jongen. 9 jaar geleden ben ik priester gewijd. Daar wil ik heel even kort over gaan praten. Bles, weet je wat dat is? Wat betekent dat? 9 jaar geleden lag ik plat op de grond in de Sint-Jan, in de kathedraal in Den Bosch, lag ik plat op de grond. Omdat ik me toen helemaal over heb gegeven aan God en aan zijn plannen. Ik ben toen priester gewijd. En Rosalie die kijkt van, wat is dat nou weer? Die zegt jou misschien niet zo heel veel, Rosalie, of wel? Weet je wat een priester is? Een priester, zoals je ook aan mij ziet, die heeft altijd een zwart pak aan met zo'n wit boordje om de nek. En zo kun je herkennen dat iemand een priester is. En een priester is iemand die mag eigenlijk dat doen wat Jezus ook deed. Nou, wat waren de dingen die Jezus deed? Bles, weet jij het? Nee. Nou, eerst even, wat waren de dingen die Jezus deed die een priester ook mag doen? Thomas.
2: Mensen vergeven en de mis vieren.
1: Goed zo, mensen vergeven in de biecht, hè? Priester mag mensen vergeven in de biecht. Mogen andere mensen dat ook? Nee, dat mag alleen een priester inderdaad. Het is wel heel bijzonder. Joris? Ja, maar dat is ook een priester. Hè? Een bisschop is ook een priester.
0: Communie uitreiken, alleen dat doen sommige misdienaars ook als dat nodig is.
1: Ja, maar de misvieren, dat zei Thomas net ook al, dat is inderdaad alleen voor de priester ook. Hè? Want Jezus die vierde ook de mis met zijn apostelen. En daarom noemen ze Bles een priester ook wel eens een andere Jezus. Een andere Jezus. En ik weet van Matteo. Matteo die wil heel graag voetballer worden. Profvoetballer. Of, vertel het eens zelf in de microfoon naar Matteo. Kom eens even staan. Want ik denk dat voor de kinderen thuis wel bijzonder is om te horen. Want dat hoor je natuurlijk niet zo vaak. Jij wil profvoetballer worden of?
3: Priester.
1: Priester, ja. En vertel eens even, wat maakt nou dat jij denkt van dat lijkt me ook wel heel bijzonder, heel mooi.
3: Iets meer in het geloof wijden eigenlijk.
1: Iets meer aan het geloof wijden.
3: Ja.
1: Ja. En hoe zou dat werken, denk je? Kun je aan de kinderen thuis uitleggen? Hoe zou het werken als je priester wil worden?
3: Weet ik niet.
1: Je weet het wel, want je hebt het al heel vaak gezegd. Ik ben heel benieuwd hoe God mij, ...
3: gaat roepen.
1: Ja, mij gaat roepen. Dat heb je toch vaker gezegd?
3: Ja, in de auto ook.
1: Ja, in de auto. Ja, maar ook daarbuiten wel eens, toch? Wij zaten ooit in de auto, weet je nog, toen kwamen we van het huwelijk van Michael en Carolina. Die zijn ooit in de uitzending geweest, die zijn getrouwd. En toen zat jij nog te denken, Matteo, als ik nou later wat groter ben, zou God mij dan roepen voor het huwelijk? Of zou hij mij roepen voor het priesterschap? Was je heel benieuwd. Ben je er al uit of nog niet?
3: Nog niet.
1: Nog niet. Nou, heeft ook geen haast natuurlijk, hè? Maar Rosalie, want voor Rosalie is dat misschien allemaal een beetje nieuw. We geloven natuurlijk dat God bestaat. We kunnen hem niet zien, maar we geloven wel dat hij bestaat en dat hij alles gemaakt heeft. En dat hij ook mensen kan roepen. Dat doet hij, en dat heeft hij bij mij ook gedaan, door in stilte tot je hart te spreken en je dan te vragen, wil jij mij volgen? Op een hele bijzondere manier. Wil jij mij volgen als priester van de kerk? Nou, ik heb er wel even over na moeten denken, want ik vond het wel een behoorlijk pittige opdracht natuurlijk. Heftige taak, maar ook wel heel mooi. Dus ik werd er ook wel heel blij van als ik eraan dacht. En uiteindelijk heb ik ja gezegd. En 9 jaar geleden, vandaag, op 21 mei, ben ik priester gewijd. En zoals bijvoorbeeld papa's en mama's gaan trouwen, hè, dan geven ze elkaar het ja-woord. Dat wil zeggen, ze willen hun leven lang bij elkaar blijven. Zo kan een priester ook zijn ja-woord geven aan God. En dan zegt hij, ik wil een leven lang van God zijn. En zelfs daarna is hij nog van God. Zelfs in de hemel is hij ook nog priester. Bles. Oké, er verstaat niemand wat je nou zegt. Kom eens even bij de microfoon staan.
0: Ik ben precies over een maand ben ik jarig.
1: Oké, dat is ook mooi nieuws, ja. En Thomas wil nog iets vragen?
2: Want hoe wist u dat God dat was?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Kijk, jullie zijn allemaal biddende kinderen, dus jullie weten wat het gebed is. En als je veel tot God bidt, op een gegeven moment leer je dan herkennen wat een beetje je eigen gedachten zijn. Soms dan heb je wel eens iets dat je iets heel graag wil, bijvoorbeeld een nieuwe Ford of een nieuwe Volvo. En dan denk je, ja, is dit nou een gedachte van God? Nee, waarschijnlijk niet, dit verzin ik zelf, want dit wil ik heel graag. Maar soms kan het zijn dat je een gedachte krijgt waarvan je weet, ja, dit verzin ik niet zelf. Dit is echt de stem van God die tot mij spreekt. En als dat zich blijft herhalen, dus als je vaker die gedachte hebt en die gaat niet weg, zelfs na jaren niet, en je krijgt diep van binnen steeds meer vreugde als je eraan denkt, dan weet je, hey, nu is het God zelf volgens mij die tot mij spreekt. En moeder Teresa, daar hebben jullie vaker van gehoord, hè? Moeder Teresa die zei altijd van, als je nou wil ontdekken of het de stem van God is of niet, dan moet je drie dingen gaan onderzoeken. Dan moet je bij jezelf gaan vragen, geeft het mij vreugde? Geeft het mij vrede? En geeft het mij vertrouwen? Als het je vreugde, vrede en vertrouwen in je hart geeft, dan weet je, dit komt van God. En met die vraag van het priesterschap had ik dat alle drie. Het gaf me vreugde, vrede en vertrouwen. En ik vond het wel een beetje spannend natuurlijk, want het is wel een ontzettend grote opdracht natuurlijk die je krijgt. En het is ook een heel groot avontuur, want je hebt geen idee waar je precies zult belanden. Ik had allemaal vrienden toen ik heb in Utrecht gestudeerd voordat ik priester werd. Ik heb eerst Spaans gestudeerd, heb ik wel eens verteld. En ik had allemaal vrienden die waren ook klaar met hun studie. En wat gingen die doen? Nou, die gingen allemaal een goede baan zoeken en die gingen bijna allemaal naar Amsterdam toe verhuizen. Behalve ik ging in mijn eentje naar Den Bosch toe, want daar zat de priesteropleiding. En ik had geen idee waar ik zou belanden, terwijl mijn vrienden die konden allemaal zelf kiezen. Die zeiden, nou, ik wil graag daar gaan wonen en ik wil graag die en die baan en daar ga ik op solliciteren of ik ga dit bedrijfje beginnen. Maar ik zei eigenlijk, van, ja, ik ga het God laten bepalen. Nou, toen was ik net priester gewijd. Dus ik had net mijn huwelijk, zou je kunnen zeggen, met God in de kerk had ik gehad. En toen kreeg ik te horen van de bisschop, want de bisschop mag dat dan zeggen namens God, waar ik naartoe ging. Dat ging naar Dreumel. Ik had het dorpje, had ik nog nooit van gehoord. Dat was helemaal nieuw voor mij. Ik dacht, nou, dan gaan mijn vrienden allemaal in Amsterdam wonen en dan ga ik naar Dreumel toe. Wat moet ik daar nou weer gaan doen? Piepklein dorpje. En toen ging ik daarheen verhuizen. En nou, ik had alles meegenomen van het seminarie, de priesterschool, daar woonde ik daarvoor. Toen ging ik dus naar Dreumel verhuizen en dan zat ik s'avonds op de pastorie, het huis waar ik woonde, zat ik uit het raam te kijken. En er gebeurde helemaal niks buiten. Het was een piepklein dorpje en het plein voor op straat was helemaal uitgestorven, was niemand te zien. Ik denk, nou, is dit nou het priesterschap? Maar toen bleek later, want dat was de eerste avond, dat het toen pas begon. En dat uiteindelijk ik wel heel veel mensen leerde kennen. Dat ik heel veel mooie dingen mocht doen. He, wat Matteo net al zei, of wat Thomas al zei. De zonde vergeven. De zieken zalven. De mis vieren. Mensen steunen als ze het moeilijk hebben. Dus gaandeweg bleek dat priesterschap veel mooier was dan ik eigenlijk nog wist. Want ja, in het begin had ik nog geen idee wat het precies ging voorstellen. Ik wist wel dat ik het wilde. En uiteindelijk word je dan verschillende keren overal naartoe gezonden. En dat beslist de hele tijd God. Dus je geeft eigenlijk je leven op een bijzondere manier uit handen. Nou hoeft dat niet per se in het priesterschap natuurlijk. Hè? Dat kan op heel veel manieren. En ik wil vandaag met jullie gaan praten over een jonge man die ook zijn leven helemaal uit handen had gegeven aan God. Maar Thomas wil nog even een opmerking maken.
2: Als je zo'n roeping krijgt, moet je dan ja zeggen?
1: Oeh, dat is ook een leuke vraag, ja. Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Als je zo'n roeping krijgt, moet je dan ja zeggen? Nee, het is niet verplicht. God die laat je altijd vrij. Dus God zal je nooit dwingen. Hij nodigt je alleen maar uit. Maar ik moet er wel bij zeggen, God die kent ons beter dan wij onszelf kennen. Dus als ik tegen God had gezegd, God, ik wil dit niet doen, want ik denk niet dat ik dan gelukkig word. Dan had hij gezegd, oké, dan hoef je het niet te doen. Ik zal je niet dwingen. Maar God had in stilte wel gedacht, en toch wordt dat wel jouw weg, want je wordt daarin gelukkig. Dus op het moment dat je dus roepstem van God hoort, dan weet je ook eigenlijk dat je geen andere kant meer op kunt. Omdat je ook geen andere kant meer op wilt, snap je? Je wil die weggaan. Net zoals een man en een vrouw die heel veel van elkaar houden, die willen ook voor altijd het leven met elkaar delen. En dan willen ze ook uitspreken. Dus dan kunnen ze misschien nog wel iets anders gaan doen, maar Maar dan willen ze niet meer, snap je? Dus ik wist eigenlijk zeker, ja, dit moet ik doen. Ja. Ja? Jongens, ik wilde vandaag met jullie gaan praten over een jonge man die heel jong was gestorven. Die was nog maar 15 jaar oud en toen ging die dood. Lucia, kom eens vertellen. Weet jij over wie ik het heb?
3: Carlo Acutis.
1: Goed zo. Matteo, wou je dat ook zeggen? Ja, kom eens even terug, Lucia. Ik wil het inderdaad vandaag met jullie gaan hebben, Rosalie, over een jongetje uit Italië. Ben je wel eens in Italië geweest, op vakantie? Nee? Bles, ben je wel eens in Italië op vakantie geweest? Oh, heel vaak zelfs. Nou, Matteo nog vaker, denk ik, hè? Elk jaar volgens mij. Ja. Carlo Acutis, zo heette die. Vertel eens even wat jij over Carlo Acutis weet, Lucia.
3: Dat hij dood is.
1: Ja, hij is dood. Dat is één, dat hadden we al verklapt. Hij was 15 jaar oud, dus hij stierf heel jong. Weet je hoe die is gestorven?
7: Zomaar.
1: Aan een hele pijnlijke ziekte. Kom maar even bij de microfoon staan, Matteo.
7: Moet ik het uitspreken?
1: Ja.
7: Kanker?
1: Ja, inderdaad. Aan een aparte vorm van kanker en dat heet leukemie. Leukemie wil zeggen dan heb je kanker in je bloed. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Of in je beenmerg. En dat is een hele ernstige ziekte en hij is daar heel ziek van geworden en zelfs dood aan gegaan. En in die ziekte had hij ook heel veel pijn. En hij zei, in die pijn zei hij, ik offer deze pijn voor God, voor de paus en voor de kerk. Wil jij hier iets over zeggen, Bles, of iets anders? Ja, dan wachten we daar even mee, ja? Want we zijn even over Carlo Acutis aan het praten. Daar gaan we nog heel even over door. Oké, mag je dadelijk iets vertellen? Hè? Even wachten nog. Hij stierf aan kanker, maar voordat hij stierf, was het een hele gelovige, eigenlijk wel een heilige jonge man. Wat was er namelijk? Op hele jonge leeftijd wilde hij al heel graag naar de kerk. En op een gegeven moment ontving hij zijn eerste heilige communie. Bles heeft vorig jaar de eerste heilige communie ontvangen. En nadat hij de heilige communie had ontvangen, wilde hij eigenlijk steeds vaker naar de kerk. En hij wilde ook steeds vaker gaan biechten, want hij wilde echt een heilig leven leiden. En wat deed hij? Hij ging elke week biechten. Want hij wilde zo graag echt op Jezus en op God lijken, dat hij heel serieus werk ging maken van heiligheid. Lucia?
3: Hij zou anders op mijn vormsel heilig verklaard zijn, maar toen was de paus dood en toen kon het niet.
1: Klopt. Hij is wat we dan noemen, Rosalie. Rosalie, hij is een zalige. Ja, wat betekent dat nou weer? Een zalige wil zeggen, dat is iemand die in de hemel is en waarvan we zeker weten dat hij ook in de hemel is en dat hij een heel goed leven heeft geleid. Dat weten we 100% zeker. Dus bij sommige mensen ligt het er zo dik bovenop dat God echt in hun leven aan het werk is, dat we na de dood kunnen zeggen, deze persoon was zalig. En dat mag dan de paus zeggen. Maar er moet een heel onderzoek gedaan worden, van is die echt wel zo heilig, die jongen? En is er op zijn voorspraak ook een wonder gebeurd? Dat wil zeggen, hij is dood gegaan en iemand heeft ergens in de wereld tot hem gebeden. Die heeft gezegd, Carlo Acutis, help bijvoorbeeld mijn kind, of help mijn moeder die ziek is, of help een neefje van me. Kan ook. En dat uiteindelijk er een genezing is geweest, dat iemand is genezen, zonder dat iemand kan verklaren hoe dat is gebeurd. Dus het is niet door doktoren gebeurd, niet door de medicijnen, maar er is een wonder gebeurd. Nou, dan gaan ze vanuit Rome, gaat de paus dat onderzoeken of dat echt waar is. En als ze ontdekken dat het echt waar is, dan heb je dus echt een wonder. En dat wonder kun je dan, dat geloven we dan van dat Carlo Acutis in dit geval dan daarvoor heeft gezorgd vanuit de hemel. Dus door zijn gebed dicht bij God heeft hij ervoor gezorgd dat er een wonder is gebeurd. En in het leven van, of na de dood van Carlo Acutis, is dat gebeurd. In Brazilië. Een kindje wat heel ziek was, wat helemaal niet kon eten. Wat altijd alleen maar vloeibaar eten at, want vast eten kon hij niet aan. Dus al het eten wat hij binnenkreeg moest met een rietje. Want gewoon een normale boterham eten of zo, dan moest hij meteen weer overgeven. Dan had hij daar jaren last van. En toen had zijn moeder gebeden tot Carlo Acutis in Noveen. Dat betekent 9 dagen had hij gebeden tot Carlo Acutis. Genees alsjeblieft mijn kind. En inderdaad, van de ene op de andere dag was de jongen helemaal genezen. kon alles weer eten. En toen heeft zij dat doorgegeven aan Rome, aan de paus. En de paus is dat gaan onderzoeken en inderdaad, het bleek een wonder te zijn. En toen wisten ze, hé, die jonge Carlo Acutis die zo jong was gestorven, vanuit de hemel is die wonder aan het verrichten. En inmiddels zijn er al 2 wonderen op zijn naam. En daarom zei Lucia net, hij zou bijna heilig verklaard worden. Dat wil zeggen dat de kerk zegt dat je een heel bijzonder leven hebt geleid. En dat God op een hele bijzondere manier in jouw leven aanwezig was. En hij zou heilig verklaard worden, Lucia zei het net al. Precies op de dag dat we de uitvaart van paus Franciscus hebben gehouden. En paus Franciscus is gestorven. Heb je wel eens van de paus gehoord, Rosalie? Paus ken je wel, hè? Paus is die man in Rome met dat witte pak aan. Dat heb je wel eens gezien, toch? Ja. Nou, we hebben een nieuwe paus. Dat hebben jullie allemaal meegekregen, hè? Bravo, zegt Matteo. Oh, Leo. Ik verstond bravo. Paus Leo, ja. Oh ja, Robert. Robert Prevost, ja. We hebben een nieuwe paus. Maar toen de vorige paus stierf, kwam er een uitvaart. En dat was precies op de dag dat eigenlijk Carlo Acutis heilig verklaard zou worden. Dus dat is niet doorgegaan. Dus die datum is nu uitgesteld. Maar hij wordt nog wel heilig verklaard. Maar wat heeft hij nou nog meer gedaan wat hem zo heilig maakt? Hij bad elke dag heel veel. Hij ging elke week biechten. Hij ging, als hij maar even kon, ging hij naar de kerk. Hij was jong, hè, 15 jaar oud toen hij stierf. Maar toen hij nog maar 11 jaar oud was, was hij iets heel bijzonders begonnen. Hij was namelijk fan van computers. Hij was fan van computers. Hij wist heel veel van computers. Hij kon ook zelf programmeren. Hij kon zelf websites maken. Lucia, weet jij het? Wat hij heeft gedaan met de computer?
3: Hij heeft een website gemaakt over wonderen.
1: Ja, precies. Carlo Acutis heeft een website gemaakt waar hij alle wonderen die bekend zijn, die met de mis te maken hebben, heeft hij allemaal verzameld. Jonge man van 11 jaar oud. Matteo, hoe oud ben jij inmiddels? 11. Nou, dan mag je ook aan de slag. Mag jij een website gaan bouwen? Wat zou jij doen als jij een website zou gaan maken? Over? Kom eens even staan. Jawel, maar ik kan je wel even helpen. Nee, maar iets met geloof en met God. Als jij een thema zou mogen kiezen. Carlo Acutis die zei, ik wil alle wonderen die in de Eucharistie zijn gebeurd. Dus wonderen met de Heilige Hostie. Daar wil ik mijn levenswerk voor maken. Die ga ik overal in de wereld opzoeken en die ga ik allemaal op mijn website zetten. Als jij een website zou mogen maken met iets uit de kerk wat jou aanspreekt, wat zou je dan kiezen? Jij hebt wel eens vaker gezegd dat jij...
8: Priester, roeping.
1: Ja, bijvoorbeeld. Roepingverhalen. Ja. Nou, dat zou heel mooi, daar zou je een hele mooie website van kunnen maken. Dat je alle bijzondere roepingsverhalen van priesters gaat verzamelen in de wereld. Want jij zei wel eens een keer, heb ik jou wel eens horen zeggen, van elke priesterroeping is bijzonder. Geen enkele priesterroeping is gewoon, toch? Dat zou heel mooi zijn. Als je zelf jouw eigen roeping wil ontdekken, zou je misschien ook bij priesters kunnen gaan vragen van vertelt u eens wat over uw roeping. En dan schrijf jij het verhaal op de website. Goed idee. Thomas, wat zou jij voor website kunnen maken?
9: Rooskrans.
1: Ook een hele goeie. En wat zou je daarop kunnen zetten?
9: Over wat de rooskrans is en hoe het is ontstaan.
1: Heel goed. En misschien ook wel wonderen die er zijn gebeurd door de rooskrans. Kun je er ook op zetten. Bles, wat voor website zou jij maken? Als jij een website zou mogen maken. Wat zou jij erop zetten?
10: Van het geloof.
1: Van het geloof. Heel goed. En wat van het geloof vind jij het mooiste of het meest interessant?
10: Bidden.
1: Bidden. En dat is ook een goeie. Dan zou je een website kunnen maken over bidden. Met allemaal verschillende gebedjes. Toch? Dat zou heel mooi zijn. Rosalie, kom eens even staan. Als jij een website zou gaan maken waar je zelf iets op mocht zetten van het geloof, wat zou jij erop zetten, denk je? Wat vind jij bijzonder of mooi aan het geloof?
11: Geen idee.
1: Geen idee. Nee, dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Misschien iets over Maria? Maria ken je, hè? De moeder van Jezus. Misschien daar iets over? Of misschien iets over... help eens even. Waar zou Rosalie een mooie website van kunnen maken? Thomas?
12: Over gebed.
1: Ja, misschien samen met Bles. Jullie kunnen ook samen een website maken. Bles die had ook al het idee van gebed. Lucia, wat zou jij zeggen?
13: Voor mij?
1: Ja?
3: Ik zou over wonderen van heiligen doen.
1: Wonderen van heiligen. Oh, dat vind ik ook wel een heel mooi thema, ja. Nou, Thomas heeft er nog eentje.
14: Over alle sacramenten.
1: Over alle sacramenten, heel goed ook. Kijk, het mooie is, Carlo Acutis heeft dat gedaan. En die website, die kun je gewoon opzoeken. Die staat dus nog op internet. En daar heeft hij alle wonderen die met de mis te maken hebben. En wat betekent dat? Rosalie, we waren net hiernaast, hè, in de kapel, hè? In het kapelletje. En dan heb je gezien dat ik altijd iets op die soort tafel neerzet. Hè? Op dat altaar heet dat. Heb je kunnen zien wat dat is? Wat ik op het altaar heb neergezet voor de kinderen thuis? Ja?
0: Dat niet per se.
1: Hoe ziet het eruit? Beschrijf het eens. Het is voor Rosalie allemaal nog een beetje nieuw natuurlijk, toch? Maar je begint al heel veel meer te weten in een korte tijd, hè? Hoe ziet het eruit wat ik op die speciale tafel heb gezet, op dat altaar? Het is een soort gouden houder, hè? Toch? En daar zet ik iets in, daar schuif ik iets in. Wat schuif ik daarin? Ja? Fluister het eens iets harder voor.
0: De hostie.
1: Goed zo, de hostie, de heilige hostie. De hostie is het brood dat is veranderd in het lichaam van Jezus. En soms gebeuren er, Thomas en Joris, met die heilige hostie wonderen. Nou mogen jullie even gaan nadenken, dan gaan we naar een lied luisteren. Of jullie een wonder kunnen noemen wat met de heilige hostie gebeurd is. Kijk, het is natuurlijk een wonder dat het brood verandert in het lichaam. Dat is op zich al een wonder. Maar dat kunnen we nooit zo heel goed zien alleen, hè? Want als we naar het stukje brood kijken, ziet het er nog steeds hetzelfde uit. Maar soms gebeuren er wonderen die ons iets heel duidelijk laten zien. En daar gaan we het ook even over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Jesus is the joy of my life. Wat betekent dat, Bles?
1: Dat betekent, Jezus is het vreugdschap.
0: Ja, de vreugde.
1: Van mijn leven.
0: Goed zo. Jezus is de vreugde van mijn leven. En dat heb je met jouw eerste communie ook gezongen, hè? Het was een verzoeknummertje van Bles, die had het aangevraagd bij Charlotte. Ja, en die heeft korte lijntjes met Charlotte, dus dan krijg je makkelijker iets geregeld natuurlijk. Hè? Hebben ze waarschijnlijk in de auto al samen bedacht, heel slim. Bles, jij wilde nog even, we gaan dadelijk even praten over wonderen die met de Heilige Hostie zijn gebeurd. Even wonderen die met de Heilige Hostie zijn gebeurd. Maar Bles, die wilde nog even vertellen iets over een kindje in de klas dat ook kanker had gehad. Vertel eens even.
1: Een kindje genaamd Quinn uit mijn klas heeft kanker gehad.
0: En ja, en die is toch weer beter geworden.
1: Hij was 7 toen hij het had en nu is hij al 10.
0: Hmm. Gelukkig dat hij het heeft overleefd, want soms kan het heel fout aflopen.
1: Het is op de dag van op deze dag is het 1 jaar geleden.
0: Dat hij genezen werd.
1: Ja, en dat hebben wij een beetje gevierd.
0: Wat bijzonder, ja, wat mooi. Kijk, als iemand heel ziek is, kun je er natuurlijk voor bidden. En ik heb ook wel eens meegemaakt, ik heb misschien wel eens verteld, een jongen die was ook heel ziek, die had ook kanker. En die was toch weer genezen. En die wist zeker dat God dat had gedaan. En toen wilde hij gedoopt worden. Die heb je misschien wel eens ontmoet, Matteo. Die jongen heette Finn. En die wilde gedoopt worden omdat God hem door die ziekte had heen geholpen. Wist hij zeker dat het God was? Ja, hij was ervan overtuigd. Jongens, we hadden het over... Ja, dat heet met een heel moeilijk woord, hoef je niet meteen te onthouden, maar we hadden het over eucharistische wonderen. Dat heeft met de eucharistie te maken, met de heilige mis. Wie kan mij een wonder vertellen dat er ooit gebeurd is met de heilige hostie? Joris, kom eens bij de microfoon staan.
2: Ze deden een keer een priester, die deed een keer een hostie in een bakje water en toen kwam er bloed uit.
0: Ja, en dan ook echt zichtbaar als bloed?
2: Ja.
0: Ja, dus was het dus ook gewoon echt rood? Ja, precies. Lucia, heb jij ooit een eucharistisch wonder gehoord?
3: Dat was de hostie die ging kloppen als een hart. En toen was dat ook onderzocht dat er echt DNA van een mens was.
0: Ja.
3: Een levend hart of zo.
0: Precies, heel goed. DNA, ook een mooi, bijzonder dat je dat kent. Inderdaad, wat Lucia vertelt is ook waar. Er is wel eens geweest, Rosalie, dat net als hier op het altaar, dat ineens die hostie echt begon te kloppen als een hart. En dat ze de hostie zijn gaan onderzoeken en dat er, ja dat heet dan weefsel, hè? Een stukje materie uit de heilige hostie, dat bleek dan ook echt vlees te zijn. Uit een hartspier, uit het hart van een mens. Dus soms gebeuren er wonderen die kun je echt niet uitgelegd krijgen. Thomas?
4: Is dat dan niet dat de hostie er gewoon niet stevig genoeg in zat? Dat hij dan
0: Hoe gaat hij dan kloppen? Ik bedoel, hij kan wel een keer schudden met een windvlaag of zo. Maar niet dat hij de hele tijd met een ritme blijft kloppen, snap je? Dus dat konden ze niet verklaard krijgen. Heel dicht hier in de buurt, in een dorpje tussen waar Thomas en Joris en Lucia wonen en hier in Den Bosch, ligt een dorpje dat heet Bokstel. Kennen jullie, hè? Bokstel is dichtbij. Ken je niet, Rosalie? Bokstel ligt tussen hier en Eindhoven ongeveer. Ken jij het, Bles? Wel eens van gehoord? Bokstel? Jongens kennen het zeker, Matteo, Bokstel, wel bekend. Bokstel heeft ooit ook een wonder meegemaakt met de eucharistie. Dat was in de middeleeuwen. Maar dat was zo'n groot wonder, dat tot op de dag van vandaag, dat wonder elk jaar weer wordt gevierd. Wat was dat? Het was het bloedwonder van Bokstel. Wat is daar gebeurd? Nou, jullie hebben allemaal, mij of een andere priester, wel eens de mis zien doen natuurlijk, hè. En als de mis gevierd wordt, dan plaatst de priester, Bles weet het ook, hè, altijd de kelk op het altaar. Hè? De kelk is die soort grote gouden beker, hè, dat weet je. En in die kelk doet hij, ja, vertel eens, wat doet hij in de kelk, de priester?
1: Het bloed van Jezus.
0: Ja, het wordt het bloed van Jezus, maar het begint als? Als het uit het kannetje komt en in de kelk gaat, dan is het eerst nog... Is dat als het nog niet veranderd is in het bloed, dan is het eerst nog?
1: Wijn.
0: Wijn, ja, inderdaad. Wijn. Met een heel klein druppeltje?
1: Water.
0: Goed zo. Het is wijn met een heel klein druppeltje water. Tijdens de heilige mis wordt die wijn veranderd in het kostbare bloed van Jezus. In echt bloed. Als je vervolgens het bloed opdrinkt, smaakt het nog steeds wel als wijn, maar het is bloed geworden. Want Jezus die wil ons voeden met zijn eigen leven. Dat is wat hij wil doen. Nou is die wijn die in de kelk gaat, is eigenlijk altijd witte wijn. Heel soms zie je wel eens kerken waar ze rode wijn gebruiken, maar meestal is het witte wijn. Want als je met het doekje de kelk schoonpoetst en je doet het met rode wijn, dan heb je altijd rode doekjes, snap je? En dan krijg je het heel moeilijk uitgewassen. Dus meestal is de mis die wordt gebruikt voor, of de, sorry, de wijn die wordt gebruikt voor de mis, is meestal witte wijn. Maar wat is er in Boksel ooit gebeurd? Er was een priester die had de mis gevierd. En die had per ongeluk een beetje van het kostbare bloed uit de kelk geknoeid. En jullie weten, de kelk, waar wordt die opgezet? Weet jij het, Bles? Waar zet de priester de kelk op?
1: Op het altaar.
0: Op het altaar. En dan bovenop een... Dat weten de mannen wel die de mis dienen, denk ik. Die staan er met hun neus bovenop. Wat doet de priester, wat legt de priester altijd eerst op het altaar voordat hij de kelk erop zet? Joris?
2: Een doek, toch?
0: Precies, een vierkante doek. Een vierkante doek met 9 vakjes. Als je hem opvouwt, hè, die vouwt hij zo op. En die doek die heeft een speciale naam. Hoef je niet meteen te onthouden, maar ik ga het toch een keer noemen. Die doek die heet het corporale. En waarom heet die corporale? Omdat corpus, dat betekent lichaam. Het is namelijk de doek waar het lichaam van Jezus op komt te liggen. De heilige hostie. Daarom heet die doek zo. Maar wat had die priester nou gedaan? Hij had per ongeluk een beetje van het bloed van Jezus op de corporale geknoeid. Dus er zat een vlek op. Maar ja, wat ik net al zei, de wijn die wordt gebruikt voor de mis is bijna altijd witte wijn. Maar wat gebeurde er? Het werd ineens rood. Dus er kwam een rode vlek op de corporale. En die priester schrok natuurlijk heel erg. En meestal is het zo, als dit soort wonderen gebeuren, dat Jezus even aan een priester wil laten zien dat hij weer bij de les moet blijven. Omdat hij te weinig geloof heeft. Omdat hij misschien wel te onverschillig de mis aan het vieren is. Dat hij misschien wel aan het gapen is terwijl hij de mis viert en helemaal niet oplet. En dan wil Jezus even een signaal geven van let eens op. Dit is echt mijn lichaam en dit is echt mijn bloed. Dan gebeurt er vaak zo'n wonder. Om even iedereen weer op te roepen van let op, dit is echt wat hier gebeurt. Dus dat bloed werd ook echt rood. En die priester schrok en die dacht, weet je wat, ik ga het gauw uitwassen. Dus na de mis had hij de corporale, had hij meegenomen. En die wilde die gaan schoonwassen, maar het lukte niet. Hij kreeg het onmogelijk uitgewassen. En nu, vandaag de dag, en dit gebeurde allemaal ongeveer 600 jaar geleden. Nu zit die vlek nog steeds in die doek. Die is er nooit uitgegaan, in 600 jaar tijd niet. En die wordt dus elk jaar, wordt die door de straten van Boksel gedragen. Met een hele grote processie. En zoals jullie ook de processie kennen. Bles, jij mag zoiets zeggen. Bles wil heel graag iets zeggen. Heel even wachten nog, Bles. Even het verhaal afmaken. Dan wordt de corporale, die speciale doek met dat bloed van Jezus, wordt door de straten gedragen. Om aan te geven, we mogen nooit vergeten dat het het echte bloed is van Jezus. En niet alleen maar een soort symbooltje of zo. Nou zijn er in de wereld heel veel van dit soort wonderen gebeurd. En Carlo Acutis heeft die dus allemaal samengevat op zijn website. Hij heeft er ook foto's bij gezet, als er foto's van bekend zijn. En hij heeft het verhaal uitgelegd. Het is heel mooi om eens een keer op te zoeken. Bles, wat wou je zeggen?
1: Zo'n wonder ooit bij jou gebeurd?
0: Bij mij? Oeh, goede vraag. Ja. Nou, ja, nee, bij mij nooit. Ik heb het nooit meegemaakt. Kijk, aan de ene kant zou het natuurlijk heel bijzonder zijn als je een wonder meemaakt. Maar aan de andere kant schrik je ook wel heel erg. En helemaal als God tegen je zou zeggen van, heb je nog wel genoeg geloof? Nou, dat weet je niet. Hè? Kijk, weet je wat de pastoor van Ars, Matteo zegt, u doet het gewoon goed. Maar weet je wat de pastoor van Ars altijd zei over de heilige mis? Oh, sorry. Die zei altijd, pastoor van Ars, die hebben jullie wel eens van gehoord, hè? Hele heilige pastoor was dat. En de pastoor van Ars die zei, als je de mis helemaal zou begrijpen, en als je het helemaal perfect zou vieren, om het zo te noemen, dan zou je doodgaan. Want dan mag je in één keer naar de hemel toe. Want dan heb je hier op aarde niks meer te zoeken. Dus als je helemaal snapt hoe belangrijk en hoe goed en hoe groot die mis is, dan kun je sterven, zei pastoor van Ars. Nou, zover ben ik echt niet hoor. Ik hou heel veel van de mis. Kijk, dat is het belangrijkste van mijn priesterschap. Maar tegelijkertijd moet ik daar heel erg in groeien ook nog, snap je? Ja. Oké, okay. Jongens, het is bijna tijd om naar de kapel te gaan. We gaan nog even één klein stukje uit de Joekat behandelen. We gaan één nummer bekijken. En het nummer dat we vandaag gaan bekijken is nummer 475. Welke vraag wordt vandaag in de Joekat gesteld? Belangrijke vraag. Het gaat over bidden. En de vraag is, hoe bad Jezus? Hoe bad Jezus zelf? En dan is het antwoord, het hele leven van Jezus was één groot gebed. Dus Jezus was eigenlijk onafgebroken aan het bidden tot zijn Vader. En we zien op sommige momenten heel duidelijk dat dat ook gebeurt. Bijvoorbeeld bij de beproevingen in de woestijn, als hij 40 dagen in de woestijn is. Of als hij in stilte de berg op gaat om daar te bidden voordat hij de apostelen uitkiest. Of natuurlijk in de Hof van Olijven, vlak voor zijn kruisdood. Dan horen we hem intens bidden en dan bidt hij ook hardop. Maar zelfs als hij niet hardop tot zijn Vader bad, zat hij in stilte ook altijd met, was hij altijd verbonden met zijn Vader. En we horen dat Jezus zich vaak terugtrekt om in eenzaamheid te bidden. En dat is voor ons ook een belangrijke les. Soms dan kan het zijn dat we zo druk met allerlei dingen bezig zijn, heel de dag door, dat we eigenlijk de hele tijd afgeleid zijn. En dan moeten we ons soms terugtrekken uit de gewone wereld om in stilte God te gaan zoeken. En in stilte tot God te spreken. Want dat deed Jezus namelijk zelf ook. Nou, dat was de catechese. Heel kort vandaag. Daar zullen we het bij laten. Rosalie, had jij nog één vraag? Of wilde jij nog een opmerking maken? Je had net je vinger opgestoken. Nee? Nou, dan gaan we naar de kapel. En dan gaan we daar bidden voor onze intenties.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus, we zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. We zijn verbonden met alle luisteraars thuis en we willen aan het begin van deze, van het uitspreken van onze intenties, willen we allereerst bidden voor de zalige Carlo Acutis, dat hij snel heilig verklaard mag worden en dat hij vanuit de hemel mag waken over internet wereldwijd, dat internet goed gebruikt mag worden, dat het een instrument mag zijn ook van de verkondiging van de opbouw van uw koninkrijk. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden uw vrouw ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in de uur van ons dood. Ik wil bidden voor alle oorlogen, dat er snel weer vrede mag komen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor onze opa, maar die gelooft niets. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor monsieur Mutsaerts, want die is morgen jarig. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor de men in het vage vuur. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouw. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden dat kamp leuk kan worden. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor de paus. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En dan bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
4: De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
0: En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in de natuur van onze dood. Amen. En tot slot, Heer, zullen we een kort moment stilte houden, zodat ook de luisteraars thuis hun gebeden hier bij u mogen brengen. Dat alle intenties hier in uw heilige hostie mogen zijn en dat u de intenties van de luisteraars ook mag verhoren.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria,
0: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament, de kinderen hier, maar ook de mensen die op afstand met ons verbonden zijn, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
2: Van harte welkom hier bij de katholieke agenda en samen met Mariska uit Heilo. En laten we maar meteen van wal steken over de activiteiten. Ja, precies.
3: Ja, mag ik heel even de luisteraars bedanken? Want ik wil eigenlijk beginnen om op te merken dat het ontzettend leuk was om zoveel luisteraars te kunnen ontmoeten in Heilo tijdens de Pinksterdagen.
2: Ach.
3: Ik ben door heel veel mensen, luisteraars van Radio Maria, aangesproken. En dat was ontzettend leuk om de mensen voor wie we dit soort programma's maken live te kunnen ontmoeten. Dus dat was leuk. Dat wilde ik even opmerken.
2: Nou, super. Helemaal goed. Jij hebt er voor deze keer natuurlijk ook weer een paar mooie items uitgezocht.
3: Ja.
2: En welke zijn dat?
3: Welke zijn dat? Nou, op vrijdag 29 mei, dat is natuurlijk al snel, maar ik noem hem toch op, kunt u om 19:30 in de Sint-Martinuskerk in Sint-Oederode een lezing bijwonen over relieken. En de lezing wordt verzorgd door Wouter de Brie. En Wouter de Brie ken ik persoonlijk, omdat hij een tijdje in het heiligdom in Heilo heeft gewerkt. En daar waren we samen betrokken bij de organisatie van het bezoek van het reliek van de heilige Bernadette Soubirous aan het heiligdom.
2: Ja.
3: En voor de mensen die hem kennen, en dat zijn inmiddels al heel veel katholieke mensen, weet ik. Hij zet zich al jaren actief in voor evangelisatie en geloofsverdieping. En sinds een jaar is Wouter ook betrokken bij The Relic Project. En The Relic Project is een internationaal initiatief uit de Verenigde Staten. En dit initiatief wordt gesteund door Bishop

0: Thomas Daly van Spokane.
1: Ja, Spokane. Nou, dat, ben ik ja, geweest Spokane. Ooit.
0: Ja, echt waar? Ja, nou, ja, fantastisch.
1: Ja, ja.
0: Staat op mijn bucketlist. Het doel van het project, dus het doel van de Relic Project, is om 's werelds eerste online databank van relieken op te bouwen, zodat gelovigen kunnen ontdekken welke heiligen aanwezig zijn in hun omgeving en waar hun relieken vereerd kunnen worden. En Wouter de Brie is de verantwoordelijke voor Europese relaties en werkt in deze hoedanigheid mee aan de bekendheid van het initiatief in Europa.
1: Wauw, ja.
0: Ja, nou, fantastisch. En in zijn lezing neemt Wouter de Brie u mee in de rijke traditie van relieken. Voor heel veel mensen ja, onbekend, onbemind, ouderwets. Maar een levend en diep geworteld onderdeel van het katholieke geloof. En dus de lezing is al prachtig. Maar aansluitend aan de lezing zal pastoor Brian van de Mortel de zegen geven met de relieken van de heilige Oda.
1: Ja.
0: En is er ook gelegenheid om deze relieken te vereren en te bekijken. Dus ja, zeer aanbevolen deze lezingen over relieken in Sint-Oedenrode.
1: Nou, en eigenlijk is het wel mooi dat je dat opnoemt, Mariska. Want de heilige
0: gelukkig.
1: Oda... Ja, applausje. Nee, maar ja. De heilige Oda die staat dit jaar echt in de belangstelling. Er is namelijk een speciaal jaar aan haar gewijd. En zaterdag 6 juni, dan vindt er ook een gezinsbedevaartsdag plaats naar de heilige Oda, naar Sint-Oedenrode. Speciaal in het kader van dit feestelijk jaar ter herinnering aan haar. Die gezinsbedevaart wordt eigenlijk door het bisdom georganiseerd. Bisdom Den Bosch. Nou is de officiële inschrijving wel voorbij, weet ik. Maar goed, als mensen het toch zouden willen opzoeken en kijken, er zijn rondom de heilige Oda nog meer activiteiten. Die gaan nog wel eventjes door ook. Maar misschien is het toch mooi omdat je dit nu opnoemt. Hè,
0: ook
1: de zegening met de relieken van de heilige Oda. Deze dag op 6 juni is toch wel heel bijzonder. Er wordt namelijk ook op die 6 juni herdacht dat zij 1300 jaar geleden op die dag is overleden.
0: Ja.
1: En ook rondom dat hele jaar zijn er dus activiteiten. En dat is allemaal te vinden op de website van de parochie in Sint-Oedenrode. Maar ja, ik dacht, dat zeg ik er meteen toch even bij.
0: Uiteraard,
1: ja,
0: nemen we gelijk mee.
1: Ja, nemen we gelijk mee. En erg mooi dat Relic Project. Ik ga er verder in verdiepen. Ik vind het heel interessant.
0: Ja, sowieso. Ik ook.
1: Ja.
0: Dus dan doen we dat samen in ieder geval.
1: Leuk. Ga door. Wat was je nog meer tegengekomen?
0: Ja, ik was nog een paar dingen tegengekomen. Want op zondag 31 mei kunnen de luisteraars, met name de luisteraars van Radio Maria, die in de omgeving van Boxtel wonen, hun voertuig laten zegenen op het Marktplein in het centrum van Boxtel.
1: Ah.
0: En die zegening vindt plaats van 12 uur tot 1 uur 's middags. En ik dacht meteen aan het zegenen van auto's. Dus in mijn gedachten zag ik al die auto's daar over dat Marktplein rijden. Maar dat zal aan mij liggen. Maar onder voertuig wordt alles met wielen wat iemand vervoert verstaan.
1: Ah.
0: Dus niet alleen, u kunt niet alleen uw auto of vrachtwagen laten zegenen. Maar ook uw fiets, uw motor, ambulance, scooter, rollator, noem het op. Kinderwagen, step. En dat wordt ook apart vermeld. En dat wil ik ook graag apart vermelden. Ook jongeren met een fatbike zijn van harte welkom om hun fatbike te laten zegenen.
1: Yeah.
0: En ja, dat raakt mij een beetje persoonlijk. Omdat de fatbike in de pers meestal niet in een zo goed daglicht staat. En dat vind ik een beetje jammer. Want de fatbike is een heel solide vervoersmiddel. En ik ken veel oudere mensen van mijn leeftijd. Ik niet hoor, maar die het juist heel fijn vinden om op een fatbike te rijden. Omdat het juist zo'n stevig, solide fiets is.
1: Ja.
0: En ook mijn dochter, die nu nog heel jong is, maar die in de thuiszorg werkt, die rijdt met veel plezier op een fatbike. Maar ja, ze wordt heel vaak nageroepen. En er worden vreselijke dingen geroepen als ze op die fiets op straat rijdt. En dat is toch, dat vind ik jammer dat het in zo'n slecht daglicht staat. En helaas is er hier ook weer sprake van dat een kleine minderheid van branischoppers het verpesten voor anderen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus,
1: dat is waar.
0: Dit even terzijde. Woont u in de buurt van Bokstel, kom dan op zondag 31 mei tussen 12 en 1 met uw voertuig, zodat u dat kunt laten zegenen op het Marktplein. En na de zegening kunt u met Godzegen onderweg gaan, wat heel belangrijk is natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, en het is wel dit weekend, afgelopen weekend Pinksteren, maar ook dit weekend wat jij nu opnoemt, hè, 30, 31 mei, er is zoveel te doen. Ja. Het is echt heel veel, hè, wat ook in de lijst staat van erke activiteiten.
0: Ja.
1: Goed, dat is dan wel dat je de keuze ook hebt voor wat het beste misschien bij iemand past of wat in de buurt is.
0: Ja.
1: Dat zijn echt heel mooie dingen. Want ik had ook één ding gezien, dat is dan die zondag 31 mei. Ook het feest trouwens van de Heilige Drie-eenheid, hè, wat wordt gevierd.
0: Ja. Ja.
1: En daar is een in Sittard bij het bezinningshuis Regina Carmeli is een lezing over de mentale gezondheid onder jongeren met name. En ik vind dat toch echt heel... dat is ook zoiets wat heel veel in het nieuws is. Maar wat ook wat echt een zorg is van veel mensen. En deze... deze bijeenkomst die duurt van 3 tot 6, dus in het bezinningshuis van Regina Carmeli. Eigenlijk bedoeld voor jongeren ook zelf, van 18 tot ongeveer 30 jaar. Maar staat er ook bij, 16 tot 17-jarigen zijn ook welkom. En daar zal een psychologe, Sophia heet zij, ook spreken. En met de jongeren ook in gesprek gaan over wat heeft de mentale gezondheid met ons geloof te maken. En hoe kunnen we daar samen ook wijzer in worden. Dus ik dacht, dat wil ik toch graag ook opnoemen. Maar dit is maar één
0: goed dat
1: van
0: je dat
1: de...
0: opnoemt.
1: Ja. Nee, dat maakt ook wel duidelijk hoe divers de activiteiten zijn die opgenomen worden in erke activiteiten. Nog zoveel meer. We komen ook richting de sacramentsprocessies. Hè?
0: Ja, joh. En dan gaan we alweer richting juni natuurlijk. Ja, zoals de luisteraars vast zullen weten, wordt Sacramentsdag gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Maar in Belgische en Nederlandse kerken meestal op de zondag erna. En ja, een vast onderdeel van Sacramentsdag is meestal een sacramentsprocessie.
1: Mm-hmm.
0: En op zondag 7 juni worden er dan ook diverse sacramentsprocessies georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de sacramentsprocessie door het Centrum van Amsterdam. Dit jaar opnieuw georganiseerd in samenwerking met de Syrische Orthodoxe Kerk. In Lisse wordt tijdens de sacramentsprocessie een reliek van de heilige Carlo Acutis meegedragen. In Den Bosch organiseert de Broederschap van het Hoogheilig Sacrament de sacramentsprocessie in aansluiting op de hoogmis van 10 uur. Er worden nog veel meer sacramentsprocessies genoemd in erka-activiteiten. En ja, een beetje een uitzondering is... ik noem het maar weer even, het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Ternoot. Want daar wordt de sacramentsprocessie dit jaar gehouden op donderdag 4 juni.
1: Okay.
0: In verband met de viering van het feest van Onze Lieve Vrouw Ternoot op zondag 7 juni.
1: Ah, vandaar.
0: Dus, en een sacramentsdag op 4 juni wordt heel groots gevierd in het heiligdom in samenwerking met het grootseminarie Sint Willibrord. En dat is de priesteropleiding die ook gevestigd is op het heiligdom. En ik raad de luisteraars aan om even op de website van RK-activiteiten te kijken. Welke activiteiten er op sacramentsdag in hun omgeving worden georganiseerd.
1: Mm-hmm.
0: Want ja, ik vind het een heel belangrijk feest om te vieren. Dus
1: ja,
0: ik noem het graag even op.
1: Ja, ja. En de activiteiten staan er heel veel. Maar het kan ook zijn dat op de eigen parochiesite. Of,
0: ja.
1: Goed, het is ook een kwestie altijd van toch even informeren om je heen. Mariska, ik ga het nog even overnemen om af te sluiten met een korte toelichting op het Katholiek Nieuwsblad van deze week.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: komt vandaag uit. Het is weer een zeer goed gevuld nummer. Op de voorkant staat een blijkijkende monsieur De Korte. En in het KN is er een uitgebreid interview met hem. Want aanstaand weekend dan viert hij dat hij 25 jaar bisschop is en 10 daarvan bisschop in Bisdom Den Bosch. Nou, er is dus een Eucharistieviering ook op 30 mei met aansluitende receptie. Hij wordt geïnterviewd en er wordt gewoon gevraagd van, leuk interview om te lezen natuurlijk. Een beetje van hoe hij zich ook heeft ontwikkeld, wat hij belangrijk vindt en dergelijke. En hij is ook, hij is de 70 gepasseerd inmiddels, net aan. En dus ik denk dat hij het fijn vindt om op deze manier ook te kunnen laten zien wat hij belangrijk vindt. Dat is een van de artikelen. Staat een uitgebreid interview in, ook met een fotograaf of journalist. Sorry, journalist Tobias Haberl. En hij heeft een bestseller geschreven. Daarin getuigt hij van zijn geloof in een samenleving die daar eigenlijk niet zoveel begrip meer voor heeft. Maar hij laat dus met zijn boek zien wat juist deze eeuw van de kerk kan leren in plaats van andersom. Dus het belangrijke natuurlijk. Dat er wel degelijk de stem van de kerk gehoord wordt in de samenleving. Nou, dat is ook waar naar verwezen wordt in het commentaar van Anton de Wit, die het commentaar heeft geschreven nog voordat de encycliek is uitgekomen van de paus. Want zo werkt het nou eenmaal, hè, als je wat tijd ertussen.
0: Ja.
1: Maar daar verwijst hij toch ook naar hoe belangrijk het is dat juist die morele stem ook klinkt over items als de digitale ontwikkeling in onze samenleving. Prachtige fotoreportage van de fotograaf. Dat zei ik net al, fotograaf, maar dat is dus een ander artikel. Fotograaf Tom Toemen, die is op Ambon geweest en die heeft dus in beeld gebracht hoe daar het werk van de zusters, van de Tilburgse missiezusters, nog altijd voortleeft. Dus in verhaal en foto's kunt u dat dan volgen. Ja, en nog zoveel meer. Het is echt zeer uitgebreid. Een glas in lood kunstenaar die vertelt over zijn werk. Ook wel met een paar heel mooie foto's. Ja, daarbij boekbespreking. Filmbespreking. Nou, jongens, het is te veel eigenlijk om op te noemen. Maar wel helemaal ook een grote diversiteit aan inderdaad artikelen. Bijvoorbeeld over Sacramentsdag, een achtergrondverhaal. En dat gaat dan hoe de visioenen van de heilige Juliana leiden tot Sacramentsdag. Dus over het ontstaan van Sacramentsdag. Om dat ook eens te weten, hè, hoe dat dan inderdaad is ontstaan. En hoe belangrijk dus ook vrouwen in de kerk hun bijdrage hebben mogen leveren aan die rijkdom van de ontwikkeling in de kerk. Dit zijn een paar van de artikelen die in KN staan. En iedereen die daar meer over wil weten, die kan natuurlijk contact zoeken met Katholiek Nieuwsblad. En dat is het eigenlijk.
0: Nou.
1: Mariska, heel veel dank voor jouw tips, jouw bijdrage. En tot de volgende keer.
0: Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer.
1: Jo.
0: Fijne dag.
1: Dag.
0: Jo. Doei.
1: Ja, luisteraars, en dank voor het luisteren. En ook u tot de volgende keer.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 2. De aanbidding van de eucharistie. 1. Een anekdote. Regelmatig ga ik voor de eucharistie op zaterdagavond naar een van de Antwerpse kerken die gedeeld wordt met Roemeens-orthodoxen. De jonge pope en zijn medewerker zijn bijzonder vriendelijk voor de kleine groep katholieken die in de zijbeuk van de kerk eucharistie komen vieren. Op een dag vroeg ik hem: hebben jullie ook een heilig sacrament? Jazeker, antwoordde hij mij, en hij ging met mij achter de iconostase tot bij het altaar en toonde mij een prachtig versierd kistje in de vorm van een kerk. Hij opende dit kistje en haalde er zeer eerbiedig een doosje uit, opende het doosje, waar geen hosties in lagen, maar kleine korreltjes. Dit is het sacrament, zei hij. En hij legde mij uit hoe hij één keer per jaar, tijdens de paaswaken, het brood gezegend wordt, het in wijn wordt gedompeld en dan geroosterd wordt. Dit heilig sacrament wordt daarna opgeborgen in het doosje en in het kerkje gezet, dat daarna wordt geplaatst op het altaar achter de iconostase. Het heeft twee functies. Enerzijds wordt het als communie naar de zieke gebracht, anderzijds wordt deze communie ook gegeven aan elke dopeling, zowel baby als volwassene. Deze Roemeens-orthodoxe christenen hebben dus, net als wij, een heilig sacrament. Ze omgeven het met evenveel of nog meer eerbied dan de katholieken. Maar het mogen duidelijk zijn dat hun omgang met dit altaarsacrament niet dezelfde ontwikkeling heeft gekend als bij de katholieken. Geloof in de tegenwoordigheid van de Heer kennen ze, al gebruiken zij niet dezelfde woorden en begrippen als wij. Een monstrans met de heilige hostie, die tot verering en aanbidding wordt uitgesteld, kennen zij echter niet. De Roemeens-orthodoxe christenen hebben een oude traditie bewaard, terwijl het bij de katholieken een andere, meer specifieke richting is uitgegaan. 2. Een korte historische benadering van sommige ontwikkelingen van de eucharistie bij de katholieken. In de middeleeuwen werd een ontwikkeling duidelijk die zou primeren voor vele eeuwen. De middeleeuwse mens was ongeletterd en had er behoefte aan om dingen te horen en te zien om zijn geloof te voeden. Zo was de cultuur van de glasramen ontstaan die de Heilige Schrift of het leven van heiligen in licht en kleur wisten te vatten. Het was een permanente catechese. Het uitgangspunt was dit ook zichtbaar moest en mooi versierd. Kerken werden soms zo ontworpen dat je langs vele kanten toch minstens een glimp kon opvangen van het tabernakel waarin de eucharistie bewaard werd. Het heilig brood werd ook getoond aan het volk. Daarvoor ontwierp men een nieuw liturgisch voorwerp, monstrans genaamd, naar het Latijnse woordje monstrare, wat tonen betekent. Aan de basis van die nieuwe devotie tot het altaarsacrament ligt een heilige van bij ons. Juliana van Cornillon ligt, samen met nog enkele andere vrouwen, aan de oorsprong van deze nieuwe cultus, die zal uitmonden in een nieuw feest ter ere van de eucharistie, namelijk Sacramentsdag. 3. Wie was deze vrouw? Juliana werd geboren dicht bij Luik in 1192-1193. Het bisdom Luik was een van de oudste bisdommen van België. Voetnoot: het oorspronkelijke bisdom van de streek rond Luik was Tongeren. Deze zetel werd al in 384 overgebracht naar Maastricht. De relieken van de heilige D'Albertus, patroon van het bisdom Luik, werden al omstreeks 718 van Maastricht overgebracht naar Luik. De definitieve overbrenging van de bisschoppelijke zetel gebeurde naar alle waarschijnlijkheid eind 8e, begin 9e eeuw. Einde voetnoot. Daar bestond al voor de geboorte van Juliana niet alleen een grote cultus rond de Eucharistie, maar ook grote theologen ondersteunden met hun werken het bijzondere belang van de Eucharistie. Er bestonden kleine groepjes vrouwen die zich bijzonder toelegden op de verering van de Eucharistie, de beoefening van het gebed en op goede werken. Juliana werd wees op 5-jarige leeftijd. Samen met haar zus Agnes werd zij naar het weeshuis gebracht. Dat was toevertrouwd aan de zusters Augustinessen en zich op de berg Cornillon nabij Luik bevond. Naast het klooster was er ook een melaatsenkolonie. Het is zuster Sapienza, wijsheid, die haar opvoedde en die voor haar menselijke en religieuze ontwikkeling zorg droeg. Op deze wijze verwierf zij een rijke cultuur. Al op jonge leeftijd las zij zowel de werken van de kerkvaders als die van de heilige Bernardus in het Latijn. Ze werd Augustines in het klooster dat haar als wees opving. Juliana ontwikkelde in zich een bijzondere verering van de Eucharistie en komt sterk onder invloed van de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie. Zij gebruikte als basis van haar overwegingen de zin uit het Evangelie van Matthäus 28, vers 20. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ze was slechts 16 jaar toen ze een eerste visioen kreeg. Visioenen die zich veelvuldig zouden herhalen, vooral tijdens de eucharistische aanbidding. Het visioen omvatte een afbeelding van de maan in helder licht, maar in het midden doortrokken met een zwarte band. De Heer liet haar begrijpen dat de heldere maan het symbool was van de kerk op aarde. De zwarte band betekende de afwezigheid van een feest ter ere van het Heilig Sacrament. Aan Juliana werd gevraagd om dit feest van de Eucharistie te promoten. Het moest een feest zijn waar de gelovigen de Eucharistie aanbaden om te groeien in geloof en deugd. 20 jaar lang zoude Juliana zwijgen over dit visioen dat haar zoveel vreugde had gebracht. Nadat zij priorin was geworden van het klooster, nam zij uiteindelijk 2 andere religieuzen in vertrouwen en zij vormden voortaan een geestelijk trio dat zou ijveren voor de Eucharistie. Ze namen ook een priester in vertrouwen, Jan van Lausanne, kanunnik van de Sint-Martinuskerk in Luik, en vroegen hem om theologen en kerkleiders warm te maken voor hun project. Er verstreken nog heel wat jaren en er werd ook voor gebeden. Na veel overleg en na een eerdere afwijzing keurde de bisschop van Luik, Robert de Tourot, toch het project van Juliana, haar medezusters en een groot deel van de clerus goed. Hij stelde voor zijn bisdom een feest in ter ere van het Heilig Sacrament. Juliana werd niet gespaard van allerhande beproevingen. Met enkele medezusters verliet ze zelfs het klooster op de berg Cunillon en begon te zwerven van klooster naar klooster, tot ze in 1258 stierf in Fosset-la-Ville. Zij stierf terwijl in haar kamer het Heilig Sacrament stond uitgesteld.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. En welkom bij de Mariathon 2026. We zijn begonnen. We zitten er klaar voor. Net kwam hier Els nog even de studio ingesneakt. Heel snel eventjes mij een kopje koffie aan te reiken. Hartstikke lief. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Met een kopje koffie erbij. Nou, dan en we hebben de muziek klaarstaan. En we kunnen beginnen met de Mariathon 2026. We gaan vandaag geld inzamelen. 35.000 euro is ons streefbedrag. Heel speciaal voor Radio Maria in Ierland. Nou, daar gaan we nog van alles over vertellen. U weet misschien ook dat bij de Mariathon hebben we 2 dagen, vandaag en morgen, de hele dag, aandacht hiervoor. Heel veel live radio en heel veel programma's vallen uit. Behalve natuurlijk de gebeden. Dat is echt de ruggengraat. En we vragen ook uw gebed om te bidden voor een zeer vruchtbare Mariathon van dit jaar. Nou, en het belangrijkste is natuurlijk, het belteam zit ook al klaar. U weet misschien, als u hier ooit ook bent geweest, dat in de redactieruimte die wordt omgedoopt voor het belteam. Heel speciaal dat u kunt bellen naar Radio Maria hier. En ik ga u straks ook een nummer geven. Dan kunt u naartoe bellen om uw donatie toe te zeggen. Nou, waar doneert u dan voor? Dat ga ik allemaal nog uitleggen. Maar als u het kent, ja, dan hoef ik dat niet uit te leggen. Dan is het gewoon duidelijk dat we geld inzamelen voor Radio Maria in Ierland. En van harte daartoe uitgenodigd om te gaan bellen. Bent u vandaag de eerste? Het zou zomaar kunnen, want ze zitten er klaar voor, hè? Ze zitten niet voor niks. Belt u ze dan op 0736872000. Dus moet wel altijd even opletten dat ik niet het nummer van de live studio opnoem. Want die eindigt met een 1. Maar het belteam kunt u dus bereiken met 3 nullen op het eind. 0736872000. Ja, laten we maar gelijk een liedje gaan luisteren, zodat u kunt bellen. De Irish Pub Song.

Waar je ook heen gaat in de wereld, je vindt daar een Ierse pub. Ja, dat is ook waar. Het is misschien niet het meest christelijke lied, maar dat hebben we ook nog vandaag. Maar ook vrolijke klanken. Dit soort vrolijke muziek is natuurlijk prachtig. En ja, wat is dat nou eigenlijk? Een mariathon. Nou, altijd in mei, dus dat is nog net, we zitten op de laatste dagen van mei, houden alle Radio Maria's over de hele wereld een inzamelingsactie om een ander Radio Maria station te ondersteunen. In Nederland betekent dat 2 dagen van veel live radio met oproep voor gebed en een extra donatie. Dit jaar helpen we Radio Maria Ierland. We willen bijdragen aan de uitbreiding van Radio Maria in Ierland. En we streven naar 35.000 euro. Hebt u al gebeld? Ze zitten klaar hier van het belteam. Zij zijn extra vroeg hier naartoe gekomen. Aniek zit er ook. Die komt helemaal uit het noorden van Nederland. Moet je nagaan hoe vroeg zij is opgestaan. Dus bel haar om haar het gevoel te geven dat ze ook niet voor niks zo vroeg hier naartoe gekomen is. Nummer is 0736872000. Nou, wat gaan we doen? We gaan zo dadelijk natuurlijk de lauden bidden, oftewel het ochtendgebed uit het getijdenboek. En dat is om 7 uur altijd. En dat doen we dus vandaag ook live hier vanuit de live studio. En om 7:30 hebben we het woord van God, elke dag opnieuw. Een overweging bij het evangelie van de dag met Pater Bots. En dat is, die programma's gaan gewoon door. Dus dat wil zeggen, de gebeden, nou, de lauden, maar ook het middaggebed, de vespers, dat gaat allemaal door. De rozenkrans natuurlijk ook. 8:30 is dat. En om 12:15 en om 17:00. En ook het programma van Pater Bots, Het Woord van God, gaat ook door. Dat is om 7:30 en vanmiddag om 16:30. En dan hebben we nog de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Die gaat ook door. Het Angelus om 12:00 en om 18:00 gaan allebei door. Dus, en dan vanavond om 19:00 de eucharistieviering. Dan pakken we eigenlijk de gewone programmering weer op. Dus om 19:00 hebben we de eucharistieviering rechtstreeks vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. En daarna het programma Gewoon Katholiek met de titel De Gelovige 100 man en de Schreeuw Jezus. Monsieur Rob Mutsaerts is daar te horen. En ook de jonge mannen Remo, Arvid, Alexander, Niels, Julian en ikzelf mocht ook aanschuiven bij die opname. En zo hebben we een beetje overzicht over de programmering van vandaag. Normale programma's gaan dus niet door. We hebben dus geen Zuiderlicht vandaag om 9:45. We hebben dus geen, geen gebedsuur om 14:00. Dat zijn allemaal live momenten waarin we u gaan vragen om een extra donatie te doen. Geld in te zamelen voor Radio Maria in Ierland. Nou, we gaan nog een liedje opzetten. Dit is een lied, Lady of Knock. Is dit een wat rustiger lied, een wat meer ingetogen lied. Wel uit Ierland. Heel speciaal van de vrouw van, onze lieve vrouw van Knock. Een heiligdom in Ierland.

0: Lady of Knock, Queen of Peace, koningin van de vrede, koningin van Ierland, Gouden Roos wordt ze ook wel genoemd. En dit lied is gezongen door Totus Tuus. En dat verwijst ook al naar de heilige paus Johannes Paulus II. Die was daar namelijk op bezoek in het heiligdom van Knock, of de Knock Shrine wordt het ook wel genoemd. En toen hij daar was, heeft paus Johannes Paulus II een zeldzame pauselijke onderscheiding gegeven als een persoonlijk eerbetoon. Nu, heel speciaal natuurlijk voor Ierland. En Carolien, welkom in de studio. Leuk dat je er ook al bij bent. Vroeg is het, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar er zijn toch al best veel mensen op straat. Het is al vroeg licht ook, hè?
0: Ja, dan is de wereld al
1: helemaal
0: wakker
1: draaiend
0: geworden, blijkbaar. Ja. Terwijl we normaal nog slapen. Dan.
1: Want we hebben hier ook wel eens in de winter gezeten om 6:30. En dan voelt het een stuk vroeger.
0: Ja, de zon is al op, hè, inderdaad. Als ik dan vertrek vanaf Nieuwegein, waar wij wonen, zie je zo prachtig die rode bal. Die komt zo op in het oosten. Het is wel mooi. Het is ook heel helder weer, hè, nu.
1: Ja, het is prachtig. Het is heel mooi. En we hebben al een hele mooie start gehad.
0: Oh ja?
1: Want we hebben net een telefoontje gekregen van een hele lieve mevrouw die €500 heeft gedoneerd.
0: Hallo, dat is een mooi bedrag.
1: Dat is een mooie start van deze dagen.
0: Nou, dan is de tussenstand volgens mij gewoon €500.
1: Ja,
0: dan,
1: op dit moment.
0: Hebben volgens al meer
1: mij mensen gebeld. Nou, misschien terwijl ik hier was, maar nog niet.
0: Dan gaan we straks eens even navragen wat de tussenstand is. Ja. En wat zou een mooi tussenstreefbedrag zijn, denk jij?
1: Een tussenstreef? Yes.
0: Bijvoorbeeld als ze klaar zijn met de laude. We beginnen straks om 7 gaan we de laude bidden. En dan duurt het meestal 20 minuutjes ongeveer.
1: Hoeveel uren hebben we in totaal aan radio?
0: Oeh, dat is een goede vraag. We hebben vandaag inderdaad gaan we door tot
1: 7 uur.
0: Dus dat is 12 uur, gewoon even grof gezegd. En morgen gaan we iets langer door. Dus dan hebben we 15 uur of zoiets.
1: Ja, dan denk ik als we op €1000 per uur kunnen streven, dan zouden we morgenavond bij het streefbedrag moeten
0: snel
1: zijn.
0: Snel uitgerekend, ja. Inderdaad, want het streefbedrag is €35.000. En dat is natuurlijk een best bedrag. En dat is ook echt een bedrag waar we echt Reine Maria in Ierland mee kunnen helpen. Dus van harte aanbevolen om te bellen naar het belteam. Zij zitten voor u klaar om uw donatie te ontvangen, te noteren. Hè. Dat is ook de manier waarop we onze tussenstand kunnen bijhouden. Dus heel graag zitten speciaal voor u klaar. 073-687-2000. Dus ik moet altijd even opletten dat ik niet de 1 zeg. Want die heb ik hier in mijn zicht staan. Dat is, dat is hier voor de live studio. Dat is niet. Nee, 3-0 op het einde en dan komt u bij het belteam.
1: Ja.
0: Ja. En Aniek zit klaar. El zit klaar.
1: Corrie zit klaar. Tom komt net binnen. Die gaat dadelijk de livestream. Ja, die gaat dadelijk de livestream aanzetten.
0: Oh ja, dat is leuk om te vermelden.
1: Dus ik denk binnen nu en een half uurtje kunt u ook alles volgen hier in de studio, in de kapel. Kunt u meekijken? Kunt u deze dagen echt van heel dichtbij, een kijkje achter de schermen nemen?
0: Ja, dus, dat is toch een unicum, hè? Dat is voor het eerst.
1: Ja. Dit jaar. We hebben vaker livestreams gehad, maar nu dit jaar hebben we ook echt die camera's in onze studio kunnen plaatsen. En die gaan vandaag echt in gebruik genomen worden. Dus.
0: Ja, prachtig. Nou, dat gaan we doen. En dan kunt u ook meekijken wat er allemaal gebeurt. Nu bijvoorbeeld Carolien hier is eventjes aangeschoven om u te woord te staan en te vertellen over de livestream. Nou, dat is dan ook zichtbaar. Maar als dat dan helemaal klaar is, dan zullen we nog wel even een seintje geven. Dan kunt u ook naar de website gaan die daarvoor is. En dan kunt u meekijken. Mooi, zo'n livestream.
1: Ja. Zullen we dan weer een liedje gaan? Naar de telefoons.
0: Ja, is goed. Oké, dan tot later, Carolien.
1: Tot later.
0: Dag. Ja, laten we maar weer een liedje gaan aanzetten, zodat u rustig kunt bellen. Fijne, gezellige, Ierse klanken hebben we hier vandaag. En we hebben nu een lied dat heet The Old Rugged Cross.

rustig Iers lied over dat robuuste cross, robuuste kruis, wil dat zeggen. Rustige Ierse muziek, fijne Ierse klanken horen we vandaag hier op de radio. En dit is dan gezongen door Foster en Allen. En het album heet One Day at a Time. Eén dag tegelijk, dag voor dag. Zo gaan we verder. En zo wordt het kruis bezongen door deze mannen. Met fijne Ierse, een beetje zo'n banjo-achtig geluid zit daarbij. En dan op een dag zullen we dat kruis wat we dragen inruilen voor een kroon. Dat is wat zij zingen. Op deze Mariaton, heel speciaal, zamelen we geld in voor Radio Maria in Ierland. Nou, wat gaan ze daar nou mee doen? Ja, nou, Radio Maria is gestart in 2015 in Ierland. En vanuit de stad Dublin heeft het een groot deel van de bevolking bereikt. Ook in Noord-Ierland, Belfast. Hoewel er nooit een mogelijkheid was om frequenties te verkrijgen, heeft de stem van Radio Maria via internet en digitale televisiekanalen haar weg weten te vinden naar de harten en huizen van luisteraars. Nu, waarom moeten we dan toch geld inzamelen? 35.000 is ook een best bedrag wat we van u vragen. Nou, dat doen we toch omdat Radio Maria Ierland ook voor grote uitdagingen staat. De uitzendlicentie moet verlengd worden voor 10 jaar. Dat kost gewoon zo €20.000. En een licentie verkrijgen om via DAB uit te zenden. Geschatte jaarlijkse kosten zijn daarvan ook €20.000. Onder andere is dat bedoeld om automobilisten te bereiken. Nou, u weet, Radio Maria hier in Nederland zendt ook uit via internet, maar ook via DAB+. U hebt misschien zo'n mooi DAB+ spelertje thuis staan, of u luistert in de auto naar Radio Maria. Hoe fijn is dat? En hoe fijn dat wij kunnen helpen dat ook in Ierland dit straks mogelijk is. Door middel van uw gift. Door middel van uw euro's die daar bij hun terechtkomen om daarbij te helpen. Alleen kunnen ze dat niet. Zij hebben onze steun daarmee nodig. Maar ook de studioapparatuur, een hoofdstudio in Dublin, moet worden gedigitaliseerd. Het analoge studiosysteem is sterk verouderd. En ook de pc's die nodig zijn, draaien met verouderde systemen. Die niet meer de voldoende en benodigde beveiliging kunnen garanderen. Lokale Radio Maria zenders, zoals wij ook bijvoorbeeld hebben in Heiloo en Maastricht, willen zij uitbreiden daar in Ierland en ondersteunen met betere studioapparaturen en systemen, zodat Radio Maria meer mensen bij de missie kan betrekken en haar uitzendingen met hogere kwaliteit en professionaliteit kan voortzetten. Hierdoor zal Radio Maria in Ierland nog meer luisteraars kunnen bereiken. En dat is hard nodig. He, als zij die luisteraars namelijk niet bereiken, ja, dan kunnen die mensen ook niet doneren. Dus zij zijn op missie, zij willen graag verder, zij willen door. En zij willen daarbij onze hulp inroepen. Zij doen daarom, en eigenlijk wij ook in hun naam, een nederig beroep op uw hulp en vrijgevigheid. Uw steun voor Radio Maria Ierland is van groot belang om het geloof in Ierland levend te houden en door te blijven gaan. En door te blijven geven. En eigenlijk, ja, uw euro die u doneert komt ten goede aan de verkondiging van het woord van God. Uw euro is een euro van evangelisatie. En u moet weten dat wij hier in Nederland in het begin ook afhankelijk waren van de donaties van de Radio Maria's in andere landen. He, dus dan begin je een radiostation en dan heb je gewoon nog niet de luisteraars. Dan kun je dus ook nog niet die oproep doen om te doneren. Ja, dat kan wel, maar hoort niemand het. Dat is wel een belangrijk ding, toch, bij radio? Dat wat je deelt op radio, dat het ook gehoord wordt. Niet alleen vanwege de missie, dat namelijk om te evangeliseren, maar ook voor je voortbestaan. En dat is indirect ook weer de missie. Namelijk het woord van God
delen, bouwen aan het koninkrijk van God. Samen bidden, lief en leed met elkaar delen, intenties met elkaar delen, elkaar optillen in gebed en vooral ook God optillen in gebed. En dat is wat we deze dagen van de Mariathon ook doen. En we vragen u steeds om te bellen naar het nummer van het belteam om uw donatie te doen, uw donatie toe te zeggen. En dan is het namelijk zo dat zij dat kunnen noteren en zo kunnen we dan ook de tussenstand bijhouden. Nou, Carolien kwam hier net binnenlopen met het verhaal dat er iemand al gebeld had om €500 toe te zeggen. Nou, dat is een prachtig bedrag. En zij zitten voor u klaar. Dus als u hun belt, zijn ze heel blij om uw donatietoezegging te ontvangen. We gaan verder luisteren naar wat muziek. Aniek komt hier binnenlopen en dan gaan we zo dadelijk de lauden bidden.

0: Ja, beste luisteraar, 7 uur is het. Tijd om de lauden te gaan bidden. Heel speciaal tijdens deze Mariathon voor Radio Maria in Ierland verzamelen we 35.000 euro. We vragen u om een extra donatie te doen. Nou, moet u weten dat wanneer wij de lauden bidden, het belteam toch blijft klaarzitten. Dus als u denkt van, goh, ja, ik heb de lauden al gebeden of die doe ik later van, in de ochtend. Dat kan. Dan kunt u blijven bellen naar het nummer 0736872000. Aniek, welkom in de studio. Ja, mag ik jou vragen om te beginnen met de laude en de toelichting te lezen op het feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hoge priester. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Onze Heer Jezus Christus is de eeuwige hoge priester naar de orde van Melchizedek. In hem heeft de Vader vanaf de niet te bevatten eeuwigheid zijn welbehagen. Als middelaar tussen God en de mensen heeft hij de wil van de Vader vervuld door op het altaar van het kruis zichzelf eens voor al ten offer te brengen tot heil van heel de wereld. Hij heeft aan het eeuwige offer zijn vorm gegeven door in zijn broederlijke goedheid uit de kinderen van Adam mensen te kiezen en hun het priesterschap te schenken, opdat het uit het offer dat zonder ophouden in de kerk wordt hernieuwd de stromen ontspringen van goddelijke kracht tot opbouw van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En opdat in volle omgang tot vervulling komt wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: De Zoon, die voor de eeuwen bestond in heerlijkheid, die God gelijk mocht heten, hij werd een mens gelijk. Hij heeft zichzelf ontledigd, zijn glorie afgestaan. Tot lofprijs voor de velen biedt hij zijn leven aan.
1: O Heer, die in ons midden als dienaar waart geknield, in liefde tot het einde hebt gij ons volk gediend. Laat ons uw deemoed leren, maak onze liefde waar, opdat wij ons bekeren, u dienend in elkaar.
0: Maar hoog wordt hij geheven, want wie de dood doorstond, werd leidsman naar het leven, Heer van het nieuwe verbond. En eeuwig blijft weer klinken, hoog uit de wolk een stem, mijn Zoon, de veelgeliefde, gij allen hoort naar hem.
1: Heer, die omhoog geheven de wereld tot u trekt, o zaad dat prijsgegeven de rijkste vrucht verwekt. Laat ons uw voetspoor volgen, opdat waar gij verblijft, uw dienaars en getrouwen voor altijd met u zijn.
0: De Vader heeft door het bloed van Christus kruis vrede gesticht in de hemel en op aarde.
1: De Vader heeft door het bloed van Christus kruis vrede gesticht in de hemel en op aarde.
0: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers na regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Vader heeft door het bloed van Christus kruis vrede gesticht in de hemel en op aarde.
0: Alles is geschapen door Christus en in Christus. Looft de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer hemelse sferen. Boden des Heeren, prijst hem.
0: Looft hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Looft de Heer regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Looft de Heer licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Looft de Heer heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heeren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij Heer in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Alles is geschapen door Christus en in Christus. Alles heeft hij onder zijn voeten gelegd en hemzelf, verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trekt uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken.
1: Neem hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alles heeft hij onder zijn voeten gelegd en hemzelf verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is. Christus zegt, als hij in de wereld komt, slachtoffers en gaven hebt gij niet gewild, maar gij hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden u niet behagen. Toen zei ik, hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat, ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt gij niet gewild, die konden u niet behagen. Hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af, om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
0: Zie, ik kom om uw wil te doen.
1: Zie, ik kom om uw wil te doen.
0: Uw wet staat in mijn hart geschreven.
1: Om uw wil te doen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zie, ik kom om uw wil te doen.
0: Mogen allen één zijn, Vader, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mogen allen één zijn, Vader, opdat de wereld geloven dat hij mij gezonden hebt. Vader van barmhartigheid en God van alle vertroosting, gij vervult allen die tot u komen met uw weldaden. Aan het begin van deze dag bidden wij uw kinderen tot u door Christus, met hem en in hem.
1: Heer, verhoor ons.
0: Jezus Christus, Zoon van de levende God, leid ons naar het licht van uw waarheid.
1: Heer, verhoor ons.
0: Christus, woord van God, die tot in eeuwigheid bij de Vader zijt, wek in uw gelovigen de wil om het evangelie te verkondigen.
1: Heer, verhoor ons.
0: Jezus, door de Vader gezalfd met de Heilige Geest, zegen uw kerk en maak haar heilig.
1: Heer, verhoor ons.
0: Christus, hoge priester van een nieuw verbond, bekleed de priesters met uw heiligheid tot eer van de Vader.
1: Heer, verhoor ons.
0: Christus, Gods wijsheid, onze vrede en verzoening, maak allen in uw kerk één van hart en één van zin.
1: Heer, verhoor ons.
0: Christus, eeuwige priester, die de Vader verheerlijkt, geef dat ons offer in u een lofzang wordt op de eeuwige heerlijkheid.
1: Heer, verhoor ons.
0: Willen we ook bidden voor een zegenrijke Mariathon. Willen we bidden voor gulheid voor het Koninkrijk van God. Heer, verhoor ons. Willen we ook een ogenblik stil te nemen voor uw persoonlijke intenties om daarvoor te bidden, om dat ook bij Christus te brengen.
1: Heer, verhoor ons.
0: En bidden we dan het gebed dat Jezus onszelf heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, tot glorie van uw majesteit en tot heil van het menselijk geslacht, hebt gij uw enige geborene aangesteld tot eeuwige hoge priester. Laat hen die hij heeft uitgekozen als bedienaren en uitdelers van zijn geheimen, door de rijke gaven van de geest trouw bevonden worden in de vervulling van het dienstwerk dat zij hebben aanvaard. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Dank wel voor het meebidden, beste luisteraars. Hier live vanuit de live studio hebben we de Lauden gebeden. En dan heel speciaal het morgengebed. Inderdaad, speciaal passend bij het feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hoge priester. Dankjewel Aniek, ook voor het meebidden.
1: Graag gedaan.
0: Ja, je bent heel vroeg al hier naartoe gekomen, speciaal voor het belteam.
1: Klopt.
0: En we zijn hier vanochtend begonnen om 6:30. En jij woont in Heilo, daar in de buurt, Alkmaar.
1: Ja, ja, klopt.
0: En dan is het een beste reis om hier naartoe te komen. Kom je dan met de auto?
1: Ik ben met de auto gekomen, maar ik ben gisteravond al gekomen. Dus ik heb een overnachting in een bos gedaan.
0: Oh, wat slim. Ja.
1: Op hier 10 minuten afstand. En toen was ik om 6:10 hier.
0: Dat scheelt dan. Dat scheelt dan alweer, ja. Ja, gepokt en gemazeld hier. Ook al, hoe zeg je dat, door de wol geverfd. Je gaat al een paar jaar mee. Hier ook in het belteam. Hartstikke fijn dat je er vandaag ook weer bent, Aniek.
1: Dankjewel, Anton.
0: En de trouwe vrijwilliger hier altijd. Fijn dat je er bent. En als je dan hier naartoe rijdt, zo gisteravond hier naartoe. Speciaal voor het belteam, voor deze Mariathon. Waar zie je dan het meeste naar uit?
1: De gesprekken met de mensen die ik aan de lijn krijg.
0: Ja.
1: Vanmorgen ook een mevrouw, een oudere dame, die als eerste belt. Dus die belt meteen om 1 of 2 minuten over 6:30.
0: Goed. Ja, fijn hè?
1: En gewoon meteen een mooi bedrag. En dan denk ik van, oh, wat fantastisch.
0: Ja.
1: En het mooie vind ik ook, en misschien mag ik het ook nog even delen. Ik ben er nooit zo van om te praten op de radio, maar ik ga het toch even doen.
0: Je bent er nou toch, hè?
1: Ja, precies, nu ik er toch ben. God heeft ook humor, moet je nagaan. Ik kom daar gisteravond aan. En we hebben de afgelopen 50 dagen het Regina Caeli gebeden.
0: Ja, klopt.
1: Koningin des hemels.
0: Ja, in de paastijd, klopt.
1: En ik kom daar aan en wat staat er boven de deur terwijl ik naar binnen ga? Talencentrum Regina Caeli. En dan denk ik, hoe is het mogelijk?
0: Ja.
1: Dat vind ik dan zo grappig.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Vroeger waren dat de zusters, hè, of de talen konden daar geleerd worden ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: ja, zijn
1: ja.
0: Ze bekend om. Ja.
1: Dus dan zie ik de humor van God weer.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Dat hij erbij is. Ja.
0: Prachtig, ja, dat er zo dingen bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja, we gaan zo dadelijk om 7:30 gaan we verder met onze programmering. Dat is het woord van God, elke dag opnieuw, met Pater Bots. En dan gaan we natuurlijk kijken naar de lezingen van vandaag. Althans, vooral ook de evangelielezing met daarbij de duiding, de uitleg van Pater Bots. En dat gaat door vandaag. En dat is eigenlijk het enige programma dat doorgaat. En alle gebeden natuurlijk. Heb jij iets met Ierland, Aniek?
1: Ik ben er vroeger een paar keer geweest vanwege de hockey. Dan gingen we op trainingsweek in Ierland. Dus ik ben er een paar keer geweest. Prachtig land.
0: Prachtig land.
1: Ja, ja, maar ik ben nooit bij Radio Maria geweest, want dat kende ik toen nog niet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus verlangen is daar om daar ook een keer naartoe te gaan. Ze hebben ook een speciaal eiland, geloof ik. Een soort boete-eiland wat daar is. Waar mensen naartoe gaan om een hele nacht daar te bidden en boete te doen. Dat lijkt me ook heel interessant om daar een keer naartoe te gaan.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Mooi. Natuurlijk. Lady of Knock heb je daar ook, hè? Een van de bekendste heiligdommen, Maria heiligdommen ter wereld is dat. Maar dat is in het westen.
1: Okay.
0: Dus dat is in het County Mayo, als ik het goed uitspreek, goed heb begrepen. En daar is namelijk Maria verschenen in 1879. En verder weet ik niet zo heel veel van Knock af. We hebben natuurlijk wel af en toe ook de internationale rozenkrans die we uitzenden vanuit Knock. En dan wordt al daar de rozenkrans gebeden en wereldwijd ook uitgezonden. Maar verder weet ik er niet zo heel veel vanaf. We hebben wel muziek ook uit Knock. Zullen we een liedje aanzetten?
1: Goed idee.
0: Kan ook eens even kijken. Ja, u moet weten, beste luisteraars, dat wanneer u belt naar het belteam om een donatie te doen en een donatie toe te zeggen. Ja, dat is ook de manier waarop we de tussenstand kunnen bijhouden. Dan kunt u ook een liedje aanvragen. Dat is leuk. En misschien weet u niet wat voor liedje u wilt laten klinken. Ja, het kan zijn dat u een lied op uw hart hebt. Dan kunt u dat gewoon noemen. En dan gaan we dat ook draaien. Gaan we dat delen met alle luisteraars. Maar als u denkt, van, nou, dat heb ik niet. Maar ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld een mooi Maria-lied te horen. Dan kunt u ook dat zeggen. Komt het hier bij ons, hier in de live studio. En dan kunnen we gewoon een mooi Maria-lied erbij zoeken. Of misschien zegt u wel, ik wil een mooi Iers-lied of een mooie Riverdance laten klinken. Dat kan ook. Dan kunt u dat gewoon doorgeven en dan zetten we dat aan. Voor u en voor alle luisteraars. Nou, we gaan nu luisteren naar de Song of Patrick. Ook echt zo'n heilige die in Ierland groots wordt vereerd. Song of Patrick. Ja, en ondertussen kunt u natuurlijk bellen naar het belteam 073-687-2000. En u hoort al de bagpipes, of hoe noem je dat ook alweer in het Nederlands? Bagpipes, doedelzakken.

Ja, het liedje was al afgelopen blijkbaar. Nu, dat was het lied van The Song of Patrick. Ja, ik was inmiddels aan het kijken van wat kan ik u nog meer vertellen? Nou, we zijn bezig met de Mariathon en we vragen u deze dagen om een extra donatie te doen speciaal voor Radio Maria in Ierland. Hoe kan u dat doen? Nou, het makkelijkste is gewoon door te bellen naar het belteam 0736872000. En dat is het nummer wat u normaal ook kunt bellen voor de receptie. Maar vandaag, op deze dagen, vandaag en morgen dus, speciaal voor de Mariathon, zitten ze dan klaar met het belteam. Er zijn verschillende manieren waarop u geld kunt overmaken. Maar het is altijd fijn als u sowieso, hoe u ook doneert, dat wel door te geven aan het telefoonteam. Want dan kunnen we namelijk de tussenstand bijhouden. U kunt het gewoon zelf overmaken, het geld, onder vermelding van Mariathon Ierland. En dan ga ik u ook de bankgegevens noemen. Het is namelijk op de IBAN NL30 INGB 0674 7509 77. En dan ga ik het nog een keer noemen. Als u inmiddels pen en papier heeft om het te noteren. Dan geef ik u de IBAN nog een keer en dan kunt u meeschrijven. NL30 INGB 0674 7509 77. En dan graag ten name van Radio Maria te Sertogenbosch, onder vermelding van Mariathon Ierland. U kunt ook doneren via de website. Als u gewoon naar onze website gaat, radiomaria.nl, dan vindt u een linkje en kunt u betalen door middel van iDeal. En we hebben ook nog de Gift app. Dat is Gift met G-I-V-T. Een speciale app op uw telefoon waar u heel makkelijk mee kunt doneren. Ja, er worden ook boeken verloot. We hebben nu het boek klaarstaan. Hij leeft en hij maakt alles nieuw. Een boek van Bethsaida. Geschreven door Philip de Rijke. Hij is de priesterdirecteur van Bethsaida, de uitgeverij. En dat is een prachtig paasboek. Het gaat namelijk over de verrijzenis van Christus. En de ondertiteling is dan ook de verrijzenis bij Paulus. Heel bijzonder dus door de ogen van Paulus. Het thema van de verrijzenis van Jezus raakt het hart van het christendom. Van de verrezen Heer is Paulus een ooggetuige. Om die reden is het zinvol om de brieven van Sint Paulus te kiezen als uitgangspunt bij de behandeling van het thema van de verrijzenis. Uit eerste hand deelt deze apostel zijn ervaringen en inzichten mee. Met grote genialiteit, inzicht en durf heeft Paulus begrepen en uiteengezet hoe ver de gevolgen reiken van dit gebeuren, dat uniek is in de wereldgeschiedenis. Dit boek schetst een aantal fundamentele kenmerken van Sint Paulus' ervaring van en zijn denken over de verrijzenis van Jezus. En we hebben een aanbeveling van monsieur Hurkmans, voormalig bisschop van het bisdom Den Bosch. Dit boek neemt de lezer bij de hand en legt rustig en te begrijpen het hart van ons geloof uit. Nou, dat is nogal wat, hè? Het neemt de lezer bij de hand en legt rustig en te begrijpen het hart van ons geloof uit. De kernboodschap is helder verwoord in de titel van het boek. In kleine stapjes die uitnodigen om verder te lezen, wordt de nodige informatie gegeven om de rijke en unieke boodschap van de verrijzenis te kunnen verstaan. Jong en oud worden uitgenodigd om te luisteren naar de kernboodschap van ons geloof. Zo zegt monsieur Anton

boodschap van ons geloof. Zo zegt monsieur Antoon Hurkmans over dit boek. En dat boek gaan we dus verloten als u belt naar het belteam om uw donatie toe te zeggen. Doet u automatisch mee met de verloting van dat boek tot 8:30. Dat is het punt dat we de Rozenkrans gaan bidden. En dan doet u dus ook automatisch mee voor de verloting. Dus nou, meestal in de ochtend bellen er minder mensen. Dus dan is de kans alleen maar groter dat het boek aan u wordt ingelood als u belt om uw donatie toe te zeggen. Heel speciaal van harte aanbevolen om daar mee te doen en uw donatie te doen. Heel speciaal voor Radio Maria in Ierland. Nu is het tijd om te gaan luisteren naar Pater Bots. En hij heeft namelijk ook vandaag weer, heel speciaal voor het feest van Christus, eeuwig hoge priester, ook de evangelielezing gaat hij lezen van vandaag. En ook daarbij zijn uitleg. Ja, zo luidt de jingle van het programma Woord van God. U moet weten dat terwijl dit klinkt, Pater Bots aan het woord is, u nog steeds kunt bellen naar het belteam. Dus als u zegt van ja, ik heb de evangelielezing al gehoord, of ik heb gisteravond om 9:30, dat zou kunnen, dit verhaal van Pater Bots al gehoord, dat kan ook. Dan kunt u gewoon blijven bellen naar het belteam 0736872000. Zij zitten voor u klaar.

Op donderdag na het hoogfeest van Pinksteren is het feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hoge priester. Dit feest werd in juli 2012 ingesteld. De mogelijkheid om dit feest te kunnen vieren ligt in de lijn van de jaarlijkse dag van gebed voor de heiliging van de priester, ingesteld door paus Johannes Paulus II. En het ligt in de lijn van de viering van het jaar van de priester naar de wens van paus Benedictus XVI. Door dit feest worden alle gelovigen bemoedigd in hun inzet voor heiligheid en meer in het bijzonder worden de priesters aangespoord tot een gedegen en trouwe inzet voor persoonlijke heiliging in een totale gave aan God en de kerk. De lezingen houden ons Jezus voor als hoge priester in het bijzonder in het evangelie van Jezus' doodstrijd in de Hof van Olijven. In zijn confrontatie met de uiterste bedreiging door de macht van de zonde vecht Jezus zich door naar de totale overgave van zijn wil aan de Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Zij kwamen nu aan een landgoed dat Gethsemane heette. Daar zei hij tot zijn leerlingen, blijf hier zitten terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen, ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan hem mocht voorbijgaan. Abba, Vader, zo bad hij, voor u is alles mogelijk, laat deze beker mij voorbijgaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Toen ging hij terug en vond hen in slaap. En hij sprak tot Petrus, Simon, slaapt ge? Ging het dan uw krachten te boven 1 uur te waken? Waakt en bid dat ge niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw verwijderde hij zich en bad met dezelfde woorden. Teruggekomen vond hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Zij wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3e maal terugkwam, sprak hij tot hen, slaap dan maar door en rust uit. Het is zover, het uur is gekomen. Zie, de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de zon.

zondaars. Staat op, laten we gaan. Mijn verrader is nabij. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen te bidden. Eerst de juiste houding zoeken. Ook Jezus bereidt zich eerst voor op het gebed. Bijvoorbeeld door zich geleidelijk aan eenzamer te maken. Het is goed hem hierin na te doen. Geleidelijk aan afdalen naar die diepte in mij waar ik alleen ben. Waar ik me niet kan verschuilen achter werk, omgeving, contacten. Alleen zijn met God. Bij hem mijn geest wat laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, plaats ik me staande in Gods tegenwoordigheid en maak ik me ervan bewust hoe hij mij ziet. Namelijk met dezelfde liefde die hij voor zijn eigen zoon heeft. Hij heeft zelf zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Romeinen 8. In een gebaar van eerbied laat ik mijn gevoelens van kinderlijke hoogachting voor Abba Vader tot voltooiing komen. De geschiedenis waarin dit gebeuren staat, Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden. Omdat hij zijn lijden vrijwillig aanvaarde, doorleeft hij bewust wat er gaat gebeuren. Het lijden waarin Jezus werd overgeleverd speelt zich op twee niveaus af. Het lichamelijke en psychische lijden van de kruisdood, die bedoeld was om iemand in helse pijn te laten sterven en tevens zijn goede naam voor altijd met oneer te beladen. Tweede, het niveau van de verhouding met God. Het innerlijk moeten ervaren wat zondigheid is. Het beroofd zijn van de goddelijke heerlijkheid, Romeinen 3:23, en het moeten ondergaan van de toren van God, omdat dit plaatsvervangend ervaren hem werd opgelegd. Gij hebt, staat er bij Jesaja, uit Gods hand de beker van zijn toorn gedronken en de kelk der bedwelming. Jesaja 51. Dit tegengoddelijke inzicht moeten opnemen is voor de zo geheel en al met God verbondene een onmogelijkheid. Laat deze kelk mij voorbij gaan. Jezus moet het ondraaglijke dragen. Dus moet hij het zoeken buiten de rijkwijde van zijn eigen kracht, in de wil van zijn Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. In dit licht worden de woorden aan de leerlingen duidelijk: zoek het niet in eigen kracht, het vlees, maar in het gebed, in Gods kracht. Het geheim kan pas vat op mij krijgen wanneer ik mij een voorstelling maak van de plaats. Mij als het ware ter plaatse waag. Een landgoed, een hof, beplant met olijfbomen. Het is er stil onder de nachtelijke hemel. Het hart van Jezus als een oceaan, die tot op de bodem door angst wordt omgewoeld. Wat wij vernemen, is nog maar de oppervlakte. Voordat ik in het geheim binnen ga, eerst die bijzondere genade vragen die ik verlang. Dat ik hem zo mag leren kennen, dat hij niet uit mijn bewustzijn weggaat, juist wanneer ik door angst overweldigd word. Zij kwamen aan het landgoed dat Gethsemane heette. Lucas vermeldt dat Jezus naar gewoonte daar naartoe ging. En Johannes zegt dat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen. Het is een gewoonte die de kerk, die de huidige leerlingen van Jezus voortzet in het heilige uur. Want met het gebeuren op deze plek zijn we zelfs de nauwste betrokken, want wat zich daar voltrok, geschiedde niet alleen ten behoeve van ons, maar ook in onze plaats. Jezus heeft met zijn hele bestaan het onvoorwaardelijke voor ons zijn van God. Jawee, ik ben er voor u. Zichtbaar willen maken. Hier zien wij dat zijn voor ons zijn gaat in de richting van het in onze plaats zijn. En dat noemen wij eerherstellende boete in de plaats van anderen.
Daarom is Gethsemane een plaats voor de leerlingen van Jezus. Omdat wij beter beseffen wat er in de Eucharistie op het spel staat, mijn lichaam voor u, ten behoeve van u en in de plaats van u. Daar zei Jezus tot zijn leerlingen, blijft hier zitten terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Geleidelijk aan maakt Jezus zich los, eerst van de grote groep, dan van de drie. Dezelfde drie die al enige malen achter het kruis hadden gezien, bij de opwekking van Jairus' dochter en bij de gedaanteverandering op de berg. Alleen zij mogen deze gedaanteverandering meemaken. Zij mochten meemaken hoe zij zich ontsteld begon te voelen en beangst. Zij zien hoe Jezus voor hun ogen van gedaante verandert. Nu zal ik zien hoe mensen op dit moment Jezus daarin nadoen. Alleen staan. Dat zijn de gezagsdragers in de kerk, veelal gelovigen, die moeten leven in een milieu van ongeloof. Christenen ook in een zwijgende of stervende kerk. Allen met hun eigen zwakke krachten, zich toevertrouwend aan de kracht van God. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat het uur, als het mogelijk was, aan hem mocht voorbijgaan. In de deemoedigste houding doorleeft Jezus zijn kruislijden, lichamelijk en geestelijk. Jezus had angst voor de gruwelijke kruisdood. Wetenschappelijk onderzoek van de lijkwade van Turijn stelt vast, het slachtoffer van de kruisiging moet onduldbare pijnen hebben geleden. Maar geestelijk heeft Jezus nog veel meer geleden, want met de woorden uur en kelk drukte Jezus uit dat zijn lijden erom bestond vervreemd te raken van het welbehagen van de Vader. De beker of de kelk is de beker van Gods gramschap, Apocalyps 14. De Vader laat Jezus de beker drinken, dit is alle gerechte toren over de zonde proeven, opdat zijn lijden tot zegen zou worden voor de mensheid. Abba Vader, voor u is alles mogelijk, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Abba is een woord van ongekende intimiteit. Op het moment dat Jezus door een onoverbrugbare kloof van de Vader gescheiden is, strekte hij zijn liefde en vertrouwen tot het uiterste uit. Is dat niet in één woord heel het geheim van de verlossing? Zoon zijn, dat is Abba, Vader zeggen, in het uiterste lijden en in de totale verlatenheid. Maar waarom zwijgt de Vader? Nu en op het kruis, toen Jezus met de woorden van Psalm 22 uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Vader laat de Zoon alleen. Waarom? Omdat hij achter zijn Zoon die andere zonen en dochters ziet die wij zijn. Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard. Om ons allen heeft hij hem overgeleverd, Romeinen 8, 31. Omdat de Zoon evenveel van ons houdt als van zijn Vader, daarin zijn zij, de Vader en de Zoon, één van geest, daarom vindt hij het goed dat hij op dit moment door de Vader alleen wordt gelaten. Jezus wordt ons in dit evangelie voorgesteld als de hoge priester. Op deze donderdag na Pinksteren wordt hij onder de leiders van de kerk voorgehouden als voorbeeld op de eerste plaats voor de priesters, maar dan ook voor wie deel hebben aan het algemeen priesterschap van de kerk, dus voor alle gelovigen, namelijk om zich in te zetten voor hun persoonlijke heiliging in een totale overgave aan God en de kerk. Maarten Penning de Vries heeft deze offerspiritualiteit kort samengevat in een gedicht. Het is voor allen die Eucharistie vieren.
Door de priesters natuurlijk, maar evengoed door niet-priesters. Allen in de kerk zijn geroepen om zichzelf te breken en uit te delen als, zoals Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs, als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur. Ik lees u voor het gedicht. Het heet Priester. Als offer en als offeraar hield hij zijn armen hoog geheven. Hij stond en hing aan zijn altaar, als offer en als offeraar. Nu dan, priester, maak u zelf maar klaar. Dit is mijn lichaam, zei u even. Dit is mijn bloed, voor u gegeven. Maak dan uw eigen woorden waar. Breek met het brood uw eigen leven, om het met de hostie mee te geven. Breek u en deel uzelf nu maar, geheel in Christus werk verweven, als offer en als offeraar. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus. Mijn angsten bij hem uitspreken. Durven bang te zijn, zoals Jezus. Daarom is hij in doodsangst geweest. Niet omdat wij geen angst meer zouden hebben, maar omdat wij ons in onze angst niet meer alleen zouden weten. En dan naar de Vader gaan, op de stroom van Jezus' kinderlijke gevoelens voor zijn Vader. Mijzelf loslaten in hem, zoals ik eens bij mijn eigen dood mijn geest zal loslaten in zijn handen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

Ja, beste luisteraars, tot zover hebben we geluisterd naar Pater Bots en zijn verhaal. Het evangelie van de dag heeft hij gelezen en ook daarbij zijn uitleg, zijn toelichting. En dat gaan we nog een keer horen om 16:30, precies ook deze uitzending. En om 21:30 hebben we ook nog een keer het programma Het Woord van God. Maar dan gaat het over de evangelielezing van morgen. Dat is namelijk de vooravond voor de dag van morgen. Nu, we gaan weer verder met onze Mariathon. Misschien hebt u het al gehoord, misschien bent u pas net ingeschakeld. We zijn bezig met de Mariathon. Speciaal vandaag en morgen zamelen we geld in voor Radio Maria in Ierland. Hoezo nou weer in Ierland? Nou, ja, het is zo dat we dan weten dat u veel doneert. Veel van onze donateurs schenken een vast bedrag per maand. Daar zijn we heel blij mee en heel gelukkig mee. Want daardoor kunnen we rekenen op vaste bedragen. Maar tijdens deze dagen van de Mariathon vragen we u om een extra gift te doen. We nodigen u deze dagen van harte uit om te bellen naar Radio Maria. Een telefoonteam, het belteam zit voor u klaar. We zien uw donaties graag tegemoet en vinden het het leukste als u ook van zich laat horen. We zijn samen, Radio Maria. We zijn de wereldfamilie van Radio Maria. We zijn ook benieuwd naar uw verhalen, getuigenissen, anekdotes, uw motivatie voor een bepaalde liedkeuze. Wat is uw verhaal? Wat spreekt u bijzonder aan Radio Maria? Waar en wanneer luistert u meestal naar Radio Maria? En dat kunt u dan ook doorgeven allemaal als u belt 0736872000. Dat is het telefoonnummer van het belteam. En ik liep net eventjes tijdens de uitzending van Pater Bots, liep ik eventjes de redactieruimte in, want daar zit het belteam. Ja, en toen werd er gebeld en toen zei degene die opnam, zei van: oh, fijn. Ja, dan weet je van, er is weer een donatie binnengekomen. En dat is mooi inderdaad. Dat het niet alleen geeft u. Niet alleen zijn er dus inderdaad die luisteraars die geven, die schenken, doneren, euro's geven. Maar dat gaat ook op een hele mooie en gezellige en warme en menselijke manier. U kunt dat op allerlei manieren doen. Maar u kunt ook bijvoorbeeld naar de website gaan. U kunt naar de website gaan en dan ziet u helemaal links. Nee, sorry, helemaal rechts in beeld ziet u zo'n mooie afbeelding van Mariathon 2026. Uw steun maakt het verschil. En als u daarop klikt, dan komt u inderdaad op een dat heet een landingspagina, geloof ik. Dat gaat helemaal over de Mariathon 2026. Dus 28 en 29 november staat daar. Dat moet mei zijn. Ik zal het nog even doorgeven. Steun Radio Maria Ierland. Kunt u een bedrag kiezen. 10 of 20 of 50 euro. Of een ander bedrag invullen en uw e-mailadres. Dat is ook een hele goede manier. Dat is gewoon snel. En dat is gewoon makkelijk. Maar we vinden het sowieso fijn als u belt om ook uw donatie toe te zeggen. Om aan ons door te geven. Want ja, dan komt het binnen op de bank. Dat zien we niet onmiddellijk. We zitten niet de hele dag op de bank naar de bank te kijken. We vinden het fijn als u het ook doorgeeft. En dat was dus net zo. Toen liep ik even het belteam, de ruimte binnen waar het belteam zit. Oh, fijn, hoorde ik toen iemand zeggen. Ja, toen kwam er dus ook weer een donatie binnen. We hebben een tussenstand. We hebben een tussenstand, heel mooi bedrag ook al. Zo vroeg is het nog, het is nog geen 8:00. En we zitten al op 760 euro. Nou, dat is hard gegaan inderdaad. In 10 minuten geleden was dat nog 690 euro. En er is dus eventjes, bam, zo eventjes 70 euro bijgekomen. Nou, misschien was dat één luisteraar, die heeft 70 euro geschonken. Of misschien was dat... zijn dat wel meer luisteraars geweest. En de tussenstand op dit moment is 670 euro. Ja, en ieder jaar hebben we een Mariathon. Dit jaar is dat dus voor Radio Maria Ierland. En in andere jaren zijn dat weer andere landen.
andere Radio Maria stations elders in de wereld waar we geld voor inzamelen. En je moet weten dat ook voor Radio Maria in Nederland in beginjaren, we bestaan nu een jaar of 18 geloof ik, zo'n 18 jaar geleden is Radio Maria ook in Nederland geland, ontstaan en gesticht. En ja, dan begin je een radiostation, heb je nog geen luisteraars. En dat zijn juist ook de mensen aan wie je een donatie vraagt. Nou, dan toen, in die jaren, zijn wij ook gesteund door de wereldfamilie, doordat dus andere landen geld hebben gegeven aan ons. En wij doen dat nu terug. Wij mogen dat dus ook. Wij mogen vandaag en morgen dienstbaar zijn aan Radio Maria Ierland. Ja, heel bijzonder dit jaar voor het eerst is dat we ook een videostream daarbij hebben. Als u naar YouTube gaat en klikt op het kanaal van Radio Maria, dat is Radio Maria Nederland, zo heet het YouTube kanaal, dan ziet u dat er ook een live uitzending is. En dat zijn de beelden hier vanuit de live studio. Nou, op dit moment zie ik daar dat het een test is en dat er een soort stil beeld achter zit. Dat is gewoon de website. Maar straks dan zijn er ook meer mensen hier in de studio. En dan is het leuk om mee te kijken van wat gebeurt daar nu allemaal in de studio. En dat kunt u ook dus meekijken. Ja, en ik mag u vandaag deze ochtend een aankondiging doen. Ik kreeg een berichtje in onze WhatsApp groep van het team. Ik pak hem er even bij. En dat is namelijk zo dat Pieter Zimmerman toezegt dat vandaag om 11 uur kan Father Peter Flynn, de nieuwe priesterdirecteur van Radio Maria Ierland, in de uitzending komen. Ik zal hem bellen als er dan nog geen andere gasten gepland zijn. Nou, dat is volgens mij niet zo. We hebben nog geen andere gasten gepland om 11 uur. Dus dat kan gewoon doorgaan. En dan komt dus inderdaad de nieuwe priesterdirecteur van Radio Maria Ierland, Father Peter Flynn, komt in de uitzending. Dus dat mag ik u ook alvast aankondigen. Hartstikke leuk dat hij er ook bij is. Nou, dat zal wel in het Engels gaan. Ik vermoed dat hij zelf geen Nederlands spreekt. Maar gelukkig kan Pieter Zimmerman, als hij dan ook hier is, dat heel goed vertalen voor u. Of misschien spreekt u wel zelf heel goed Engels. Nu, we gaan eens even kijken of er nog donaties zijn binnengekomen. Krijg ik een berichtje, een mailtje krijg ik dan binnen. Het is inderdaad een meneer die liever anoniem blijft en hij heeft ook iets aan u te vertellen. Dan gaat het als volgt. Nederland kan niet zonder Radio Maria. Nederland kan niet zonder Radio Maria. Dat is zijn boodschap en zijn motivatie om te doneren. Hij heeft een bedrag gedoneerd. Ik weet niet hoeveel, ik kan het hier niet zien. Dat is ook niet relevant. Het is relevant dat hij gedoneerd heeft en dat hij daarvoor heeft gebeld naar het belteam. Ja, die vinden dat echt heel erg leuk als u belt en een donatie toezegt. En hij heeft ook vervolgens een lied aangevraagd en daar gaan we nu naar luisteren. Het is een lied van Kees Kraaienoord. Een lied die eigenlijk altijd wel vaker, meermaals wordt aangevraagd bij de Mariathons in Nederland. Prachtig lied, houd vol. En dat is wat de heilige Paulus ons zegt, hè? Houd vol. Dat is ook zo'n bijbelvers van de heilige Paulus. Ja, en dat is ook het boek wat we verloten. Het boek wat we verloten is namelijk Hij leeft en hij maakt alles nieuw. Een boek van de priesterdirecteur van Bethsaida, de katholieke uitgever, Philip de Rijke. En dat gaat helemaal over de verrijzenis door de ogen van de apostel Paulus. Nou, mooi dat we dan nu ook daarna gaan luisteren. Het lied Hou Vol van Kees Kraaienoord. Ondertussen kunt u blijgever Philip de Rijke. En dat gaat helemaal over de verrijzenis door de ogen van de apostel Paulus.
Ja, eventjes wegschuiven. Ik praat door mezelf heen. Dat is gek. Ik zie inderdaad dat hier in mijn beeldscherm zie ik inderdaad dat de livestream ook aanstaat. Van de camera's die we hier hebben in de studio. Dat u kunt meekijken wat hier in de studio gebeurt. Ik zal ook mijn microfoon een klein beetje anders zetten. Dat ik niet die toeter voor mijn gezicht zit. Ja, dat is even voor mij om rekening mee te houden. Dat ik in beeld ben. Dat ik dus niet in mijn neus moet peuteren en zo. Nou, dat doe ik natuurlijk sowieso nooit. In mijn neus peuteren, dat doe ik nooit. Nee. En wat dat betreft, ja, wel leuk dat ik in beeld ben. U kunt dus meekijken wat hier in de studio gebeurt op YouTube. Gaat u naar het YouTube-kanaal Radio Maria Nederland. En dan ziet u mij zitten in de studio. Nou, dat is niet zo heel bijzonder. Maar er komen vandaag nog meer gasten natuurlijk langs in de studio. En dan is het moeten weten dat u kunt meekijken. Nou, die moet ik even stopzetten, want anders dan praat ik door mezelf heen. Die staat nu stop. En dan kunnen we dus nu gaan luisteren naar het lied Hovel van Kees Kraaienoord. Speciaal aangevraagd door een luisteraar die heeft gedoneerd voor de Mariathon, voor Radio Maria in Ierland.

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaars hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Zullen we dat doen?

Houd vol was het lied van Kees Kraaienoord. En dit lied is aangevraagd door een luisteraar die heeft gedoneerd. Die euro's heeft gegeven uit zijn eigen zak. Inderdaad, een man was dat in dit geval. En die heeft dat geld gedoneerd aan ons. Dus dat geld komt bij ons. Maar wij sturen dat naar Radio Maria Ierland. Dus hij heeft gedoneerd voor Radio Maria Ierland. Waarvoor dank. En het is fijn dat we dan ook dit lied kunnen laten horen. Om hem dan weer te bedanken. Want het is dit lied van zijn keus. En we hebben nog meer liedjes. Ook straks hebben we het lied Meisje uit Nazareth van Ellie en Rickert. Aangevraagd door ook een luisteraar, een dame in dit geval. Die heeft gedoneerd. Van onze bekende. Zij wil zelf graag liever anoniem blijven. Maar als je luistert, dank alvast daarvoor. We gaan straks ook dat lied luisteren. En dat is iemand die ook vaak opbouwende kritiek levert, commentaar levert of complimenten geeft voor de uitzendingen die zij heeft beluisterd. De dingen die zij mooi vindt en goed vindt. Ook de dingen waar ze kritisch op is. En dat is allemaal ook heel erg welkom. Ook dank daarvoor. Het is heel fijn als u ventileert wat u juist waardeert aan onze radio en wat u juist niet waardeert aan onze radio. Alle feedback, alle terugkoppeling is altijd heel erg welkom. Nu, wat wou ik u zeggen? Ja, ik heb aangekondigd dat om 11 uur vandaag komt de priesterdirecteur van Ierland op onze radio. En misschien is het leuk om straks ook een klein stukje Radio Ierland van Radio Maria te gaan luisteren. Hoe dat klinkt. En dan zal ik eens even kijken hoe hun programmering eruit ziet. Dat het ook een mooi type is. Dat we niet alleen maar een liedje horen, maar ook echt iets in het Iers. Misschien een gebed of zo. Zou wel leuk zijn. En u kunt dat trouwens zelf ook doen als u intoetst Radio Maria Ierland of Ireland. Zal ik eens even doen. Radio Maria Ireland. Waar komen we dan uit? Ja, dan vindt u gewoon direct de allereerste hit. Radio Maria Ireland. Dat is radiomaria.ie. Dat is blijkbaar de extensie van Ierland. En dan zie je ook onmiddellijk op de hoe zeg je dat, homepagina van Radio Maria Ierland. Zo'n mooi radiootje die wij ook kennen. Hè? Die blauwe Radio Maria. Het beeld van Maria zit erin met kindje Jezus. En daar staat er namelijk een artikel. Radio Maria goes nationwide on Ireland's DAB Plus network. Dat wil zeggen, Radio Maria gaat nationaal op Ierlands netwerk van het DAB Plus netwerk. En dat is inderdaad hun plan. En dat is waar wij ook onmiddellijk aan kunnen bijdragen. Wij allemaal, wij luisteraars van Radio Maria, kunnen bijdragen aan hun missie. Nou, hun missie is allereerst natuurlijk het woord van God te verkondigen, voor te gaan in gebed. Wat we ook hier bij Radio Maria in Nederland doen. He? Die missie is niet anders. Die missie is voor alle Radio Maria stations in de hele wereld gelijk. Maar de plannen zijn wel anders. Dus wij zijn er al uit. Misschien luistert u op dit moment wel naar Radio Maria via DAB Plus. En in Ierland is dat nog niet zo. En dat is waar zij ook dat geld voor nodig hebben. Zij hebben sowieso voor de verlenging van. Eens even kijken, hoe zat het? Ja, zij moeten gaan uitzenden via DAB+. En dat is een geschatte jaarlijkse kosten van 20.000 euro. Zodat ze daar ook via DAB+ kunnen gaan luisteren. Bijvoorbeeld voor mensen die in de auto zitten is dat super handig. Dat kan in Nederland al. En dat wensen wij ook in Ierland, wensen wij dat toe. Ja, wat hebben wij eigenlijk te danken aan Ierland? Want dat is niet zomaar gekozen. Hè? Het is zo dat Nederland dankzij zijn vroege kerstening, dat wil zeggen dat het katholieke geloof hier mocht aankomen, mocht landen, dat de verspreiding van het katholieke geloof ook hier in Nederland plaatsvond, hebben wij te danken aan de Ierse en Anglicaanse Anglo-Saxische monniken die hier in de
7e en de 8e eeuw naar Nederland kwamen. Zij brachten het christendom naar de Lage Landen. Toen heette dat nog geen Nederland, maar de Lage Landen. En legden de basis voor de bisdommen in het huidige Nederland. De allerberoemdste missionaris, Willibrord, ook patroon van Nederland, komt formeel uit Engeland. Opereerde hij in de Anglo-Saxische Ierse traditie van rondtrekkende monniken. Deze vroege kerkgeschiedenis is nauw verbonden met de zendingsijver die in de vroege middeleeuwen vanuit Ierland op gang kwam. Dus wij zijn Ierland schatplichtig. Oftewel, dat wil zeggen, wij mogen dankbaar zijn voor Ierland. Ierland, onze broeder eigenlijk in het geloof. Zij zijn ons voorgegaan in het geloof. En zij zijn naar ons gekomen om hier het geloof te verkondigen. We hebben bijvoorbeeld de Ierse invloed in de Lage Landen. De missionaire golf, zo'n beetje de 6e tot de 8e eeuw. Vanuit de bloeiende Ierse kloosters trokken monniken door heel Europa, ook Nederland, om het geloof te verspreiden en nieuwe kloosters te stichten. Ze zagen het als een religieuze plicht om in de heidense gebieden het evangelie te verkondigen. Ja, en daar mogen we dankbaar voor zijn. Daarvoor, dat mogen we ook in gedachten hebben als we geven. Dat mogen we ook in gedachten nemen als wij schenken. Als we bellen naar het belteam om een donatie toe te zeggen. 0736872000. Zij zagen het als hun religieuze plicht om in heidense gebieden het evangelie te verkondigen. Zij kwamen naar ons en vandaag komen wij naar hun. Vandaag mogen wij een beweging maken in gebed allereerst, maar ook in de portemonnee door euro's te geven aan Ierland. Zij hebben nu ons nodig. Wij hadden toen hun nodig en nu hebben zij ons nodig. Wij mogen dus doneren. Wij mogen geven aan Radio Maria Ierland. En ja, doet u ook daaraan mee. Doet u ook, neem een bedrag in gedachten. Voel de dankbaarheid. En bel dan naar 0736872000. Zij zitten speciaal voor u klaar. En ja, u moet weten dat heel de Radio Maria, heel het initiatief en het begin van de wereldfamilie van Radio Maria is één groot eerbetoon aan God. Het is één grote eerbetoon. Het is één grote dankbaarheid voor het charisma van de Heilige Geest. Radio Maria is ook een cadeautje van God aan ons. En het is een eerbetoon aan Maria. En speciaal aan in deze Mariamaand natuurlijk. Is dat zo voor alle Radio Maria stations in de hele wereld van Radio Maria. Dat er een Mariathon is. En dat is een inzamelingsactie om een ander Radio Maria station te ondersteunen. Wij hebben voor deze Maria gekozen voor Radio Maria in Ierland. En het bedrag waar we naar streven is 35.000 euro. Nou, beste mensen, dat is een best bedrag. Dat is echt wel een flink bedrag. En het is een, we hebben nog een weg te gaan. De laatste tussenstand. Oh, hier is een nieuwe tussenstand binnengekomen. Die is net binnen. 10 minuten geleden was de tussenstand 1260 euro. 4%. Nou, dat is mooi. Er is heel wat bijgekomen ineens. Volgens mij heeft iemand inderdaad een donatie gedaan weer van 500 euro. Dus geef heel snel rekenen, ja. En wat zou het mooi zijn, lieve luisteraars, als we voor dat we de rozenkrans gaan bidden zo dadelijk om 8:30... ook al op een tussenstand zijn van 1500 euro. Dan moet er nog, eens even snel rekenen, 40 plus 240 euro moet er dan nog bij. Lukt dat, lieve luisteraars, om in een kwartier tijd 240 euro bij elkaar te verzamelen? Nou, dat lukt als u belt en uw donatie toezegt. Dat is ook voor ons een manier om de tussenstand bij te houden. Belt u dan naar 0736872000.
Ik krijg ook een heel mooi berichtje binnen. Goedemorgen Antoon. Ik heb gedoneerd en wil graag When the Saints Go Marching In van Fats Domino horen. Ja, dat is een gezellig lied. Dat kan ik wel eens even aanzetten. Dankjewel en een goede dag. Nou, jij ook bedankt, beste luisteraar. Beste donateur van Radio Maria. Prachtig om weer zo'n mooi bedrag te ontvangen. En ik zoek het er even bij. When the Saints Go Marching In van Fats Domino. Heel mooi, gezellig lied. We gaan daarna luisteren. U kunt ondertussen natuurlijk blijven bellen naar het belteam. En het nummer is 0736872000.

Het is een heel oud lied. Dat is ook al te horen. Maar misschien kunnen we nog even een andere versie vinden die iets beter klinkt. Bijvoorbeeld deze. Klinkt dat? Ja, daar is die. When I think of marching in, I say what's the

Nou, blijkbaar heb ik een hele jam sessie hierbij gepakt. Dit was een When the Saints Go Marching In, ontegensprekelijk. Een live versie van Fat Domino, aangevraagd door een luisteraar. En had die persoon daar ook nog een bericht bij? Oh nee, dat was iemand anders. Nee. Ja, beste luisteraars, de Mariathon zijn we mee bezig. Speciaal deze dagen, vandaag en morgen, zamelen we geld in voor Rijnmarie Ierland. En het streefbedrag is 35.000 euro. En misschien denkt u wel van ja, ik doneer al. Of misschien denkt u wel van ik doneer nog niet. En ik kan het ook helemaal niet betalen. Dat kan. Dan speciaal voor al die mensen die... ik heb zelf ook, ben ik jarenlang luisteraar geweest van Radio Maria. Kon ik helemaal niet veroorloven om iets te missen, iets te delen. Ik had al moeite om zelf rond te komen. Nou, dat kan. Hè, dat moeten we ook niet vanzelfsprekend vinden dat iedereen zomaar kan doneren. Speciaal voor u moet u dan weten dat, dat u toch kunt meedoen aan deze Mariathon. Namelijk, allereerst is het van belang om te bidden. Allereerst is het verlangen dat u bij God afsmeekt voor een vruchtbare Mariathon. Dat u daarvoor bidt, dat u ook in de gelegenheid zal komen om bij te dragen aan de missie van Radio Maria. Om bij te dragen aan de evangelisatie door een geldbedrag. En dat u bidt bij God... afsmeekt dat veel mensen gaan luisteren, dat veel mensen zich bekeren en dat veel mensen ook doneren. En dat we een prachtig mooi bedrag bij elkaar krijgen, dat we het streefbedrag halen. En als u denkt van ja, ik doneer wel, ik kan het wel veroorloven en dat doe ik ook, dat doe ik al. En ook deze Mariathon doe ik ook mee. Ook voor u is het van belang om te weten dat het nooit zonder gebed mag zijn. Nooit zonder gebed kan zijn. Het is allereerst van belang, ook als u wel doneert, dat u ook bidt. Dat u ook bidt, Heer, laat niet mijn rechterhand weten wat mijn linkerhand doet. Of hoe was die Bijbelvers ook alweer. Dat we niet ons in een manier laten voorstaan op wat we doneren. Maar dat we het bij God laten. Dat we het doen uit liefde. Dat we dat doen uit dankbaarheid. En het is namelijk ook zo dat Radio Maria Nederland... ook de eerste jaren van ons bestaan hier in Nederland... toen hadden we nog geen luisteraars. Hè? Dat is, je moet als radiostations wel luisteraars hebben. Want anders, hè, daar doe je ook dan vervolgens de oproep om te doneren. En dan komt het bij niemand terecht, die oproep. Nou... we doen natuurlijk veel en vaak en graag bidden. Hier op Radio Maria, zo dadelijk bidden we de Rozenkrans. Maar we hebben ook een oproepje van onze priesterdirecteur. Die zegt, ja, ik wil jullie allemaal vragen... graag één keer het gebed tot de heilige Jozef te bidden. Normaal doen we altijd een noveen in de aanloop naar de Mariathon. Maar dat hebben we dit jaar niet gedaan. Vanwege natuurlijk omdat we ook de Pinksternoveen hebben. Dan moeten we niet hebben dat twee novenen door elkaar heen gaan. Toch zullen we de heilige Jozef ook hard nodig hebben. Nou, we bidden natuurlijk altijd hier op de voorspraak van Maria. En we mogen heel speciaal ook bidden op de krachtige voorspraak van de heilige Jozef. Degene, hè, de man die voorziet, de man die dient, de man die doet wat nodig is. En die ook ons gebed ondersteunt door zijn voorspraak. En dat gaan we dus nu ook doen. We hebben nog een paar minuten voordat we de Rozenkrans gaan bidden. Dan bidden we het gebed tot de heilige Jozef. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood. En na de hulp van uw allerheiligste bruid hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden u ootmoedig. Zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven. En help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte maagd en moeder van God. En omwille van de vaderlijke tederheid waarmee gij het kind Jezus hebt omhelst. Zorgzame bewaarder van het heilig huisgezin,
bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij, wanneer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedigt nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp heilig leven, zalig sterven en een eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, prachtige oproep van Pieter Zimmerman, onze priesterdirecteur, om de voorspraak in te roepen van de heilige Jozef. En dat hebben we dan ook gedaan. We hebben nog een paar minuten voordat we de rozenkrans gaan bidden. En bent u ook zo benieuwd wat de tussenstand is? De laatste tussenstand heb ik net genoemd, is 1260 euro. En ik heb gezegd, een mooie tussenstand, mooie tijdelijke tussenstand zou zijn dat we op 1500 euro komen voordat we de rozenkrans gaan bidden. Nou, dat is over een paar minuten. Dat kan ik u dus nog niet meedelen, maar misschien wel na het rozenkransgebed, dat ik u kan zeggen dat we het gehaald hebben of niet. In ieder geval moet u weten dat terwijl we bidden, terwijl we de rozenkrans bidden, u ook nog altijd kunt blijven bellen. Is dat oneerbiedig? Nee, want misschien hebt u de rozenkrans al gebeden. Of misschien zegt u nee, ik bid later vandaag de rozenkrans. Dat kan, u mag ook meermaals natuurlijk rozenkrans bidden, maar u mag ook zeggen van nee, het komt mij nu beter uit om het belteam te bellen om een donatie te doen. Terwijl we bidden, een donatie te doen en de donatie toe te zeggen door te bellen naar het belteam. En zij zitten in ieder geval voor u klaar, ook tijdens het gebed. 0736872001. We luisteren naar het lied Meisje uit Nazareth van Ellie en Rickert, aangevraagd door een luisteraar.

0: Meisje uit Nazareth was dat, een lied van Ellie en Rickert. En Carolien is hier aangeschoven. Dag Carolien.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent nu ook te horen.
1: Goedemorgen.
0: Even kijken, mijn rozenkransje zoeken, waar is die? Nou, ik heb hier wel sowieso een rozenkrans. Hier die kleine, ja, die heb ik altijd. Ja, u kunt ook Carolien zien en mij ook. We zijn hier in de live studio, we gaan de rozenkrans bidden. En als u naar YouTube gaat, dan kunt u op het kanaal van...
1: Op de website.
0: Op de website ook? Dat is handig om te weten. Ja,
1: eigen website staat een nieuwsbericht waarin een link staat waar u alles live kunt volgen vandaag.
0: Superleuk.
1: De livestream is online.
0: Ja. En we gaan de rozenkrans bidden. En we hebben dan op donderdag de geheimen van het licht. Zeg ik dat goed? Ja. Even checken, want we hebben natuurlijk wel feestdag ook vandaag. Hebben we dan wel de goede geheimen? Ja, dat is inderdaad zo voorzien. En laten we gaan bidden. En ja, beste luisteraars, bid u ook mee. Heel speciaal bidden we natuurlijk voor een vruchtbare Mariathon. Om veel geld te verzamelen voor Radio Maria in Ierland. Zodat zij ook verder kunnen werken aan hun missie. Dat is om het woord van God te verkondigen. Om te bouwen aan het koninkrijk van God. En om voor te gaan in gebed. Zoals wij dat ook hier doen. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu.

0: Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die we hebben ontvangen. En allereerst bidden we voor Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. In Nederland, in Ierland en wereldwijd. Bidden we ook voor een bijzondere, mooie, vruchtbare Mariathon. Waarin we deze dagen geld inzamelen voor Radio Maria in Ierland. Ook bidden we voor de intenties die ons hier bereikt hebben. Ik verzoek dringend om gebed voor genezing van mijn oog. En dat God het zicht van mijn oog weer herstelt. Op voorspraak van de heilige Lucia en van alle heiligen. En ik bid voor de genezing van een depressieve neef. En grote dank voor de verhoring van de gebeden. Dank u. Bidden we voor rust in mijn hoofd en dat dementie van mijn echtgenoot stabiel mogen blijven. Gebed is gevraagd voor mijn kleinzoon die vandaag een toets heeft. Dat alles goed mag gaan. Dat de Heilige Geest hem mag begeleiden. En voor vrede en liefde in de familie. Graag uw gebed voor een pastoor die vandaag de verjaardag van zijn priesterwijding viert. En ook van harte proficiat met het jubileum.
0: Voor kapelaan Kerkhofs.
1: Ja, kapelaan Kerkhofs. Ja. Voor hulp bij een moeilijk gesprek. Dank u. Willen we bidden dat een luisteraar op 3 juni een goede uitslag mag krijgen van het bloedprikken. Met dank aan God de Vader en Jezus en Maria. En God, de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen, Radio Maria. Ik geef graag een intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. Om bescherming van mijn dochter, dat het goed met haar mag blijven gaan en dat ze gezond mag blijven. Voor vrede in de harten van de mensen. Hartelijk dank. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Graag een rooskrans gebedsintentie op Radio Maria voor een vruchtbare uitwerking van de noveen op voorspraak van Maria. Hartelijk bedankt. Graag gebed voor genezing van heimwee en onthechting van oude woonplaats. Gebed is gevraagd uit dankbaarheid voor een liefdevolle relatie tussen moeder en kinderen en kleinkind. Voor een dochter, dat zij een mooie, liefdevolle gedachte heeft. Dat zij zich bekeert. Voor een zus, dat zij weer gezond wordt. Graag gebed tot de heilige Antonius en de heilige Pater Pio om het leven aan te kunnen. Dank. Graag gebed voor mijn ouders en onze kinderen. Willen we bidden voor bevrijding van een peterkind en haar moeder. Dat de juiste hulp voor het kind ingeschakeld gaat worden bij een ernstige eetstoornis. Voor een spoedig herstel van monsieur Mutsaerts na zijn recente operatie. Graag ook gebed voor onze bisschoppen, met name monsieur Lisse en monsieur Mutsaerts. Voor zegen voor een sollicitatiegesprek vandaag van mijn oudste zoon op voorspraak van de heilige Jozef. Voor vreugde tussen zussen en kinderen. Voor mijn schoonzus, zij gaat binnenkort sterven, dat zij een zalige dood mag sterven. En bidden we ook voor een zegenrijke Mariathon op voorspraak van de heilige Patrick. Bid het eerste geheim van het licht. Jezus wordt Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot de bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
1: Breng ons niet
0: in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen. Dankjewel voor het meebidden, Carolien.
0: Geen dank, was en fijn.
1: Ook, ja, dankjewel ook u thuis voor het meebidden. En fijn dat we zo samen kunnen bidden hier op deze radio. Dat is belangrijk en nodig dat we vaak en veel bidden en dat we ons steeds opnieuw bekeren. En dat is ook de missie van Radio Maria. En dat is ook de missie van deze dagen, van de Mariathon, die we deze vandaag en morgen, heel speciaal voor de Mariathon van Radio Maria in Ierland, €35.000 bij elkaar proberen te verzamelen. Door uw donaties is dat mogelijk, zodat ook zij daar in Ierland hun missie handen en voeten kunnen geven, die dezelfde missie is als bij ons. Nou, als u zegt van, goh, ik heb helemaal geen geld, dan is toch uw gebed heel erg belangrijk. En daarom hebben we deze dagen van Radio Maria, een Mariathon ook, veel ruimte voor, nou, natuurlijk iedere keer live radio en uw oproep aan u om te doneren en om te bellen naar het belteam om uw donatie toe te zeggen. Maar ook veel gebed. En dat is net de rozenkrans. Om 11:15 bidden we weer de rozenkrans. En om 17:00 weer de rozenkrans. Dan hebben we ook de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid om 3:00. En zo dadelijk gaan we ook de mis vieren.
0: Ja, ja. Is pastoor Timmerman er al?
1: Ja, tenminste, hij is wel geboekt als celebrant. Dus we hopen dat hij er is. Ja. Hij is er. Oké, het gordijntje gaat hier open. Dat is dan niet te zien op de livestream. Maar zo dadelijk. En is dan de livestream ook te zien vanuit de kapel?
0: Weet ik niet.
1: Weet ik niet. Dat, nou, dat weet Tom dan misschien wel.
0: Dat kan wel, maar ik weet niet of die al geactiveerd is.
1: Ja, we kunnen ook onszelf zien hier. Dat we, ja, dat we zien hier een scherm in de live studio. Dus dan, kijk eens aan. Ja, kijk, ze zitten mee te luisteren, denk ik.
0: Ja, ik denk het.
1: Dus we zien hier inderdaad op het scherm in de live studio dat het de livestream is overgeschakeld naar de kapel. Wat een mooi beeld, ja, eigenlijk. Prachtig. Ik had het nog niet eerder gezien. Je ziet inderdaad heel mooi het altaar, het kruis, de crucifix met Maria en Jozef, de heiligen, de beelden. En je ziet ook de icoon. Heel mooi, de icoon is dat van de Goede Week. Ja, dat is allemaal te zien vanaf de website en ook vanaf YouTube. Van harte aanbevolen. Nou, we hebben nog een klein beetje tijd voor een lied. Het is namelijk zo dat mensen, als u een als u belt naar het belteam, en dan kunt u ook een lied aanvragen. Als u dan uw donatie toezegt. Hè, dat is ook de manier waarop wij onze tussenstand kunnen bijhouden. Kunt u ook een lied aanvragen. En hier hebben we een lied van een mevrouw. Een mooi Maria-lied heeft zij aangevraagd. Dat kan ook, hè? Als u zegt, nou, ik weet niet welk lied ik moet aanvragen. Doe mij maar een mooi Maria-lied. Mevrouw is een trouwe luisteraar. En heeft vanmorgen al een mooi Maria-lied gehoord bij Antoon. Dat ben ik. Maar ze wil graag nog een mooi Maria-lied horen. Nou, dat kan. Dat kan zeker. En hebben we ook al klaarstaan. We gaan luisteren naar het lied Maria, Ave Maria van Maria Callas. Een klein stukje daarvan althans. Want om 9:00 beginnen we met de Eucharistieviering. En mocht u nou denken van, goh, ja, ik heb al de Eucharistie gevierd. Of dat, dat kan. Soms heb je om 7:00 ochtends al de Eucharistieviering. Sommige parochies. Of ik ben van plan om vanavond naar de mis te gaan. en zegt van nee, ik ga niet nu de mis vieren, dat kan. Dan moet u weten dat het belteam heel de tijd, ook tijdens de eucharistieviering, bereikbaar is op 0736872000. Speciaal zitten zij voor u klaar om uw donatie te ontvangen en uw toezegging te ontvangen, zodat we de tussenstand kunnen blijven bijhouden.

0: Het priesterschap van Christus, middelaar van een nieuw verbond, is eeuwig, omdat hij in eeuwigheid blijft. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria thuis. Vandaag een bijzondere dag en morgen ook. De Mariathon is begonnen. Dat betekent dat we 2 dagen lang geld gaan inzamelen voor Radio Maria in Ierland. We gaan uiteraard niet alleen geld inzamelen, we gaan ook bidden voor de missie van Radio Maria in Ierland. Het is uiteindelijk dezelfde missie als die wij hier in Nederland ook hebben, om overal het koninkrijk van Christus en van zijn moeder Maria te verspreiden. En vandaag voor de Nederlandse kerk een bijzondere feestdag, want we vieren vandaag hier in Nederland onze Heer Jezus Christus, eeuwige hoge priester. Het staat nog niet zo heel lang op de liturgische kalender, pas sinds 2012, het jaar van de priester, dat werd ingesteld door paus Benedictus. En het stelt centraal dat Jezus Christus voor alles natuurlijk priester is. Priester in eeuwigheid. Hij is de middelaar tussen God en de mensheid. Hij is de Zoon van God en hij heeft zichzelf als priester geofferd aan het kruis. Voor die momenten dat we de Heer in zijn offer niet zijn gevolgd. Voor die momenten dat we hebben gezondigd. Zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, tot glorie van uw majesteit en tot heil van het menselijk geslacht, hebt gij uw enig geborene aangesteld tot eeuwige hoge priester. Laat hen die hij heeft uitgekozen als bedienaar en uitdelers van zijn geheimen, door de rijke gaven van de geest trouw bevonden worden in de vervulling van het dienstwerk dat zij hebben aanvaard. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Uit het boek Genesis. In die dagen bereikten Abraham en Isaak de plaats die God hen had aangewezen. En Abraham bouwde daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem uit de hemel toe: Abraham, Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij, uw enige zoon, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Abraham noemde de plaats: De Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men nu nog zegt: Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: Bij mezelf heb ik gezworen, zo spreekt de Heer, omdat gij dit gedaan hebt en mij, uw eigen zoon, niet hebt onthouden, daarom zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, omdat gij naar mij hebt geluisterd. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.
1: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.
0: Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik: Ja, ik kom.
1: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.
0: Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng. Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven.
1: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.
0: Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het. Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd.
1: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.
0: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen: Groot is God, die uitziet naar uw heil.
1: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.

0: De Heer zij met u.
1: Uit
0: het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus met zijn leerlingen aan een landgoed kwam dat Gethsemane heette, sprak hij tot zijn leerlingen: blijf hier zitten terwijl ik ginds ga bidden. Petrus en de twee zonen van Zebedeus nam hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak hij tot hen: ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich plat ter aarde en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt. Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap. En hij sprak tot Petrus: ging het dan uw krachten te boven 1 uur met mij te waken? Waakt en bid, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad hij: vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, dat dan uw wil geschiede. Woord van de Heer. Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars thuis. Zoals gezegd vieren we vandaag in Nederland een feest dat nog niet zo heel lang op de liturgische kalender staat. In 2012 was het paus Benedictus die het aanbood als feest aan heel de wereld. En de verschillende bisschoppenconferenties konden kiezen of ze het wel of niet in hun land zouden opnemen. Nou, we zijn dankbaar dat onze bisschoppen ervoor gekozen om inderdaad dit feest ook op onze kalender te zetten. Het feest van Jezus Christus als eeuwige hoge priester. En het is geen toeval dat dat uitgerekend op deze donderdag wordt gevierd. Daar zit een heel verhaal achter. Het is namelijk zo dat in de Nederlandse kerk altijd op de zaterdag na Pinksteren in heel Nederland de priesters worden gewijd. Dus de wijding van de priester en het hoogfeest van Pinksteren, die zijn innig met elkaar verbonden in ons land. En het is zo dat het eigenlijk verwijst ook naar de oude kalender. De kalender die we in de Tridentijnse mis nog altijd volgen. Want in de oude mis heb je namelijk in deze dagen nog altijd het octaaf van Pinksteren. Dat is in de nieuwe liturgie is dat niet meer. Maar in de oude liturgie heb je nog de 8 dagen waarin het hoogfeest wordt gevierd. Hè? Zoals we dat ook zien met bijvoorbeeld Kerstmis of Pasen. Hè? Die grote feesten van onze kerk die we niet 1 dag vieren, maar die we 8 dagen vieren, een octaaf lang. En in dat Pinksteroctaaf was het van oudsher gebruik om elke dag van het octaaf een ander sacrament centraal te stellen. Dus we zijn afgelopen maandag begonnen met het sacrament van het doopsel. En zo zijn we gaandeweg de sacramenten aan het langsgaan. En op donderdag komen we dan bij het sacrament van het priesterschap. Want donderdag is natuurlijk de dag waarop het priesterschap werd ingesteld. En het kan soms zijn, als we naar het leven van Jezus Christus kijken, dat we toch, als het ware, vergeten dat hij voor alles priester is. Er wordt wel gesproken over het drievoudige dienstwerk van Jezus Christus. Hij is priester, hij is koning en profeet. En over zijn koningschap wordt natuurlijk nogal veel gesproken. Hè, dat hij profeet is en dat hij het woord van God verkondigt, dat weten we ook. Maar dat priester in verband wordt gebracht met Jezus als allereerste van de drie, dat is iets wat we niet over het hoofd mogen zien. Hij is namelijk, voordat hij iets anders is, is hij priester. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat Jezus Christus het offer van zijn leven heeft gebracht. Want priesterleven is voor alles offerleven. We hebben het net ook in de eerste lezing gehoord natuurlijk. Hè? Abraham die wordt geroepen om zijn eigen zoon te offeren. Nou, voor de ouders onder ons die weten dat het offeren van een kind zo ongeveer het allergrootste drama is wat je in je leven kunt meemaken. Dus God die als het ware een haast onmogelijke vraag stelt. En die ook uiteindelijk op zijn eigen vraag als het ware terugkomt omdat Abraham zijn zoon niet hoeft te offeren. Maar het is tegelijkertijd een inkijkje in de eindeloos diepe liefde die de Vader voor de mensheid heeft door die stap wel te zetten. De Vader, een echte persoon, en in die zin is het ook iemand die natuurlijk meeleidt met ons. Het is niet een vader op afstand die helemaal onbewogen blijft bij het lijden van de mens. En die al helemaal niet onbewogen blijft bij het lijden van zijn eigen zoon Jezus Christus. Dus op het moment dat Jezus sterft aan het kruis, is heel de goddelijke drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, als het ware in rouw gehuld. Want er gebeurt daar iets wat eigenlijk nooit had mogen gebeuren. Maar het gebeurt vanwege ons, door ons, door onze zondigheid, maar ook voor ons, voor onze redding. Het priesterschap wil voor alles zeggen offer. En op het moment dat een priester in navolging van Jezus Christus, de hoge priester, op het moment dat hij de mis opdraagt, dan is dat natuurlijk voor alles ook het misoffer. Hij treedt in die voetsporen van Jezus Christus. En het priesterschap dat er nu nog in de wereld bestaat, al die mannen wereldwijd die hun leven wegschenken aan de kerk en aan God om zo priester te kunnen zijn, die ontlenen uiteindelijk dat priesterschap aan de eeuwige hoge priester. Dat priesterschap is niet van hunzelf, maar het is van Jezus. En ze delen in zijn volmacht, zoals dat zo mooi heet. Want er is geen mens op aarde die in staat is om zonde te vergeven. Er is ook geen mens op aarde die in staat is om brood te veranderen in het lichaam van Jezus. En wij kunnen dat niet, maar Jezus kan het wel. En hij legt in het hart, in de ziel van de priesters wereldwijd, legt hij dat vermogen en dat komt van hem. De goddelijke macht om zonde te vergeven, de goddelijke macht om uiteindelijk deze schepping, deze tijdelijke schepping, om te vormen tot de schepper zelf. Namelijk het brood, een stukje schepping, wat uiteindelijk wordt omgevormd tot het lichaam van Jezus Christus. En een slokje wijn, schepping, wat wordt omgevormd tot het kostbare bloed van Jezus Christus, de schepper zelf. Nou, het is een wonder wat ons steeds zal blijven overstijgen. Het is een wonder wat we dagelijks natuurlijk overwegen, wat we dagelijks ook vieren, maar waarvan we de volledige rijkwijde nooit helemaal zullen pakken hier op aarde. Maar er komt een dag, en we hopen natuurlijk vurig dat dat ook onze dag mag zijn, dat we in de hemel dit hemelse leven met Jezus ten volle mogen delen. En er wordt wel gezegd, op het moment dat wij op een goede dag Jezus in de hemel ontmoeten, dat we hem dan zullen herkennen, dat we een soort aha-erlevenis zullen hebben. Van hem heb ik ooit eerder gezien. Hoe zullen we hem herkennen? We zullen hem herkennen omdat we hem dagelijks hebben mogen ontmoeten in de heilige mis. En dan pas zullen we het volledig begrijpen. Dan zullen die schellen volledig van onze ogen vallen. En dan zullen we weten wie hij ten diepste is, priester, koning en profeet. Broeders en zusters, de Mariathon is begonnen. En de Mariathon vraagt ook om een offer. Weliswaar niet het misoffer, maar toch wel het offeren van onze overvloed, zou je kunnen zeggen. We verdienen allemaal geld in deze wereld, of we hebben allemaal wel iets wat we kunnen missen. En in de Mariathon staat eigenlijk centraal dat die missie, die geestelijke missie van het uitbreiden van het Koninkrijk van God, dat die ook altijd een materiële kant heeft. Jezus redt de hele mens, ziel en lichaam, maar hij wil ook heel de wereld omvormen. Geest en materie. Nou, die materiële kant die staat deze dagen ook centraal. Want op het moment dat we alleen maar goede bedoelingen hebben, dan kan het zijn dat we voorbij gaan aan het feit dat er ook reële noden zijn. Er is ook geld nodig. En dat is al vanaf het begintijd van de kerk is dat zo. We lezen dat ook in de handelingen van de apostelen natuurlijk. Dat de leerlingen alles op tafel legden wat ze hadden. Ze verkochten hun akkers en het geld ging naar de kerk. En dat was om aan te geven dat ze ten diepste bewust waren van het feit, de kerk leeft van het woord van God, maar de kerk moet ook financieel, materieel ondersteund worden. En het is natuurlijk een prachtig besef dat we vandaag en morgen Radio Maria in Ierland gaan helpen. Ierland wat natuurlijk een beetje vergelijkbaar is met ons eigen land. Een land met hele rijke katholieke wortels, maar waar het geloof toch voor een heel groot deel verwaterd is. Waar we zien dat de secularisatie wild om zich heeft heen gegrepen. Maar waar we ook weer een nieuwe opleving zien. Ook weer jonge mannen en vrouwen die opstaan voor het geloof. Of beter gezegd, die op de knieën gaan voor de Heer. En die ook op allerlei plaatsen in het land ook de rozenkrans op de knieën en publiek beginnen te bidden. En dat is de geest die we nodig hebben. De geest van totale overgave. De geest van durven te sterven en verrijzen voor Jezus. En met hem sterven om ook met hem te verrijzen. Broeders en zusters, tot slot, we hopen natuurlijk op uw gulle bijdrage voor Radio Maria Ierland. Het is, ik vind het altijd misschien nog wel bijzonderder dan de dagen die we aan het einde van het jaar hebben. De Maria in actiedagen, daar vragen we geld voor onszelf. Het is natuurlijk nooit voor ons, het is altijd voor de missie hier in Nederland. Maar nou worden we geroepen om christelijke naastenliefde te tonen voor de ander. Dat is niet altijd makkelijk, want het is makkelijker om iets voor ons eigen kringetje te geven. Maar de overgave daarin wordt dan automatisch ook groter, omdat het niet voor ons is, omdat we zelf dat geld niet kunnen besteden, maar het volledig geven aan de ander, aan Ierland in dit geval. Nou, ik hoop dat u dat van harte doet, dat u dat met een warm hart en met een warme hand doet, En dan zullen we zien dat we morgenavond weer met heel veel vreugde kunnen vieren dat we een prachtig bedrag bij elkaar hebben opgehaald. Amen.

Deze heilige mis wordt opgedragen voor de zielenrust van Toos Verhoeven en voor zegen over de Mariathon en over de missie van Radio Maria in Ierland.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, mogen onze middelaar Jezus Christus deze gave voor u aanvaardbaar maken en ons samen met hem aan u opdragen als een offer dat u welgevallig is. Hij die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

U dan, al goede Vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven. Deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo. Onze bisschop Gerardus en hullebisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig, wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is, voor dit offer van lof wordt gebracht. Voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen. En u hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden is al de gemeenschap, eer wij de gedachtenis. Allereerst van de roemrijke Maria, altijd maagd, moeder van onze God en Heer, Jezus Christus. En mede van de heilige Jozef, haar bruidegom. En van uw heilige apostelen en martelaren. Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes. Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus. Matthäus, Simon en Thaddeus. Linus, Cletus, Clemens, Sixtus. Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus. Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus. En van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden. Help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen. En de ogen opgeslagen ten hemel, tot uw God zijn almachtige Vader. U prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, na het avondmaal, deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken. En hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien. En ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden. De gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige. Het offer van onze stamvader Abraham. En het heilig offer, de offergave zonder vlek. U opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God. Laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge. Voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heengegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij, niet naar de schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: Amen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave die we hebben opgedragen en genuttigd. Laat ons altijd met u verenigd zijn in liefde, om vruchten voor te brengen die blijvend zijn. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede. Broeders en zusters, beste luisteraars, zoals gezegd, we zitten midden in de Mariathon. Vandaag zullen de bellijnen heel de dag open blijven. Er zijn heel de dag vrijwilligers aanwezig om uw telefoontje aan te nemen. U kunt bellen naar 073 687 2000 om uw donatie toe te zeggen. En zoals gezegd, Jezus Christus kan zijn kerk alleen maar blijven besturen als het ook financieel wordt gedragen. Dus het is een belangrijke christelijke opdracht om daarin te steunen. En u mag ook twee keer bellen, dat is geen probleem. Goed, we zullen tot slot het Salve Regina zingen en dan hoop ik dat u ook thuis met ons mee blijft bidden voor heel veel zegen over deze Mariathon.

Heilige Aart, zijn we Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toevoegen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en andere boze geesten, die tot de verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

0: Ja, dank u wel voor het meevieren. De Eucharistieviering hebben we hier uitgezonden rechtstreeks vanuit onze eigen kapel hier bij Radio Maria in Den Bosch. Met celebrant pastoor Pieter Zimmerman, onze priesterdirecteur. En we gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Op deze dagen van de Mariathon hebben we zelfs tot en met 12 uur de Mariathon. En dan gaan we het Angelus en het middaggebed bidden en het rozenkrans. Maar tot die tijd inderdaad live radio. We gaan liedjes luisteren die u hebt aangevraagd. En we gaan nu iedere keer vragen, Pieter Zimmerman heeft het net al gezegd, om een extra donatie te doen. Heel speciaal voor de Mariathon. Heel speciaal voor Radio Maria in Ierland. En we hebben net voor de mis ook al een klein stukje geluisterd van het lied Ave Maria van Maria Callas. En daar gaan we ook nu nog een stukje van luisteren. Niet voordat ik u de oproep heb gedaan om te gaan bellen. De mis is klaar. Er is in ieder geval daar geen reden meer voor om niet te gaan bellen. Het belteam zit heel de tijd klaar voor u. Juist om uw donatie te ontvangen. Uw donatie toezegging te noteren. Zodat we ook de tussenstand kunnen bijhouden. 0736872000. En de laatste tussenstand die ik hier heb doorgekregen was 1711 euro. En dat is 5% van het eindbedrag. 35.000 euro is het eindbedrag waar we naar streven. En wat we graag bij elkaar verzamelen voor onze broeders en zusters van Ierland. En namelijk dat Radio Maria hun missie beter nog dan nu handen en voeten kan geven. En dat is namelijk ook dezelfde missie als van ons. Misschien is het zelfs aardig om eens even te kijken of we kunnen gaan luisteren. Ik zie dat zij in hun programmering even verversen. Dat is radiomaria.ie. Dan zie ik dat zij om 9:30 zijn begonnen met de Rosary, de Luminous Mysteries. Dat is natuurlijk de rozenkrans. Nou, daar zijn ze misschien nu net mee klaar. We gaan de zetel eventjes luisteren of dat zo is.
1: As that man said, it's truly a wonderful way to live for my family. And it's such a blessing and a gift. I love my community and I love this gift that the Lord has given to me. And this comes in from Sinead in Limerick, Ciarán.
2: Wonderful to hear that. I'm delighted to hear that. That's really, it's beautiful. Yeah, so praise the Lord.
1: Yeah. So how many meetings? I thought it was one meeting. Is it during the week?
2: So we have one meeting during the week and the second community might meet on their
0: dus
2: own.
0: Zo te horen zijn zij begonnen met een, dat noemen zij de breakfast show with Deacon Teddy O'Connor. Deacon, betekent dat zoiets als deken? Misschien, ik weet het niet zeker. In ieder geval, Teddy O'Connor is, dat klinkt ook wel echt Iers. En dat is hun breakfast show, hun ontbijtshow. Of wat wij noemen Goedemorgen Radio Maria. Dat is natuurlijk zo dat zij in een andere tijdzone zitten. Dus vandaar. Wat ik net zei over 9:30, dat is voor hun 9:30, de rosary. Gaan ze een rosary bidden. Dat is dus voor ons, bij ons is het dan 10:30. Dus dat is pas over 9:30. Ze zijn nu bezig met hun, wat je kunt noemen, hun Goedemorgen Radio Maria. Dus zij doen dat. En dat is ook gewoon te horen als u gaat naar radiomaria.ie. Dan kunt u gewoon live luisteren wat zij op dit moment uitzenden. En dat doen zij dus ook al heel goed. Waarom moeten we dan toch gaan doneren? Nou, dat heeft te maken met hun doelstellingen om meer luisteraars te bereiken. En eigenlijk om beter handen en voeten te geven aan hun Radio Maria en aan hun missie. Namelijk is het hun bedoeling dat zij de uitzendlicentie gaan verlengen voor 10 jaar. Dat kost zo, bam, 20.000 euro. En zij willen graag een licentie verkrijgen om via DAB Plus te gaan uitzenden. Wat wij ook al doen hier in Nederland, willen zij ook gaan doen. Dat is een jaarlijkse kostenpost van 20.000 euro. Onder andere kunnen dan ook automobilisten. In de auto kun je dan DAB Plus bereiken, net zoals hier in Nederland. Nou, ze hebben nog meer doelen, daar kan ik u ook nog meer over vertellen. Maar ik ga eerst een liedje aanzetten, zodat u kunt, rustig kunt gaan bellen naar ons belteam. Zij zitten voor u klaar, de vrijwilligers zitten voor u klaar om uw donatie en uw donatietoezegging te noteren, zodat we ook hier de tussenstand kunnen bijhouden. Dan ga ik eens even kijken wat nu de tussenstand is. We luisteren naar een stukje van het lied Ave Maria.
1: This is also on your CD that I sent out to six of you. And it's on your CD and it's myself singing it this time. So we always sign off with, remember, God loves you.

Ja, tot zover het lied Ave Maria van Maria Callas, aangevraagd door een luisteraar die heeft gedoneerd en zo dan ook dit lied heeft aangevraagd. En ik krijg een berichtje hier in de live studio. Een gezegende Mariaton. Ik heb zojuist 100 euro gedoneerd, zegt deze luisteraar. Dank Maria voor haar steun. Voel me gezegend dat ik kan doneren. Dat is inderdaad prachtig dat zij kan doneren. Want door die donatie kunnen wij Ruine Maria en Ierland helpen met hun missie. En dat is dezelfde missie als voor ons hier in Nederland. Nou, nog een mooi berichtje van een mevrouw die heeft gebeld. Dat was vanochtend al heel vroeg. Deze mevrouw wenst ons veel succes en spoort ons aan om te blijven verkondigen. Zelf geeft ze vanochtend een Alpha-cursus. Vaak is dat in de avond, staat erbij toegelicht. Maar nu in de ochtend om een andere doelgroep te bereiken. Namelijk de moeders die schoolgaande kinderen hebben. Deze mevrouw wenst ons Gods zegen. Inderdaad, prachtig dat zij dat ons toewenst. Dat zij voor ons bidt. Dat zij doneert. En dat zij ons aanspoort om te blijven verkondigen. Nou, laten we dat dan maar doen, hè. Laten we maar daarmee doorgaan om het woord van God te verkondigen. En dat is niet toevallig ook onze missie. Ook de missie van Ruine Maria in Ierland. En u kunt helpen om hun missie ook handen en voeten te blijven geven. En op een steeds meer vruchtbare manier. Uw euro komt onmiddellijk ten goede aan de missie van Ruine Maria in Ierland. We luisteren nu eventjes naar het lied When the Saints Go Marching In van Fats Domino. En belt u dan naar het belteam op 0736872000 om uw donatie toe te zeggen. En dan kunt u ook een lied aanvragen.

When the Saints Go Marching In van Fats Domino. Aangevraagd door een luisteraar. We hadden vanochtend ook al een versie van dat lied. Dat was niet de goede lied, degene die dit lied heeft aangevraagd, weten. Dus toen hebben we het nog maar even erbij gezocht. Ja, en dan krijg je een berichtje binnen op WhatsApp. En dat is van onszelf, gedeeld door Pastor Pieter Zimmerman. Over de Mariathon 2026. Ja, dat is nu en morgen. En dat staat inderdaad: vrienden, morgen overmorgen bruist het weer van leven op de studio in Den Bosch. Voor de jaarlijkse Mariathon. Dit jaar wordt geld ingezameld voor Radio Maria in Ierland. We hebben Nederland veel te danken aan dit kleine eiland met een zeer rijke katholieke geschiedenis. Net als in Nederland is Ierland behoorlijk geseculariseerd geraakt. Dus extra steun voor hun belangrijke missie is zeer welkom. Bel donderdag, vandaag dus, tussen 6:30 in de ochtend en 7:00 s'avonds. En vrijdag ook vanaf 6:30, maar dan langer door tot in de avond tot 10:00 naar het belteam 0736872000 om uw donatie toe te zeggen. Vergeet ook de eucharistische aanbidding niet. Die is morgen van 2:00 tot 10:00. En dan is er ook nog een linkje gedeeld dat u zich kunt inschrijven. Nou, dat is niet verplicht, maar dat kan natuurlijk wel heel goed. En dat is dan ook fijn dat we weten welke mensen op welke tijden komen. Zodat we ook kunnen anticiperen op de lacunes die er dan nog zijn. En dan staat er ook nog een soort mini gebed. Our Lady of Knock, pray for Ireland and the mission of Radio Maria. Onze lieve vrouw van Knock, bid voor Ierland en voor de missie van Radio Maria. En dat is wat we inderdaad doen. Nou, als je dan die link opent, die in de WhatsApp gedeeld is, kom je bij Mariathon Adoration. Mariathon Aanbidding. Inderdaad, wordt dan hier in onze kapel morgen vanaf 2:00 tot 10:00 s'avonds het allerheilig sacrament aanbeden. Onze Heer Jezus Christus, die aanwezig is in die hostie, in de monstrans, uitgesteld op het altaar. En wij mogen dan knielen. Wij mogen dan stil worden en bidden, God zegen vragen om een vruchtbare Mariathon. En het adres staat dan nog een keer vermeld op dat formulier, Waalstraat 2 in Den Bosch. En dan kunt u uw naam invullen, e-mailadres en welk tijdstip u wilt aanhaken bij de aanbidding. En van harte aanbevolen. Nu, als u belt om een toezegging te doen voor uw donatie, doet u ook mee met de verloting van een boek. Eerder deze ochtend hebben we ook al een boek verloot van Bethsaida. We zijn heel blij met deze sponsoring van Bethsaida, deze katholieke uitgever, met wie we een zeer goede band hebben. Ook lezen we veel boeken voor. Die komen vaak ook van Bethsaida. En vanochtend hebben we het boek verloot Hij leeft en hij maakt alles nieuw. Zo heet dat boek, geschreven door de priesterdirecteur van Bethsaida, Philip de Rijke. En nu, vanaf 9:30 is dat al zo, tot en met 12:00, verloten we het boek Een Prettig Gesprek, ook van Bethsaida. En als je dan naar de website gaat van Bethsaida, dan lees je dat het een boek is van monsieur Rob Mutsaerts. De ondertitel van het boek luidt Cafégesprekken van een bisschop. En ook staat er een beschrijving bij. Aan een hoektafel in een café zitten twee mensen tegenover elkaar. Een bisschop die gewend is vragen te beantwoorden die eigenlijk over het hart gaan. En een atheïst, scherp van tong, nieuwsgierig. Hij gelooft niet in God, maar wel in het nut van een goed gesprek. Wat volgt zijn ontmoetingen waarin woorden niet als wapens dienen. De bisschop spreekt niet om te bekeren, de atheïst niet om te ontmaskeren. Beiden proberen te begrijpen wat de ander ziet, voelt, vreest of hoopt. Er wordt gelachen, gezwegen, tegengesproken en soms voorzichtig toegegeven dat de ander misschien wel een punt heeft. Dit boek verzamelt hun gesprekken, niet om een winnaar aan te wijzen,
maar om te laten zien dat geloof en twijfel, reden en verwondering niet elkaars vijanden hoeven te zijn. De dialoog tussen de gelovigen en de ongelovigen is niet nieuw, maar zelden wordt er met zoveel rust gevoerd. Voor de katholiek die zich staande wil houden in een seculiere wereld, biedt dit boek woorden en gedachten om zijn geloof te verhelderen. Voor de atheïst opent het misschien een blik op de redelijkheid, zelfs de schoonheid van een geloof dat vaak te snel wordt afgedaan als achterhaald. En voor ieder die leest, een herinnering dat waarheid zich niet laat afdwingen, slechts laat benaderen. Soms in een gebed, soms in een vraag. En soms, heel eenvoudig, in een café waar twee mensen praten terwijl de koffiemokken worden bijgevuld en het gesprek maar niet ten einde komt. Nou, dat is een prachtige aankondiging. En het is ook een prachtig boek. Ik heb zelf het boek gekregen van Monsieur Mutsaerts. Het ligt op mijn bureau. Om ook open te gaan slaan en te gaan lezen. Maar we gaan dit boek dus ook verloten. Als u belt naar het belteam om uw donatie toe te zeggen. Hè, dat is de manier waarop we ook onze tussenstand kunnen bijhouden. Nou, dan doet u automatisch ook mee met de verloting van dit boek. En op de website van Monsieur Hendricks, de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, lezen we ook nog een recensie over dit boek. Ik heb het boek op dit moment nog niet uit, maar al wel flink in gelezen. De vertragingen van het treinverkeer geven wat extra tijd om de cafégesprekken tot me te nemen. Het boek is bijzonder geslaagd. Alle thema's die geloven en niet geloven raken, komen in gespreksvorm op een toegankelijke manier aan de orde. Nou, dat hebben we al gehoord. En monsieur Hendricks beveelt dit boek van harte aan. Ik kan dit boek zeker aanraden, in het bijzonder aan jonge mensen die zoekend zijn en geconfronteerd worden met allerlei vragen over het geloof. En zeker ook aan niet-gelovige jongeren en ouderen die onder verschillende gezichtspunten wel eens willen reflecteren op de grote vragen en thema's van ons leven, van harte aanbevolen. Zo is te lezen op de website van Monsieur Hendricks, op zijn website arsakal.nl. Waarvan een linkje te vinden is op de website van Bethsaida. Bij dit boek over een prettig gesprek dat we gaan verloten van monsieur Rob Mutsaerts. Ja, we kennen Rob Mutsaerts natuurlijk. Hij is ook betrokken bij verschillende van onze programma's. Bijvoorbeeld Gewoon Katholiek. Programma dat we toevallig vanavond uitzenden om 20:30. Gewoon Katholiek, u weet, ja, monsieur Mutsaerts schuift dan aan bij de jonge mannen. Deze keer zijn dat Remo, Arvid, Alexander, Niels, Julian en ikzelf mocht ook één keer aanschuiven op uitnodiging van deze jongens. De gelovige 100 man en de schreeuw Jezus luidt deze uitzending. Nou, als dat niet prikkelt, misschien kan ik gelijk eventjes de toelichting lezen die daarbij vermeld staat. In deze aflevering van Gewoon Katholiek komen uiteenlopende, maar verrassend samenhangende thema's voorbij. We spreken over Arnold Cox. Nou, wie is dat dan? Nou, dat gaat u dan horen vanavond in de uitzending. Vernoemingen, doopnamen en verdiepen onze heilige devoties en het proces van heiligverklaring, inclusief de rol van de advocaat van de duivel. Wat is dat dan? Nou, die heeft iets te maken met die heiligverklaring. Dat gaat u ook horen. Ook staan we stil bij hoogmoed, blasfemie en hoe je omgaat met spot. De heilige Theresia van Lisieux en de gelovige 100 man, wie is dat dan? De gelovige 100 man, oh ja, dat is natuurlijk uit het Bijbelverhaal, wijzen ons een weg van vertrouwen. Een uitzending over geloof, strijd en de vreugde die te vinden is bij de Heer is het heerlijk. Dat is vanavond te horen in Gewoon Katholiek. Moest ik even aan denken, ja, omdat natuurlijk Rob Mutsaerts, monsieur Rob Mutsaerts, is de auteur van dat boek Een Prettig Gesprek, die wij verloten. Alles in het teken van deze Mariaton. Er zijn nog veel meer boeken komen eraan. Ik kan even een lijstje geven van de titels. Trouw en sterf voor haar gaan we vanmiddag verloten. Vanavond, in de middag en de avond, hebben we het boek Bidden voor Priesters.
Dan hebben we morgen ook nog boeken die we gaan verloten. Het Mariale Leven, God of Niets, De Drie Niet-Geliefden, 33 dagen tot het ochtendgloren en De Weg van de Liefde. Allemaal boeken van uitgegeven door Bethsaida. En die gaan we dus verloten. Als u belt 073-687-2000. Misschien bent u wel een van de gelukkige winnaars. Dat het boek aan u wordt toegestuurd. Waarvoor dank ook aan Bethsaida. Ga eens even kijken of we nog een mooi lied hebben. Als u belt mag u ook namelijk een lied aanvragen. En dan mag u ook nog vertellen, als u dat leuk vindt, om hoe het met u gaat, wat u waardeert aan Radio Maria, bijvoorbeeld. Hier is iemand die zegt: mevrouw wil heel graag Ave Maria, niet van Maria Callas. Nou, dat kan. Dat kan zijn dat je dus dat helemaal niks vindt. Ave Maria. Dus we zoeken wat we kunnen vinden. Misschien is het wel mooi om Ave Maria te beluisteren van Beyoncé. Het is namelijk zo dat ik had laatst Imke aan de lijn voor het programma Goedemorgen Radio Maria. Zij vertelde over haar ervaring met betrekking tot haar reis naar Lourdes met haar gezin. En toen heb ik haar gevraagd: wil je nog een lied laten klinken? En toen heeft zij gezegd: ja, ik wil graag het lied laten klinken Ave Maria van Beyoncé. En die kon ik toen niet laten horen, want de tijd was op. Maar nu hebben we wel tijd en ik ga die laten klinken. Dat is namelijk het Ave Maria van Beyoncé. En dus niet van Maria Callas. Het kan zijn dat je dat helemaal niks vindt. En dat je dan misschien juist deze versie van het Ave Maria wel heel mooi vindt. En als u denkt van nou, voor mij hoeft het niet. Nou, dan hebt u een reden om te gaan bellen. Het belteam zit voor u klaar. 073-687-2000. Oh ja, ik wil u nog zeggen dat om 11 uur hebben we hier straks de priesterdirecteur Pieter Zimmerman. Die gaat in gesprek met de priesterdirecteur van Radio Maria in Ierland. Daar mogen we naar uitkijken.

Ja, wat een stem, hè. Beyoncé was dat met het lied Ave Maria. Naar aanleiding van een aanvraag van een luisteraar, die wilde gewoon een mooi Maria-lied horen. En ik krijg hier ook nog binnen een stukje tekst wat iemand van het belteam heeft genoteerd. Deze mevrouw die belde, die een donatie heeft toegezegd, voelde zich zeer vereerd dat er gevraagd werd of ze een lied wilde aanvragen. Dat was haar nog niet eerder gevraagd. Daarom graag een mooi Maria-lied. Nou, wat leuk. He, dus deze mevrouw die wilde gewoon een donatie toezeggen. En toen werd haar gevraagd, wilt u ook nog een lied aanvragen? Nou, dat vond ze een hele eer. En daarom heeft ze ook maar een mooi Maria-lied aangevraagd. Nou, die hebben we net al geluisterd. Hopelijk vond u die mooi. Lieve mevrouw, luisteraar die heeft gedoneerd. En die dat heeft verteld aan de vrijwilliger in het belteam. Nou, en daar hebben we nog een. Dat is een mevrouw. Die blijft liever anoniem. Maar het is een hele trouwe kerkganger in Druten. Dus ik kent pastoor Pieter Zimmerman goed. Ja, want dat is namelijk... Pastoor Pieter Zimmerman is ook, naast de priesterdirecteur hier bij Radio Maria, ook de pastoor in Druten. De mevrouw hoorde van dit lied gisteren voor het eerst van pastoor Pieter Zimmerman en wil nu graag dit lied horen. Want het is een heel mooi lied, vertelde de priesterdirecteur. Nou, dan moet het wel. Dan weet je zeker dat het een mooi lied is. En dan hoop ik dat ik maar de goede versie heb. Ik heb hier een versie van Jules de Korte. Maria te minnen. En mocht het nou niet de goede versie zijn, nou, dan gaan we gewoon nog een andere versie erbij zoeken. Ondertussen kunt u bellen en u bent daarvoor van harte uitgenodigd. Om geld te geven, euro's te geven voor Radio Maria in Ierland, belt u dan naar het belteam. Zij zitten voor u klaar om uw telefoontje te ontvangen met uw donatietoezegging 0736872000.

0: Maria te Minnen was dat. Ja, een beetje een soort van officiële, statige versie. Heel keurig gezongen zo. Ja, we hebben nog een andere versie. Dat is van het kinderkoor De Madeliefjes. Misschien was dat wel de versie die zij bedoelde. Oftewel, deze luisteraar. Oftewel, Pieter Zimmerman. Dat hij dat bedoelde, dat lied bedoelde. Maar ja, als je gewoon luistert naar de tekst, is het al een heel mooi lied. Even kijken, wat hebben we nog meer allemaal? We hebben Ave Verum van Mozart aangevraagd gekregen. Iemand zegt, die wil graag een katholieke sketch horen op de radio. Of bijvoorbeeld humor op de radio. Nou, dat kunnen we straks ook nog wel gaan doen. En ja, we hebben een tussenstand. Ja, ik vergeet dat iedere keer te delen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, een tussenstand. We zitten op een tussenstand van 1986 euro. 1986. Nou, dat is 6% van het eindbedrag. We zitten op 6% van 35.000 euro. Want dat is het bedrag wat we bij elkaar willen verzamelen voor Radio Maria in Ierland. En zij hebben dat geld heel hard nodig. Zij hebben uw euro's heel hard nodig. En wat is het mooi dat wij hier als Radio Maria in Nederland daarbij kunnen helpen. Samen kunnen we dat doen. Wij organiseren hier de Radio Maria Mariathon. En er komen er allemaal mensen hier naar de studio. Er komen allemaal mensen naar het belteam. En het is een heel gezellig en bruisend geheel hier in de studio. En u kunt ook meedoen. U kunt meedoen door te doneren. En u kunt meedoen door te bellen. We zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar uw verhalen. Iemand die heeft gezegd, die voelde zich helemaal vereerd. Hè, dat hij een aanvraag mocht doen voor een lied. Nou, dat is toch prachtig. En humor. Ja, humor is er ook. Er is ook ruimte voor humor. En nou, een sketch. Ik dacht bij mezelf van, goh, wat zullen we eens doen? Ja, iets wat we wel vaker hier laten klinken op Radio Maria is Toon Hermans. Natuurlijk ook een beetje een, nou, je kunt wel zeggen een beetje een knuffelkatholiek. Zeker voor de mensen die al wat langer luisteren naar of wat langer of wat ouder zijn. Dus dat, daar ben ik zelf ook misschien aan het worden. In ieder geval, ik ben niet van die periode dat Toon Hermans dit soort dingen deed. Maar ik kan er wel hartelijk om lachen. We gaan er een stukje van luisteren. Het wordt ook wel eens gespeeld met carnaval bijvoorbeeld. Wat ruist er door het struikgewas?
1: De volgende graag. Wilt u duidelijk in de microfoon spreken als het kan?
2: Jazeker, jazeker. Hallo. Ik kom proefzingen voor de tv. Mijn naam is Verkade. Frits Verkade. Ik ben onderwijzer in Os.
1: Bent u nog familie van de grote Verkade?
2: De toneelspeler? Nee, is geen familie. Ik ben nog niet eens familie van de lange vingers. Ik ben er eentje, hè? U zit daar zo hoog in de controlekamer. Maar met wie heb ik het genoeg als ik vragen mag?
1: Mijn naam is Jack Bemelmans.
2: Oh, meneer Bemelmans, bent u het zelf? Een compliment voor de shows die u op het scherm brengt, want die gaan erin als koek.
1: Waarin bedoelt u?
2: Waarin? Ja, dat weet ik ook niet, hè. Maar dat zeggen ze zo in de volksmond. Ze gaan erin als koek.
1: Meneer Verkade, ja. U kunt beginnen.
2: Ja, mag ik nog even zeggen, voordat ik begin, meneer Bemelmans. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd.
1: Welk hoofd bedoelt u?
2: Het hoofd der school. Dat is ene meneer Verkoude. Ja, dat is heel geestig. Hij heet Verkoude en ik heet Verkade. En daar heb ik laatst een leuke woordspeling gemaakt. Toen zei ik, u heet Verkoude, ik heet Verkade. Ik kan wel Verkoude zijn, maar u kunt nooit Verkade zijn. Ik ben er eentje, hè?
1: U zingt liedjes?
2: Ja, u ook.
1: En u begeleidt zichzelf op de gitaar?
2: Ja, nu hier, hè? Maar op school niet. Dan word ik begeleid door de juffrouw van de tweede klas. Dat is ene juffrouw van voren. Mies van voren. Mies, en ze heet Mies, maar ze lijkt ook op Mies van de tv. En als de mensen haar zien, dan zeggen ze... Och, juffrouw.
1: Ja, wilt u nu beginnen, meneer Verkade?
2: Ja, had u het maar gezegd, daar was ik al begonnen. Is het een kleurenopname?
1: Inderdaad.
2: Goed, dan kom ik eventjes op. En dan geef ik u een idee hoe ik opkom, want ik werk veel met kleuren, hè?

0: Als ik op de buis ben, dan wilde ik graag zo beginnen. Niet hoesten natuurlijk, dat is nu een beetje zenuwachtig. beste kijkers, als eerste liedje...
1: Meneer Verkade.
0: Ja?
1: We hebben maar tijd voor één liedje.
0: Potverdorie. Potverdorie, nog eens aan toe zeg. Ik heb er vier in gestudeerd.
1: Eén liedje graag.
0: Ja, potverdorie. Nog eens aan toe zeg. Ja, potverdorie. Nog eens aan toe zeg. Potverdorie, nog eens aan toe. Ik heb er vier. Potverdorie. Ik heb er vier in. Potverdorie, nog eens aan toe. Ja, potverdorie. Nou, dan zing ik gelijk het laatste. Meteen het laatste. Potverdorie. Beste kijkers, als eerste en tevens laatste liedje zal ik voor u zingen een liedje dat is getiteld Wat ruist er door het struikgewas? Wat ruist er door het struikgewas? Het is een ogenblikje, wacht.

Wacht, ik ben even tekst kwijt.

0: geen idee. Het is een heel klein dingetje, een lang dun dingetje. Het is een lang dun dingetje, ik zie het zo. Ja, dat kan ik niet zingen.
1: Meneer Verkade,
0: ja.
1: Uw tijd is om.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ik ben helemaal in de war geraakt. En moet je nagaan, ik heb wel 100 keer gezongen. Wat ruist er door het struikgewas? Het is een... Ik heb hem. En wat ruist er door het struikgewas?
1: Wil ze nu het lokaal verlaten met het oog op de volgende debutant?

zal u niet ontgaan zijn. En er is een luisteraar die laat dan weten, wat is dat voor een rare uitzending? Ja, nou, dat is ook wel een beetje terecht. Heeft ook helemaal niks met Ierland te maken. Maar ja, zo gaat dat. We kunnen gewoon donaties toezeggen door te bellen naar het belteam. En dan mag u ook een verzoeknummer doen. Nou, als u zegt van ik heb een mooi lied, bijvoorbeeld De Kracht van Uw Liefde. Dat is een prachtig lied, die staat ook al in mijn lijstje. Maar het kan ook zijn dat u zegt van nou, ik weet het niet zo goed, zo specifiek. Ik zeg gewoon maar, doe maar een mooi Maria-lied. Mag ook. En iemand heeft dan laten weten, ik wil wel graag wat humor op de radio. Nou, hopelijk is dat voor deze meneer die heeft gedoneerd dan ook de goede passende humor. Ik weet het niet. Laat het maar weten. En krijgen we nog een berichtje ook op de WhatsApp. Goedemorgen broeders en zusters van Radio Maria. Nou, dat bent u. Ze is ook aan u gericht. Ik luister graag en bid samen met Radio Maria de Rozenkrans. Daarna volg ik de Eucharistieviering en put heel veel kracht om mijn dag door te brengen. En kan heel veel doen. Heb in het verleden gedoneerd en wil graag weer doneren. Kunt u het rekeningnummer aan mij doorsturen? Ik ben niet zo lekker en heb veel pijn aan mijn lichaam en geen stem om op te bellen. Vandaar deze mogelijkheid. Nou, dat is hartstikke fijn dat deze persoon dit, deze mevrouw, denk ik, weet ik niet zeker, dit laat weten. Allereerst natuurlijk fijn om te horen dat zij graag de Rozenkrans meebidt en daarna ook de Eucharistieviering meeviert en ook daar heel veel kracht uit put om de dag door te brengen en veel kan doen. Zij heeft in het verleden gedoneerd. Nou, heel erg veel dank daarvoor. En ze wil graag weer doneren. En ik heb het rekeningnummer ook inmiddels aan haar doorgestuurd. En als u zegt van nou, dat wil ik ook wel graag. Het staat sowieso op de website, maar als u het fijner vindt om dat via een tekstberichtje zo op WhatsApp te ontvangen, dan stuurt u mij een duimpje omhoog of laat u mij weten. Ik wil ook graag het rekeningnummer ontvangen. Dan kan ik dat natuurlijk zo onmiddellijk doen. En zij zegt, laat ook nog weten, succes met de Maria Marathon, of de Mariathon noemen we dat. De groeten aan pastoor Pieter Zimmerman. Ook heel veel succes. Ben nu gepensioneerd, maar zal opnieuw weer doneren. Nou, fantastisch. En heel veel dank daarvoor. En ik zeg ook vast hier erbij, mevrouw die dit schrijft, als u het hoort, als u ook nog graag wilt een lied wil aanvragen, dan kan dat ook. Nou, dan gaan we nu luisteren naar een lied dat ook is aangevraagd door een luisteraar. Even kijken of er nog iets bij stond. Even zoeken. Ave Verum van Mozart wil iemand horen. Een stukje humor wil iemand horen. Maria te Minne hebben we gehad. Nog een psalm. Ik kan het even niet vinden. Nou, in ieder geval heeft iemand. Oh ja, hier. Nee, iemand wil graag anoniem blijven. Dat mag ook. Dat kan ook heel goed. Een mevrouw. Zij wil graag horen het lied De Kracht van Uw Liefde. En dan gaan we naar luisteren. Ondertussen kunt u bellen. Van harte laten we uitgenodigd om uw donatie te doen. Uw donatie toe te zeggen aan de vrijwilligers die hier naar ons toegekomen zijn. Zij zitten in de redactieruimte. Speciaal om uw telefoontje te verwelkomen. Om uw telefoontje aan te nemen. En dat is heel mooi dat dat zo persoonlijk ook kan. En dan kunt u ook meedoen met de floating van een boek. Dat is het boek Een Prettig Gesprek, geschreven door Monsieur Mutsaert. Echt een aanrader. Ook aangeraden door Monsieur Hendricks trouwens. Die heeft een recensie over geschreven. En u mag ook een lied aanvragen. Nu luisteren we naar iemand die dat gedaan heeft. Het lied De Kracht van Uw Liefde. Belt u dan naar 073-687-2000 om uw donatie te doen voor Radio Maria Ierland.

0: Ik ken het nog van Dina van de Muggen. Oh.
1: Ja, we gaan ook al live.
0: Ja.
1: Ja, mooi lied van De Kracht van Uw Liefde, aangevraagd door een luisteraar. Pieter Tsiemerman, welkom hier in de studio.
0: Ja, dag Anton. Dag beste luisteraars. Ja, we zijn inmiddels volop los aan het gaan, geloof ik. Hè? We zijn druk met, natuurlijk allereerst met radio maken, maar we doen dat met een reden. We zijn natuurlijk geld aan het inzamelen voor Ierland. En het is wel heel mooi dat ik kan noemen. Dat, volgens mij heb jij het net ook al gezegd, Anton, dat straks de priesterdirecteur van Ierland ook even in de uitzending komt.
1: Ja, rond 11 uur.
0: Om 11 uur. Dan gaan we hem even bellen.
1: Ja.
0: En volgens mij is ook de laatste tussenstand inmiddels bekend. Klopt dat?
1: Nou, die is van 9:45, dus al een half uur geleden.
0: Volgens mij heb ik een nieuwere stand, dan moet ik even kijken waar ik die heb gelaten. Ja, het laatste wat ik heb doorgekregen was 2186, maar dat is inderdaad een kwartiertje geleden.
1: Nou.
0: 2186. Ja, het lijkt mij heel mooi. We zijn nu natuurlijk richting het middaguur aan het gaan. Het is 10:45 ongeveer. Als we voor het middaguur, en dan moeten we even kijken dat het een mooi bedrag is wat wel haalbaar is. Wat dacht je van 4000 euro? Zou het eigenlijk moeten kunnen, hè?
1: Voor het middaguur.
0: Moet er nog wel flink wat bij, natuurlijk.
1: Ja, er moet toch wel flink wat bij. Ja. Maar misschien kunnen we wel zeggen dat voordat straks de priesterdirecteur uit Ierland op de radio komt, dat u nog 14 euro doneert. Dan zijn we precies op een mooi rondbedrag van 2200 euro.
0: Nou, weet je wat we doen? Ik zet al sinds een paar jaar zet ik af en toe een verdubbelaar in. Dat betekent dat als iemand een donatie doet, dan verdubbel ik de donatie. Ik ga het vandaag anders doen. Ik ga een iets kleinere donatie bijleggen, maar wel voor 5 bellers. Dus de eerste 5 mensen die nu bellen, daar zal ik steeds 10 euro bovenop de donatie doen.
1: Oh, kijk
0: eens. Nou, als we dat gewoon stevast, consequent blijven doorvoeren, dan komt er toch wel een aardig bedrag bij. Dus de eerste 5 bellers die nu bellen naar 073-687-2000 en hun donatie toezeggen. Ik zal bij alle van de donaties, van de komende 5 donaties, zal ik er steeds 10 euro bij doen. Dus dat lijkt me toch een hele mooie reden om nog, zeker voor de twijfelaars, hè, die denken van, zou ik nou wel bellen? Kan ik het wel missen?
1: Ja, nou, dat heb ik in ieder geval ook genoteerd. 5 bellers. 10:48 is dat dat u dat zei. Nou, dan weten de mensen die nu gaan bellen dat ze met deze bijzondere, toch soort van verdubbelaar, de optopping van 10 euro bovenop de donatie. Nou, dat is toch wel mooi.
0: Ja, toch?
1: Dat is wel prachtig.
0: Als om te beginnen, hè? Misschien komen er nog wel meer van dit soort impulsen.
1: Wie weet. Ja, en wat kunnen we nog meer verwachten deze dagen?
0: Nou, we hebben natuurlijk vanmorgen de Heilige Mis gecelebreerd. En in de mis heb ik ook wel even gesproken over het belang van geld inzamelen. Hè?
1: Mm.
0: We kunnen daar natuurlijk heel aards naar kijken, alsof dat alleen maar iets is wat, wat de materiële kant van de kerk aangaat. Maar wij weten dat het gewoon belangrijk is, ook voor onze missie. Hè? We zien het zelfs in het evangelie. Dat de vrouwen in het evangelie, die worden niet allemaal bij naam genoemd, maar dat het geld werd beheerd door Judas bijvoorbeeld, maar ook dat er vrouwen vanuit hun eigen middelen geld gaven aan die eerste apostelen, aan Jezus, zodat die missie ook door kon gaan. Dus het zit wel echt in het hart van het evangelie ingebakken, dat we ook financieel bijdragen. We zien het zelfs in het Oude Testament natuurlijk, hebben het overdragen van tiende deel van je inkomen, dat naar de tempel ging. Dus die financiële bijdrage is ook echt wel een christelijke opdracht. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we het ook zo moeten bekijken. Hè? Dus dat het niet alleen maar een donatie is, maar dat het ook echt iets is wat je geeft. Een offertje dat je brengt vanuit de liefde voor de kerk. We zien dat ook trouwens. Dat is altijd met reden dat tijdens de Heilige Mis de collecte ook tijdens de offerande is. Hè? Dus op het moment dat de priester het brood en de wijn aan God aanbiedt, de offeranden aan God opoffert.
1: Mm-hmm.
0: Op dat moment worden de mensen in de kerk uitgenodigd om hun financiële bijdrage te leveren.
1: Ja,
0: dus dat is ook een offer.
1: Ja.
0: Nou, het zou heel mooi zijn als u dat doet. Hè. Zoals gezegd, de eerste 5 bellers, ik leg er 10 euro bovenop. Dat is maar een klein bedrag natuurlijk, maar toch alle kleine beetjes helpen. En als we dat nog een paar keer herhalen, dan tikt dat toch aan.
1: Zeker weten.
0: U kunt bellen naar 073-687-2000.
1: Ja, en het belteam zit voor u klaar. Ik liep net ook even naar binnen en het is daar een gezellig gebeuren. Ook hangt er een prachtige vlag van Ierland. Nou, misschien wil Tom straks er nog wel iets over vertellen die je dat heeft verzorgd. Er hangen ook vlaggetjes door de hele ruimte. In de kleuren groen,
0: ziet er ontzettend feestelijk uit.
1: Groen, wit en oranje. Dus, maar misschien kunnen we daar nog wel straks ook een beeld bij geven. En net zoals u ook op de livestream nu in de live studio kunt meekijken. Dat wij hier in de live studio zitten. Kunnen we dan misschien straks ook een beeld geven van de redactieruimte.
0: Voor degenen die in de WhatsApp community zitten.
1: Ja.
0: Daar heb ik net een klein filmpje doorgestuurd. Toen werd er toevallig net veel gebeld. Het was daarna even wat rustiger. En dan zie je inderdaad ook de mooie Ierse slingers hangen. Als u nog niet in de WhatsApp community zit trouwens, u kunt daar altijd bij aansluiten. Hè? Dus als u even naar onze website gaat, dan staat er een aparte knop waar u op kunt drukken. En dan bent u automatisch ook lid van die WhatsApp community. En dan krijg je rechtstreeks al het nieuws gedeeld wat er te doen is hier.
1: Hartstikke leuk op dit soort dagen van de Mariathon.
0: Ja.
1: Ja, we hebben een berichtje van iemand die liet ons weten van, hey, wat is nu eigenlijk jullie bankrekeningnummer? Want zij is ook niet helemaal fit. Ze voelt zich niet lekker. Ze heeft pijn aan haar lichaam, geen stem. Dus ook kan ze niet bellen. Dus zij stuurt gewoon een berichtje via WhatsApp. Natuurlijk heel slim.
0: Ja, en dan dat kunnen kan we
1: ook. Ik heb het ook al gedeeld met haar. En zij heeft gezegd van ik ga weer doneren. Net zoals wat ik vroeger deed, ga ik dat maandelijks doen. Nou, dat is fantastisch dat zij dat doet. En zij kan ook op die manier zelfs een lied aanvragen. Dus Ik ben een kind van Maria gaan wij straks luisteren. En we hebben een berichtje van Ria. Dat zij wel gebeld wil worden. Zullen we dat nu even doen?
0: Dat kunnen we even doen. Ja,
1: ja, dan gaan wij bellen.
0: En u kunt intussen gewoon blijven bellen. Hè? Dus 073-687-2000. Want de mensen van het belteam die hebben het graag druk. Hè? Ze zijn hier voor niks gekomen natuurlijk. Dus bel gerust 073-687-2000.
1: Ria op. Ria, kun je ons horen? Wacht, er klinkt een lied doorheen. Die gaan we even uitzetten. Zo. Ria, kun jij ons horen?
2: Ik kan je horen, ja.
1: Ja, ze kan ons horen. Oh, ik moet gewoon zelf hier mijn eigen monitor iets harder zetten. Ja, goedemorgen Ria. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, fijn dat je er bent. Jij zei van vind het wel leuk om even in de uitzending te komen. En je bent er eigenlijk altijd bij, hè?
2: Wat zeg je?
1: Je bent er altijd bij. Je bent er altijd bij als er...
2: Altijd bij als jullie een uitbaar zetten.
1: Ja, en ook voor de Rozenkrans bid je altijd mee.
2: Ja, tussen de middag.
1: Ja, tussen de middag om 11:15. En Ria, heb jij wel iets met Ierland?
2: Ik heb iets met de Rozenkrans. Ik word er rustig van.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En val je dan in slaap?
2: Wat?
1: Val je dan in slaap? Van de je wordt er rustig van, maar val je er ook van in slaap?
2: Versta je niet.
1: Verstaat me niet. Dan weet ik niet wat ik kan doen. Misschien moet je je eigen volume iets harder zetten.
0: Ria, kun je mij verstaan?
2: Ja. Ik kan u verstaan, ja.
1: Okay.
0: Ria, ik krijg net een berichtje van een goede vriend van mij. Die krijgt binnen nu en een kwartier de uitslag van een onderzoek dat is gedaan of die wel of niet uitzaaiingen heeft. Dat is natuurlijk wel even een serieuze noot. Zullen we er samen even een wees goed voor bidden? Dat dit nieuws goed mag zijn en dat het ook goed mag landen. Daar zijn we natuurlijk primair de radio voor dat we voor elkaar bidden.
2: We.
0: Goed, dan doen we dat even. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zo, de Heilige Geest, amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria,
2: Moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu in de natuur
0: van onze dood.
2: Amen. Onze dood, amen.
0: Ria, ik kreeg net ook nog een ander bericht. Dat was een iets hoopvoller bericht of iets positiever bericht. Namelijk van een vrouw die ik nog ken uit de internationale gemeenschap in Eindhoven. Daar ben ik kapelaan geweest.
2: Ja.
0: Ze komt uit Brazilië, maar ze woont nu zelf in Ierland. En ik hoop haar vandaag of morgen ook nog kort even te bellen. En ze vertelde dat ze in Ierland duidelijk een opleving ziet van het geloof onder de jongeren. Dat is wel heel mooi nieuws, hè?
2: Dat is mooi.
0: Ja, we zien dat hier in Nederland ook toch wel beetje bij beetje gebeuren. Maar ze zegt van het is echt opvallend dat er steeds meer jonge mensen beginnen te bidden en vragen beginnen te stellen over het geloof. Dus het zou heel mooi zijn als we haar ook nog even in de uitzending krijgen straks.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe ben jij betrokken verder bij Radio Maria Ria?
2: Ik was aan het zoeken naar een radiozender. En toen hoorde ik Radio Maria en ik dacht, hé, wat leuk. Daartoe ben ik daar gebleven.
0: En hoe lang is dat geleden? Hoe lang ben je al luisteraar?
2: Vanaf het begin al.
0: Oh, zo lang al. Dus al 18 jaar inmiddels.
2: Heel lang al.
0: Ja, wat mooi.
2: 18 jaar, hè?
0: Ja. We gaan zo dadelijk, Ria, gaan we praten met de priesterdirecteur van Ierland. Die spreekt Engels. Ja, versta je een beetje Engels of zal ik het vertalen?
2: Vertaal het maar.
0: Dat is goed, dan zal ik het wel vertalen. Er zijn er denk ik een paar meer die het niet helemaal zullen verstaan anders.
2: Niet iedereen is goed in Engels.
0: Nee, ik zal het wel vertalen. Ja. Ria, het is natuurlijk belangrijk dat de mensen gaan bellen. Hè? Want daarvoor zijn we deze dagen ook samen. Wat zou je willen zeggen tegen de luisteraars? Dat ze de telefoon oppakken en inderdaad hun donatie toezeggen. Waarom moeten ze dat doen?
2: Dat ze moeten zorgen dat het bedrag voor elkaar komt.
0: Oké, helder. Mm-hmm. Helder, dan moeten we nog wel even. Hè. 35.000 euro is het streepbedrag, dat is heel veel geld.
2: Ik heb ook al gedoneerd.
0: Heel fijn, heel fijn. Nou, dan geven we de luisteraars nog even de kans om te gaan bellen. 073-687-2000. En dan zijn we zo weer terug. Hè. We gaan even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug voor het gesprek met priesterdirecteur Peter Flynn uit Ierland.
2: Ja, dank u wel.
1: Oké, ja, bedankt Ria. We gaan luisteren naar het lied Ik ben een kind van Maria.

0: Ik ben een kind van Maria, hebben we naar geluisterd. Een mooi lied van Pieter Vis, Carlijn van Kasteren. Ja, zullen we anders eens even gaan luisteren wat er klinkt op Radio Maria in Ierland? Oh, ja, een lied klinkt daar nu. Gewoon een lied. En het is nu bij ons 11 uur. Maar bij hun is het dan een uur eerder, toch? Oftewel, zij zijn een uur later. En zij zitten volgens mij vlak voor de Eucharistieviering. Zij zitten vlak voor de Eucharistieviering op dit moment.
1: Ja, het kan zijn, we hadden om 11 uur afgesproken. Maar het kan zijn dat zij daar inderdaad hebben gedacht, dat is onze 11 uur. En dat onze tijden niet overeenstemmen. Dan ga ik je even navragen.
0: Dat zij bedoelen hun 11 uur, dus
1: ja,
0: oftewel
1: dus dat
0: ons 12 uur.
1: Ons 12 uur.
0: Dat zou ook kunnen.
1: We'll ik ga het even vragen aan hem.
2: St. Mary's Priory in Talla in Dublin for Holy Mass.
0: Zo te horen gaan zij nu doorschakelen voor de Heilige Mis naar een kerk in Dublin. The Lord became my protector. En ja, dit is eigenlijk zoals het bij ons ook gaat, hè? Dan kunnen we hier vanuit de live studio een bepaalde stream doorzetten. Of er is een verbinding via codec van een of andere kerk in Nederland. Waar we dan live de mis uitzenden. En dat is altijd live. Dat is bij Ierland ook zo. De mis is zeker altijd live. Dus dat is ook mooi om te weten. Ja, en als u gaat naar de website van Radio Maria in Ierland, dat is radiomaria.ie. En dan kun je ook zien wat hun programmering is. En je kunt ook live luisteren. En dat is ook leuk om af en toe een klein stukje door te zetten. Nu, ik heb een aanvraag van een luisteraar gekregen. Die wilde graag een lied horen. Dat heet Jozef. Jozef, Heilige Hoeder of zoiets. Even kijken of ik het kan vinden. En nou, dat lied kon ik niet vinden. Oh ja, Heilige Jozef Trouwe Hoeder, liet zij weten. Iemand die deze ochtend een Alfa-cursus geeft. En dat is normaal vaak in de avond, laat zij weten. Maar nu in de ochtend, om een andere doelgroep te bereiken. Namelijk de moeders die de schoolgaande kinderen hebben. En deze mevrouw wenst ons Gods zegen. Nou, het lied Heilige Jozef Trouwe Hoeder, die heb ik niet gevonden. Maar wel een ander lied met het woordje hoeder erin. Ja, zo gaat het, hè. Dan zoek je naar een
1: komt
0: lied.
1: Een beetje in de buurt.
0: Ja, komt een beetje in de buurt.
1: Dus we moeten de Heilige Jozef er even bij denken. Ja, ik zie trouwens dat de Heilige Jozef nog niet in de studio staat. Misschien dat we hem daarom niet hebben kunnen vinden. Die gaan we er zo eens even bij halen.
0: Goed
1: want
0: idee.
1: Die staat normaal altijd in de studio met deze dagen.
0: Ja, die staat nu in de gang nog. In de gang van de studio. Maar ja, we hebben vanochtend wel ook op uw aanraden nog een Jozef gebed gebeden hier op de radio.
1: Ja, mooi. Heel
0: goed. Dat is mooi natuurlijk. De heilige die voorziet. De heilige die doet wat nodig is. En wat een krachtige voorspraak.
1: Ja.
0: En
1: Anton, voordat we naar het lied gaan luisteren, inderdaad, ja, even een kleine uitleg bij het gesprek dat er met de priesterdirecteur zou, ja, komen. Inderdaad is het daar nu pas 10 uur.
0: Oh,
1: en
0: ja,
1: bij ons al 11 uur. Dat is natuurlijk een uur tijdsverschil. Daar hebben we geen rekening mee gehouden. Dus ik heb nu aan de priester gevraagd of we meteen aansluitend aan de Heilige Mis kunnen bellen. Hè? Dus aan,
0: oh,
1: hun,
0: ja,
1: aan hun Heilige Mis. Hè? Dus ze hebben nu de Heilige Mis.
0: Het zal een half uurtje zijn of zoiets.
1: Ja, zoiets. Ja. En misschien is het wel mooi om straks na het lied even de redactiekamer in te lopen. Waar nu het,
0: ja,
1: belteam zit.
0: Idee.
1: Dan neem ik even de loopmicrofoon mee. En dan gaan we eens even kijken hoe het daar is. Hè? Als het
0: goed
1: is, dan tettert het van telefoongeluiden natuurlijk. Dat hopen we.
0: Ja, daar kunt u bij helpen, lieve luisteraars. Om dan juist nog een keer te bellen. Of als u nog niet gebeld heeft, dan juist te bellen. Hè? Dan geeft dat ook een mooi beeld. Zo dadelijk.
1: Heel goed.
0: Hoeder van mijn ziel gaan we naar luisteren van Marianne.

0: Hoeder van mijn ziel, gezongen door Marianne.
1: Ja, het is prachtig dat mensen ook donaties toezeggen via WhatsApp. Hè. Anthony kondigde dat net ook al aan dat dat mogelijk is. Hè. Dus u kunt even via WhatsApp een berichtje sturen dat u een bedrag overmaakt. Het is fijn als u dan even de hoeveelheid erbij zegt. Dan kunnen we dat door het belteam ook laten opschrijven. Hè. Dan weten we ook dat het bedrag blijft groeien. Kijk, als u het rechtstreeks naar onze rekening overmaakt en er wordt niet gebeld of niet een WhatsAppje gestuurd, dan zien wij niet meteen dat dat bij is geschreven natuurlijk. Dus dat is wel heel fijn. Ja, ja, ik zei net over een vrouw die ik nog ken uit de gemeenschap in Eindhoven, die inmiddels zelf in Ierland woont. Ze komt morgen in de uitzending, laat ze net weten. Dus mooi. Dat is heel mooi.
2: Ja, zeker.
1: En ze vertelde dat er een mooie documentaire op YouTube staat. Misschien ook interessant voor de luisteraars om te kijken. Van EWTN. En die gaat over het tekenen van hoop in Ierland als het om de kerk gaat. Als u dat thuis dus wil opzoeken, dat is Ireland's Catholics. Hè, dus Ierlands katholieken. Ireland's Catholic. Signs of Hope? Vraagteken. Dus als u dat intypt op YouTube, kunt u ook een korte documentaire over het geloof in Ierland kijken. Dat lijkt me heel interessant. Goed, ik heb net aangekondigd dat ik even naar de belstudio zal gaan lopen. Dat ga ik nou doen.
2: Ja, misschien kunt u dat linkje ook nog even doorsturen naar de WhatsApp hier in de livestream.
1: Zal ik doen, ja.
2: Dat mocht de luisteraar zeggen van ja, oh, die wil ik graag ontvangen. Dat ik het dan kan doorsturen. Dan komt het zo dadelijk hier binnen en dan kan ik dat heel eenvoudig doorsturen. Als u zegt van, hey, interessant, ik wil dat ook, dan kan u dat gewoon vragen of uw hand opsteken. Over Ierland, de katholieken in Ierland, Signs of Hope van IWTN. Nu, we gaan de handzender aanzetten, Pieter Simon. U bent online.
3: Ja, nou, dit is altijd even mooi en even spannend of dit allemaal weer werkt. Hè? Want we doen dat natuurlijk maar 2 keer per jaar, dat we met de handzender door de studio gaan lopen. Het is hier in de receptie is het redelijk rustig. De voordeur die staat wagenwijd open. Het is natuurlijk warm aan het worden, dus we willen het een beetje fris houden. Maar ik hoor vanuit het belteam hoor ik wel dat er geluiden komen. Even kijken, hier staat de deur naar de paasshow, die staat ook open naar de binnenplaats. Daar is verder niemand te bekennen, maar hier zien we wel een bekend gezicht. En dat is namelijk onze eigen Carolien. Goedemorgen, Carolien.
4: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het deze dagen?
4: Ja, heel goed. Heel goed. Ik ben achter de schermen bezig met de website. En als het goed is, kunt u nu ook direct via onze website doneren voor de Mariathon.
3: Ja, daar hebben we het net in de uitzending even over gehad. Dus als mensen direct doneren, dat is natuurlijk heel mooi. Maar dat ze dan wel even laten weten via WhatsApp, dat ze een bedrag hebben toegezegd. Want dan kunnen wij dat ook bijschrijven hier.
4: Ja, via WhatsApp of liever nog via het belteam. Dus dan,
3: nee, precies. Dus als u rechtstreeks een bedrag overmaakt en wij weten niet dat het is overgemaakt, dan wordt het niet bij het totaalbedrag opgeteld. Dus bel het even door of WhatsApp het even door. Dan weten wij de hoeveelheid. Hoeft u niet in de uitzending te komen. Mag altijd wel natuurlijk. Maar dan weten wij ook dat er een bedrag is overgemaakt. Dat is belangrijk natuurlijk. Carolien, net mooi nieuws. Er komt morgen een mevrouw in de uitzending. Die ken ik nog uit de parochie in Eindhoven. Die woont in Ierland. En die heeft net ook een documentaire gedeeld over jonge katholieken in Ierland. Dus het is denk ik heel mooi als we die straks ook op onze website zetten. Anthony heeft het linkje naar de YouTube-kanaal al gedeeld in onze WhatsApp-groep. Ja, dat is heel mooi. Want dat is van EWTN en dat gaat dus over Signs of Hope in Ireland. Nou, dat is precies waar we ons voor inzetten deze dagen. Goed, dat even een kleine onderbreking bij Carolien. Dan loop ik nu dan door naar de studio waar het allemaal gebeurt, of de redactieruimte. En dan gaan we eens even kijken of hier een beetje leven is. Ja, ik zie Jana hier samen met Corrie, die zitten samen te praten. Maar je moet eigenlijk niet samen praten, maar met de luisteraars praten. Dat is wat we hopen te zien. Goedemorgen, Jana.
5: Goedemorgen.
3: Gaat het een beetje? Wordt er nog wel wat gebeld?
5: Er wordt nog gebeld, maar het mag nog wel meer worden.
3: Ja, het mag nog wel meer worden. Ja, ik zie hier, even kijken, Aniek die is wel in gesprek met een luisteraar, of toch niet?
5: Nog niet.
3: Nog niet, jongens, er moet gebeld worden, hoor ik al. Het is toch eigenlijk net iets te rustig hier. Ik zie dat Els, die is hier heel druk instructies aan het geven aan Arvid. Els, ben je tevreden?
6: Ja, zeker. Arvid kan al heel goed zo meteen de stand doorgeven. Dus alleen, we moeten nog even een stapeltje doorwerken. We waren even met intenties bezig voor de.
3: Dus je bent wel tevreden over Arvid, maar er mag toch nog wel wat meer gebeld worden. Ja, we zijn allemaal tevreden over Arvid, maar het gaat deze dagen toch om dat de mensen moeten bellen natuurlijk. Hè? Arvid, jij bent hier vandaag volgens mij voor het eerst bij een marathon of toch al een keer eerder geweest?
7: Ja, dat klopt. Nee, het is mijn eerste keer. Ja. Ja.
3: Hoe vind je dit zo?
7: Ja, ik ben natuurlijk vrijwillig, dus ik help graag. En het is mooi om hierbij te zijn.
3: Als het goed is, zijn we hier allemaal vrijwillig. Zelfs de mensen die betaald krijgen. Tom is een van onze betaalde krachten. Ben je hier toch wel vrijwillig, Tom? Of ben je gedwongen te komen vandaag?
8: Ik ben heel vrijwillig hier, ja.
3: Dat is fijn. Dat zullen we dadelijk even opschrijven met een handtekening eronder. Dan krijgen we daar later geen problemen mee. Ja. Nou, het is natuurlijk prachtig dat we hier met veel mensen zitten. Volgens mij hoor ik de telefoon nu gaan. Of toch niet? Oh nee, nee, nee. Vals alarm. Jongens, als jullie nu bellen, dan kun je hier in de redactieruimte de telefoon horen overgaan. Kijk, iedereen gaat nu even op de plaats zitten om alle telefoontjes aan te nemen. Het is ook altijd een beetje een wedstrijd wie het eerste de telefoon opneemt. Bel naar 073-687-2000. En dan hoort u nu de telefoon gaan en dan weet u dat u dat bent die belt. Ik zie dat Jana en Corrie, die zijn een beetje in de hoek gaan staan. Jullie staan wel in de... Of zijn dit de startblokken? Trekken jullie dadelijk een sprintje naar de telefoon toe? Kijk, daar gaat de telefoon. Ja, zo klinkt dat dus. Dat is het geluid wat we heel graag horen. Aniek, ja, Aniek, die troef je niet makkelijk af. Nee, die is ontzettend snel met opnemen. Ja. Ja. Hoe dichter de microfoon bij komt, hoe meer de vrijwilligers achteruit deinzen. Maar goed, er werd in ieder geval gebeld, dat is heel mooi. Later vandaag zullen we nog wel een keer een verdubbelaar inzetten. Dat doen we natuurlijk niet elk half uur. Maar af en toe dan doen we er nog een mooi bedrag bovenop. Als het goed is, voor de luisteraars die bellen, zijn er ook weer een paar mooie prijzen weggelegd. Weet jij daar meer van, Els?
6: Daar weet ik wel iets van, maar dan moet ik even op een blaadje kijken. Want ik ken het niet.
3: En heb je het blaadje in de buurt? Want dan blijf ik even in de buurt. Dan kunnen we even kijken wat er al zo uitgedeeld gaat worden. We hebben natuurlijk weer een prachtige boekenlijst. Ja, lees het maar voor, Els. Wat zijn de boeken die we dit jaar uitdelen?
6: Ja, we zijn vanochtend al begonnen met Hij leeft en hij maakt alles nieuw. Ja, helaas hebben ze niet de schrijvers erbij gezet, dus ik weet niet wie het geschreven heeft. Een prettig gesprek. Daar gaan we vanaf 10:30 tot 12:30 verdelen.
9: En
6: oké, oké. En Trouw en sterf voor haar, dat gaan we iemand laten winnen tussen 1:30 en 4:30 vandaag. En dan de laatste ronde is Bidden voor priesters. Nou, heel belangrijk, denk ik.
3: Hoe werkt het precies, Els? Kun je dat even uitleggen?
6: Nou, mensen die gebeld hebben en die een donatie hebben toegezegd, daar hebben we hier stapeltjes liggen. En dan trekken we gewoon iemand uit het stapeltje. En dan sturen we het cadeau toe naar de mensen.
3: Dus je hebt geluk. Je kunt een geluksvogel zijn. Als je tussen die uren belt, dan kun je dat boek winnen. Nou, we zitten nu in het blokje van 10:30 tot 12:30. En dan is het boekje dat uit wordt gedeeld Een prettig gesprek. Geschreven door Monsieur Mutsaerts. Nou, we weten dat hij ook altijd hele prettige gesprekken heeft hier voor de radio natuurlijk. Hij maakt meerdere uitzendingen. Dus als u nu belt, dan maakt u kans op een gratis boek. Een prettig gesprek van Monsieur Mutsaerts. 073-687-2000. En ik zie hier dat Arvid, die is de bedragen bij elkaar aan het optellen. En ik zie hem nog niet helemaal in paniek raken omdat er zoveel grote bedragen achter elkaar komen. Dat willen we eigenlijk toch wel zien. We willen dat Arvid meer zweet op zijn voorhoofd krijgt. Dus er moet nog meer gebeld worden. 073-687-2000. En dan hoort u hier weer de telefoon gaan. Goed, we zullen even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug.
2: Ja, en dan ga ik me even snel weer overnemen van Pieter Zimmerman. U ziet op de live dan dat hij ook door die ruimte loopt van dat noemen wij de redactieruimte. En daar zitten namelijk de mensen van het belteam, onze vrijwilligers die dan uw telefoontjes graag verwelkomen. En ze vinden dat heel leuk om te doen en ze doen het ook heel erg graag. En het is mooi om te zien ook dat ze daar dan die mooie vlaggetjes hebben hangen van de Ierse kleuren van de nationale vlag. En ook zelfs een grote vlag hangt daar om de kluis heen. Hè? Dus ja, leuk dat u even daar doorheen liep. En we gaan weer luisteren naar een lied. Pardon?
9: Lukt het?
2: Alles kwam hier goed door. Dus ik heb dat is goed doorgezet. En de luisteraars hebben meegeluisterd. Dus dan moeten we maar niet al te leuke radio maken. Want dan gaan ze niet bellen, hè?
9: Nee, dat is het, hè?
2: Nee, laten we maar weer een lied gaan luisteren.
9: Maar een lekker lang lied.
2: Ja, het is wel ook een mooi lied. We hebben al een versie gehoord van Ik ben een kind van Maria. En dat was een lied van... hoe heet die beste man? Peter Vis. Peter Vis, geloof ik. Dit is dan een andere versie, namelijk de versie van Jeanne. Ik ben een kind van Maria. Ondertussen kunt u natuurlijk blijven bellen. Heel graag, van harte daartoe uitgenodigd. 073-687-2000.

Ik ben Maria's kind. Was dat? Ik ben een kind van Maria. En deze mevrouw die dit lied heeft aangevraagd, die laat weten dat het lied ook altijd werd gezongen op weg naar Borange. Ze is daar net 4 dagen geweest en het was geweldig. Als vrijwilliger heeft ze daar ook meegeholpen. Dat was dan wel heel vermoeiend, maar wel fijn om te doen. En Deo Valente gaat ze volgend jaar weer. Borange, ja, eerlijk gezegd, ik kende het nog niet, maar het ligt inderdaad in de Belgische Ardennen. Vlakbij Charleville in Noord-Frankrijk, vlakbij Brouillon. Ook niet ver van de abdij van Orval. En ook niet ver van Rochefort. Zag ik dat nou goed? Ja, vlakbij Rochefort. Vlakbij de Meuse, oftewel de Maas, die daar langs loopt in de Belgische Ardennen. En daar is een beroemde plek waar 33 verschijningen van de Maagd Maria zijn geweest aan 5 lokale kinderen in het jaar 1932. En Maria verscheen daar als de maagd met het gouden hart. Het is een belangrijk internationaal katholiek heiligdom voor gebed, rust en zieke zegening. En deze luisteraar is dus onlangs daar 4 dagen geweest en vroeg het lied aan. Ik ben een kind van Maria. Nou, die hebben we net laten horen. Bedankt voor de donatie toezegging. Ja, u moet weten dat wanneer u een belt naar het belteam om een donatie toe te zeggen, dat we dan ook hopen en daar ook op vertrouwen, hè, dat u ook werkelijk die donatie doet. En want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En dat u belt is natuurlijk heel fijn, want dan, zo kunnen we ook de tussenstand bijhouden. En iemand laat ook nog weten. Ik heb 20 euro overgemaakt. Nou, heel erg veel dank voor die 20 euro. Prachtig. En wil elke maand 5 euro automatisch overmaken. Moet ik op dezelfde bankrekeningnummer overmaken. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Laat ik haar weten. En een prachtig, heel mooi lied. Ging vaak naar de bedevaart. Nou, misschien is het wel dezelfde persoon. Dat zou ook nog kunnen. Nou, beste luisteraars, ja, misschien bent u wel net ingeschakeld en denkt u van, wat zijn ze aan het doen op die radio? Nou, dan ga ik u nog een keer vertellen dat wij bezig zijn met de Mariathon. Heel speciaal deze dagen van de Mariathon, vandaag en morgen, zamelen we geld in. Uw donatie vragen wij. En wij weten dat u doneert. We weten dat u samen heel veel doneert. In ieder geval zoveel dat wij dit kunnen doen hier in Nederland, Radio Maria Nederland. Maar deze dagen zijn bijzonder bedoeld voor Radio Maria Ierland. Misschien kan ik wel een heel klein stukje laten horen van hoe dat dan klinkt daar in Ierland. Even kijken. Listen. Klik dan op listen. En dan moet ik misschien even de website verversen. Ja, daar komt hij door. Dit is op dit moment wat we horen op Radio Maria Ierland. Klinkt als een Gregoriaans gezang. En ik meen dat zij net de mis hebben uitgezonden. Dus misschien zijn ze daar wel juist net mee klaar. In hun programmering staat in ieder geval dat om 10 uur precies on air live Holy Mass. En dat is natuurlijk wat zij noemen de heilige mis. En zij lopen natuurlijk een uur voor op ons. Althans, hè, het is nu pas 10 uur daar. Nee, dat is echt niet goed. Dan is het dus een uur later. Maar het is dus hier 10:30, 11:30 nu. En in Ierland is het dan dus 10:30. Nu. Dat is gewoon te beluisteren. En zij zijn ook bezig met een DAB+-netwerk uit te rollen. En daar komen heel veel kosten bij kijken. En daar kunnen wij bij helpen om dat te realiseren. Want dan heb je het over flinke kosten. 20.000 euro per jaar is dat. Om de geschatte kosten om via DAB+ te kunnen uitzenden. En dan heb je nog gewoon de uitzendlicentie die ze sowieso ook moeten hebben. Dat is
ook 20.000 euro. Maar dan is dat in één keer voor 10 jaar. Dus ze kunnen ze mee vooruit. Ook hebben ze nieuwe apparatuur nodig daar in de hoofdstudio van Dublin. En ook de lokale Radio Maria zenders, zoals wij bijvoorbeeld Heilo en Maastricht hebben als lokale of dependances van onze radio. Dat hebben zij ook. En die willen zij ook gaan uitbreiden en ondersteunen met betere studioapparatuur. Dus dat zijn even een paar van de ins en outs van waarom dat wij dan hun daarbij moeten helpen of kunnen helpen. En dat doen we dus ook. En u helpt daarbij door ook te doneren. En dat is heel fijn. Dank u wel daarvoor. Oh, ik krijg een nieuwe tussenstand. Het gaat best wel lekker nu ineens. 3.280. 3.280. En dan zijn we op 9%. Van het eindbedrag waar we naar streven, namelijk 35.000 euro. Ja, beste luisteraars, wat zou dat mooi zijn als we, voordat we zo dadelijk het middaggebed gaan bidden en het Angelus gaan bidden om 12 uur, dat we dan al over die 10% heen zijn. Nou, 10% van 35.000 euro is natuurlijk 3.500 euro. En dan moet er nog 220 euro bij om daar te komen. Maar misschien kunnen we daar zelfs overheen gaan. Pieter Zimmerman zei het net ook al, dat we dan al op de 4.000 euro zijn. Dat is best nog een stap om te zetten. En wat zou dat lukken? Lieve luisteraars, dat we vandaag op de eerste dag van de Mariathon voor het Angelus, voor het middaguur, op 4.000 euro zitten. Dan zijn we over de eerste hobbel heen, van de eerste 10%. En zo gaat het dan verder. Zo gaan we dan door met onze Mariathon. Even kijken of er nog verzoeknummers binnen zijn gekomen. Nee, geen nieuwe. Maar ik heb nog wel een paar dingen staan. Ik heb bijvoorbeeld staan het lied Ave Verum Corpus. Een mooi rustig lied. Het is een lied van Mozart. Uitgevoerd door a Choir of King's College uit Cambridge. Nou, dat is ook Engels. In Ierland spreekt ze ook Engels. Ja, Iers. Maar ja, dat lijkt wel verdacht veel op het Engels. En het, als je het nette Engels hoort, ja, dat is dat gewoon goed verstaanbaar Engels. En nou, laten we dan maar gaan luisteren. En wilt u dan bellen, alstublieft, van harte daartoe uitgenodigd. Om te bellen naar het belteam 0736872000.

Ave Verum Corpus, uitgevoerd door Choir of King's College uit Cambridge. Een prachtig lied van Mozart. Nu hebben we nog mooie muziek. Natuurlijk liederen die u hebt aangevraagd toen u belde met onze radio, met ons belteam. Ja, we hebben ook nog een aanvraag van een lied van Toulourdes op de Bergen. He, ook natuurlijk een bekend lied. En die is onder andere ook uitgevoerd door Radio Maria zelf. Nou, die zet ik ook in de lijst erbij. En dan moet u weten dat wanneer u belt, dat u ook een aanvraag kan doen voor een lied. Nou, en we gaan nu luisteren naar een vrolijk lied. Een echt een mooi Iers lied. Lord of the Dance with Tabs. Het begint een beetje mysterieus. En dan komt het zo dadelijk wel op gang, volgens mij, dit.

Ja, echt een mooie vrolijke Riverdance-achtige muziek uit Ierland. Lord of the Dance with Taps. Uitgevoerd door Ronan Hardyman. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog veel meer muziek uit Ierland. Ja, Ierland is natuurlijk de patroonheilige van de Saint Patrick. Of de heilige Patrick is dat. En daar is ook een heel mooi gebed bij. En dat gebed gebruiken we ook bij de Biddende Vaders. Zal ik ze even erbij zoeken? Radio Maria. Gewoon, ga ik gewoon naar de website van Radio Maria. Klik ik op programma's. En dan ga ik naar het programma Biddende Vaders. En daar staat, weet ik namelijk dat daar alle teksten staan van het boekje. En helemaal achteraan. Bij de facultatieve gebeden, dus het is geen verplicht gebed, hebben we het gebed de borstplaat van Sint Patrick. Laten we die samen bidden. Speciaal op zijn voorspraak bidden voor een zegenrijke, voor een vruchtbare Mariaton. En dat de luisteraars ruimhartig willen geven, dat het een kickstart mag geven aan de projecten waar Radio Maria Ierland mee bezig is. Dat de luisteraars ruimhartig geven en ook ruimhartig bidden voor de missie van Radio Maria. Eigenlijk is dat de missie van de wereldfamilie van Radio Maria, om te evangeliseren, om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God, mee te werken met de genade van God, het charisma van de Heilige Geest, wat Radio Maria is. En natuurlijk op voorspraak van de moeder Maria, maagd en moeder, onze moeder Maria, die ook de naam draagt in de naam Radio Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mogen Gods sterkte mij vandaag leiden en mogen zijn macht mij behoeden. Mogen Gods wijsheid mij leren, zijn oog over mij waken, zijn oor mij horen, zijn woord mijn spreken mild maken, zijn hand mij verdedigen en mogen ik zijn weg blijven volgen. Christus, wees met mij. Christus, wees voor mij. Christus, wees achter mij. Christus, wees in mij. Christus, wees naast mij. Christus, wees boven mij. Christus aan mijn rechterzijde, Christus aan mijn linkerzijde, Christus als mijn reisgezel, Christus in het hart van een ieder die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die tot mij spreekt, Christus in elk oog dat mij ziet, Christus in elk oor dat mij hoort. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Prachtig inderdaad dat ja, de heilige Patrick, hè, dat is natuurlijk patroonheilige van Ierland. Voor Radio Maria Ierland natuurlijk een heel belangrijke heilige. En dat niet alleen Christus ja, uitnodigen hè, om in ons leven, en dat we hem ook accepteren, dat we hem, ja, dat we hem door hem laten omringen. Hè, maar ook dat zelfs iedereen die aan mij denkt, dat Christus bij hun in het hart mag zijn. Dat Christus ook in de mond van ieder mag komen die tot mij spreekt. Waardoor zij eigenlijk een instrument van zijn liefde worden voor mij. Maar ook dat ik een instrument mag zijn van zijn liefde voor hun. En dat ieder die mij ziet, dat Christus in elk oog is. En dat ieder die mij hoort, ook in diens oor is, dat Christus in diens oor is. Ja, nou, fantastisch, prachtig gebed. En wat een zegen hè, dat wij deze heilige Patrick hebben. Dat wij zijn krachtige voorspraak mogen inroepen. En dat wij dankbaar mogen zijn voor zijn heiligheid. Nu, ik ga nog een lied aanzetten. En dat is de Song of Patrick. Nou nee, ik heb hier Hail Glorious St. Patrick. Dat is misschien wel mooier. Gezongen door de Irish Tenors. En dan hoop ik dat u gaat bellen weer naar het belteam. Om uw donatie aan Radio Maria Ierland
toe te zeggen. En dat is ook de manier waarop we dan de tussenstand kunnen bijhouden. U moet weten dat wanneer u belt, u ook automatisch meedoet met de verloting van het boek. En dat u een lied mag aanvragen.

lied ter ere van de heilige Patrick. Hail Glorious St. Patrick, gezongen door de Irish Tenors. En heel mooi lied waar we naar mochten luisteren. En ik heb nog een ander lied klaarstaan. Zegen deze dag van Lars Gerven. Ja, mogen we ook meebidden met dit lied. Met Lars Gerven mogen we meebidden met Radio Maria. Omdat deze dag zeer gezegend mag zijn. Dat het een zeer vruchtbare dag mag zijn. Dat er veel donaties binnenkomen. Die allemaal, iedere euro, onmiddellijk ten goede komt van de missie van Radio Maria. Voor al die mensen in Ierland die nog moeten bekeren. Of juist de bekering iedere keer opnieuw nodig hebben. Net zoals ook wij, luisteraars van Radio Maria. Die steeds weer de bekering nodig hebben. En waar Radio Maria zo goed bij kan helpen. En dat gebed is van wezenlijk belang. En dat doen we ook veel en graag en vaak. Zo dadelijk om 12 uur bidden we bijvoorbeeld het Angelus of het gebed van de Engel des Heren, gevolgd door het middaggebed. En om 12:15 bidden we de Rozenkrans. En dat is op donderdag natuurlijk, met de geheimen van het licht. En dan doet u ook mee als u belt met de verloting van het boek Een prettig gesprek, een boek van Monsieur Mutsaerts, uitgegeven door Bethsaida. En speciaal voor de Mariaton, door die uitgeverij Bethsaida aan ons beschikbaar gesteld, zodat we dat aan u kunnen verloten. Nou, voor de middag en na de Rozenkrans dus hebben we dan nog een ander boek dat we ook gaan verloten. Trouw en sterf voor haar. Een boek van ook van Bethsaida. En als u belt, mag u ook een lied aanvragen. En eens even kijken, we hebben net een berichtje gekregen van iemand. 25 euro overgemaakt naar het algemeen banknummer van Radio Maria ten behoeve van Mariaton Ierland. En hartelijke groet nog daarbij. Nou, heel veel dank. Prachtig. Bedankt voor die mooie donatie. We zijn er echt heel erg blij mee. En iedere euro telt, lieve luisteraars. Misschien hebt u wel een veel groter bedrag dan 25 euro. Misschien hebt u wel een veel kleiner bedrag dan 25 euro. En vergeet niet dat het belang van het bidden. Hè? Dus we zijn heel blij met iedere euro. Maar bidden is nog belangrijker. He, dus als u zegt van nee, ik heb helemaal geen geld. Ik kan ook niks. Ik kan me niet in de schulden gaan steken. Nou, dat snap ik. Heb ik zelf ook jarenlang in die situatie gezeten. Dat ik ieder dubbeltje moest omdraaien. Maar zelfs dan kun je wel bidden. Voor de missie van Radio Maria. En ook voor deze bijzondere Radio Maria. Mariaton dagen. Heel speciaal voor Radio Maria in Ierland. En dat heeft die persoon helemaal goed gedaan. Door dat inderdaad over te maken naar het algemeen banknummer van Radio Maria Nederland. Onder vermelding van Mariaton Ierland. Helemaal goed gedaan. En dan vinden we het natuurlijk fijn als u ook dat bedrag nog doorbelt aan het belteam. Dat u kan dat op twee manieren doen. U kan eerst doneren en dan bellen. En dan zegt u, ik heb net dit en dat bedrag gedoneerd. En dan wijst het verder voor zich. En de mensen van het belteam zijn er heel goed in om u dan verder te begeleiden. En te bedanken. Of, dat kan ook heel goed, dat u eerst belt en daarna doneert. Dat mag ook. Dus allebei goed. En hier hebben we nog een gebedsintentie die komt binnen. Zo dadelijk voor de Rozenkrans. Dat is ook welkom. Die kunt u allemaal sturen naar 06-2001-9670. Dat is de WhatsApp hier in de live studio. En, oh wat leuk. Veel succes met de Mariaton en Godzegen van een bekende van ons. Ik weet niet of ik de naam mag noemen, dat zal ik ook maar niet doen. Ik heb zojuist 50 euro gedoneerd. Prachtig. En daar zijn we heel erg blij mee. En dan komt er nog een verzoeknummer bij. Dat is graag een lied. Stella Splendens van in Monte van Schola Gregoriana. Dat is wel heel specifiek. Ja, daar zijn we blij mee. Want daar kan ik namelijk gewoon op gaan zoeken. En dan vind ik die ook. Stella Splendens. Ik ken het niet. Het is misschien een heel mooie Gregoriaanse zang. We gaan er gewoon naar luisteren. En veel dank
voor die mooie donatie. En als je het nog wil doorgeven aan het belteam, heel graag. We gaan luisteren naar het lied. Ondertussen kunt u blijven bellen naar het nummer 073 687 2000.

0: prachtig Gregoriaans-achtig. Ik weet eigenlijk niet of dit nou echt Gregoriaanse zang is. In ieder geval Stella Splendens. En je hoort daar ook een beetje een soort van Ierse cadans doorheen. Hoort u dat ook? Nou, in ieder geval mooie muziek. Aangevraagd door iemand die gedoneerd heeft. En hij stuurt mij ook een berichtje. Hij zegt daarbij, ik heb gezegd veel dank. En hij zegt dan, als u, het is uiteindelijk voor Maria. Ja, en dat is natuurlijk helemaal waar. Dus uiteindelijk ook een dank, een eerbetoon en een dankbetuiging aan Maria. Hè, voor al die prachtige gebedsverhoringen bijvoorbeeld. En de voorspraak die zij met ons en voor ons bidt. We hebben een tussenstand €3.280, 9% zitten we op. Pieter Zimmerman. Wat zegt u daarvan?
1: Ik denk inmiddels al iets meer nog. Want dit is alweer een kwartier geleden geweest. En er is in de tussentijd toch weer gebeld. Ja, prachtig natuurlijk. We gaan goed. We hoopten natuurlijk voor het middaggebed 4.000. Nou, dat is misschien wel heel hoog gegrepen. Maar je moet altijd de lat hoger leggen dan je zelf zou kunnen
0: verwachten.
1: Bedenken.
0: Ja, maar het kan nog wel.
1: Het kan nog wel, absoluut. Ja. En we hopen er natuurlijk op. Ik had aangekondigd, de priester van Ierland die zou in de uitzending komen.
0: Ja,
1: maar we hadden niet meteen rekening gehouden met het tijdsverschil. Dus voor ons 11 uur is voor hem 10 uur. Nou, begon net de mis. Ja. Dus waarschijnlijk zit hij dadelijk vlak voor 12 uur zit hij paraat om een uitzending te gaan maken met ons. Maar dan gaan wij natuurlijk het middaggebed bidden. Ik hoop dat hij nog beschikbaar is meteen aansluitend aan het middaggebed. Dan kunnen we dan even een kort interview houden. De documentaire waar ik het net over had, die staat inmiddels ook op onze website. Een documentaire van EWTN. Over tekenen van hoop in de kerk in Ierland. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga hem straks zeker kijken.
0: Ja.
1: Mooi dat daar zelfs door EWTN een uitzending over is gemaakt.
0: Ja, zeker. Ja.
1: We zijn inmiddels al heel wat uren bezig. Anton, jij zat hier vanmorgen om 6:30.
0: Ja, lekker vroeg was dat.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan zijn er al mensen wakker blijkbaar.
0: Dan zijn er al mensen wakker. En dan is het natuurlijk de uitdaging om degene die als eerste gaat bellen. En dat is dan ook een paar minuutjes na 6:30 was al de eerste beller. En dan was er gelijk ook een heel mooi bedrag. Dus dat is fantastisch. En dan weten de mensen van de belteam ook van, ja, ik ben niet voor niks zo vroeg hier naartoe gekomen. Aniek zelfs gisteravond al hier naartoe gekomen.
2: Kijk, ja.
0: En ik vroeg haar van, want ze komt helemaal uit Alkmaar. Het is een beste rit om helemaal naar Den Bosch te komen. Waar kijk je nou het meeste naar uit? En toen zei zij, ik vind het mooiste gewoon de gesprekjes met de luisteraars. Dus het is haar gewoon echt op het lijf geschreven, die taak van het belteam.
1: Ja.
0: Ja,
1: absoluut. Ze is heel snel met de telefoon opnemen, zag ik ook. Want het is altijd een beetje een competitie bij de belteam van wie neemt als eerste de telefoon aan als er gebeld wordt.
0: Ja.
1: En dat wint Aniek nogal licht.
0: Ja, mooi zo.
1: Maar inderdaad, die kleine getuigenissen, dat is elk jaar weer heel prachtig om te horen. We spreken natuurlijk niet elke dag onze luisteraars. Hè. We horen af en toe al wat via de WhatsApp. En soms dan krijgen we wel eens een mailtje of een telefoontje. Maar op dit soort dagen is natuurlijk het contact veel intenser. En we krijgen eigenlijk altijd wel iets terug van de luisteraars. Van wat ze van de radio vinden. Waar ze naar welke uitzendingen ze graag luisteren. En op deze dagen wordt ook weer zo ontzettend duidelijk hoe belangrijk Radio Maria ook voor veel mensen is. Nou, als dat hier zo is, dan is dat in Ierland natuurlijk niet minder. Hè?
0: Ja,
1: Ierland heeft diezelfde missie. En zoals ik al een paar weken geleden zei, of daar hebben we het met het team ook over gehad. Waarom Ierland? Hè? Want je zou kunnen zeggen, Ierland is toch geen arm lastig land. Het is geen derde wereldland.
0: Ja.
1: Waarom zouden we dan zo'n land wat toch de zaakjes redelijk op orde heeft gaan helpen?
0: Ja.
1: Nou, om het simpele feit. Dat Ierland veel lijkt op Nederland. Hè? Een rijk land, maar toch wel met veel geestelijke armoede. Mm. Nou is daar gelukkig wel iets verandering in aan het komen. Maar de laatste tientallen jaren zijn natuurlijk ook daar de kerken leeggelopen. Ook daar veel minder priesterroepingen dan voorheen. Terwijl het ooit natuurlijk echt een land was waar duizenden missionarissen vandaan kwamen. Dus we vonden het belangrijk om ook die landen, waarbij het niet zo vanzelfsprekend is dat ze hulp nodig hebben, om juist zo'n land te gaan helpen.
0: Ja.
1: En omdat we natuurlijk heel veel aan Ierland te danken hebben. Hè? Laten we niet vergeten dat veel van de missionarissen die eeuwen geleden naar Nederland kwamen om hier het geloof te verkondigen, dat die uit Engeland of Ierland kwamen. Hè? Dus we hebben voor een groot deel, is de kerk in Nederland, het fundament is gelegd door missionarissen uit Ierland.
0: Heilige Willibord was uit Engeland, maar die is wel opgeleid, geloof ik, heb ik dat goed gelezen, in Ierland.
1: Klopt, ja, die zat in het klooster in Ierland inderdaad en is naar Nederland gezonden. Ja, dat is geen kleine jongen, hè? Dat is de patroon van onze kerk in Nederland. Dus,
0: exact. Ja.
1: Goed, we hopen natuurlijk van harte dat we dadelijk nog even in gesprek kunnen gaan met de priesterdirecteur. Ik ga even kijken of ik inmiddels een bericht van hem heb gekregen. Ja, ik kom nu net een bericht binnen. Hij is nu bereid om te bellen, maar ja, we gaan zo het middaggebed bidden. Dus ik vraag hem of hij om 11:15 kan bellen.
0: Ik heb nog wel een idee. We kunnen het ook opnemen en dan zo dadelijk uitzenden.
1: Live is het mooiste, live is misschien mooi. Ja. Want stel dat er nog vragen van luisteraars komen, dan kunnen ze die meteen live stellen. Dan vraag ik aan hem of hij om 11:45, als wij klaar zijn met het middaggebed, of hij dan paraat staat.
0: Ja, ik zie dat de mensen zich al aan het verzamelen zijn in onze kapel. We gaan het Angelus binnen om 12:00. En ik heb ook nog de bladzijdenummers voor u. Niet voordat ik u vermeld dat tijdens het bidden, zelfs dan, het belteam bereikbaar is. 0736872000. Dus zegt u van, we promoten natuurlijk gebed. Dat is het belangrijkste. Dus wij hebben het liefste dat u meebidt. Maar als u zegt van, ja, ik heb het al gebeden of zo. Of het is niet voor mij vandaag. Dan kunt u zeker ook nog altijd bellen. Zelfs tijdens het gebed. En dat geldt ook voor het Rozenkransgebed vanaf 11:45. En we hebben nog een berichtje hier van een luisteraar die zegt van deze meneer is een grote fan van Radio Maria. En wenst ons ook veel succes met onze missie. Mooi. Daarom vraagt hij ook dit lied aan. God groet uw zuivere bloemen. Nou, die gaan we straks dan beluisteren. Mijn heer was nu in retraite en had onthouden dat we deze dagen een inzameling hielden. Daarom belde hij. Zijn gift was de hoogte van zijn leeftijd. Hij is onlangs jarig geweest. Nou, dat treft. Want dat scheelt dan blijkbaar ook weer 1 euro. En lieve luisteraars, iedere euro telt. Dank u wel voor deze donatie. En we gaan straks ook luisteren naar het lied God groet uw zuivere bloemen. Nu, ik geef u de bladzijdenummers voor het middaggebed die we bidden na het Angelus. De hymne vindt u op bladzijde 759. Dan vindt u de antifoon in het boekje supplement 2 op bladzijde 61. De psalmen vindt u op bladzijde 1164. De korte schriftlezing vindt u ook op bladzijde 61 van supplement 2. En het slotgebed op bladzijde 60 op supplement 2 van het grijze boekje. En ook kunt u het kleingetijdenboek gebruiken. Dat is namelijk bladzijde 430 van het kleingetijdenboek. Ik wens u veel devotie.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: Ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heeren.
1: Wij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten. Opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid, het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de hoeksteen Christus Jezus zelf is. Aanschouw mij mijn ellende en red mij, omdat ik uw wet niet vergeet.
1: Verzaak en help mij. En schenk mij het leven zoals gij belooft.
0: Voor zondaars is er geen redding, omdat zij geen acht slaan op wat gij beschikt.
1: Onmetelijk, Heer, is uw goedheid. Laat mij dan leven zoals gij bepaalt.
0: Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af.
1: Hun trouweloosheid vervult mij met walging. Want om uw uitspraken geven zij niet.
0: Zie, Heer, ik heb uw bevelen lief. Bewaar mijn leven in uw erbarmen.
1: U wordt berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat.
1: Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
0: Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok.
1: En als olijventakken rond de stam. Zo staan uw kinderen om uw tafel.
0: Ja, zo wordt elke mens gezegend die eer geeft aan de Heer.
1: U zegene de Heer uit Sion. Mocht gij Jeruzalem welvarend zien. Zolang uw dagen duren.
0: Moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen. Vrede zij Israël.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Van jongs af ben ik mishandeld. Getuig het nu, Israël.
1: Van jongs af ben ik mishandeld. Mij breken konden zij niet.
0: Ploegers hebben mijn rug doorploegd. Trokken er lange voren.
1: Maar de Heer die rechtvaardig is, sneed een ploegstreng erdoor.
0: Drijf ze beschaamd op de vlucht. Allen die Sion haten,
1: laat ze als gras op het dak dol worden voor men het uittrekt.
0: Geen maaier die er zijn hand mee vult. Geen schovenbinder zijn voorschoot.
1: En geen voorbijganger zegt hun de zegen van God over u. In naam van de Heer wees gezegend.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de hoeksteen Christus Jezus zelf is.
2: Treed toe tot hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draag als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
0: Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met hem. In hem geworteld, op hem gebouwd, steunend op het geloof. Laat ons bidden. God, tot glorie van uw majesteit en tot heil van het menselijk geslacht, heeft gij uw enig geborene aangesteld tot eeuwige hoge priester. Laat hen die hij heeft uitgekozen als bedienaar en uitdelers van zijn geheimen, door de rijke gaven van de geest trouw bevonden worden, in de vervulling van het dienstwerk dat zij hebben aanvaard. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: En van harte weer welkom, beste luisteraars, hier midden in de drukte zelfs van de marathon. De Mariathon is bezig. En dan mogen we natuurlijk, en het is misschien wel het belangrijkste om ook te gaan bidden. En mogen dan ook alle activiteiten hier ondersteunen met gebed. Vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Voor het eerste tientje hebben we al meer een aantal intenties opgegeven waar we graag voor willen bidden. We zitten in de laatste dagen van de maand mei en dan mogen we bidden voor de intentie van de paus dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Maar ook vandaag, Heer, en heel speciaal ook vandaag, komen we uw zegen vragen over Radio Maria. En alle die daarbij betrokken zijn en allen die zich inzetten ook voor Radio Maria. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u dankbaar voor heel veel luisteraars. En als het u wil is, Heer, geef ons steeds meer nieuwe luisteraars. Maar ook zijn we u dankbaar voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden ook voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan mogen we ook bidden voor iemand die dat hij dus niet in depressie zal geraken. En de andere twee, die gaan we dadelijk meenemen. Overwegen we de geheimen van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, en dan heeft u alle kansen om uw intenties op te geven. Wij bidden daar altijd heel graag voor. Maar ook als je dus een tientje mee wil bidden, ook daar zijn we blij mee. En dan mag u bellen naar 0736 87 2001. En de WhatsApp die staat ook open. Dat is 0620019670.

0: En zo mogen we dus dadelijk naar het tweede tientje toe. En daar hebben we ook een aantal intenties voor. We mogen bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Heer, dat velen uw roepstem mogen horen. Maar heel bijzonder bidden wij ook voor onze paus. Dat hij steeds de kracht van u krijgt en de Heilige Geest om zijn taak goed te kunnen doen. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook vandaag, Heer, wij blijven bij u vol vertrouwen komen dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. Af en toe denken we gaan de goede kant op en dan is er toch weer wat anders. Maar we blijven u vragen, Heer. Kom met uw vrede in ieders hart, vooral ook in Oekraïne, in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Maar ook bidden we voor Iran, we bidden voor de Verenigde Staten, we bidden voor Israël. Heer, dat allen zich toch mogen inzetten, dat er toch vrede mag komen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor om zegen, kracht en sterkte voor een geslaagde operatie vandaag. En dat de handen van de chirurgen bijzonder gezegend mogen worden. En we vragen daarbij de voorspraak van moeder Maria. Dan mogen we ook bidden voor een zieke zus en haar kinderen, dat ons lieve Heer hen bij wil staan. En mogen we ook bidden voor kinderen en kleinkinderen, dat ze gezond mogen blijven en dat ons lieve Heer hen daarbij wil bijstaan. Maria, moeder, onze moeder, wil hierbij bijzonder met ons meebidden. En ons gebed is ook gevraagd voor een zoon om rust in zijn hoofd. En we vragen dat op de voorspraak van de heilige Rita. De andere intenties gaan we dan dadelijk weer meenemen. We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. En dan mag u weer bellen hier naar Radio Maria. En als u hier naar de studio belt, dan mag u bellen voor als u nog een intentie heeft voor de rooskrans. En ook natuurlijk dan als u graag een tientje mee wil bidden. En dan moet u toch echt bellen naar de, dus niet naar voor een donatie, maar dan hier naar de studio. En dat is 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp staat open, 06-200-19670.

0: En dan gaan wij naar het derde tientje. En dan mogen we de volgende intenties meenemen. We mogen bidden om voor de ernstig zieke bisschop van Breda. Maar ook bidden wij voor monsieur Mutsaerts om heel versterkt en dat hij toch weer helemaal beter mag worden. Mogen wij ook de emeritus bisschop van Den Bosch, mogen we ook voor hem bidden dat het op toon niet zo goed met hem gaat. Dan hebben we alle bisschoppen weer gehad. En we brengen ook alle jongeren bij u die eindexamen doen. Nou, het is vandaag de laatste dag. Dus dan mogen we daar nog een keer bijzonder hen allen, Heilige Geest, dat u hen wilt verlichten. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid, vraagt iemand. Ja, uit dankbaarheid dat het goed met iemand gaat. En dat is vaak, Heer, als het goed met ons gaat, dan gaan we weer verder. Maar we zijn u heel dankbaar dat dat ook is. Maar we willen u ook heel veel danken voor een behandeling die geweest is en die allemaal goed verlopen is. Dan is ons gebed ook gevraagd voor iemands haar man en ook de kinderen, dat het ook met hun goed mag gaan. En Maria en ook u, Sint-Jozef, die hier op het ogenblik zo mooi staat. Sint-Jozef, dat het ook met dit gezin goed mag gaan. En Maria en Sint-Jozef, we brengen alle gezinnen brengen we bij u. En we mogen ook bidden voor natuurlijk de actie die op het ogenblik bezig is, dat vele mensen geïnspireerd mogen worden. En ook, ja, we zijn dus bezig voor de Radio Maria van Ierland, dat ook zij daardoor ons geholpen mogen worden. Overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons allen op tot bekering.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.
2: Vol van genade, Heer.
1: Met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Voed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En ja, gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje. En dan mag u weer bellen. En dan mogen we dus bellen. En ja, dan kunt u natuurlijk, ik kan me voorstellen dat u ook volop aan de andere ruimte bezig bent om een donatie te geven. Maar ja, we vinden het ook heel fijn als u met ons meebidt. En als u nog intenties heeft. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we meteen door dus met het vierde tientje. En dan mogen we bidden en de volgende intenties meenemen. We blijven bidden uit dankbaarheid. Heer, het is zo fijn dat we steeds weer opnieuw u mogen danken. Er is zoveel om voor te danken. En voor alles wat we ons niet bewust zijn, willen we u speciaal voor danken. Maar we bidden ook voor de hereniging van een moeder met haar 3-jarig kind. En dat ze een aantal jaren geleden dus voor adoptie heeft afgegeven. En ja, wil ze natuurlijk heel graag, wil ze dit kindje ontmoeten. Nou, Maria en ook u, Sint-Jozef, wil hier bijzonder de voorspraak voor zijn. Dan willen we ook nog bidden voor iemand anders uit dankbaarheid. En dan mogen we ook bidden, en Sint-Jozef, daar zijn we weer, omdat iemand een ander huis zal mogen krijgen. Maar ook bidden wij, brengen we bij een dochter die behandeld wordt voor kanker. Maria, wilt u met ons voor haar mee bidden? Dan is ons gebed ook gevraagd voor om Gods rijkste zegeningen en dat Radio Maria ook het katholieke geloof mag intensiveren en verspreiden over de hele wereld. Nou, een hele mooie intentie waar we met z'n allen heel graag voor willen bidden. Bidden we ook om de bekering en de bevrijding van een zoon. Kom, Heilige Geest. En ons gebed is ook gevraagd voor iemand dat de pijn die iemand voelt in de schouders, en dat we hopen dat het niks kwaadaardigs is. Nou, we willen dat heel bijzonder ook bij ons lieve Heer brengen. Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En zijn we aangekomen dadelijk bij het laatste tientje. Nou heeft u nog één keer de kans om uw intenties op te geven. Maar ook natuurlijk voor als u een tientje, het laatste tientje wil meebidden. En we gaan daarna de litanie van Sint-Jozef bidden. Want hij, de priester-directeur heeft Sint-Jozef hier binnengebracht. Hij staat hier te prijken met een lichtje erbij. Want in deze dagen hebben we hem echt heel hard nodig en voor zijn hulp. En dan mogen we dus ook thuis dadelijk de litanie van Sint-Jozef bidden. Maar we gaan eerst naar het vijfde tientje. En dan kunt u bellen naar 073-687-2001. De WhatsApp kunt u ook gebruiken, dat is 0620019670.

0: En zo zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we nog de volgende intenties meenemen. En dan bidden we, ja, we blijven u danken, Heer. Nou, dat is, we weten hoe meer we danken, hoe meer we ontvangen misschien. Fijn, het is fijn om ook met alle luisteraars steeds weer opnieuw toch te danken. En dan is ons gebed ook gevraagd om vrede in Jeruzalem, het heilig land, en overal waar nog geen vrede is. Heer, iedereen zit daar na te snakken. Er zijn zoveel slachtoffers en zoveel dingen die helemaal kapot zijn. Heer, we hebben uw hulp zo hard nodig. Help ons in deze moeilijke tijd. Dan brengen we ook een zoon bij u. En we bidden voor hem om wijsheid en respect. En dat Maria haar mantel om hem heen wil slaan. Maar we blijven u bidden uit dankbaarheid. Het is heerlijk, Heer. En ja, we willen ook bijzonder danken voor al diegenen die zich nu weer inzetten voor de Mariathon. En voor al diegenen die geven. Ja, willen we in dit laatste tientje toch ook daar voor al de giften u bijzonder danken. Dan is ons gebed ook gevraagd voor dat een vriend nou, ik kan het niet helemaal lezen, maar in ieder geval dat een vriend kracht krijgt vanwege zijn, ook zijn, dat hij ontslagen is door een faillissement. Nou, Sint-Jozef wil daar ook bijzonder voor bidden. We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voor dat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Ja, ons vader, vergeef ons onze schulden. Als wij vergeven onze schuldenaren, breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we de litanie van de heilige Jozef bidden. Want we hebben hem heel hard nodig, maar we willen hem ook bedanken voor al zijn hulp. Heer, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
3: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
3: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
3: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
3: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
3: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
3: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
3: Bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David.
3: Bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders.
3: Bid voor ons.
0: Bruidegom van moeder van God.
3: Bid voor ons.
0: Bewaarder van de verlosser.
3: Bid voor ons.
0: Kuise bewaarder van de maagd.
3: Bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God.
3: Bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus.
3: Bid voor ons.
0: Dienaar van Christus.
3: Bid voor ons.
0: Helper van het heil.
3: Bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin.
3: Bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef.
3: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef.
3: Bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef.
3: Bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef.
3: Bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef.
3: Bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef.
3: Bid voor ons.
0: Spiegel van geduld.
3: Bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede.
3: Bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden.
3: Bid voor ons.
0: Luister van het huiselijk leven.
3: Bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden.
3: Bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen.
3: Bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden.
3: Bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen.
3: Bid voor ons.
0: Hoop van de zieken.
3: Bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen.
3: Bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden.
3: Bid voor ons.
0: Patroon van de armen.
3: Bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden.
3: Bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen.
3: Bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk.
3: Bid voor ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis.
3: En tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als trouwdienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie door Christus onze Heer.
3: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
3: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden van iedereen, ook misschien in stilte. En zo mogen we de Mariathon die op het ogenblik bezig is ondersteunen met ons gebed. En zullen we ook daardoor ook zeker mee geholpen worden. Dan gaan we weer verder met de Mariathon. En dan neemt Yvonne, die neemt het weer van ons over. Ik wens je verder nog een hele goede dag.

Ja, en dat was Trinity met Celtic Blessing. Celtic, ja, niet voor niks Celtisch. Dat betekent dat we hier bezig zijn met de Mariathon voor Radio Maria Ierland. En als u nou de stream gaat bekijken, we hebben net natuurlijk de Rozenkrans mogen bidden. En toen was het eventjes wat rustiger en u ook de gelegenheid gegeven om te bidden. Natuurlijk voor al uw intenties en ook voor deze Mariathon en voor Radio Maria Ierland. Maar goed, we gaan nu weer verder met die Mariathon voor Radio Maria Ierland. En ik heb even een verrassing. Ik denk, ik hou hem eventjes nog hieronder. Maar, yes, kijk. Hey, als u dus in de stream kijkt. Even kijken, dan moet ik hem zo houden volgens mij voor de camera. Nee, die kant op. Ja, oh kijk, nu zien we het goed. Ireland. Ja. Radio Maria Ierland. Als u de stream aanzet, dan kunt u dus meekijken in de live studio voor deze Mariathon. Waar we al een heleboel, denk ik, vanmorgen hebben gehoord. En ik ga het gewoon even herhalen, want misschien schakelt u nu wel in. De Mariathon, 2 dagen, vandaag en morgen hier bij Radio Maria Nederland. Speciaal om u, luisteraar, te vragen om Radio Maria Ierland te steunen. En dat kan op heel veel manieren. Natuurlijk door gebed, dat is ook het eerste, het belangrijkste. Maar ook met een bijdrage, een financiële bijdrage. Want dat is toch wat ze ook in Ierland nodig hebben. En ik ga daar gewoon even het een en ander over vertellen. In kleine stukjes en dan tussendoor door draaien we ook muziek. En dat is vaak muziek die u heeft aangevraagd. Want als u belt naar het belteam wat voor u klaar zit. Speciaal dus in de ruimte van de redactie. Om uw telefoontje aan te nemen. Om inderdaad uw bijdrage, uw financiële bijdrage voor Radio Maria Ierland te ontvangen. Dus uw toezegging. Dan kunt u namelijk ook een plaatje aanvragen. En, dat is ook leuk, u doet ook mee bij het verloten van de boeken die wij hebben. En eens even kijken. Ja, we beginnen eigenlijk nu vanaf 1 uur. Nou, dat is al even geleden. Beginnen we aan het verloten of aan het tijdvak waarin een ander boek weer wordt verloot. En dat is het boek Trouw en Sterf voor Haar. En ik zal zo even gaan uitzoeken welk boek dat precies is. Daar zal ik ook wat meer over vertellen. De boeken die worden ter beschikking gesteld van Bethsaida. En dat is heel erg fijn dat zij dit doen. Het is prachtig zoals we ook die samenwerking natuurlijk mogen hebben. Radio Maria Ierland, Ierland zelf. Wat kan ik daarover vertellen? Het bestaat, Radio Maria Ierland, vanaf 2015. En u zou misschien zeggen van ja, in zo'n katholiek land bestaat het dan niet al veel langer. Nederland bijvoorbeeld is al in 2008 begonnen en daarvoor natuurlijk in allerlei andere landen. Maar in Ierland is het erg moeilijk, was het ook in deze afgelopen jaren erg moeilijk, om een licentie te krijgen om gewoon als radio uit te zenden. Dus wat hebben zij op een gegeven moment gedaan? Zij hebben eigenlijk de weg gekozen van internetradio en ook het uitzenden via digitale tv-kanalen. En misschien kent u dat wel. Heeft u zelf ook wel eens de televisie aan om naar de radio te luisteren? Nou, dat is in Ierland dus blijkbaar wat gebruikelijker. En zo zijn er dus diverse van die tv-kanalen die zij kunnen gebruiken. Maar ze willen graag uitbreiden, zodat nog meer mensen naar Radio Maria Ierland kunnen luisteren. En dat is dus één van de doelen waarvoor wij nu u oproepen om ook Radio Maria Ierland te steunen. Nou heb ik het telefoonnummer nog niet genoemd. Dat is gewoon het telefoonnummer wat u ook kunt bellen als u naar de receptie normaliter zou bellen. Namelijk 073 687-2000. Ja, en daar zitten ze dus bij het belteam klaar om uw telefoontjes aan te nemen. 073-687-2000. Nou, en waarom is het zo belangrijk om Radio Maria Ierland te steunen? De keuze die dus wij als RM Nederland gemaakt hebben is dat Ierland
natuurlijk een katholiek land nog is, zou je kunnen zeggen. Hè? Een rijke katholieke traditie. De monniken die ook hier naartoe kwamen om het geloof te brengen vanuit Ierland. Maar de secularisatie, het materialisme, het individualisme, de social media, die hebben de laatste jaren ook in Ierland ervoor gezorgd dat er een enorme, ja, kaalslag, zou je haast kunnen zeggen, heeft plaatsgevonden. Dus een groot deel noemt zich nog katholiek, heeft ook nog die roots in ieder geval. Maar het kerkbezoek, het leven vanuit en met het geloof, met God, met Maria, is toch heel sterk aan het afnemen daar. En dat kennen wij in Nederland ook. Dat hebben wij in Nederland ook meegemaakt. En wij willen daarom graag Radio Maria steunen in hun, ja, in hun doel, in hun missie. Om juist dat geloofsleven levend te houden. Om mensen ook te helpen in hun leven, in hun geloofsleven. Door samen te bidden, door mooie catechesen te verzorgen, door mooie gesprekken. Nou, noem maar op, er is zoveel wat mogelijk is. En dat zit hem dus bijvoorbeeld in het verlengen. Want dat is dus nu aan de orde voor Ierland. In het verlengen van de licentie om ook via die digitale tv-kanalen uit te kunnen blijven zenden. En zo'n licentie is dus voor een bepaald deel. En ze willen dat uitbreiden zodat er ook in andere delen van Ierland op die manier uitgezonden kan worden. Dus dat is één. En het tweede, wat ook echt heel mooi zou zijn als ze dat voor elkaar krijgen, is dat in Ierland ook DAB radio uitgerold gaat worden. Zoals wij hier. U kunt via DAB luisteren naar Radio Maria Nederland. En dat willen ze in Ierland ook eigenlijk voor elkaar gaan krijgen. Dus ze hebben een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor DAB licentie. Mochten ze dat toegewezen krijgen, dat speelt allemaal nu zo ongeveer, ja, dan gaat ze dat ook jaarlijks ongeveer €20.000 kosten. Dat is een heleboel geld en dat hoeft wij niet in ons eentje op te brengen. Want ze hebben zelf hun manieren en ze worden gesteund door ook andere Radio Maria's tijdens deze Mariathon. Maar wij kunnen als Radio Maria Nederland hen echt die, ja, zeg maar dat steuntje, steun in de rug geven. Dus bel naar 073-687-2000 om inderdaad uw bijdrage bekend te maken. En die bijdrage zelf, die kunt u heel makkelijk doen via de website. U kunt daar een formulier invullen en dus op die manier ook uw bijdrage doen. U kunt het ook zelf overschrijven. Nou, dat kunnen ze allemaal bij het belteam uitleggen. Al een heleboel informatie zo in ene, maar we gaan nu eerst luisteren naar een lied. Het is een lied dat is aangevraagd, Zegen deze dag, gezongen door Lars Gerven. En dan zo direct ga ik nog wel wat meer over Ierland vertellen, maar eerst dus Zegen deze dag, gezongen door Lars Gerven.

Lars Scherven met Zegen deze dag. Ja, deze dag is al begonnen met de marathon om vanmorgen 6:30. En we gaan door tot aan de Eucharistieviering van 7:00 vanavond. Voor dus Radio Maria Ierland. En morgen, vrijdag, dan beginnen we ook om 6:30. Met dus veel live radio. Dan zit hier Anton alweer, die ook vanmorgen de hele tijd hier was. En dan gaan we door tot 's avonds laat. En we hopen. Bidden daarvoor ook. En vertrouwen erop dat we aan de 35.000 euro komen met deze actie. Het is een flink bedrag, maar ja, u weet het wellicht ook van Radio Maria Nederland dat wij, of dat het radio maken, daar komt ook veel techniek bij kijken. Als u bijvoorbeeld de livestream kijkt, dan zult u bij sommige beelden ook zien dat er staan hier computers. Ik zit zelf achter een paneel met allemaal knoppen. Nou, we hebben nog een tweede studio waar opnames gemaakt kunnen worden, waarbij je ook dat soort apparaten allemaal hebt. We werken natuurlijk achter computers om onze programma's voor te bereiden, te regelen. Het geluid moet naar buiten toe, moet kunnen worden uitgezonden, moet kunnen worden gestreamd. Nou, al die mogelijkheden, dat kost allemaal geld. En dat geldt voor Radio Maria Ierland natuurlijk ook. En vandaar deze oproep iedere keer om te bellen naar het belteam. En ik ga zo direct eens informeren hoe het daar is.

te bellen naar het belteam. En ik ga zo direct eens informeren hoe het daar is. Of, of er een beetje gebeld wordt. Of u wakker bent. En ook inderdaad laat weten dat u graag wil bijdragen. Het kan dus via de site een donatie doen. U kunt gewoon ook zelf natuurlijk een donatie overmaken. Maar we willen u toch heel graag vragen om het dan aan het belteam te laten weten. En u kunt dat heel kort door een kort berichtje te sturen, door een kort belletje. U kunt het ook laten weten door een berichtje te sturen via WhatsApp. Dat is ook mogelijk. Daar komen ook verzoeknummertjes binnen. Nou, allemaal mogelijk natuurlijk. Want op die manier kunnen wij de stand optellen. En dan kunnen we ook zien of we naar de 35.000 komen. Ik weet dat de laatste stand, maar dat is toch al even geleden. Dat was eens even kijken. Nou, ik krijg volgens mij op het moment een nieuwe stand door. Dan gaan we eens even kijken. Daarom zit ik met een mobieltje in mijn hand. Niet omdat ik iets anders aan het doen ben, maar omdat ik hier ook op de stand ontvang. En die stand is op het moment 3.661 euro. 10%, zo'n beetje, van het bedrag dat we willen bereiken. Ja, dus daar moeten we nog wel flink aan de bak om voordat we bij die 35.000 zijn. En dat is aan u. Dat is aan u om daaraan bij te dragen. U kunt bellen naar het belteam. Ik denk dat de meesten inmiddels hun boterhammetje op hebben en weer klaar zitten. En natuurlijk zit er altijd iemand die de telefoon kan aannemen. Op 073-687-2000. Ja, dat is de telefoon, het nummer om te bellen. Ik zei net, in deze periode van 1 uur tot, ik zal even spieken, tot 3:30, verloten we het boek Trouw en Sterf voor haar. Nou, ik heb het even opgezocht. Het is een boek geschreven door een Italiaanse, maar vertaald dus naar het Nederlands, want dit is gewoon een Nederlands boek. Waarin deze Italiaanse Costanza, ja, ik zeg het goed. Op een best wel taboe doorbrekende manier voor, zeg maar, de wereld schrijft over verhoudingen tussen man en vrouw. Waarin ze gewoon zegt, als je inderdaad man en vrouw bent en je bent een echtpaar, daar gaat het dan ook over, dan geef je jezelf. Hè? En er is een boek waarin zij bijvoorbeeld heeft geschreven over trouw en wees onderdanig. Nou, dat gaat dus over de vrouw. En dan denk je zeker bij die titel van onderdanig, dat doen we niet meer. Maar goed, daar moet je dan het boek voor lezen om te begrijpen hoe zij het bedoelt en hoe mooi ze dat ook omschrijft. En dit boek, Trouw en Sterf voor haar, ja, dat gaat dus over de vraag hoe de man zich opstelt eigenlijk in zijn relatie tot zijn echtgenote. En dat is heel spannend ook om te lezen. We verloten dit boek dus deze periode tussen 1 en 3. Dat betekent als u belt tussen 1 en half 4, moet ik zeggen, dan doet u automatisch mee aan kans maken op dit boek. Dus als u zegt, ik wil het graag, ik wil het toch heel graag ontvangen. Nou, bel dan tussen nu en 3:30 om uw donatie bekend te maken. Ik kan een klein stukje voorlezen over wat er wordt gezegd over dit boek. Het heeft dus in verschillende landen stof doen opwaaien door de thema's die deze Costanza aanraakt en de taboes die zij op haar eigen vlotte manier dus doorbreekt. En dan komt er een citaat. Ik probeer hoe dan ook om nauwkeurig alle eenlettergrepige woorden waarmee mijn man me antwoordt te ontcijferen. Dat doe ik omdat ik een labiel persoon ben. Hij heeft me al meerdere keren gezegd dat hij de communicatie tot het strikt noodzakelijk probeert te beperken. Vooral als hij moe is. En onlangs zaten we in de auto toen een omgevallen boom de doorgang versperde. Hij beperkte zich ertoe de boom aan te wijzen. Dat was zijn hele bijdrage aan het gesprek gedurende een half uur. Maar inmiddels weet ik dat hij me waardeert. Hij spreekt het alleen niet uit. Hij doet zoals John Wayne in Rio Bravo. Als je je aan iemand anders vertoont in de jurk, laat ik je arresteren.

Dat is dus een citaat uit die film. O, schat, wat heb je er lang over gedaan? Waarover? Mij te zeggen dat je van me houdt. En daarom raak ik ontroerd als mijn man mij de deur dichtgooiend zegt. Je bent te laat, zoals altijd. Ik ben er zeker van dat hij me wil zeggen. Schat, ik heb je gemist. Nou, ik kan me voorstellen dat zo'n citaat de wenkbrauwen doet fronsen van... Huh? Waar gaat dit over? Wat zegt die vrouw over haar man? Nou, dat is dus waarom deze boeken ook stof hebben doen opwaaien. Maar het is heel spannend bijna, een avontuur om zo'n boek te lezen, er doorheen te komen, waarin uiteindelijk de titel Trouw en Sterf voor haar wel degelijk heel, heel goed tot uiting komt. Dat is het boek wat dus tussen nu en 3:30 wordt verloot tijdens deze Mariathon, waarin we dus voor Radio Maria Ierland uw bijdrage vragen. Het nummer om te bellen en te laten weten dat u graag bijdraagt is 073-687-2000. Ik ga gewoon weer een lied draaien. Dan heeft u de gelegenheid om te bellen. En ik ga daarna nog wel iets over Ierland ook vertellen. Het lied dat ik ga draaien, ik weet dat het sowieso een van de favorieten is van een van degenen die hier in het belteam zitten. Nou weet ik niet of ze het hoort. Ik hoop eigenlijk niet. Ik hoop dat ze aan de telefoon zit en door u gebeld wordt om uw bijdrage bekend te maken. Maar het lied is You Say en het wordt gezongen door Lauren Daigle.

I Believe van Lauren Daigle. Of tenminste, nee, dat zong ze het laatst, maar het is You Say. Ja, een prachtig lied. Wij zijn hier bezig met de Mariathon van Radio Maria Nederland voor Radio Maria Ierland. En ik zat net even te kijken op de website van Radio Maria Ierland. En ik noemde net op dat zij dus een aanvraag hebben gedaan om ook DAB radio uit te kunnen zeggen, uit te zetten. Nou, om ook via DAB radio uit te kunnen zenden. Dat nu speelt. En nu zie ik een bericht staan, wat volgens mij echt heel recent is, dat zij zijn geaccepteerd en dat zij dus DAB radio kunnen gaan uitzenden. Ze zeggen, we zijn nu aangesloten bij het DAB digitale radio platform in Ierland. En daardoor kunnen zij nu, door via DAB uit te gaan zenden, zo ongeveer 85% van Ierland bereiken met met dus hun uitzendingen. En dat is heel mooi om te horen. Dat ze op die manier steeds verder kunnen uitbreiden om het goede nieuws te verspreiden in Ierland. En ook mensen te betrekken natuurlijk bij Radio Maria. Want dat is een van de mooie, hoe zal ik het zeggen, de charisma's van Radio Maria over de hele wereld. Is niet alleen maar om iets uit te zenden, maar ook om mensen te betrekken in het gebed. Zoals nu bij ons hier zitten er dus mensen in het belteam. Er zijn mensen die verzorgen het eten. Gebeurt ook bij andere evenementen. En dat is zo fijn om te zien hoe we daar samen eigenlijk ons best voor doen. Degene die... even kijken of ik, dit is dus het Engels, dus ik moet het eventjes on the fly vertalen. Ze zeggen zelf dus dat het kunnen uitzenden via DAB Plus is echt een enorme upgrade voor onze missie om te evangeliseren. En we zullen daardoor ook groeien in het publiek wat we kunnen bereiken. Dus over heel Ierland, zegt John Carlin. En hij is de voorzitter van Radio Maria. Van het, dus niet de priester-directeur, maar de voorzitter. En hij zegt dus de missie van Radio Maria is om Christus naar alle Ierse mensen te brengen, naar iedereen in Ierland te brengen, door de bemiddeling van onze Blessed Mother Mary, hè, van onze heilige moeder Maria, door haar radio. En door dat we nu zijn opgenomen, zeg maar, op dit DAB platform, hè, waar we dus kunnen uitzenden, hebben we nog meer, nog meer kanalen waarlangs we inderdaad het aantal luisteraars kunnen uitbreiden, maar ook onze stem breder kunnen laten horen in Ierland. En dat is natuurlijk heel mooi, want vooral, en dat is ook in Nederland het geval en in andere landen, DAB is iets wat veel in auto's wordt geluisterd. En ook in Ierland is het zo dat er al heel wat auto's rondrijden waar DAB radio in zit. En dat betekent dus dat degenen die onderweg zijn, dan Radio Maria kunnen ontvangen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend mooi, want dat horen wij ook hier in Nederland, maar ik denk in Ierland zeker ook, is dat vaak mensen luisteren onderweg, als ze onderweg zijn. Soms in de tijd dat de lauden worden uitgezonden heel vroeg, of juist als ze onderweg zijn naar huis en de vespers worden gebeden. Maar ook, ook op andere momenten, mooie programma's. De Eucharistieviering is misschien iets lastiger te volgen als je in de auto zit, maar ook dat is natuurlijk mogelijk. Ja, en daarom zegt deze voorzitter, John Carlin, we hopen echt op deze manier het goede nieuws te mogen brengen in een tijd waarin we zo kunnen worden overweldigd door juist nieuws wat niet goed is. En dat weten we. Niet alleen in Ierland zelf, maar over de hele wereld. En daar worden we allemaal mee geconfronteerd. En zij vragen dan natuurlijk ook, wil ons alstublieft steunen om inderdaad ook deze moderne technologie te kunnen, ja, te, te,
kunnen gebruiken. En daar is geld voor nodig. En daar doen wij ons best voor deze 2 dagen tijdens de Mariathon. Dus als u belt naar 073-687-2000. Ja, dan komt u inderdaad bij ons belteam uit. En die willen heel graag van u horen wat u graag wil doneren voor Radio Maria Ierland. En u kunt dan ook een plaatje aanvragen. Zo zijn er nog een heleboel die klaarstaan om inderdaad gespeeld te worden. Net was dat You Say van Lauren Daigle. En ik ga meteen door naar het volgende lied. Want dan kunt u bellen naar ons belteam op 073-687-2000. We gaan luisteren naar het Maria-klokje. Want dat is ook een lied dat is aangevraagd. En ik denk dat veel daarvan kunnen genieten.

0: Ja, en dat was meteen een ander verzoeknummer, wat ook was aangevraagd. Het Ave Maria van Bach Gounod, prachtig gezongen door Hanna Holgersson. Nou, voor mij een nieuwe naam. Die kan zingen. Die Hanna, hè? Ja. Nou, in de studio bij mij nu Tom.
1: Ja.
0: Hoi Tom.
1: Hoi, Yvonne.
0: Ja, jij loopt hier al de hele ochtend rond.
1: Ja.
0: Vanochtend vroeg, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Het is niet de eerste Maria, wel de eerste Maria.
1: De eerste Mariathon.
0: Want
1: ja,
0: je hebt wel de Maria in actiedagen meegemaakt in november.
1: Ja, daar was ik ook bij.
0: Ja. Maar dit is de eerste Mariathon voor een andere Radio Maria. Vertel eventjes, want normaal als je hier komt, dan zit iedereen achter zijn computertje te werken. En dan hebben we een gezellig koffiemomentje in de ochtend. Ja. Nou, zo die routine, maar dit is heel anders, hè?
1: Ja, het moet operationeel allemaal doorgaan. Hè? Ja. En de boel staat een beetje op zijn kop, hè? Dus we zijn allemaal met z'n allen in actie dan. Hè? Dus het voelt heel anders.
0: Het voelt heel anders,
1: Het voelt inderdaad anders. Dus je merkt van dat de operatie door moet blijven gaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: En bijvoorbeeld ook bij de mis vanochtend kon ik helaas niet deelnemen.
0: Nee.
1: Ik moest achter de knoppen zitten. En de telefoon opnemen. Maar ik belt natuurlijk helemaal niemand tijdens de mis. Maar stel je voor dat iemand belt.
0: Precies.
1: Die toevallig 5000 euro wil geven. Ik noem maar een bedrag. Dan zou dat toch heel vervelend zijn. Hè? Dat is dan net toevallig even dan niet was.
0: Ja. Nee, dat klopt. Deze twee dagen zijn daar ook echt voor. Hè? Dat er tussen vanmorgen 6:30 en tot 7:00 vanavond mensen kunnen bellen. Elk moment van de dag, want er zit altijd iemand bij het belteam.
1: Je kan dat testen dus.
0: Ja, je kunt
1: testen.
0: Je kan
1: op hele rare tijden gaan bellen.
0: Ja,
1: en dan...
0: ja kijk of het dus één minuut voor
1: kijk,
0: drie of zo.
1: Scherp zijn. Ja.
0: Als dan eigenlijk de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid gebeden gaat worden om 3:00. Of er toch iemand zit.
1: Ja.
0: Nee, maar het is zeker zo dat daar het belteam voor zit. En het laatste tussenstand die ik heb doorgegeven, zaten we op ongeveer 10%. Dus we zijn echt nog lang niet bij die 35.000 euro. Wat een heleboel is. Maar daarvoor moet u echt bellen naar het belteam. Misschien wil jij het nummer een keertje noemen. Weet jij het zo uit je hoofd?
1: Uit mijn hoofd weet ik het niet. Maar hier staat het, gelukkig. Ik mag spieken. Dat is 073-687-2000.
0: Ja.
1: Of 073-687-2000.
0: Ja, dat kan ook. Zou ik niet... Voor mij zou dat niet werken. Ik moet hier cijfertjes
1: mensen
0: gewoon...
1: Mensen zitten anders in elkaar, dus.
0: Ja, hey, maar heel eventjes over Radio Maria Ierland. Hè? Want dat hebben wij dan uitgekozen.
1: Ja.
0: En jij hebt met Ierland een bijzondere band opgebouwd de laatste tijd, toch?
1: Ik ben nog geen Ier geworden, maar ik heb wel met een paar mensen lopen mailen. We hadden natuurlijk al contact met de Benedictijnen van Silverstream Priory. Vanwege de RMNL Rozenkrans.
0: Ja.
1: Die zij vakkundig in elkaar knopen. En dan sturen ze af en toe. Als er een pakketje onze kant op komt, dan zitten er een paar kaarten bij. Of gebedskaartjes of wat dan ook. Hele mooie dingen maken ze daar.
0: Ja, dus klopt.
1: Stickers ook. En voor op de auto en zo. Die zie je ook wel steeds meer rondrijden zo hier in Nederland.
0: Ja.
1: Ik was er toevallig tegengekomen via onze kapelaan Kerkhoffs. Die is ook wel bekend hier natuurlijk.
0: Ja, zeker. Die verzorgt geloofsvorming bijvoorbeeld. Ja.
1: Precies, die was op een van zijn vele rondzwervingen was hij die mensen tegengekomen. En hij zegt van, waar ik altijd mijn boeken haal, dat is daar. Want Ierland heeft dan een of ander fiscaal ding dan ook met Amerika en zo. Dus je kan heel goedkoop aan goede Amerikaanse katholieke boeken komen via Silverstream. Dus ik dacht van, we hadden een nieuwe rozenkrans nodig. Dus ik ga ze eens bellen. Ga ze vragen of mailen.
0: Ja.
1: En die mannen die doen alleen maar bidden en aanbidding. Hè, wat je zei. Dus die reageren niet op mail. Dus het duurt 1,5 weken of 2 weken voordat ze een keer reageren. Maar ze vonden het heel erg leuk om speciaal voor ons een speciale rozenkrans te maken.
0: Ja, klopt.
1: En sindsdien echt heel erg leuk contact. En dus toen de Mariathon toen werd gekozen voor Ierland. Toen dacht ik van, die moeten we toch wel even aan door Yvonne aan de top laten
0: nou,
1: voeden.
0: Ik kan vertellen dat ik inderdaad een heel echt leuk gesprek heb gehad met Dom David, zo heet hij. Dat ga ik nog uitzenden. Dat zal morgen worden, denk ik. Maar ik kan er wel iets over vertellen, want het is echt interessant.
1: Ja.
0: Zij zitten dus inderdaad in het klooster. Het zijn Benedictijner monniken. En het is het enige mannenklooster dat altijd durende aanbidding heeft. Want er zijn wel Benedictinessen ook in Nederland die altijd durende aanbidding hebben. Dat is verder vrij verspreid ook wel. Maar zij zijn de enige mannen die dat doen. Van de Benedictijnen. Wow. Die okay. dus deze ja, vorm zeg maar, van leven gekozen hebben met juist die altijd durende aanbidding. Dus het is een vrij gesloten, zou je kunnen zeggen. Er komen wel ook mensen op bezoek die daar aan de aanbidding ook mee kunnen doen. Ja. Maar zij bidden dan ook vooral voor priesters. Okay. Voor roepingen.
1: Ja.
0: En ze verzorgen bijvoorbeeld ook, want je kunt daar naartoe, ook met name voor priesters, om daar een paar dagen te zijn, om ook echt ja, zich weer op te laden, tot rust te komen.
1: Ja.
0: En dan juist in die sfeer van gebed,
1: ja.
0: wat ze heel belangrijk vinden. En ja, dit was, nou ja, dat gesprekje ga ik uitzenden morgen. Dus je moet morgen gewoon ook luisteren.
1: Ja.
0: met dan de vertaling erbij. Maar wat heel leuk is om over die rozenkrans te vertellen, die wij dus ja, als ja. Radio Maria Nederland ook verkopen.
1: Ik kan hem even laten zien van mensen ja. die op de ja, stream precies. meekijken.
0: Ja, dan moet je dat even doen. Ja.
1: Waar zit de camera? Waar zitten we? Waar zitten
0: we? Die daar, is het.
1: Daar is hem.
0: Ja.
1: Deze echt bad boy.
0: Ja, precies. Ja, het is een hele stevige. Ja, ik weet
1: er zit nou niemand achter de knoppen, even, hè? Nee, dus dat is een beetje lastig.
0: Ja, moeten we, dat, nou ja, dat moeten we dan nog leren hoe wij zelf kunnen ja. inzoomen. Maar hij is ja. zo stevig.
1: Ja.
0: Wat dus Dom David vertelt in dat ja. gesprekje, is dat het koord
1: ja.
0: wat gebruikt wordt,
1: ja.
0: dat is van parachutes. Van precies. militaire parachutes.
1: Ja.
0: Parachutes, zeg je, is dat meervoud? Dus het is heel, heel stevig.
1: Ja.
0: En hij heeft ook iets verteld, weet jij dat, over deze twee knopen.
1: Ja, dat is heel, heel, heel gaaf. Ze hebben dus een speciale knoop. En daarvan wordt gezegd dat het voor de duivel onmogelijk is om ze uit de knoop te krijgen.
0: Ja, want, dat heeft hij ook uitgelegd, de manier waarop het geknoopt is, is dat het steeds een kruis vormt. Dus die draden, die kruisen elkaar constant, zeg
1: ja.
0: maar.
1: Ja.
0: En inderdaad, ze waren eerst bezig met het maken van deze rozenkrans. En het wilde maar niet lukken. En het ging maar niet. En toen heeft, nou ben ik even vergeten wie, heeft hen laten zien ja, hoe eigenlijk die knoop gemaakt wordt. En ook bij het maken van de rozenkrans, ja, gebeurt dat eigenlijk, maar dat weet jij misschien wel beter dan ik, gebeurt dat ook echt in een sfeer van gebed.
1: Ja, het is bij deze twee knoopjes hoort een speciaal gebed inderdaad. Ja. Dus dat is een meditatieve oefening eigenlijk.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dat is voor hun ook gewoon gebed, rozenkransen
0: ja.
1: maken.
0: Ja,
1: dus
0: precies. Dat, en het is het Benedictijner kruis ja. natuurlijk hangt eraan.
1: Ja.
0: Dit is wel een hele zijn ze allemaal nou zo groot of niet?
1: Ja, ze zijn allemaal een beetje zo, ja.
0: Wow.
1: Dus,
0: ik kan hem niet eens, mijn hand gaat er niet eens omheen.
1: Nee, precies.
0: Ongeveer.
1: En je kan hem, wat ik ook heel leuk vind, je kan hem niet om je nek doen.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus je hebt zoiets van, ja, waar zit ik nou voor? Ja, dat is om te bidden, meneer.
0: ja. ja, maar ja. Mocht u interesse ook hebben in deze rozenkransen, dan kunt u op de website van Radio
1: ja, ze,
0: Maria.
1: Ze zijn op momenteel, ja. Want ze gaan best hard. Mensen vinden ze geweldig. Terecht, denk ik. En ze worden weer met
0: ze zijn
1: Corpus Christi, precies. Hebben we ze weer. Dus vanaf 4 juni zijn ze weer op voorraad.
0: Weer ja. Dat is, ja. Maar het is vooral ook die connectie, denk ik, van als je weet dat die gemaakt zijn, dus door die Benedictijner monniken, die zo ook die aanbidding ja. houden voor ook met name, natuurlijk überhaupt, hè, maar ook juist voor priesters, denk ik dat het ontzettend mooi is. Als je weet, als je zelf ook deze rozenkrans bidt.
1: Mensen die heel bewust in die geestelijke strijd natuurlijk actief zijn. Hè? Dat,
0: ja.
1: dat is echt super mooi inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: En wat ik heel gaaf vind is dat je dus twee apostolaten tegelijkertijd steunt. Hè? Dus en het klooster en Radio Maria.
0: Klopt. Ja. Nou, ik ga daar nog meer over vertellen aan de hand van het interviewtje natuurlijk wat we gehouden hebben. Maar dat komt morgen. Tom, is er één ding nog waarvan jij zegt van, nou, daarom is het zo belangrijk om Radio Maria Ierland te steunen?
1: Ik zal vanochtend ook wel een aantal keer voorbij zijn geweest op de radio. Hè, van wat ik heel, heel mooi vond om te ontdekken was van dat er eigenlijk best wel wat parallellen zijn, hè, met de Nederlandse kerk en de Ierse kerk. En dat, ja, dat ze nou een beetje in een wat minder leuke periode zitten van hun kerkgeschiedenis. En wij, denk zeker ten opzichte van België en Duitsland, eigenlijk uit het dalletje kruipen. Hè?
0: Ja.
1: Het gaat door je kant op de Nederlandse kerk zo. Hè? Dat het, tenminste, van het, dat is er heerst een positief optimistisch gevoel hier. En daar is het nog steeds zo dat het, net zoals bij ons in de jaren 80, dat je hele grote instanties hebt, hele instituten hebt, waarvan je weet van over 10 jaar bestaan ze niet meer. Natuurlijk is dat bij ons ook wel in de zin van kerkgebouwen. Het is lastig om optimistisch te blijven. Maar dan hebben we wel een heel mooi filmpje gevonden van EWTN Ierland.
0: Ja.
1: Dat staat ook op de website onder het nieuwsbericht van vandaag. Waarin toch inderdaad ook wel hoopvol. Hè? Dus die bekeringsgolf van jongeren die we hier in Nederland hebben, die hebben ze daar ook. Het is een wereldwijde beweging.
0: Ja, klopt.
1: En dus er is ook genoeg reden om te blijven hopen natuurlijk, ook voor de Ieren.
0: Ja. Dat zegt ook de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland.
1: Ja.
0: Die aan de ene kant heel eerlijk aangeeft van het is echt een moeilijke periode voor ons. Hè. Er is echt wel heel veel geloofsafval. Mensen noemen zich nog wel katholiek, maar gaan veel minder naar de kerk dan gebruikelijk was. Maar kijkend naar Nederland, die dus ook die ontwikkeling heeft doorgemaakt, putten ze hoop uit hoe het nu hier gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dat is mooi om te zien. Hè?
1: Ja. Wat ik ook heel gaaf vind, is dat Radio Maria Ierland ook een marathon organiseert.
0: Ja.
1: En ook geld inzamelt voor andere.
0: Ja.
1: Zij werken een soort van daisy chain van Radio Maria's over de hele wereld. Hè?
0: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook zo voor eigenlijk de Radio Maria's over de hele wereld. Want daar worden ook deze hele maand de Mariathons gehouden.
1: Ja.
0: Steeds voor een ander land.
1: Ja.
0: En ik weet even zo uit mijn hoofd niet waar Radio Maria Ierland voor heeft. Want volgens mij hebben zij het al gehad. Heeft ingezameld. Nou, dat zou ik zo direct even kunnen opzoeken. Ja,
1: precies,
0: dat ga ik zo even opzoeken. Maar
1: dat
0: is het mooie aan die familie van Radio Maria, hè, over de hele wereld.
1: Wat ik heel leuk vind is dat zij ze hebben een kookprogramma.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En ze hebben dus echt heel veel van die van die snackjes, van die receptjes, zeg maar, gewoon die voorbij komen.
0: Ja, dat klopt.
1: Een super populair programma te zijn. Gewoon een kookprogramma. Gewoon heel Holland bakt, maar dan voor katholieken, zeg maar.
0: Precies.
1: Dus misschien moeten we ook wel eens mensen uit gaan leggen hoe je huupjes smaakt, hoe je paashaantjes smaakt en zo. Dat soort dingen.
0: Goed idee, toch? Goed idee. Nou, wie weet dat er nu wel een chef-kok of gewoon een hobbykok aan het luisteren is en die zegt van, oh, maar dat vind ik wel leuk.
1: Precies. Ja. Dan hebben we iedere week taart. Dat zou mooi zijn.
0: Dat is, oké. Goed. Wij gaan hier afronden, Tom. Fijn dat je eventjes hier in de studio wilde zijn.
1: Ja.
0: Is er een bepaald lied wat jij nou graag zou willen horen?
1: Dan overval je mij een klein beetje.
0: Ja. Nou, denk er even over na. En schrijf het anders gewoon even op. Dan kan ik dat strakjes voor jou draaien.
1: Ik ga iets moois uitkiezen.
0: Ja, precies. En hier gaan wij het telefoonnummer nog een keer noemen. Want wij zijn wel heel gezellig aan het kletsen. Maar ja, eigenlijk moet u gewoon bellen. Naar het belteam.
1: Dat is 073-687-2000.
0: Ja, precies. Want Radio Maria Ierland heeft het echt nodig.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, we gaan luisteren naar het lied wat is aangevraagd. Ik zal er zijn, gezongen door Selah.

Sela met Ik zal er zijn. En dat was volgens mij zeker nog de stem van Kinga. Ik moest even nadenken, maar dat was hem toch. Ja, we zijn hier dus bij Radio Maria bezig met onze Mariathon. En ik zei het net al toen ik met Tom in gesprek was, dat over de hele wereld zijn de Radio Maria stations in de maand mei bezig met een Mariathon. Altijd voor een ander land. En dat is toch eigenlijk zo bijzonder. Je zou zeggen van ja, waarom doe je het dan niet voor jezelf? Het is natuurlijk om inderdaad onze verbondenheid in die familie van Radio Maria ook te benadrukken. En dat is zo'n wezenlijk onderdeel eigenlijk van Radio Maria. Het is natuurlijk ooit ontstaan in Italië, maar inmiddels is het verspreid over meer dan 85 landen en zijn er ruim 130 studio's. Dus sommige landen zijn natuurlijk heel groot of hebben meerdere talen, want er wordt al in 83 talen uitgezonden. En daaronder zijn 53 native, lokale Afrikaanse talen waarin uit wordt gezonden. Dus over de hele wereld in 83 talen, in meer dan 85 landen, met meer dan 130 Radio Maria stations waar wij er een van zijn en waar ook Radio Maria Ierland er eentje van er is. Maar dus inderdaad in al die talen. Er zijn bij al die Radio Maria stations heeft de wereldfamilie zo ongeveer kunnen uitrekenen. Want de gegevens die geef je natuurlijk ook door, zijn ongeveer zo'n 30.000 vrijwilligers betrokken. En er zijn ook nog eens een keertje zo'n 650 mobiele studio's over de hele wereld die worden gebruikt. En hier in Nederland zijn er ook een paar natuurlijk, maar over de hele wereld dus verspreid. En dan het meest verbazingwekkende cijfer is het aantal mensen dat wordt bereikt door die ruim 130 stations. En dat zijn, naar schatting, ruim 760 miljoen mensen over de hele wereld. Ja, dat is toch een cijfer wat we ons amper kunnen voorstellen. Maar al die mensen die door Radio Maria worden bereikt, ja, dat kan alleen maar omdat we van u die steun ontvangen. En dat geldt natuurlijk voor ons eigen station, Radio Maria Nederland, maar dat geldt juist ook voor al die andere landen. En tijdens de Mariathons, vorig jaar hebben we Indonesië gesteund. Het jaar daarvoor Mexico. Of het was vorig jaar Mexico. Het jaar daarvoor Indonesië. Dat weet ik niet eens meer precies. Maar zo zie je dat we elkaar juist ook proberen te ondersteunen. En Radio Maria Ierland, die heeft bijvoorbeeld eerder deze maand een eigen Mariathon gehouden om de Radio Maria stations in het Midden-Oosten, namelijk Irak, Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte, dus een gezamenlijk station wat deze landen bedient, maar ook voor Radio Maria in Moldavië bijvoorbeeld, geld op te halen. En ze hebben daar hun best gedaan om rondom dat thema in liefde ligt de overwinning, om daar eigenlijk handen en voeten aan te geven. En wij doen het dus nu voor Radio Maria Ierland, waarbij we hopen om 35.000 euro bij elkaar te mogen ontvangen. En daarvoor moet u bellen naar de belteam om bekend te maken hoe u Radio Maria Ierland wil steunen. En dat is iets wat we natuurlijk heel graag willen aanmoedigen. Niet alleen het gebed is belangrijk, maar juist die concrete, financiële bijdrage. U kunt daarvoor bellen naar 073-687-2000. En ik hoop echt dat u dat doet, zodat ze bij ons belteam uw
bijdrage mogen noteren. Maar ook misschien wel een verzoeknummer. Misschien zegt u, ja, ik vind het zo leuk om in het kader van deze Mariathon ook een bepaald lied te mogen beluisteren. Staan er nog meerdere klaar? Dus ik ga er gewoon weer eentje voor u draaien. Dit is inderdaad een lied dat echt hoort bij Ierland. Het is door de Lord of the Dance, Michael Flatleys. Lord of the Dance, Flatleys. En misschien als u dat een beetje heeft gevolgd. Je had natuurlijk Riverdance. Nou, Michael Flatley heeft zich daar van afgescheiden en is zijn eigen Lord of the Dance begonnen. Ja, prachtig natuurlijk. En de Ierse muziek en die dans erbij. Nou, dat kunnen we u dan niet laten zien. Maar wel de muziek kunnen we u laten horen. Ja, en dan heeft u toch de gelegenheid om misschien even naar het toilet te gaan. Want als u steeds luistert en kijkt naar de livestream, ja, dan is dat misschien toch eventjes moeilijk. Maar even naar het toilet, even een kopje thee inschenken. Maar ook om te bellen. De gelegenheid dus om te bellen naar het belteam. 073 687 2000.

Michael Flatley's Lord of the Dance. Ja, prachtig. Die muziek die opzwepend is. En misschien ziet u het wel voor u. De mensen die ook aan het Iers dans zijn. Nou, dat kan ik echt niet. Ik heb het wel veel gezien. Ik heb het geluk gehad om ook meerdere keren in Ierland te mogen komen. Daar eigenlijk ook de mensen te mogen leren kennen. Zowel in de Republiek Ierland als in Noord-Ierland, wat natuurlijk bij Engeland hoort. En de Ierse mensen zijn geweldig, vind ik. In de zin dat ze hebben veel zelfspot, zelfhumor. Maar kunnen heel melancholisch zijn. In de zin dat de geschiedenis van het volk van Ierland is echt pittig. Ze hebben veel meegemaakt, zowel qua onderdrukking. Katholieken zijn ook onderdrukt geweest. Maar bijvoorbeeld ook grote hongersnood. De pest die ook daar heel erg huis heeft gehouden. Nou, echt tragedisch. En er zijn heel veel Ierse liedjes die daar ook over zingen. En dan hoor je die melancholie en tegelijkertijd ook het vertrouwen op God. En het iedere keer weer opnieuw ervoor gaan eigenlijk. En dat is mooi om te zien. En ik denk dat Radio Maria Ierland daar ook echt een teken van is. Hè? Van een periode, zoals ik net eigenlijk noemde, waarin de kerk in Ierland het op het moment moeilijk heeft. Er hebben daar ook gewoon dingen gespeeld die niet goed waren. Die ook wij voorbij hebben zien komen. En dan bedoel ik inderdaad het misbruiksschandaal. Het is ook goed om dat op te noemen. Gelukkig zijn we er hier in Nederland, ik denk wel overheen inmiddels. Het heeft in Ierland flink het vertrouwen van de mensen in de kerk geschaad. Omdat er ook niet altijd op een goede manier misschien mee is omgegaan. Maar aan de andere kant, de leegte die eigenlijk ontstaat in zo'n seculiere, de seculariteit die om zich heen grijpt, daar komt juist ook weer in die leegte, komt de behoefte van de mensen. En dan kan ook de Heilige Geest wellicht weer zijn werk doen. En ook, we hebben het gehoord van Tom, die zei, ook in Ierland is toch een groep jonge mensen die misschien opnieuw of helemaal nieuw tot het geloof komt. Dus dat is mooi te zien. Nou, die Mariathon, ik heb het net eigenlijk voor de muziek verteld, is een wereldwijd gebeuren van alle Radio Maria stations over de hele wereld. En er is ook een mooi gebed, kort gebed. Dat is door Pater Livio gemaakt. En Pater Livio is de priester die aan de basis staat samen met Emanuele Ferrario, die niet meer leeft. Pater Livio wel. Aan de basis heeft gestaan van Radio Maria. En ik heb hier gezellig Frank naast mij. Die komt even gezellig bij me zitten. En ik ga eventjes een gebed uitspreken, Frank. Van Pater Livio. Speciaal voor deze Mariathon. En ik denk dat het heel belangrijk is om ons ook te beseffen dat het slagen van een Mariathon niet alleen ligt aan hoe goed wij ons best doen met presenteren, met techniek, met mooie plaatjes. Maar ook juist ons vertrouwen helemaal overgeven aan ons Lieve Heer en aan Moeder Maria. Want dit gebed is ook eigenlijk een toewijding van de Mariathon aan Maria, koningin van Radio Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin van Radio Maria, wij vertrouwen u de Mariathon toe, die wij in deze maand mei vieren, ter ondersteuning van de radio die u ons hebt gegeven, om de vrede en vreugde van het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Help ons, apostelen van uw liefde te zijn, die onbevreesd getuigen van de naam van Jezus en redding brengen aan ieder hart dat ernaar zoekt en ernaar verlangt. Vervul onze zielen met enthousiasme, hoop en liefde, zodat het vuur dat Jezus op aarde bracht over de hele wereld mag ontbranden. Geef dat ieder van ons een missionaris mag zijn, waar we ook zijn, in het gezin, in de samenleving en op elke plek waar de mensheid lijdt en hoopt.
Verruim onze harten, zodat ze gul genoeg mogen zijn om de hele wereld te omarmen. Wij danken u uit het diepst van ons hart voor de radio die u ons hebt gegeven. Een krachtig instrument van gebed en evangelisatie, van hoop en vrede. Wij beloven het te beschermen en met liefde te ondersteunen, zodat het een instrument van genade en leven mag zijn, tot de triomf van uw onbevlekte hart. Koningin van Radio Maria, bid voor ons. En dan wil ik graag afsluiten met een eenvoudig wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dan ga ik toch even opzij kijken, want ik weet wel dat Frank hier zit om iets technisch te doen. Maar ik hoop dat hij eigenlijk toch heel even de microfoon naar zich toe wil halen. Dat doet hij niet. Nee, hij doet het gewoon niet. Nou, dan niet. Dan niet. Maar het is wel goed om te weten dat dus ook die mensen die u nooit ziet en nooit hoort, heel wezenlijk zijn voor Radio Maria. Om ja, radio te kunnen maken. En Frank is er gewoon één van. Dus als u op de livestream kijkt, dan kunt u hem in ieder geval even zien. En dan maak ik zo'n applausje richting Frank. Voor al die mensen die op de achtergrond zoveel doen. En dat is een van de redenen waarom ook Radio Maria Ierland heel graag wat verder wil uitbreiden. En ik heb het in het begin even gezegd. Ze hebben dus een aantal lokale stations. Eigenlijk zoals wij Heilo en Maastricht hebben. Dus in Heilo, weet u, hebben wij een kleine studio. Daar worden opnames vandaan gemaakt. Er worden ook via die studio in Heilo worden bijvoorbeeld het gebed dat de seminaristen in Heilo bidden. De lauden en de vesten. Die worden via die studio uitgezonden. Op de vierde dinsdag, als onze priesterdirecteur in Heilo is of in Maastricht, dan worden dus die studio's gebruikt om de gesprekken van daaruit uit te zenden via via dan de hoofdstudio. En dat is ook iets wat ze in Ierland heel graag willen uitbreiden. Dus ze hebben in het County Armagh, heet dat, hebben ze al zo'n lokale studio. Daar worden programma's gemaakt en van daaruit ook uitgezonden. En dat willen ze dus in de vier aartsbisdommen, dat heeft Ierland nou eenmaal nog, willen ze ook.

Ja, dat heeft Ierland nou eenmaal nog. Willen ze ook van die lokale studio's gaan inzetten om daar lokaal een Radio Maria, ja, eigenlijk een centrumpje te creëren waar ook weer mensen bij betrokken kunnen raken. Vrijwilligers kunnen daarbij betrokken raken. Meebidders, mensen die het fijn vinden om ook Radio Maria te ondersteunen. Misschien wat meer dus op de achtergrond, maar wel erbij betrokken te zijn. Om die missie van Radio Maria, die gewone missie van de kerk is, namelijk de liefde en de vreugde, zoals we net in het gebed hoorden, om die te mogen verspreiden en naar de mensen toe te brengen. Nou, dat uitbreiden van die lokale stations vraagt ook weer geld, want dat betekent dat je een plek moet hebben, je moet de apparatuur neerzetten, de verbinding moet worden gelegd natuurlijk met de, ja, zeg maar het hoofdstation in Dublin. En dat vraagt dus meer digitale toepassingen. En daarvoor moet ook in Dublin het een en ander worden aangepast, want daar werken ze met oude apparatuur. We kennen het nog van voorheen, toen hier Radio Maria eigenlijk is begonnen met oude analoge apparatuur. Ja, en op een gegeven moment werkt dat niet meer. Ook de computers die gebruikt worden om dan te zorgen dat het stream, het geluid naar buiten gaat. Dat zijn oude systemen en die kunnen, dat vertelt dus de priesterdirecteur van Radio Maria, die kunnen niet meer voldoende worden beveiligd bijvoorbeeld. Dus de kans dat daar een virus op komt, of dat het gehackt wordt, of dat er toch oud op een gegeven moment het gewoon ophoudt. Ja, dat is dus ook aanwezig daar in Ierland. Dus daarvoor vragen wij u om ons te helpen met deze Mariathon, om Radio Maria Ierland met een mooi bedrag blij te kunnen maken. We gaan voor de 35.000. En ik ga zo direct eens eventjes informeren hoe inmiddels de tussenstand is. Want dat weet ik eigenlijk niet op het moment, maar daar komen we zo achter. Ik ga een lied draaien dat is aangevraagd. Nou, Te Lourdes op de Berg, natuurlijk een van de mooie Maria-liederen hier bij Radio Maria. En dan kunt u daarnaar luisteren. Maar ik zou zeggen, gebruik nou ook die tijd om te bellen naar het belteam 073-687-2000. Daar zitten ze voor, ze zijn er klaar voor. Laat u weten hoe u Radio Maria Ierland met hoeveel, welke financiële bijdrage u Radio Maria Ierland wil steunen. We gaan luisteren naar Te Lourdes op de Berg. En dan noem ik nog een keer het nummer 073-687-2000.

0: Ze loerden ze op de bergen. Een van de liederen die ook weer was aangevraagd. Want dat kunt u doen als u belt naar het belteam om uw donatie bekend te maken. En dat willen we toch graag benadrukken. Ook als u doneert. Terwijl u denkt, dat hoef ik niet. Dat hoeven ze niet te weten. De donatie is natuurlijk geweldig. Daar zijn we echt heel erg dankbaar voor. Maar het is wel heel fijn als u het ook wil laten weten aan het belteam. Want dan is het voor ons mogelijk om dus die tussenstand bij te houden. En ik hoop binnenkort weer een nieuwe tussenstand door te krijgen. Ik heb het even gevraagd. We wachten gewoon even op reactie. Ik heb een heel kort filmpje hier klaarstaan. En dat wil ik u toch graag even laten horen. Het gaat namelijk over de belangrijke heilige van Ierland, St. Patrick. En St. Patrick wordt altijd op 17 maart gevierd. En hier heeft pastoor Penne, u kent hem van de kronieken uit de parochie, die in het weekend natuurlijk altijd worden uitgezonden, hier ook bij Radio Maria Nederland. Die heeft daar een keer een heel kort, echt heel kort stukje over opgenomen. En ik dacht, ik ga het u gewoon laten horen wat hij vertelt. En ik neem aan, maar dat zullen we gaan beluisteren, dat hij ook iets gaat zeggen over de manier waarop St. Patrick ook de Ieren heeft uitgelegd over het christendom. Maar we gaan het beluisteren. Dit is pastoor Penne over dus de heilige Patricius St. Patrick, de beschermheilige en de grote missionaris van Ierland. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ik het geluid aanzet, want anders dan hoort u het niet en dat zou toch een beetje jammer zijn. We gaan het nog een keertje doen. We zetten even het geluid aan en we starten hem weer.
1: St. Patrick, de beschermheilige. 17 maart is de gedachtenis van de heilige Patricius. St. Patrick, de beschermheilige en de grote missionaris van Ierland. Patrick was geboren in Bretagne. Toen hij 16 was, werd hij door Ierse plunderaars ontvoerd en als slaaf naar Ierland gebracht. En daar moest hij werken als schaapherder. Toen hij zijn vrijheid herkregen had, vroeg hij opname in de geestelijke stand. Later wijdde hij zich als bisschop van Ierland geheel aan de verkondiging van Jezus Christus onder de heidense bevolking. Hij doopte duizenden mensen. Hij legde er de grondslag voor de kerkelijke organisatie met als eerste bisdom Ermech. St. Patrick wordt altijd afgebeeld met een klavertje 3, de shamrock. Met een klavertje 3 verkondigde hij het geloof in onze drie ene God. Hij toonde hen, de drie blaadjes staan voor de drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En de drie blaadjes die in het midden met elkaar verbonden zijn in de stengel, laat zien hoe één God als drie personen kan bestaan. Hij maakte zo duidelijk dat de natuur ons zaken over God kan vertellen. Zijn verkondiging sloeg aan. Toen hij in 461 bij het plaatsje Down stierf, had Ierland een groot aantal kerken, kloosters en christelijke scholen.
0: Ja, en dat was de korte bijdrage van pastoor Penne over inderdaad de heilige Patricius, St. Patrick. Ja, en precies dat wat ik hoopte, dat vertelde hij ook over de shamrock, oftewel het klavertje 3. Het is een heel, heel bekende legende, maar ik denk ook wel dat het gewoon waar is. Want anders, waarom zou het zo vast ook in de traditie zitten? Het is ook wordt heel, heel vaak gebruikt, het klavertje 3, als dus het teken, als het herkenningsteken, een soort ook heel trots gebruikt om Ierland eigenlijk aan te duiden. En je komt het overal tegen. Misschien mocht u de stream kijken. Kijk, ik heb hier een hele mooie sjaal van Ierland, een soort voetbalsjaal. En ook daar staat eigenlijk het is toch wel de drie. Zelfs drie stuks shamrocks staan daarop. En je vindt het overal vind je het eigenlijk wel terug, deze shamrock. En het is nog verder doorgedrongen, denk ik. Want heel vaak wordt het klavertje 3 ook wel gezien als staande voor geloof, hoop en liefde. He, zo wordt het ook wel uitgelegd. Nou, de heilige drie-eenheid, dat is dan hoe inderdaad St. Patrick dat heeft uitgelegd. En het woord shamrock, dat komt dan van het Ierse, wat ik waarschijnlijk niet goed uitspreek, shamrock. En dat betekent dan blijkbaar, lees ik hier, jonge klaver. Nou, het is echt de Ierse identiteit en trots die daarmee wordt aangegeven. Wat ik zeg, je vindt het overal terug. Terwijl het officiële teken van Ierland eigenlijk de harp is. En ook dat zie je wel natuurlijk veel terug. Staat ook op de euromunt bijvoorbeeld. De harp, ook heel ja, bekend. Maar dat klavertje 3, die shamrock, is zo duidelijk verbonden ook met dus die katholieke traditie van Ierland. 17 maart, dan kleurt niet alleen in Ierland alles groen, maar u weet het misschien ook wel, bijvoorbeeld op die plekken waar veel Ieren naartoe zijn geëmigreerd, zoals New York, maar ook andere Amerikaanse steden, dan wordt dus St. Patrick's Day wordt uitgebreid groots gevierd. En alles wat groen is of gemaakt kan worden, wordt uit de kas getrokken. En nou ja, goed, mocht u kijken, inderdaad, via de stream, dan kunt u zien dat ik ook in de Ierse kleuren me heb gekleed. Groen shirt, een sjaaltje waar oranje en wit in zit. En ja, kijk, ja, een witte broek. Dus alles is helemaal in het teken van Ierland. Want daar zijn we natuurlijk voor aan het verzamelen. En dat, ja, ik moet het toch even streng toespreken, want ik krijg klachten vanuit het belteam dat het gewoon te rustig is. Het is te rustig. En dat betekent dat er niet gedoneerd wordt. Of er wordt wel gedoneerd, maar u bent te bescheiden om het te laten weten. En ik zou zeggen, pak toch die telefoon. En misschien wel met de shamrock in gedachten, maak er bijvoorbeeld €30 van. Of ja, 3 kan ook. 3 is wel heel weinig, denk ik, eerlijk gezegd. 30 zou mooi zijn. Ja, 300 is nog mooier, maar dat is wel weer een beetje veel. Maar laat alsjeblieft weten dat Radio Maria niet alleen maar Radio Maria Nederland is, maar Radio Maria wereldwijd. En in dit geval Radio Maria Ierland. Om hen te helpen, eigenlijk dat geloofsleven in Ierland echt levend te houden. Met mooie programma's die ze daar uitzenden. Met veel mensen die erbij betrokken zijn. En ik denk dat het ik weet dat het zeer, zeer gewaardeerd gaat worden. Ik ga muziek draaien, want dan kunt u gaan bellen naar het belteam. U maakt kans op een boek in deze periode. Trouw. Even kijken, hoe was het ook alweer? Oh ja, Trouw en Sterf voor haar. Een boek wat spreekt op een heel vrije en open manier over hoe man en vrouw, in dit geval heel duidelijk gericht op de man, wat het eigenlijk betekent om als echtgenoot en echtgenote met elkaar verbonden te zijn en hoe je elkaar kunt dienen, hoe je elkaar ook tot grotere hoogtes, zeg maar, kunt brengen als kinderen van God. Ja, ik ga draaien. God groet uw zuivere bloemen, gezongen door of op de Radio Maria Nederland CD ooit verschenen. God groet uw zuivere bloemen. En belt u dan naar het belteam 073 687 2000.

Ja, God goed u, zuivere bloemen. Aan u beveel ik mij. Het is, ik denk dat het voor toch heel veel Ierse mensen ook een, hoe zou ik het zeggen? Dat rotsvaste vertrouwen, dat is wel iets wat je terughoort ook in de liederen en in in hun geschiedenis. Het is echt mooi om te zien en ook treffend. En het leuke is, ik heb hier een bericht ontvangen van een van de luisteraars die dat eigenlijk aangeeft van dat het rotsvaste geloof dat ze hebben mogen ervaren toen zij in Ierland waren op in hun verkeringstijd, ik zeg het er gewoon maar even bij, dat heel erg heeft geraakt. En ik ga misschien zo direct een lied draaien, maar ik wacht nog eventjes ermee. Want ik heb een tussenstand inmiddels en we kruipen heel langzaam een beetje omhoog. We zitten nu op de €4.186. Dat is 12% van die 35.000. Dus ja, we maken vorderingen, Maar als we beseffen dat we vandaag tot 7 uur doorgaan, morgen de hele dag, dat is natuurlijk zo, ja, moeten we toch eigenlijk vandaag echt wel nog wat verder komen. En de tijd vliegt natuurlijk voorbij. Daarom doe ik een beroep inderdaad op u om te bellen. Om te bellen naar ons belteam. En ja, we hebben het nu een paar keer gezegd. Radio Maria Ierland heeft het in die zin niet makkelijk dat zij dus vanaf 2015 pas ontstaan. Je zou zeggen, zijn ontstaan of opgericht daar. Je zou zeggen, zo'n katholiek land, daar zou daar toch al lang geweest zijn. Zij het niet dat het dus ontzettend moeilijk is om uitzendrechten te krijgen. Dat is er dus ook in 2015 niet gelukt. Ze zijn toen als internetradio van start gegaan en hebben ook hun weg gevonden via digitale tv-kanalen. Dat is dan een manier om uit te kunnen zenden. En dat hebben ze gedaan. En sinds kort, en dat is toch wel heel mooi om te zien, gaan ze ook via DAB. Hebben ze dus de mogelijkheid gekregen om via DAB uit te gaan zenden. Nou, en weet het, DAB Radio, dat is natuurlijk vrij verkrijgbaar, zeg maar, in de lucht. En dat betekent dat ze in Ierland, met Radio Maria Ierland, veel en veel meer mensen kunnen gaan bereiken dan nu zelfs het geval is. Om een klein beetje een idee te krijgen hoe dat dan in elkaar zit daar. Ierland, en dan heb ik het over de Republiek Ierland, telt ongeveer 5,35 miljoen inwoners. Nou, dat is natuurlijk een fractie van wat we hier in Nederland kennen. Maar het is er wel groter. Ruim 1,5 keer. Mijn rekenen is niet zo goed, dat heb ik ergens gelezen. Het is 70.280 vierkante kilometer. Terwijl Nederland bijna 42.000 vierkante kilometer is. Van die inwoners, en dan heb ik het inderdaad over de Republiek Ierland. Daarvan noemt 69% zich nog altijd katholiek. Dat klinkt als heel veel. Maar de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland zegt ook ja. Maar bijvoorbeeld zoals in een stad, Dublin, daar gaat dan minder dan 20% naar de kerk. Dus dat zijn, 69% is nog veel, klinkt als heel veel. Maar de ontkerkelijking en de afval van het geloof is daar toch ook groot. Ongeveer 14% van de Ieren zegt officieel, noemt zichzelf atheïstisch of heeft geen religie. En dit is wel de snelst groeiende groep. Nou, 4-5% is protestants. Nogmaals, het gaat over de Republiek Ierland. Want in Noord-Ierland, daar zijn veel meer mensen protestants. Want het hoort bij Engeland. En dan is er nog 2,1% Oosters-Orthodox. En ongeveer 1,5% moslim. Berekent zichzelf tot de islam. Nou, om dus dat geloofsleven in stand te houden, een boost te geven, te vullen met mooie, met goede
muziek, informatie. Ja, muziek is misschien niet het eerste, maar informatie, gebed, het vieren van de Eucharistieviering op de radio. Daarvoor heeft Radio Maria Ierland echt onze steun nodig. Dan ja, is het misschien iets wat. Wat voor u toch ook doet herinneren aan de periode die we hier in Nederland hebben meegemaakt. En hoe belangrijk het dus is om dan inderdaad die steun te ontvangen en te weten dat het evangelie, dat ons Lieve Heer, de liefde voor ons Lieve Heer en vooral voor Maria wordt doorgegeven en kan blijven bestaan. 073-687-2000 om te bellen. Het laatste lied voordat we hier de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden is Hail Glorious St. Patrick. Dus het hoort heel erg bij Ierland. Het gaat over de heilige St. Patrick. En dan direct 3:00 gaan wij de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid bidden.

0: En zoals net aangekondigd, het is inmiddels 3 uur... en dat betekent dat we hier de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. En ja, het fijne is altijd om te realiseren dat heel veel mensen om 3 uur de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid bidden. Maar dat ook echt door alle Radio Maria stations over de hele wereld gebeurt. Dus ook op die manier ja, mogen we verbonden zijn met elkaar om ook op geestelijk vlak zeg maar elkaar te versterken. En dat is heel belangrijk. Dus van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het bloed en het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: En vervolgen wij ook met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie we alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost van angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God. U bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Ja, en dat was de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Ontzettend fijn om die hier in de studio te kunnen bidden met een van onze vaste vrijwilligers, namelijk Aniek. Dag Aniek, welkom.
1: Goedemiddag Yvonne.
0: Ja, precies. Nou, wij bidden samen heel geregeld. Hè. We mogen altijd de vespers op maandagmiddag bidden. De rozenkrans op de woensdagochtend. Zo af en toe nog eens wat anders. En nu dan samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Dus dat is heel fijn. Jij bent hier al vanaf vanochtend heel vroeg.
1: 5:05.
0: Oh, 5:05. En toen deed er al iemand voor je open.
1: En toen deed er al iemand voor me open. Ja, Els, ja. Die was al bezig.
0: Nou zeg, oh. Kun jij ook eens vertellen van... Je komt hier dan. Het begint natuurlijk allemaal heel, heel rustig, neem ik aan. 6:30 waren de lijnen open.
1: Ja.
0: Je hebt in het belteam gezeten. Vertel eens, hoe is het gegaan vanmorgen?
1: Eerste telefoontje was heel mooi. Was meteen een gift van €500. Volgens mij heeft die gever gewoon echt... Die zat op het puntje van de stoel van... Ik ga meteen geven. Dus dat is dan heel mooi. En daar word je enthousiast van. Van oké, we zijn goed begonnen. En wat ik het leuke vind... En Antoon vroeg dat vanmorgen ook al. Wat vind je dan zo leuk om hier te doen of te horen?
0: Ja.
1: En dat zijn eigenlijk de verhalen van de mensen. Want ieder heeft een verhaal.
0: Ja.
1: En... Het is zo mooi om de achtergrond van de mensen te horen. Wat ze zelf beweegt om te geven. Iedereen heeft zijn eigen motivatie. En dat vind ik mooi om te horen. Om even in gesprek te gaan met eigenlijk de mensen die ook achter Radio Maria zitten. Want deze mensen houden ook Radio Maria, zeg maar, in leven.
0: Ja, absoluut. Anders kan het gewoon niet.
1: Nee,
0: dat is zeker waar. Ja, en
1: iedereen leeft ook heel erg mee met Radio Maria. Zeggen dat het een goed doel is. Of zijn blij dat we het niet alleen voor hier in Nederland doen. Maar eigenlijk met alle Radio Maria's over de hele wereld. En dat vind ik soms zo mooi ook. Als er een internationale rozenkrans is. Ergens van, waar was de laatste keer? Die heb jij gedaan?
0: Ja, die heb ik gedaan. Dat was uit Libanon, volgens mij.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dat is zo mooi om je te realiseren... Dat dan alle Radio Maria's meedoen met die radio. We zijn zo'n grote familie.
0: Ja, ja.
1: En klopt. Dat is die vereniging. En dat hebben we nu nodig.
0: Ja, ja.
1: Wij hebben dit nodig als tegenhanger eigenlijk van alle ellende in de wereld. En dat vind ik ook heel bemoedigend om de verhalen van de mens te horen. Maar ook om hiermee bezig
0: te
1: zijn.
0: Ja, en ik denk ook de verhalen van de mens. Dat horen we dan ook wel bij bijvoorbeeld intenties die aangevraagd worden voor de rozenkrans. Dat er is heel vaak groot lijden. Of fysiek of mentaal op een of andere manier. Maar dat mensen zich zo gesteund voelen. Hè? Wat je zegt, je hebt het zo nodig. Want ja, iedereen... Het leven is nou eenmaal met vallen en opstaan. Maar dat het zo bemoedigend is om dan te weten dat je elkaar vasthoudt. Hè? Ja. Geestelijk gezien ook.
1: Ja. En mensen voelen zich gesteund. Hè? Een paar mensen hebben dat ook verteld. Van ja, ik heb zoveel steun aan Radio Maria en ik vind het zo fijn. En ik kan me nog herinneren dat we ook die verhalen hebben opgenomen van
0: getuigenissen ja. Ja.
1: Uit de hele wereld. En als je dan ook die verhalen hoort van die mensen die dan is... Radio Maria gewoon een levenslijn,
0: ja.
1: een reddende, een baken. Ja, noem het allemaal maar op. Het is ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet weten wat Radio Maria is. En ik vertelde het ook een keer aan een vriend van mij. Van joh, ik ben vrijwilliger bij Radio Maria. Oh, wat is dat? Is dat de piratenzender? En dan ga je wat uitleggen en dan, ja, oké. Dan, ja. Het is gewoon voor heel veel mensen zo belangrijk. Maar er zijn nog zoveel mensen die niet op de hoogte zijn van Radio Maria.
0: Nee. En het is natuurlijk heel goed, hè. Want dat geldt zowel voor Radio Maria Nederland als voor Radio Maria Ierland. Dat er zijn allerlei manieren waarop je ernaar kunt luisteren. Dus ook in Ierland zijn ze aan het uitbreiden. Dus als internetradio begonnen, maar ook via dus digitale tv-kanalen. Hè? Dus ja, dat kunnen mensen hier misschien... Radio Maria Nederland heeft dat niet. Maar ik bedoel, mensen kennen dat systeem wel. Dat je op je televisie ook naar de radio kan luisteren. En ze hebben dus nu sinds heel kort... Het is echt een nieuwsbericht wat nu op de site van Radio Maria Ierland staat. Dat ze ook aangesloten zijn bij het DAP. Het platform wat daar uitgerold is, wordt. Waardoor ze ook via DAP kunnen gaan uitzenden... Daar is natuurlijk ook geld voor nodig. En ik noemde op, ik ga het ook tegen jou noemen... want ik denk dat je dat best leuk vindt om te horen. Wereldwijd, daar hebben we het over, hè, zijn natuurlijk en heel veel talen en landen en stations. Weet je hoeveel mensen, ongeveer berekend, hè, er worden bereikt wereldwijd door Radio Maria?
1: Geen idee.
0: Nee. Doe eens voor de grap een gok.
1: Ik hoop miljoenen.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Ongeveer, want dat kunnen ze nooit precies natuurlijk meten... maar 760 miljoen mensen.
1: Zo.
0: Dat is ongelooflijk, hè? Maar dat vraagt dus ook wel, hoe zou ik het zeggen... de inzet van iedereen, juist ook van de luisteraars. Want zoals het bij alle Radio Maria's is... ben je nou eenmaal afhankelijk van de donaties. En zeker nu tijdens de Mariathon... waarin we dus vragen om voor een ander Radio Maria station... in dit geval Ierland, uw bijdrage bekend te maken. En ja, ik mag hier nog even zitten. Strakjes gaat Christina het overnemen. Dat duurt nog even, hoor. Maar ik zou het zo fijn vinden als de luisteraars ook gewoon... Nu eventjes bellen nog, hè? Gewoon zo van, ja, we gaan gewoon antwoord geven aan de oproep en we gaan bellen. Dan ga ik jou zo direct weer terugsturen naar het belteam.
1: Ja, heel goed, heel goed.
0: Om inderdaad hun donatie bekend te maken. Maar dan laat ik jou nog even de laatste. Ja, wat is de ultieme reden om? Ik heb het misschien allemaal wel al gezegd, maar wat is de ultieme reden om inderdaad te geven? Om dat wilde ik nog zeggen. Wat jij in het begin zei, hè? We beseffen dat we al heel. We vragen veel van onze luisteraars. Hè? We weten dat u doneert al. U heeft misschien een vaste donatie of doet dat wanneer het u uitkomt. En we vragen eigenlijk nu extra. En dat beseffen we. En toch doen we het. Want het werk van Maria en het werk van ons lieve Heer, daar zit er geen grens aan. Dus ook hoop ik dat u zo denkt over het geven van die extra donatie. Om dus dat stapje extra dan te doen. Dat wou ik nog zeggen.
1: Heel mooi.
0: Ja, ik weet niet of jij nog iets...
1: Nou, je vroeg me ook van wat beweeg je om vrijwilliger van Radio Maria te zijn? Ja. Weet je, wat is daar nou leuk aan? Het is de grootste parochie van Nederland natuurlijk. Maar misschien ook wel de grootste parochie van de wereld. Als je het hebt over 700 zoveel miljoen mensen. Maar het is gewoon, het is de bemoediging. En die bemoediging voel ik ook in mijn leven. Ja. Als ik hier naartoe bel of ik kom hier naartoe... dan ben ik ook weer bemoedigd en opgebouwd voor die dag of voor die week. En we doen het met z'n allen. En dat is gewoon, het is het steuntje in de rug.
0: Ja.
1: En waarom zouden de mensen willen geven? Ja, volgens mij zegt Jezus ook... wat je voor de kleinste hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. En dat is natuurlijk het kleine wat wij voor een ander doen... Dat doen we misschien niet voor die ander, maar we doen het wel voor Jezus.
0: Ja, ja.
1: En dat is, wij bouwen met elkaar, bouwen wij het Rijk Gods, bouwen wij op. Wij zijn samen één kerk. Ja, en dat is gewoon heel groot als je dat mag beseffen.
0: Ja, ja, ja, zeker. Nou, heel, heel mooi gezegd, Aniek. Ik hoop dat het mensen inderdaad enthousiast maakt om te geven. Dus ik ga het nummer nog een keertje opnoemen, een telefoonnummer. En daarna muziek draaien, zodat u inderdaad kunt gaan bellen. Het nummer is 073-687-2000. En we gaan luisteren naar het lied Abba Vader U Alleen. Aangevraagd om daarnaar te luisteren. Ja, en ik zou zeggen, pak die telefoon, bel naar het belteam om uw bijdrage bekend te maken.
1: En dan ren ik naar de telefoon.
0: Precies, dan krijgt u misschien Aniek wel aan de lijn. Dat zou toch leuk zijn? Ja, precies. 073-687-2000.

Abba Vader, u alleen. De tussenstand, wat ik al zei. Dus we kruipen langzaam een klein beetje omhoog. We zitten op 14% van het gewenste bedrag van die 35.000, wat heel veel is. Namelijk bijna op eigenlijk 30 euro na. 29 officieel, maar zeg maar 30 euro. Van de 5.000 zitten we af. Dus 4.971, volgens mij zeg ik het. Ja, ik zeg het wel goed. Dus wie geeft er 30 euro om aan de 5.000 te komen? Gewoon in de komende 3 minuten. Laten we alles een beetje rondom de 3 houden. De Shamrock hebben we het over gehad. Het klavertje 3. We weten het, het is het klavertje van geloof, hoop en liefde. Maar ook de heilige drie-eenheid, zoals de heilige Saint Patrick, de patroonheilige van Ierland, heeft gezegd. We doen alles in drieën gewoon. Dus binnen 3 minuten 30 euro erbij. Dan zitten we aan de 5.000 euro. Dat zou toch mooi zijn. U kunt daarvoor bellen naar 073-687-2000. En dan hoop ik zo direct inderdaad te horen dat we de 5.000 hebben gehaald. Misschien ook wel daar ook alweer voorbij mogen gaan. Want ja, uiteindelijk moeten we op morgen aan het eind van de dag toch zeker die 35.000 zouden we heel graag willen halen. Ja, hier dus de Mariathon. Misschien schakelt u eigenlijk nog maar net in. En op de donderdag natuurlijk om 3:30 normaliter komt er een heel ander programma. Maar we zijn nu bezig met de Mariathon. 2 dagen, dus veel live muziek. Gesprekjes, mooie muziek ook. Veel live radio en muziek voor Radio Maria Ierland. Want daarvoor zijn wij hier aan het inzamelen. En ik heb het net al eventjes opgenoemd. We beseffen dat we al heel veel vragen aan u. Want er klinken altijd oproepen om te geven. Zo werkt Radio Maria over de hele wereld. We zijn afhankelijk van de donaties van luisteraars, van u. En het is natuurlijk dan heel fijn en heel belangrijk en ook wel nodig om daar steeds weer voor op te roepen. Nou, dat doen we dus en in dit geval speciaal voor Radio Maria Ierland. Een prachtig land, werkelijk. Ik weet niet, misschien, en dat zou ik zelf toch wel heel leuk vinden. Misschien bent u er geweest, misschien bent u ook wel bij in NOC geweest. Dat is dan het nationale Maria Bedevaartplaats, maar zelfs meer dan alleen maar Maria geweest. En of heeft u andere herinneringen aan Ierland? En ik zou het heel leuk vinden, als u dat natuurlijk wil, om daar gewoon kort op de radio iets over te horen. Dat u daar kort iets over vertelt. En misschien heeft u wel een heel mooie ervaring, misschien wel een bijzondere ervaring. Bent u geraakt door de mensen al daar, of door de natuur, of door de grote verering inderdaad voor een aantal heiligen? Dan hoor ik dat graag. En even wachten. Sorry. En dan kunt u dat natuurlijk aan de telefoon, als u belt, naar het belteam doorgeven. Maar u kunt ook een appje sturen naar de WhatsApp van onze live studio. En dan zegt u dan, ik heb wel een kort verhaaltje en op dit nummer kan ik gebeld worden. Maar het is natuurlijk nog mooier als u het belteam belt. Ik ga muziek aanzetten en een slokje water nemen, want u voelt het wel. De keel die wil eventjes niet. En dan ga ik draaien, ik noemde het net al op, NOC. Dat is de plaats NOC, daar is namelijk het nationale Maria Bedevaartoord van Ierland, waar prachtige dingen gebeuren. Er is een mooi lied over geschreven, Lady of NOC. Het wordt gezongen door Dana. En Dana is dan de naam van lang geleden deelnemster aan het Eurovisie Songfestival. Maar hier zingt ze dus Lady of NOC.

0: Ja, en daar was alweer het volgende lied begonnen. Shine, Jesus, shine. Maar die zullen we zo direct even helemaal gaan uitdraaien. Want ik ga even onderbreken. We hebben geluisterd net naar Lady of Knock. Dus gezongen door Dana. En daarvoor had ik gezegd van ja, als u nou een mooie ervaring heeft in Ierland of gewoon iets leuks, dan vind ik dat leuk als u dat ook op de radio wil vertellen. En nou heb ik toch Yvonne aan de lijn. En die net zo heet als ik dus. Yvonne, nou helemaal leuk. En Yvonne, die wil wel iets vertellen. Dus ik ga haar even in de uitzending erbij halen. Dag Yvonne.
1: Dag Yvonne.
0: Ja,
1: leuk, mooie naam.
0: Hele mooie naam. Jij appte eigenlijk hier naar de live studio. Ik heb best een warm hart voor Radio Maria Ierland. Want in, wat dan voor jou jullie verkeringstijd was, zijn jullie daar geweest. Kun je daar nog iets over vertellen? Hoe het op jou overkwam? De mensen, het land?
1: Nou, wij hadden een huisje in Killarney. En dat is een heel oud, een oud dorpje, hele oude kerkjes. En we hadden een huisje echt bij de boer. En die mensen die leven nog eigenlijk zoals misschien 200 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Die man die bracht zijn koeien over de straat. En wij kregen daar een maaltijden en verse boter en melk. En ja, we hebben daar erg van genoten. En in die tijd was ik nog niet echt bekeerd. Ik ben wel katholiek altijd. Maar ik had daar wel meer van de kerken willen zien. Als ik nog ooit de kans krijg, dan wil ik zeker terug daar naartoe.
0: Ja.
1: Dus een gemeenschap die, dat hoort ook op de radio van jullie. Het is nog zo oer. Hmm. En dat is zo mooi.
0: Ja, ja.
1: Mensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad. Ik ben dan zelf best wel veel in Ierland geweest. En inderdaad, ook de verbondenheid die zij nog hebben. Je zegt net, ze leven eigenlijk. Je kunt natuurlijk niet over heel Ierland dat zeggen, maar meer in het buitengebied. Hè? Daar.

0: is ook die verbondenheid met de roots van hun land en van hun geschiedenis, die is nog zo sterk, hè? Tenminste, zo heb ik dat ook ervaren.
1: Ja, en omdat ze zo in een kleine community leven, houden ze dat ook vast, denk ik. En ja, je moet het eigenlijk zelf ervaren hebben. Wij hadden echt daar wandelingen tussen de schapen en ja, zo ja, water wat zo hoog komt, het ruigen tegen de rotsen op. Ja, je kan het eigenlijk niet vatten als je er niet geweest bent.
0: ja, het is een prachtig land. Hè. Het wordt ook wel de tuin van Europa genoemd. Veel groen. Ja, het is natuurlijk, dat wordt er dan gezegd, het regent er zo vaak. Maar ja, oké, het regent misschien iets meer dan gemiddeld dat wij gewend zijn. Maar het is natuurlijk een heel, heel mooi land. En er zijn ook veel, ik weet niet of je dat toen wel gezien hebt, ook veel ruïnes. Ook uit de tijd dat er dus heel veel monniken daar woonden. En in kleine cellen eigenlijk woonden. Ik weet niet of dat ook daar in die County Kerry was. Dat heb ik dan wel weer op een andere plek gezien. Want ben jij dat soort dingen, weet je dat misschien of niet? Zijn jullie dat niet zo tegengekomen?
1: Nee, ik heb wel daar oude kerkjes gezien, maar die dingen, daar had ik toen ook nog geen oog voor.
0: Nee,
1: dat want eigenlijk kunnen. Als ik er nu heen zou gaan, dan zou ik daarna gaan zoeken.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: toen
0: ja.
1: Was ik nog gewoon niet zo ver. Dus het zal er misschien wel geweest zijn, maar ik heb het niet opgezocht.
0: Nee. En hebben jullie toen ook de mensen inderdaad ontmoet? Wat je zei, jullie kregen gewoon je bent dan toch in contact met de Ieren.
1: Jazeker. Ja, de gastvrijheid is echt enorm. Je hoort er meteen bij.
0: Ja.
1: Dus ja, en daarna pas ben ik eigenlijk echt tot geloof gekomen. Dus zover heb ik het niet uit kunnen zoeken daar.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ja, ik heb een goede ervaring mee. Dus.
0: Ja. Nou heb jij ook een liedkeuze aangedragen. En daar wilde je volgens mij ook iets over vertellen.
1: Ja, want dit lied, het heet Kalunlan. En het is eigenlijk een oud Wels lied. En het betekent eigenlijk dat je juist geen luxueus leven wilt. Maar een eerlijk hart en een puur hart. En het heeft mij geraakt 10 jaar geleden. Dat was bij een of andere voice, of ik weet niet meer welke. Mm-hmm. En het was een jongerenkoor van mannen. En er werd daar eigenlijk gezegd van de mannen in in dat oude platteland. Dit is dan volgens mij Engeland. Maar ik denk dat dat overal zo geldt. Dat daar de werkgelegenheid eigenlijk heel minimaal is als je geen landbouwer bent. En die jongens die hadden dus eigenlijk geen toekomst. En daar zijn eigenlijk, daar is iemand een koor gestart. En die mannen hebben zo'n mooie samenspel. En het komt echt binnen. En vooral omdat ze zich eigenlijk niks voelden. En ja, dat samen zingen, dan komen ze ineens tot hun recht. En nu zijn ze ook een heel beroemd koor.
0: Ja. Dus, en want het koor zelf heet Only Boys Allowed, toch?
1: Ja.
0: Het is wel grappig, want alleen jongens toegestaan, maar allowed is volgens mij hier zo geschreven dat het ook luid, hè? Dus hardop, zeg maar.
1: Ja.
0: Leuk. We gaan er naar luisteren. Yvonne, heel erg dank dat je even wilde bellen en even je ervaringen van Ierland wilde delen. Tot de volgende keer.
1: Nou, tot de volgende keer. Oké, hartstikke
0: bedankt. En wij gaan dus inderdaad luisteren naar Only Boys Allowed. Die zingen het Kalunlan. En het is dan waarschijnlijk een Welsh. Nou, Wales is dan Engeland, maar oké. Vandaag vinden we dit ook een heel, heel mooi lied. En inderdaad, die hang of het uitspreken van Eenvoud is ook goed. Daar gaan we naar luisteren.

Only Boys Allowed. Dat was het lied in de Welsh taal. Dus het was even aan de andere kant van het water, zullen we maar zeggen. Maar een mooi verhaal ook van Yvonne over haar ervaring in Ierland. Ja, en mocht u ook een leuke herinnering hebben aan Ierland of een mooie ervaring, bent u misschien wel in Knock geweest, daar bij het heiligdom van Maria. Maar niet alleen Maria, zoveel meer. Dan, nou, ik zou zeggen, bel dan naar het telefoonteam om het ook bekend te maken dat u misschien wel daarover zou willen vertellen. En u kunt ook een appje sturen naar de live studio hier om dat aan te geven. Ja, we zijn hier dus bezig met de Radio Maria-ton voor Radio Maria Ierland. Ja, en inmiddels is het... het is al 4:15 geweest. We gaan door tot 7:00. Maar u weet het, om 5:00 gaan we dus de rozenkrans bidden. Om 5:30 de vespers. Dus ja, de tijd begint al een beetje te dringen. We moeten toch echt nog even de flink aan trekken. En ik zag hier iemand die zei... Ja, ik geef €30 voor Radio Maria Ierland. Nou, dat vind ik prachtig mooi. Mooie, de 30. Ik zei net, we gaan gewoon alles in drieën doen. 30 is... Ja, de 3 van het klavertje 3. Hè, wat doet denken aan de Heilige Vader, Zoon, Heilige Geest. Zoals St. Patrick dat heeft uitgelegd. Geloof, hoop en liefde. Nou, het is een mooie. Alles in 3 is gewoon mooi. Dus €30. Ik zou zeggen, geef vooral. En alles wat meer en ook wat minder is, mag. Maar laten we echt Radio Maria Ierland blijven. Ja, met onze... bijdragen, extra bijdragen. Misschien dat het wel iets van uw vakantiegeld afsnoept. Maar laten we toch proberen om Radio Maria echt te ondersteunen. Ook vanuit Radio Maria Nederland. U kunt daarvoor bellen naar het belteam, wat dus nog tot 7:00 hier zal zitten. Of hier in de ruimte van de redactie. En dat nummer wat u dan kunt bellen is 073-687-2000. En dan gaan ze u daar inderdaad gaan ze het opnemen. En u kunt ook altijd nog weer liedjes aanvragen die we dan proberen te spelen. En ik loop nog steeds een beetje achter op liederen die al aangevraagd zijn. Maar goed, we gaan toch proberen om ze allemaal voorbij te laten komen. En daarom ga ik maar gauw door met het volgende lied. Het begon toen net al eventjes. Shine, Jesus, shine. En dan heeft u de gelegenheid om weer te bellen naar ons belteam. En laten we zeggen, het is zo direct... we zitten in het uur. Nee, het is... Ja, wat is het? Het is nu 9:50. Nee. 9 is 3 keer 3. Laten we nou nog eens iets leuks verzinnen met 3. om u aan te moedigen om te bellen naar het belteam. Om inderdaad uw bijdrage bekend te maken. 073-687-2000. Dan krijgt u een van de vrijwilligers aan de lijn. Shine, Jesus, shine.

Shine, Jesus, shine. Ja, en wat ik u graag ook nog wilde zeggen, nu we inmiddels bijna bij 4 uur al zijn, is dat we vanaf 3:30 alweer een ander boek hebben waar u voor mee kunt loten, zeg maar. Dus wanneer u belt naar het belteam tussen 3:30 en het einde, tot 7 uur eigenlijk, dan doet u mee om kans te maken op het boek Bidden voor Priesters, ook weer door Bethsaida ter beschikking gesteld. Een boekje dat in originele taal door Kathleen Beckman is geschreven, maar vertaald natuurlijk. En het is een boekje echt waarin speciaal gebeden wordt en waar opgeroepen wordt om te bidden voor de redding van de zielen. En dat dan speciaal via het gebed voor priesters. En zij zegt daar zelf over: ik bid de rozenkrans voor priesters en seminaristen, maar ook met hen. Wanneer ik samen met hen bid, is het mooi om de talloze intenties te zien die zij in het gebed aanbrengen. Ze dragen de noden en zorgen van al hun parochianen, de gezinnen, de kerk en de gehele wereld in hun priesterharten. Terwijl ze de rozenkrans bidden, brengen ze deze intenties bij het hart van Maria en vertrouwen ze op haar moederlijke voorspraak. De priesters die ik ken, inspireren me echt om mijn katholieke geloof met vurige dankbaarheid en vreugde te beleven. Nou, dat is een korte beschrijving bij het boekje Bidden voor Priesters. En daar maakt u dus kans op als u tussen nu en 7 uur ook belt naar het belteam om uw donatie bekend te maken. Ja, en we zijn dus hier bezig met de Mariathon, waar we nog mee doorgaan tot aan 7 uur. En in die tussentijd zal natuurlijk Pater Bots nog uitgezonden worden om 4:30. En de Rozenkrans om 5 uur gaan we samen bidden. En ook de Vespers. En dat zal dan allemaal Christina zo direct gaan doen. Want die staat ongeveer klaar, denk ik. Ik weet niet helemaal of dat helemaal zo is. Maar zo om en nabij om het hier over te gaan nemen. En dat betekent dat ik dan afscheid van u ga nemen. Maar niet, als u nou naar de stream kijkt, niet voordat ik nog even met mijn mooie Ierland-sjaal heb gezwaaid. Natuurlijk, ik ben geen voetbalhooligan, maar ik heb wel zo'n mooie sjaal. Want we doen dit allemaal voor Radio Maria Ierland. En ik hoop dat u gul wilt geven, ook in de uren die komen gaan. En morgen zijn we dan natuurlijk ook weer vanaf 6:30 's morgens. We gaan een lied aanzetten. En ik denk dat het een heel gezellig lied is. Irish Pop Song. En dan ga ik het hier overdragen aan Christina. Ik wens u nog een heel fijne middag. Een heel fijne avond. En morgen dan ben ik er ook weer. Ergens in de middag. En ik zou zeggen, doe uw best nog. Bel naar 073-687-2000. En maak uw donatie bekend. Maak kans op dat mooie boekje Bidden voor Priesters. En ook wanneer u nog een idee hebt dat u iets wilt kunt vertellen, laat het ook weten hier of via het belteam of via de app. Tot later. We gaan luisteren naar Irish Pop Song. Dag.

En ja, beste luisteraars, een heel bekend lied. Ik zal er zijn van Sela. Zeker zijn bij Radio Maria veel fans van Sela. En ik zal er zijn is een van de liederen die wel vaker wordt aangevraagd. En ja, u merkt wel, dat is een nieuwe stem op de radio. Geen nieuwe stem, maar wel een bekende stem. Ik ben Christina en ik neem het over van Yvonne. Van nu tot 7 uur. En ja, er is veel moois op het programma. U zou denken dat van niet, maar ik heb hier een hele lijst. Een playlist en Spotify gemaakt gisteren met allemaal Ierse muziek. Maar niet alleen Ierse muziek, maar katholieke muziek. Want er zijn alle soorten Ierse muziekjes. Maar ik heb gisteren zo'n uurtje gezeten op Spotify om een lijstje te maken van verschillende katholieke liederen. Uit Ierland. Dus we gaan naar een deel ervan luisteren. Ik heb in totaal, even kijken, in totaal heb ik 65 liederen. Maar ja, dan moet je dus denk ik 10 uur zitten te luisteren. Dus dat gaan we niet doen. Maar ja, beste luisteraars, u weet wat wij vandaag mee bezig zijn. Misschien heeft u de radio net aangedaan. Of misschien was u vandaag weg op het werk. Of op school. Of op je studie. Nou, vandaag is een bijzondere dag. Want vandaag zijn we begonnen. Om 6:30 met de Mariathon van dit jaar. En deze keer zamelen we geld in voor Radio Maria Ierland. En ja, daarom de eerste muziek. Ja, Radio Maria Ierland heeft onze hulp nodig en net als ieder jaar proberen we een Radio Maria station te helpen. Het is een inzamelingsactie, een geldinzamelingsactie en daar vragen we de luisteraars om een bijdrage. Onze doel vandaag en morgen is 35.000. Daar zijn we nog niet zeker, niet op 35.000. We zitten nu nog steeds op 5.000 en nog wat. En nou, ik hoop dat de komende uren tot 7 uur het bedrag zal nog hoger worden. Nou, ik zal op dit moment niet te veel praten, maar ik zal het telefoonnummer noemen waar u kunt bellen. Want er zitten 1, 2, 3 mensen die graag telefoontjes opnemen. En dan kunt u bellen en u kunt donaties toezeggen. Juist op deze dag. U hoeft niet te wachten tot morgen. Iedere beetje helpt. En u kunt ook nu even bellen en even een donatie. Hoe klein ook, of hoe groot ook, dat mag ook. Gewoon toezeggen. Dat kunt u doen door het bellen naar het belteam. Of u kunt hier naar de studio een WhatsApp bericht sturen met uw bedrag. En dat bericht stuur ik door naar degene die de bedragen bij elkaar telt. Nou goed, het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2000. En ik hoop dat u zal bijdragen. Nou, we gaan even luisteren naar een Ierse lied. Even kijken. Oh ja, I Heard the Voice of Jesus.

En ja, beste luisteraars, dat was niet I Heard the Voice of Jesus, maar een andere Ierse lied, Come Thou Fount of Every Blessing. Kom, gij bron van iedere zegen. Ja, een instrumentaal stuk, wel vrolijk en een Iers. Nou, ik zal u nog vertellen wat de bedoeling, ja, dat heb ik ook gezegd. Vandaag is de Mariathon begonnen voor Radio Maria Ierland. En misschien vraagt u zich, waar heeft Radio Maria Ierland geld voor nodig? Dat is altijd belangrijk. Nou, ik zal even vertellen. Radio Maria Ierland is gestart in 2015. Dus iets later dan ons. Vanuit de stad Dublin heeft het een groot deel van de bevolking bereikt. Ook in Noord-Ierland en Belfast. Hoewel er nooit een mogelijkheid was om frequenties te verkrijgen, heeft de stem van Radio Maria via internet en digitale televisiekanalen haar weg weten te vinden naar de harten en huizen van de luisteraars. Nou, de uitdagingen waar Radio Maria Ierland voor staat. De uitzendlicentie verlengen voor 10 jaar, dat kost €20.000. En een licentie verkrijgen om via DAB uit te gaan zenden, om de automobilisten, de auto's te bereiken, dat is weer nog meer dan €20.000 jaarlijks. De studioapparatuur in de hoofdstudio in Dublin moet gedigitaliseerd worden. Dat hebben we gedaan eigenlijk in 2019 met heel veel hulp van onze Nederlandse luisteraars. Want in Dublin is het analoge studiosysteem sterk verouderd. En ook de pc's die nodig zijn om te draaien, hebben verouderde systemen. En ook willen ze lokale Radio Maria zenders daar in Ierland uitbreiden en ondersteunen met betere studioapparatuur en systemen, zodat Radio Maria meer mensen bij de missie kan betrekken en haar uitzendingen met hogere kwaliteit en professionaliteit kan voortzetten. Hierdoor zal Radio Maria in Ierland nog meer luisteraars kunnen bereiken. En daarom doen wij een nederig beroep om uw hulp en vrijgevigheid, staat hier. Uw steun voor Radio Maria Ierland is van groot belang om het geloof in Ierland levend te houden en door te blijven geven. Ja, beste luisteraars, je weet wel, het katholieke geloof in Ierland is heel oud. Het is naar ons gekomen, naar Nederland gekomen, via de heilige Willibrord. Dus het is nog ouder dan in Nederland, maar ook daar is de secularisatie wel in opmars. Misschien is de secularisatie daar iets later begonnen dan in Nederland, maar het is zeker een punt van aandacht. Dus Radio Maria is daar ook heel erg nodig om de secularisatie wat tegen te gaan. Zeker als je kunt uitzenden via DAB+, voor de mensen die in de auto zitten. Ja, dan is het allemaal goed. Nou, ik zal nog wat algemenere info starten hier. Ja, de Mariathon was zamelijk geld in voor Radio Maria Ierland. En u kunt geld doneren voor Radio Maria Ierland. Er zijn een paar mogelijkheden. Dus u kunt sowieso bellen naar het telefoonpanel. En daar kunt u een donatie toegeven, maar u moet het geld zelf overmaken. Dan kunt u het zelf overmaken met vermelding van Mariathon Ierland naar ons bankrekening. U kunt online doneren via de website middels iDeal en via de Gift app. En de bankgegevens vindt u op onze site helemaal onderaan als je naar onze site gaat. Nou, ik ga nog een stuk muziek laten horen en ik hoop dat u belt en ik hoop dat u aan het doneren bent. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2000. En nu wel, I Heard the Voice of Jesus instrumentaal.

Beste luisteraars, dat was I Heard the Voice of Jesus in een instrumentaal stuk. Ja, ik beloof dat het volgende lied geen instrumentaal lied zal zijn, maar wel een gezang. Nou, en we zijn nog steeds aan het geld aan het inzamelen voor Radio Maria Ierland. Dat zullen we vandaag doen tot 7:00 en morgen van vroeg om 6:30 ochtends tot 10:00, 9:50. S'avonds. Ja, vandaag is het een warme dag. Morgen een hete dag, zeggen ze. En misschien met onweer op het einde van de dag. Maar we blijven hier radio maken. En u inspireren om geld te doneren voor Radio Maria Ierland. Ik was een uurtje geleden aan het fietsen door de binnenstad van Den Bosch. Om hier naartoe naar de studio te komen. En de straten waren vol met mensen. Het is heel warm, maar er zijn veel mensen buiten. Maar misschien zit u thuis en misschien bent u aan het luisteren naar Radio Maria. Misschien geniet u van de radio, misschien weer niet. Misschien denkt u, ja, zoveel gedoe. Misschien moeten we gewoon het normale programmering laten horen. Maar ja. Vandaag en morgen is het zo. We zullen gewoon zo blijven doen. Maar misschien zitten te luisteren. Dan denkt u, ja, ik heb wel een tientje voor Radio Maria Ierland. Daar kunnen ze het wel goed gebruiken. Of u heeft meer of minder. Ja, dat maakt helemaal niet uit. U kunt het gewoon toezeggen, overmaken. En dan weet de Heer wat met dat geld moet gebeuren bij Radio Maria Ierland. Nou, we gaan weer luisteren naar een stuk muziek. Deze keer iets in het Gaelic of Celtic. Shine Allelu. En dat betekent zing Alleluia. En u kunt geld of donaties toezeggen als je belt naar het telefoonnummer 073 687 2000.

Ja, beste luisteraars, dat was meer een gebed dan een lied. Terwijl ik was aan het luisteren en ik hoorde, terwijl wij naar de waarheid zoeken, werken voor uw rijkdom. Ja, natuurlijk, we werken voor uw rijk. We werken voor Gods rijk, ja, hier bij Radio Maria Nederland, maar ook bij Radio Maria Ierland. En ieder jaar proberen we elkaar te steunen. Wij, Radio Maria Nederland, hebben veel steun gekregen in de beginjaren. Ook veel geld om te kunnen starten. En daarna, nou, de laatste jaren proberen we ook ieder jaar andere Radio Maria stations helpen om ook een mooie uitzending te kunnen maken voor de luisteraars daar in dat land. En dit jaar is Radio Maria Ierland. Nou, je beste luisteraars weet dat we ieder jaar een paar dingen uit de programmering wel laten doorgaan. Het gebed gaat sowieso altijd door, ook tijdens de Mariathon, maar ook de meditatie van Pater Bots bij het Evangelie van de dag. Want iedere dag wordt er een stuk Evangelie voorgelezen in de Heilige Mis. En Pater Bots heeft, toen hij nog leefde, heel veel uitzendingen gemaakt bij iedere lezing van het Evangelie. En we weten van veel mensen dat deze stukken meditatie helpen hun op hun weg van het geloof. En dat laten we dus iedere keer laten horen. Deze keer zometeen gaan we beginnen met de meditatie bij het Evangelie op het feest van vandaag. Christus, eeuwige hoge priester. En daarna hoort u mij weer terug. Maar u weet wel dat er mensen zijn die zitten te luisteren en te wachten op uw telefoontje. De mensen van het telefoonpanel. En ook tijdens de meditatie van Pater Bots kunt u bellen en u kunt donaties toezeggen als u belt naar het telefoonnummer 073-687-2000 voor Radio Maria Ierland. En nu, ik wens u veel devotie bij de meditatie van Pater Bots.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag na het hoogfeest van Pinksteren is het feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hoge priester. Dit feest werd in juni 2012 ingesteld. De mogelijkheid om dit feest te kunnen vieren ligt in de lijn van de jaarlijkse dag van gebed voor de heiliging van de priester, ingesteld door paus Johannes Paulus II. En het ligt in de lijn van de viering van het jaar van de priester naar de wens van paus Benedictus XVI. Door dit feest worden alle gelovigen bemoedigd in hun inzet voor heiligheid en meer in het bijzonder worden de priesters aangespoord tot een gedegen en trouwe inzet voor persoonlijke heiliging in een totale gave aan God en de kerk. De lezingen houden ons Jezus voor als hoge priester in het bijzonder in het evangelie van Jezus' doodstrijd in de Hof van Olijven. In zijn confrontatie met de uiterste bedreiging door de macht van de zonde vecht Jezus zich door naar de totale overgave van zijn wil aan de Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Zij kwamen nu aan een landgoed dat Gethsemane heette. Daar zei hij tot zijn leerlingen, blijft hier zitten terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen, ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan hem mocht voorbijgaan. Abba, Vader, zo bad hij, voor u is alles mogelijk, laat deze beker mij voorbijgaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Toen ging hij terug en vond hen in slaap. En hij sprak tot Petrus, Simon, slaapt ge? Ging het dan uw krachten te boven 1 uur te waken? Waakt en bid dat ge niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw verwijderde hij zich en bad met dezelfde woorden. Teruggekomen vond hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Zij wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3e maal terugkwam, sprak hij tot hen, slaap dan maar door en rust uit. Het is zover, het uur is gekomen. Zie, de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Staat op, laten we gaan, mijn verrader is nabij. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen.

Niet meteen beginnen te bidden. Eerst de juiste houding zoeken. Ook Jezus bereidt zich eerst voor op het gebed. Bijvoorbeeld door ze geleidelijk aan eenzamer te maken. Het is goed hem hierin na te doen. Geleidelijk aan afdalen naar die diepte in mij waar ik alleen ben. Waar ik me niet kan verschuilen achter werk, omgeving, contacten. Alleen zijn met God. Bij hem mijn geest wat laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, plaats ik me staande in Gods tegenwoordigheid en maak ik me ervan bewust hoe hij mij ziet. Namelijk met dezelfde liefde die hij voor zijn eigen zoon heeft. Hij heeft zelf zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Romeinen 8. In een gebaar van eerbied laat ik mijn gevoelens van kinderlijke hoogachting voor Abba Vader tot voltooiing komen. De geschiedenis waarin dit gebeuren staat, Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden. Omdat hij zijn lijden vrijwillig aanvaarde, doorleeft hij bewust wat er gaat gebeuren. Het lijden waarin Jezus werd overgeleverd, speelt zich op twee niveaus af. Het lichamelijke en psychische lijden van de kruisdood, die bedoeld was om iemand in helse pijn te laten sterven, en tevens zijn goede naam voor altijd met oneer te beladen. Tweede, het niveau van de verhouding met God. Het innerlijk moeten ervaren wat zondigheid is. Het beroofd zijn van de goddelijke heerlijkheid, Romeinen 3:23, en het moeten ondergaan van de toren van God, omdat dit plaatsvervangend ervaren hem werd opgelegd. Gij hebt, staat er bij Jesaja, uit Gods hand de beker van zijn toren gedronken en de kelk der bedwelming. Jesaja 51. Dit tegengoddelijke inzicht moeten opnemen is voor de zo geheel en al met God verbondene een onmogelijkheid. Laat deze kelk mij voorbij gaan. Jezus moet het ondraaglijke dragen. Dus moet hij het zoeken buiten de rijkwijde van zijn eigen kracht, in de wil van zijn Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. In dit licht worden de woorden aan de leerlingen duidelijk: zoek het niet in eigen kracht, het vlees, maar in het gebed, in Gods kracht. Het geheim kan pas vat op mij krijgen wanneer ik mij een voorstelling maak van de plaats. Mij als het ware ter plaatse waag. Een landgoed, een hof, beplant met olijfbomen. Het is er stil onder de nachtelijke hemel. Het hart van Jezus als een oceaan die tot op de bodem door angst wordt omgewoeld. Wat wij vernemen is nog maar de oppervlakte. Voordat ik in het geheim binnenga, eerst die bijzondere genade vragen die ik verlang. Dat ik hem zo mag leren kennen, dat hij niet uit mijn bewustzijn weggaat, juist wanneer ik door angst overweldigd word. Zij kwamen aan het landgoed dat Gethsemane heette. Lucas vermeldt dat Jezus naar gewoonte daar naartoe ging. En Johannes zegt dat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen. Het is een gewoonte die de kerk, die de huidige leerlingen van Jezus voortzet in het heilige uur. Want met het gebeuren op deze plek zijn we zelfs de nauwste betrokken, want wat zich daar voltrok, geschiedde niet alleen ten behoeve van ons, maar ook in onze plaats. Jezus heeft met zijn hele bestaan het onvoorwaardelijke voor ons zijn van God, Jahweh, ik ben er voor u, zichtbaar willen maken. Hier zien wij dat zijn voor ons zijn gaat in de richting van het in onze plaats zijn. En dat noemen wij eerherstellende boete in de plaats van anderen. Daarom is Gethsemane een plaats voor de leerlingen van Jezus. Omdat wij beter beseffen wat er in de Eucharistie op het spel staat, mijn lichaam voor u, ten behoeve van u,

en in de plaats van u. Daar zei Jezus tot zijn leerlingen, blijft hier zitten terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Geleidelijk aan maakt Jezus zich los, eerst van de grote groep, dan van de drie. Dezelfde drie die al enige malen achter het kruis hadden gezien, bij de opwekking van Jairus' dochter en bij de gedaanteverandering op de berg. Alleen zij mogen deze gedaanteverandering meemaken. Zij mochten meemaken hoe zij zich ontsteld begon te voelen en beangst. Zij zien hoe Jezus voor hun ogen van gedaante verandert. Nu zal ik zien hoe mensen op dit moment Jezus daarin nadoen. Alleen staan. Dat zijn de gezagsdragers in de kerk. Veelal gelovigen die moeten leven in een milieu van ongeloof. Christenen ook in een zwijgende of stervende kerk. Allen met hun eigen zwakke krachten, zich toevertrouwend aan de kracht van God. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat het uur, als het mogelijk was, aan hem mocht voorbijgaan. In de deemoedigste houding doorleeft Jezus zijn kruislijden, lichamelijk en geestelijk. Jezus had angst voor de gruwelijke kruisdood. Wetenschappelijk onderzoek van de lijkwade van Turijn stelt vast, het slachtoffer van de kruisiging moet onduldbare pijnen hebben geleden. Maar geestelijk heeft Jezus nog veel meer geleden, want met de woorden uur en kelk drukte Jezus uit dat zijn lijden erom bestond vervreemd te raken van het welbehagen van de Vader. De beker of de kelk is de beker van Gods gramschap, Apocalyps 14. De Vader laat Jezus de beker drinken, dit is alle gerechte toren over de zonde proeven, opdat zijn lijden tot zegen zou worden voor de mensheid. Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Abba is een woord van ongekende intimiteit. Op het moment dat Jezus door een onoverbrugbare kloof van de Vader gescheiden is, strekte hij zijn liefde en vertrouwen tot het uiterste uit. Is dat niet in één woord heel het geheim van de verlossing? Zoon zijn, dat is Abba, Vader zeggen, in het uiterste lijden en in de totale verlatenheid. Maar waarom zwijgt de Vader? Nu en op het kruis, toen Jezus met de woorden van Psalm 22 uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Vader laat de Zoon alleen. Waarom? Omdat hij achter zijn Zoon die andere zonen en dochters ziet die wij zijn. Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard. Om ons allen heeft hij hem overgeleverd. Romeinen 8, 31. Omdat de Zoon evenveel van ons houdt als van zijn Vader, daarin zijn zij, de Vader en de Zoon, één van geest, daarom vindt hij het goed dat hij op dit moment door de Vader alleen wordt gelaten. Jezus wordt ons in dit evangelie voorgesteld als de hoge priester. Op deze donderdag na Pinksteren wordt hij ons door de leiders van de kerk voorgehouden als voorbeeld op de eerste plaats voor de priesters, maar dan ook voor wie deel hebben aan het algemeen priesterschap van de kerk, dus voor alle gelovigen, namelijk om zich in te zetten voor hun persoonlijke heiliging in een totale overgave aan God en de kerk. Maarten Penning de Vries heeft deze offerspiritualiteit kort samengevat in een gedicht. Het is voor allen die Eucharistie vieren. Door de priesters natuurlijk, maar evengoed door niet-priesters. Allen in de kerk zijn geroepen om zichzelf te breken en uit te delen als, zoals Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs,
als offergave en slachtoffer God tot een lieflijke geur. Ik lees u voor het gedicht. Het heet Priester. Als offer en als offeraar hield hij zijn armen hoog geheven. Hij stond en hing aan zijn altaar als offer en als offeraar. Nu dan, priester, maak u zelf maar klaar. Dit is mijn lichaam, zei u even. Dit is mijn bloed voor u gegeven. Maak dan uw eigen woorden waar. Breek met het brood uw eigen leven, om het met de hostie mee te geven. Breek u en deel uzelf nu maar, geheel in Christus werk verweven, als offer en als offeraar. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus. Mijn angsten bij hem uitspreken. Durven bang te zijn, zoals Jezus. Daarom is hij in doodsangst geweest. Niet omdat wij geen angst meer zouden hebben, maar omdat wij ons in onze angst niet meer alleen zouden weten. En dan naar de Vader gaan, op de stroom van Jezus' kinderlijke gevoelens voor zijn Vader. Mijzelf loslaten in hem, zoals ik eens bij mijn eigen dood mijn geest zal loslaten in zijn handen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

Beste luisteraars, we hebben zojuist geluisterd naar de meditatie van Pater Jan Bots, over de evangelielezing van vandaag. Vandaag vieren we nog steeds het feest van Christus, eeuwige hoge priester. En ja, beste luisteraars, u luistert naar Radio Maria. En normaal gesproken hoort u op dit moment alleen maar Gregorians, want het is op verzoek van Pater Bots ooit na zijn meditatie komt er alleen maar Gregorianse muziek. Maar ja, vandaag is het anders dan anders. Vandaag zijn we begonnen met de Mariathon voor Radio Maria Ierland. Het zou kunnen dat u niet weet wat dit allemaal is. Misschien bent u een nieuwe luisteraar van Radio Maria. Maar ieder jaar, zo in de maand mei, organiseren we een soort inzamelingsactie. En dan zamelen we geld in voor een ander Radio Maria station. Want daar zijn we een familie voor. En dan helpen we elkaar. En vorig jaar hebben we geld ingezameld voor Indonesië, als ik me niet vergis. Daarvoor voor Portugal. En dit jaar voor Radio Maria Ierland. Daar zal ik zo dadelijk nog meer over vertellen. Maar dat is dus de bedoeling van vandaag. We gaan vandaag door tot 7:00. En morgen van 6:30 tot 9:50 s'avonds. En we hopen om bij elkaar 35.000 te krijgen. Ja, wat is de tussenstand nu? Ik kijk op de app waar we dat te zien kunnen. En nu staat de teller op 5.476.000. En dat is 16% van het bedrag wat we tot het einde van morgen, van de dag van morgen, bij elkaar willen hebben. Nou, hartelijk dank voor het mooie bedragen tot nu toe. En ik hoop dat er nog meer bedragen bij elkaar komen. Ik heb hier een prachtig bericht van een luisteraar. Die heeft geld overgemaakt voor de Mariathon in Ierland. Nou, ik heb niet gevraagd of ik het mag voorlezen, maar ik lees geen naam. Dus het is volledig anoniem. Deze luisteraar zegt: ik hoop en ik bid dat het beoogde bedrag wordt bereikt. We hebben veel te danken aan de geloofsverkondigers uit Ierland die in het verleden naar ons toe zijn gekomen om ons de blijde boodschap te verkondigen. Gelukkig kunnen we nu iets voor hen terugdoen. Ik kan me niet indenken hoe ons leven in Nederland eruit zou zien als Radio Maria er niet zou zijn. Veel succes toegewenst. Nou, hartelijk dank. Ja, we kunnen ons niet voorstellen hoe het leven in Nederland zou zijn zonder Radio Maria. En sowieso, we kunnen ons niet voorstellen hoe het leven in Nederland zou zijn zonder de verkondiging van Willy Broert en zijn gezellen. Die zijn vanuit Ierland naar Nederland gekomen om de blijde boodschap hier naartoe te brengen. Nou, dat klopt. We kunnen iets terug doen. We gaan nu weer naar de muziek luisteren. En ik ga het telefoonnummer noemen waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen. Donatie toezeggen kunt u dus via het telefoonnummer, wat ik zo meteen ga zeggen, maar ook door een WhatsApp bericht te sturen. Het geld moet u zelf overmaken. Dat kan via op onze bankrekening te storten met vermelding Mariathon Ierland. Of dat kan als u naar onze site gaat, dan kunt u via Ideal doneren. En dat kan ook via de Gift app. Maar het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen is 073-687-2000. En als u ook een donatie doet, kunt u het alsjeblieft gewoon via WhatsApp of via de telefoon toch doorgeven, want dan kunnen wij ons bedrag, kunnen we het geld bij elkaar tellen. Hè? Want het zou kunnen dat op de bankrekening is het bedrag aan het groeien. Maar ja, dat weten we niet en dat kunnen we u niet vertellen als je het niet doorgeeft. Dat kan via een WhatsApp bericht of door het bellen. 073-687-2000. En u kunt uw donatie toezeggen voor Radio Maria Ierland. Ik heb een verzoek gekregen van een donateur. Hij wilde graag het lied Anima Christi van Marco Frisina horen. En daar gaan we naar luisteren.

En dat was het Anima Christi van Marco Fresina op verzoek van een donateur. En beste luisteraars, het is bijna 5 uur. En om 5 uur gaan we de rozenkrans bidden. Want het gebed gaat door, ook tijdens de Mariatoon. En voor de rozenkrans zoek ik een meebidder. Heeft u een goede telefoonverbinding en kunt u de rozenkrans bidden, ook een goede stem, dan kunt u bellen naar het telefoonnummer 073-687-2001 om te zeggen dat u graag mee wilt bidden. En natuurlijk kunt u nog steeds bellen om donaties toe te zeggen voor Radio Maria Ierland, voor de Mariaton. De mensen bij het telefoonpanel zitten ook tijdens het gebed te wachten op uw telefoontjes, dus u kunt gewoon bellen. En het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen is 073-687-2000. Nou goed, we gaan zo dus de rozenkrans bidden en voor de rozenkrans ben ik op zoek naar een meebidder. Wilt u meebidden, belt u naar de studio 073-687-2000. En natuurlijk komt er een Ierse muziekje daarbij. Even kijken, weer iets, een paaslied. Christ the Lord has risen today.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, ook op deze dag van, eerste dag van de Mariathon bidden we de Rozenkrans. En vandaag is het donderdag, dus we gaan de geheimen van het licht overwegen. Fijn dat u met ons meebidt. Blijft u bidden. U kunt ook een donatie overwegen voor Radio Maria Ierland. Dat kan nu, maar dat kan ook op het einde van de Rozenkrans. Ik wens u alvast een goede devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de reisdienst van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor het welslagen van de Mariathon voor Radio Maria Ierland. We bidden ook voor alle luisteraars van Radio Maria Ierland en voor de luisteraars en donateurs van Radio Maria Nederland. Ons gebed is ook gevraagd voor een oma. Van een oma voor haar kleinzoon, dat hij snel uit Italië terug mag komen. En ook voor haar overleden schoonzoon. En natuurlijk vandaag op het feest van Christus, hoge, eeuwige hoge priester, bidden we voor alle priesters om veel zegen over hun missie en priesterschap. Het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus en de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
3: Het tweede geheim van het licht. De openbaring van Jezus in Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Geef ons onze zonde, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het derde geheim van het licht. Jezus spreekt de boodschap van bekering voor het Rijk Gods. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het vierde geheim van het licht, de verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
3: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Hartelijk dank voor het meebidden. Misschien bent u net aan het luisteren of bent u begonnen met het luisteren bij de Rozenkrans. Maar vandaag is een dag anders dan andere donderdagen. Vandaag zijn we begonnen met de Mariathon voor Radio Maria Ierland. En we zijn dus geld aan het inzamelen voor Radio Maria Ierland. Ik zal zo meteen ook nog meer over vertellen. Maar ik zal u zeggen, we gaan zo naar muziek en u kunt donaties toezeggen voor Radio Maria als u belt naar het telefoonnummer 073 687 2000. Ik weet niet wat de tussenstand nog is. De laatste tussenstand die ik heb ontvangen is, even kijken, 5811 5811 euro. Dat is 17% van wat wij nodig hebben. Nou goed, ik laat de muziek horen en u kunt bellen om donaties toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. Als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2000. En om 17:30 gaan we ook de Vespers bidden. En we gaan luisteren naar een lied. Our Lady of Knock.

En beslisteraars, je hoorde zojuist Our Lady of Knock. Dat is een bekende bedevaartsplek in Ierland. Knock, Our Lady of Knock, dat is natuurlijk Maria. En we naderen de tijd om de Vespers te gaan bidden. En natuurlijk zal ik nog een keer oproepen voor donaties voor Radio Maria Ierland. Dan moet u bellen naar 073-687-2000. Want er zitten vriendelijke mensen aan het telefoonpanel die graag uw donaties willen opschrijven. En ja, ik heb hier wel een tussenstand. Even kijken. De laatste tussenstand is... de laatste tussenstand is 5811. En dat is 17%. Nou, we gaan best luisteraars door. Ik hoop, nou, dat zou mooi zijn als wij na de Vespers met 6000 een mooi rond bedrag hebben. Dus 6000 euro. Maar ja, dan hebben we iets meer dan 100. Ja, we hebben 189 euro nog nodig om tegen de 6000 te komen. Nou goed, best luisteraars. We gaan zo de Vespers bidden en ik geef u nog een keer het telefoonnummer. Dat is 073-687-2000.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Vespers op deze donderdagavond van de Mariathon. Ik wil graag de bladzijde doorgeven voor vandaag. Vandaag vieren we het feest van Jezus Christus, eeuwige hoge priester. Helaas kunt u in het grote getijdenboek en in het kleine getijdenboek niets vinden van het gebed de Vespers van het feest. Maar wel als je een supplement bij het getijdenboek hebt, dan kunt u alles volgen vanaf bladzijde 62. Dat komt omdat het een nieuwer feest is. En die werd dus toegevoegd aan het getijdenboek. Ik wens u een goede devotie toe en fijn dat u met ons meebidt. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: U, vorst der volken, eren wij, want eeuwig is uw heerschappij. O Christus, hart en geest beleid, uw liefdevolle majesteit.
1: De volken komen wijd en zijd met hymnen aan u toegewijd. Wij stemmen in, wij roepen luid, u als de hoogste koning uit.
0: O Christus, grote vredevorst, bedwing wie u veerstreven dorst. Breng al wie dwaalde weer bijeen in één schaapstal om u heen.
1: Gij hebt aan het kruis met bloed bedekt, uw armen immers uitgestrekt, en toonde uw hart dat vreed doorwond voor heel de wereld open stond.
0: Gij immers wilt aanwezig zijn op de altaar onder brood en wijn, uitdeelde uit uw hart dat bloed, uw heil en liefde en overvloed.
1: U, Jezus, zij de heerlijkheid, die heerst met milde majesteit. U, zij de lof in eeuwigheid, met de Vader en de Geest gewijd.
0: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed en glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde,

0: staat aan uw zijde, die voorste neerslaat in zijn toorn.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezworen heeft de Heer. Hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: God die rijk is aan erbarming, heeft ons in Christus ten leven gewekt. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen voor heel de gemeente.
1: Geweldig is alles wat hij verricht. De aandacht boeiend van elk die het nagaat.
0: Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw.
1: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
0: Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond.
1: Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit.
0: Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast.
1: Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig.
0: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam.
1: De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, die rijk is aan erbarming, heeft ons in Christus ten leven gewekt.
0: Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Wil God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht.
1: Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
0: In Hem is onze bevrijding verzekerd. Er zijn onze zonden vergeven.
1: Het is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping.
0: Want in Hem is alles geschapen. In de hemelen en op aarde.
1: Het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
0: Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.
1: Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong.
0: Hij is de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen.
1: Want in Hem heeft God willen wonen, in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen.
0: Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door Hem alleen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

0: Amen.
1: Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Broeders en zusters, we hebben de vaste zekerheid dat wij door het bloed van Jezus vrije toegang hebben gekregen tot het heiligdom. In zijn eigen lichaam heeft hij voor ons de nieuwe levende weg gebaand. Dwars door het voorhangsel heen. We hebben nu die grote priester die over het huis van God is aangesteld. Laten we dan dichterbij komen, maar met een oprecht hart en in de volle overtuiging van ons geloof, ons hart rein besprenkeld van alle schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de belofte deed, is betrouwbaar.
0: Laten wij in vrede leven met God door Jezus Christus, onze Heer.
1: Laten wij in vrede leven met God door Jezus Christus, onze Heer.
0: En wij beroemen ons op onze hoop op de heerlijkheid van de kinderen Gods.
1: Door Jezus Christus, onze Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laten wij in vrede leven met God. Door Jezus Christus, onze Heer.
0: Vader, ik bid voor hen omdat zij U toe behoren. En omwille van hen wijd ik mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest aan God mijn Verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtige haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Vader, ik bid voor hen, omdat zij U toebehoren. En omwille van hen wijd ik mij aan U, omdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn.
0: Bidden wij door Christus tot God, de Vader, die alles leidt volgens zijn wil en allen zegent die op hem vertrouwen.
1: Wij bidden u met vertrouwen, verhoor ons.
0: Christus, gij zijt het woord van de Vader, leg op onze lippen wat wij moeten bidden.
1: Wij bidden u met vertrouwen, verhoor ons.
0: Christus, priester, gij zijt het brood des levens. Geef dat degene die gij tot uw priesters hebt uitgekozen, de gave van hun priesterschap beleven en in u zichzelf als gave aanbieden.
1: Wij bidden u met vertrouwen, verhoor ons.
0: Verheerlijkte Christus, gij spreekt steeds voor ons ten beste bij de Vader. Maak ons trouw in het gebed, opdat er voldoende arbeiders en de oogst mogen zijn.
1: Wij bidden u met vertrouwen, verhoor ons.
0: Christus onze Heer, gij zijt door de Vader gezonden. Geef dat wij alle in u het leven vinden en de weg naar het koninkrijk.
1: Wij bidden u met vertrouwen, verhoor ons.
0: Christus, Zoon van de levende God, Gij hebt door uw dood de dood overwonnen. Moge het heilig offer voor onze overledenen hun in de heerlijkheid de eeuwige vreugde schenken.
1: Wij bidden u met vertrouwen, verhoor ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, tot glorie van uw majesteit en tot heil van het menselijk geslacht, hebt gij uw enige geborene aangesteld tot eeuwige hoge priester. Laat hen die hij heeft uitgekozen als bedienaren en uitdeelders van zijn geheimen, door de rijke gaven van de geest trouw bevonden worden en de vervulling van het dienstwerk dat zij hebben aanvaard. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

En beste luisteraars, we hebben beste luisteraars de Vespers zojuist gebeden. Fijn dat u met ons mee bent. En ja, misschien bent u net aan het luisteren. Maar we zijn vandaag en morgen bezig met de Mariathon. En dit jaar voor de Mariathon voor Radio Maria Ierland. We zamelen geld in namelijk. En we vragen u als luisteraar om daar een bijdrage te doen. We zijn zeker blij voor ieder bedrag die u kunt geven aan Radio Maria Ierland. En natuurlijk ga ik het nummer noemen waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen. Het telefoonnummer is 073-687-2000. Dus met 3-0 op het einde. Want ik zag net iemand hier naar de studio net bellen, maar hier kan ik niet opnemen. Dus wilt u een donatie doorgeven, dan belt u naar 073-687-2000. En natuurlijk gaan we ook naar een lied luisteren. En dat is You Raise Me Up.

En beste luisteraars, u hoort dus juist het lied You Raise Me Up van de Celtic Women. En beste luisteraars, ik wil u wat vertellen over de Mariathon, over wat wij vandaag aan het doen zijn. En misschien u overtuigen om ook een donatie te doen voor Radio Maria Ierland. Dat zijn we aan het doen deze dagen, vandaag en morgen. We zijn geld aan het inzamelen voor Radio Maria Ierland. Want ieder jaar hebben we in de mei maand zo'n actie waar wij geld inzamelen voor verschillende Radio Maria stations. Vorig jaar was het Indonesië, daarvoor Portugal. We hebben ooit voor China, voor verschillende radiostations in de wereld geld ingezameld. En vandaag en morgen zamelen we geld voor Radio Maria Ierland. We streven naar een mooi bedrag van 35.000, maar daarvan zijn we zeker nog niet, want de tussenstand nu is 5.000. Even kijken, 5.811 euro. Dat is 17%. Ja, ik hoop dat er tegen de 6 uur wij op 6.000 zitten. Dat weet ik niet, want ik heb nog geen tussenstand gekregen. Maar ik hoop dat wij tegen de 6.000 zitten. In ieder geval, ik wil u verder vertellen. Dus we zijn geld aan het inzamelen voor Radio Maria Ierland. Vandaag, morgen, hopen wij 35.000 bij elkaar te krijgen. En we zijn vandaag aan het oproepen tot 7 uur vanavond. En morgen beginnen we weer vroeg om 6:30 en gaan we door tot 9:50 s'avonds. Dus tot tegen 10:00 s'avonds. Waar is er geld voor nodig? Ja, nou, Radio Maria Ierland is gestart in 2015. En vanuit de stad Dublin heeft het een groot deel van de bevolking bereikt, ook in Noord-Ierland in Belfast. Waar hebben ze geld voor nodig? Nou, ze moeten een nieuwe uitzendlicentie verlengen, kopen en dat voor 10 jaar en dat kost 20.000 euro. En ze willen ook nog een licentie verkrijgen om via DAB uit te kunnen zenden om auto's, dus mensen die in de auto zitten, te bereiken. Dat kost per jaar weer 20.000. De studioapparatuur en de hoofdstudio in Dublin willen ze digitaliseren. De analoge studiosysteem is sterk verouderd en ook de PC's die nodig zijn draaien met een verouderde systeem. Die moeten dus vervangen worden. En ze willen ook de lokale Radio Maria zenders, net als wij in Heilo en in Maastricht hebben, uitbreiden en ondersteunen met betere studioapparatuur en systemen, zodat Radio Maria meer mensen bij de missie kan betrekken. En deze zijn hun doelen dus, dat willen ze. Ze willen hun apparatuur verbeteren en vervangen, want ze zitten nog steeds met audioloog apparatuur en dat is heel verouderd. Dat hadden wij tot 2019, toen zijn we veranderd naar digitale apparatuur. Dat is veel beter en ook veel betrouwbaarder. En wilt u dus meedoen met deze actie, kunt u bellen naar het telefoonnummer 073-687-2000 om een donatie voor Radio Maria toe te zeggen. Nou, we gaan weer naar een lied luisteren. Even kijken op mijn lijstje, wat vind ik dan wel. Even kijken. We gaan weer naar een Maria-lied luisteren. Want ja, u luistert naar Radio Maria en dus dan hoort het erbij. Hail Holy Queen Enthroned Above. Wees gegroet, Heilige Koningin, gekroond boven. Nou, daar gaan we naar luisteren. Het is een lied van The Cathedral Singers, staat daar.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten. Opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden, door de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen. Amen.

0: En beste luisteraars, natuurlijk is het gebed heilig ook tijdens de marathon. En we hebben zojuist het Angelus gebeden hier samen met Inge. Welkom Inge in de studio.
1: Dankjewel.
0: Voor de eerste keer vandaag in de studio?
1: Ja, voor de eerste keer.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, ja. Hoe laat ben je hier gekomen?
1: Ik was hier om 1:30, dus ik kon uitslapen. Nee, nou, grapje, ik heb niet uitgeslapen. Nee, ik heb niet uitgeslapen.
0: Je komt van ver weg.
1: Ik kom van ver weg, ja.
0: En nee, hoe vond jij de eerste dag?
1: Ja, ik vond het heel goed en het is altijd heel erg leuk. Maar ik dacht net, wat ga ik nou zeggen toen jij vroeg van vind je het leuk om nog even... Ik denk, eigenlijk moeten we wel weer een beetje die vaart erin hebben met die donaties toch wel. Hè?
0: Dat klopt.
1: Je merkt
0: dat
1: toch wel dat het in vergelijking met Maria in actie iets rustiger is. En dat is op zich, dat is ook wel te begrijpen.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, hoe kan ik nou... mensen inspireren. Dus ik dacht, misschien moet ik de pastoor nadoen. Dat ik gewoon zeg van... ik ga het nog een beetje moeilijker maken. Ik denk, misschien is er wel iemand die denkt... ja, misschien moet ik €100 starten. Misschien moet ik €100 starten. Als diegene dat doet en die belt, dan doe ik daar 50 bij. Dus dan is het een totaalbedrag van €150. Zijn we weer een beetje verder en dan kan de rest volgen.
0: Ja, dat klopt. Ja, want de tussenstand is nu...
1: Even nadenken, want we hadden 6111, maar dan moet ik moet nog €120 verwerken. Want ik heb net heel even eten moeten verzorgen hier. Ja. Dus dat is 6231.
0: Ja,
1: als ik het goed heb.
0: Dat is prachtig. Ja. Nou, ik zei, misschien zijn we na 6 uur wel bij de 6000. Zijn ze gekomen, Tom? Dat is gelukt.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Dan hopen we dat wij op het einde van deze dag, dat is om 7 uur vanavond.
1: Ja.
0: Dat is net voor de mis, staan op
1: 7000.
0: Dus
1: zullen we gewoon doen?
0: Ja, dat
1: gaan
0: zou
1: we
0: wel
1: voor.
0: Kunnen.
1: Dus mensen, kom op.
0: Ja, er zijn mensen die nu misschien zijn terug van het werk.
1: Precies.
0: Of terug van weet je veel andere dingen. Het is ook buiten is nog steeds heel warm. Dus beter binnen blijven en naar Radio Maria luisteren.
1: Zeker.
0: En misschien bent u geïnspireerd om een donatie toe te zeggen en te doen voor Radio Maria Ierland.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Of oordopjes in en lekker buiten rondje gaan wandelen, maar dan toch doneren. Dat
0: kan
1: ook, hè?
0: Oh, en dat kan ook zonder oordopjes als je te veel vindt. Want dat is gevaarlijk, hè?
1: Oh.
0: Dat is gevaarlijk om te fietsen of te lopen met oordopjes in. Dus dat is, kan wel, maar...
1: Ja, ik
0: dan
1: loop
0: moet je
1: altijd
0: wel...
1: door het weiland met mijn hond. Dus
0: Oké, maar goed om je heen
1: dat
0: kijken.
1: Dat kan niet zo fout gaan. Is goed.
0: Nou, beste luisteraars, wilt u een donatie toezeggen voor Radio Maria, dan krijgt u vriendelijke Inge bij de telefoon. Die zit zo
1: zeker.
0: Aan de telefoon.
1: Ja.
0: En dan kunt u donatie toezeggen als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2000. Nou, dankjewel Inge.
1: Graag gedaan. En succes voor allemaal. Hè?
0: Dankjewel. Nou, beste luisteraars, ik ga natuurlijk weer een muziek laten horen, zodat je kunt doneren. En even kijken op mijn lijstje met Ierse liedjes. Wat heb ik hier? Ik zal iets kiezen. Beautiful Savior. Ja, nou, het telefoonnummer om te doneren is 073-687-2000. En je kunt dus een donatie toezeggen voor Radio Maria Ierland.

En beste luisteraars, je hoorde een lied. Een eerste lied, Beautiful Savior. Dat is een instrumentaal lied voor deze Radio Maria, of Mariathon van Radio Maria Ierland. Nou, ik vertelde je net voor de muziek dat Radio Maria Ierland verschillende noden heeft. De apparatuur moet vervangen worden en zo meer. En ik wil iets vertellen over wat de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland vertelde. Hij is vanochtend in de uitzending geweest en zal ook morgen om 2:30 weer te horen zijn. En hier is een tekst over wat hij in principe wil vertellen. Ierland heeft, net als Nederland, een rijke katholieke geschiedenis, waarbij veel missionarissen werden uitgezonden in het verleden. Ook hebben Ierse katholieken, net als de Nederlandse, onderdrukking en vervolging door protestanten meegemaakt. De laatste jaren gaat de secularisatie in Ierland erg hard, hoewel nog altijd ongeveer 69% van de Ieren zichzelf katholiek noemen, is het kerkbezoek sterk gedaald en weerspiegelen politieke ontwikkelingen ook de secularisatie. Oorzaken noemt vader Flynn het verlies van vertrouwen in de kerk door misbruiksschandalen, materialisme, individualisme en de sociale media. Maar met goede moed en vertrouwen kijkt hij naar de ontwikkeling in Nederland die net vooruit loopt op die in Ierland. Dus wilde vader Flynn, Peter George Flynn, de priesterdirecteur van Radio Maria, vertellen over de situatie in Ierland. En natuurlijk in die secularisatie die wij ook hier in Nederland heel goed kennen. Daar is Radio Maria als een zonnetje voor degene die wel naar de waarheid en naar het mooie van de Heer zoeken. We gaan weer naar een muziek luisteren. En eerst noem ik het telefoonnummer waar u kunt bellen om te doneren. Ik hoop dat u graag wil meedoen aan deze actie. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2000. En we gaan luisteren naar een lied, een paaslied, ook gezongen door een Ier, Brendan Monaghan. En het lied heet Alleluia Morning.

0: Ja, beste luisteraars, het is een lied van hoop. En ja, Inge die kwam terug naar de studio, die wilde nog iets vertellen. Hè?
1: Nog één ding. Het is ontzettend leuk als je iets zegt, daar wordt gehoor aan gegeven.
0: Ja, ja.
1: Ik dacht, waarschijnlijk moet ik terugrennen naar de redactiekamer. Dan moet je echt wel een hele gang door. Dus dat had ik gedaan, maar ik hoorde de telefoon al gaan. Dus ik zeg, die moet ik opnemen. En dat was dus ook zo. Heel erg leuk, mensen, want nu, er wordt gelijk weer meer gebeld. Ja, ja, dus dat doet echt goed. Dat is echt heel erg leuk. We hebben hier allemaal weer wat te doen in de redactiekamer. En mevrouw die ik het nummer beloofd heb van All the Saints, die staat, of When the Saints is dat, die staat klaar. Dus komt er zo aan.
0: En,
1: Dank jullie wel.
0: Ja, en het is ons ook verteld om het nummer waar mensen moeten bellen langzamer te noemen.
1: Ja.
0: Nou, ik zal het heel langzaam noemen. 073-687-2000. Dat is een nummer waar je kunt bellen om een donatie toe te zeggen. Als het toch te snel is, gaat u naar onze site, helemaal onderaan. Dan heb je contactgegevens en zo. En dan zie je wel het nummer. Het moet wel met nul op het einde zijn.
1: Ja.
0: Nou, en nu Fats Domino en kunt u bellen om donaties toe te zeggen.

Ja, mijn luisteraars, je hoort zojuist All When the Saints Go Marching In van Fats Domino op deze Radio Maria Marathon. Ja, kun je dat zeggen? Een mariathon voor Ierland. Ja, we naderen het einde van de eerste dag. Om 7:00 begint de Heilige Mis vanuit Veldhoven. En dan stopt ook de eerste dag van de mariathon voor Radio Maria Ierland. Nou, misschien zitten we nog te denken, zal ik doneren? Zal ik niet die doneren? Zal ik morgen doneren? Nou, u kunt ook nu doneren. Want we willen graag ons bedrag omhoog krijgen. En of het is vandaag of morgen, dan maakt het niet zoveel uit. We zijn dus nog 40 minuten bezig met deze laatste dag van de mariathon voor Ierland. En de laatste tussenstand die ik heb is 6111 euro. En we hopen dat wij het uur van 7 bereiken met 7000 euro voor Radio Maria Ierland. Nou, ik zie dat Inge is iets aan het tippen. En Inge is heel druk met het invoeren. Ja, de laatste tussenstand is nu 6411 euro voor Radio Maria Ierland. Dus we naderen wel snel het bedrag van 7000. Nou, daar hopen we dat we dat bij 7:00 gaan bereiken. Maar tot dan wil ik u nog een keer vragen om te doneren voor Radio Maria Ierland. Want dat doen we ieder jaar. Kiezen we een studio, een Radio Maria studio, iemand uit de familie en die willen wel graag helpen. En waarom zou u dat doen? Ja, er is hier een mooi bericht van een donateur die zei, heeft een bedrag gedoneerd en zei, ik hoop en ik bid dat het beoogde bedrag wordt bereikt. We hebben veel te danken aan geloofsverkondigers uit Ierland die in het verleden naar ons toe zijn gekomen om ons de blijde boodschap te verkondigen. Gelukkig kunnen we nu iets voor hen terugdoen. Ik kan me niet indenken hoe ons leven in Nederland eruit zou zien als Radio Maria er niet zou zijn. Veel succes toegewenst. En ja, beste luisteraars, kunt u zich voorstellen dat Radio Maria niet zou bestaan of dat het christelijk geloof niet in Nederland zal zijn. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Het gaat inderdaad misschien niet best tegenwoordig met het geloof, maar het gaat in andere delen wel heel goed. En we willen wel iets voor doen en ook iets voor Radio Maria Ierland. Nou, ik zal ophouden met het praten. Dan kunt u dus een donatie toezeggen voor Radio Maria Ierland als u belt naar het telefoonnummer 073-687-2000. En we gaan weer naar een lied luisteren, All Things Bright and Beautiful.

Ja, beste luisteraars, weer een vrolijk Iers lied voor vanwege Radio Maria, de Marathon voor Radio Maria Ierland. Nou, ik had net een mevrouw aan de telefoon die belde en die zei dat ze het bedrag heeft overgemaakt via de bank. En ze hoorde dat ze het beter is als ze belt. En dat klopt wel, het is beter als je ook... Het beste als je ook belt, want we willen graag weten hoeveel is bij elkaar gekomen en we willen het bedrag bijtellen. En dat kan alleen als wij dat weten, dus dat is, daarom moet u gaan bellen. Alleen ze belde het nummer van de studio, dus het nummer waar u belt om intenties door te geven en zo. Maar voor de Marathon moet u bellen hetzelfde nummer, maar met 0 op het einde. Dus als u een donatie wilt toezeggen, dan belt u het telefoonnummer 073-687-2000. En daar vindt u de mensen van het telefoonpanel en die kunnen uw donatie bijschrijven, want dat kan ik hier niet doen. En ja, beste luisteraars, ik heb een nieuwe tussenstand en dat is een prachtige tussenstand. Het is €6.850. Ja, we naderen echt... Dat 7000, dat is heel mooi. En misschien gaan we nog boven de 7000 gaan. Want we hebben nog een half uur te gaan tot de Heilige Mis. En ja, misschien heeft u de radio net aangezet voor de Heilige Mis. Normaal gesproken hoort u nu een lezing uit het archief, maar vandaag niet. Vanwege de inzamelingsactie voor Radio Maria Ierland. En ook wil ik u vertellen dat als u doneert, dan maakt u kans op een boek van Bethsaida. De katholieke uitgeverij Bethsaida doet weer mee met ons Marathon. En ze hebben een aantal boeken ons gegeven die wij mogen aan de luisteraars verlotten. En voor de mensen die nu bellen, tussen 4 en 7 bellen, dan is er een boek mogelijk. En dat boek heet Bidden voor de Priesters van Kathleen Beckman. En de ondertitel van het boek is Een dringende oproep voor de redding van zielen. En het is een boek van 200 pagina's. Er is ook een beschrijving. Ik bid de rozenkrans voor priesters en seminaristen, maar ook met hen. Wanneer ik samen met hen bid, is het mooi om de talloze intenties te zien die zij in het gebed aanbrengen. Zij dragen de noden en zorgen van al hun parochianen, families, de kerk en de gehele wereld in hun priesterharten. Terwijl ze de rozenkrans bidden, brengen zij deze intenties bij het hart van Maria en vertrouwen zij op haar moederlijke voorspraak. De priesters die ik ken, inspireren me echt om mijn katholiek geloof met vurige dankbaarheid en vreugde te beleven. En dat staat dus in het boek Bidden voor Priesters. Die wordt verlot onder de luisteraars die doneren tussen 4 en 7. Nou goed, als dat zo is, als je dat boek krijgt, dan hoort je het wel van ons telefoonteam. Ik ga weer een stuk muziek laten horen en dan kunt u weer doneren als u dat wil. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2000.

Ja, beste luisteraars, dat is een mooi Engels lied. Oh God, beyond all praising. En beste luisteraars, we hebben nog een half uur tot het einde van de eerste dag van de marathon. Ze zijn nog bezig met het optellen van de tussenstand van deze marathon. En heb ik nog een nieuwe? Nee. Maar de allerlaatste die ik heb is 6850 euro. Dus we gaan wel mooi richting die 7000. Ik noem het telefoonnummer waar je kunt bellen. 073-687-2000. Daar kunt u bellen om een donatie toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. Hier zamelen we dit jaar geld voor. En we vragen u als luisteraar om mee te doen met onze actie. Want zo helpen we elkaar, want Radio Maria is een familie, een grote familie. En het hoort wel bij dat je in een familie elkaar helpt. We gaan weer naar muziek luisteren en u kunt bellen en doneren. Het telefoonnummer is 073-687-2000. Nou, gaan we weer naar een lied even kijken. Een Irish blessing. Een Ierse zegening.

En u hoorde, beste luisteraars, een Ierse zegen. Ja, misschien een beetje te rustig muziek voor waar wij mee bezig zijn. En we zijn bezig met de Mariathon voor Radio Maria Ierland. En ik probeer Ierse muziek te laten horen. Alleen de Ierse muziek is soms een beetje heel zacht. Maar ik weet dat er veel mensen zijn die van zachte muziek houden. Dus dat is ook goed. Nou, beste luisteraars, we hebben nog 20 minuten, iets meer dan 20 minuten tot het einde van de eerste dag. En ik heb mooi nieuws van Inge gekregen. Onze nieuwe tussenstand is...

Onze nieuwe tussenstand is 6.6946. Dus we zitten op 20% van ons bedrag. We willen graag op het einde van de dag morgen op 35.000 zitten. En nu zitten we op bijna 7.000. Nou, beste luisteraars, hartelijk dank voor deze mooie bedragen voor Radio Maria Ierland. En natuurlijk gaan we nog door. We zeiden ja op het einde van de uur, tot tegen 7 uur, dat wij om 7 uur 7.000 zullen zijn. Maar misschien, wie weet, kunnen we op 7.500 zijn. Nou, dat gaan we zien. Het hangt alles van de luisteraars, van degenen die graag willen iets doneren. Ik ga weer naar muziek gaan. We gaan weer naar muziek. En u kunt dus een donatie toezeggen als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2000. En nog een keer langzamer. 073-687-2000. Om een donatie toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. Om 7 uur begint de Heilige Mis, dus als u de radio aan hebt gezegd om naar de radio de Heilige Mis te luisteren, dat gaan we natuurlijk niet overslaan. Om 7 uur begint de Heilige Mis vanuit de Sint-de Christus Koningkerk in Veldhoven. Maar tot dan zult u nog van mij horen en ik zal u blijven vragen om mee te doen met onze inzamelingsactie voor Radio Maria Ierland. Nou, we gaan naar een Maria-lied luisteren. Het heet Sing of Mary, Zing van Maria. En vergeet u niet, 073-687-2000 om een donatie voor Radio Maria toe te zeggen.

En beste luisteraars, je hoorde zojuist het lied Sing of Mary. Uit een album Catholic Marian Irish Songs. En beste luisteraars, we zijn het laatste kwartier van deze eerste dag van de Mariathon ingegaan. En daarom wil ik u vertellen waar er de tussenstand nog zit. Nou, we zitten op een mooi bedrag van 7046 euro. Op deze laatste dag van Radio Maria, van de Mariathon. En Inge die schreef nog een vraag erbij. Laatste kwartier nog naar 7500. Nou, beste luisteraars, het antwoord is natuurlijk bij u. Of wij nog de tussenstand nog naar boven kunnen krijgen. We hebben nog 400 euro, iets meer dan 400 euro om deze dag met 7500 euro te eindigen. Natuurlijk zit u te luisteren en u wil graag naar de Heilige Mis zometeen luisteren. Dat zal ook gebeuren. De Heilige Mis slaan we niet over. Maar we vragen u, als u het kunt, om een donatie toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. Dat doen we ieder jaar. We storen u even. Ja, storen is misschien een groot woord. Met een 2 dagen Mariathon, een inzamelingsactie voor een andere Radio Maria radiostation. Dit jaar is Radio Maria Ierland aan de beurt. En we willen op het einde van deze dag 35.000 hebben. En we hopen dat wij deze dag met 7.500 kunnen eindigen. Ik noem nog een keer het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen. 073-687-2000. Daar kunt u een donatie toe zeggen. U kunt een liedje aanvragen. Morgen gaan we veel doen met aangevraagde liedjes. En u kunt ook doneren, maar het is goed om ons te laten weten of u dat hebt gedaan. Want anders kunnen wij het niet bij het bedrag bijtellen. Nou, we gaan luisteren naar een lied aangevraagd door een donateur. En dat is Veni Creator Spiritus. Afgelopen zondag hebben we het mooie feest van Pinkster gevierd. En Veni Creator Spiritus hoort erbij. Kom, Schepper Geest. 073-687-2000 voor een donatie voor Radio Maria Ierland.

En beste luisteraars, je hoort dus juist het Veni Creator Spiritus, een hymne voor de vigilie, of de vooravond van het feest van Pinksteren. En die hymne vindt u ook in de Vespers van Pinksteren. En we gaan door met de laatste 10 minuten van dit eerste dag van de Marathon voor Radio Maria Ierland. Ik vraag me af, moet ik veel vertellen of niet? Nou, ik weet dat er veel mensen inschakelen, ook weer nu, om naar de Heilige Mis te luisteren. En als je pas de radio aan hebt gedaan, dan moet u weten dat wij bezig zijn met een inzamelingsactie voor Radio Maria Ierland. Wij, Radio Maria Nederland, vragen wij u, de luisteraars van Radio Maria Nederland, om te helpen met Radio Maria Ierland. Radio Maria Ierland heeft een aantal dingen die ze nodig hebben. Vooral apparatuur. En u weet wel dat apparatuur heel duur is. En daar willen we een bijdrage doen. En we zijn familie en dat doen families met elkaar. En daar vragen wij u dus om een donatie. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen is 073-687-2000. De tussenstand, de laatste tussenstand die ik heb, is 7046 euro. Met de vraag van Inge erbij, laatste kwartier nog naar 7500. Nou, dat blijft spannend. We gaan luisteren naar het lied Adoramus Te Christe. Dat is ook een lied aangevraagd door een van onze donateurs, gezongen door Benedictinessen uit Amerika.

Ja, beste luisteraars, je hoorde zojuist het lied Adoramus te Christe. Laat ons u aanbidden, Christus, en laat ons u zegenen. Gezongen door de Benedictinessen uit Ephesus in Amerika. En beste luisteraars, ja, ik heb nog een nog mooier nieuws. Voor onze tussenstand. Ja, ik begin te stotteren, want het wordt spannend. Het laatste tussenstand is 7146. 1046, dat is 7146 voor Radio Maria Ierland. Het vernaderen inderdaad wel het bedrag van 7500, wat Inge dacht dat het mogelijk zou zijn. En beste luisteraars, inderdaad, we hebben nog iets meer dan €350, zodat wij de eerste dag van de Mariathon voor Ierland kunnen eindigen met €7500. Ja, nou, Inge heeft het uitgerekend, nog €354 tot het doel van 7500 euro. Nou, zit u te luisteren? Wilt u Radio Maria Ierland blij maken met een bedrag? Dat kunt u nog doen, want er zitten nog mensen aan het telefoonpanel die graag uw telefoontjes opnemen. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2000. En nu luisteren we naar een vrolijk dans-Iers lied.

En beste luisteraars, de laatste paar minuten van deze eerste dag van de Marathon 2026 voor Radio Maria Ierland. Ja, ik heb nog geen allerlaatste tussenstand voor vandaag gekregen. We zaten nog steeds op €7.146 voor Radio Maria Ierland. En we hoopten op 7.500. En nou is niet bereikt, zei Inge. En mensen mogen ook bellen. Tot 7 uur gaan onze telefoons nog open. En vanaf 7 uur begint Heilige Mis op de radio. Bent u van harte welkom om na te luisteren. En daarna beginnen we weer morgenochtend vroeg om 6:30. En morgen gaan we door tot 10 uur. En beste luisteraars. Er zijn nog 3 mensen te wachten op de telefoon. Ja, u kunt nog bellen, net even voor het Heilige Mis, om een donatie toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. Ik wens u een gezegende avond toe. Veel devotie bij de Heilige Mis zo meteen. En ik hoop dat u morgen weer gaat luisteren en dat u naar ons luistert. En natuurlijk dat u blijft doneren dit jaar voor Radio Maria Ierland. Tot horens en fijne avond.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Het priesterschap van Christus, middelaar van een nieuw verbond, is eeuwig, omdat hij in eeuwigheid blijft. Bijzonder welkom aan de luisteraars van Radio Maria, met rechtstreeks verbonden met de Christus Koninkrijk in Veldhoven. Op de donderdag na Pinksteren viert de kerk in Nederland het feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogerpriester. We gaan natuurlijk terug naar de hogerpriesters in de Joodse tempel die offers brachten. En die moesten nu iedere keer vervangen worden omdat zij sterfelijk waren. Maar Christus is de eeuwige hogerpriester. En van hem is ook het priesterschap van de kerk afgeleid. Met het laatste avondmaal heeft Christus de Eucharistie ingesteld. En ook het priesterschap. En het priesterschap aan de apostelen en dus aan de kerk gegeven. En vandaag willen we bijzonder stilstaan bij dat priesterschap van Christus. En dus ook het priesterschap van de kerk. En dat we ook bijzonder bidden om nieuwe priesters voor onze kerk. En ook bidden voor onze huidige priesters, dat zij standvastig en gelukkig mogen zijn in hun priesterlijke bestaan. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering allereerst onze zonden belijden. Laten we ons tot God bekeren om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader. Heer God, lam Gods, zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, tot glorie van uw majesteit en tot heil van het menselijk geslacht, hebt gij uw enige geborene aangesteld tot eeuwige hoge priester. Laat hen die hij heeft uitgekozen als bedienaren en uitdelers van zijn geheimen, door de rijke gaven van de geest, trouw bevonden worden in de vervulling van het dienstwerk dat zij aanvaard hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de brief aan de Hebreeën. Broeders en zusters, het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonde zou wegnemen. Daarom zegt Christus dan ook, als hij in de wereld komt, slachtoffers en gaven hebt gij niet gewild, maar gij hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoendoffers konden u niet behagen. Toen zei ik, hier ben ik, zoals er in de boekrol over mij geschreven staat. Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt gij niet gewild. Die konden u niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus, woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 40 op bladzijde 21 van uw boekje met als refrein: Ik kom, Heer, om uw wil te doen. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. Hij legt in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God. Geschenk en offeranden hebt gij nooit verlangd, maar wel hebt gij mijn oren voor uw stem geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom zoals van mij geschreven staat. U wilt te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. Uw wet is in mijn hart gegrift. In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt. Mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het. Laat hen juichen en verheugd zijn die u zoeken. En roepen glorie aan de Heer, die uitzien naar uw hulp. Alleluia. Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Alleluia. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. Toen Jezus met zijn leerlingen aan een landgoed kwam dat Gethsemane heette, sprak hij tot zijn leerlingen: blijft hier zitten, terwijl ik ginds ga bidden. Petrus en de twee zonen van Zebedeus nam hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en angstig te worden. Toen sprak hij tot hen: ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met mij. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich plat ter aarde en bad: mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt. Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap. En hij sprak tot Petrus: ging het dan uw krachten te boven, 1 uur met mij te waken? Waakt en bid, dat ge niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad hij: Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, dat dan uw wil geschieden. Woord van de Heer.
0: De priester is hij die het offer opdraagt. En het offer wordt opgedragen op een altaar. Priester, altaar en offer, zij horen bij elkaar. En zonder priester is er geen offer. En ook niet zonder een offergave. En ook niet zonder een altaar. En Christus is nu de eeuwige hoge priester. In de Joodse tempel, daar werden offers gebracht. En de Joodse tempel had verschillende compartimenten. En het achterste compartiment was het heilige der heiligen. Dat van met een gordijn was gescheiden van de rest van het tempelcomplex. En de hoge priester ging 1 keer per jaar het heilige der heiligen binnen. Met het bloed van bokken en stieren. Om daar de mensen en zichzelf met God te verzoenen. En er werd dus een offer gebracht voor de zonden, tot vergeving van de zonden. Maar de hoge priester, hij is ook een zondaar. En als zondaar, jij moest dan ook een offer brengen voor zichzelf. Maar het kon nooit een zuivere offerande zijn. Want als je zelf onrein bent, kun je nooit een zuiver offer brengen. Je kunt met vuil water ook nooit de ramen helemaal schoon krijgen. En daarom moest het offer iedere keer weer opnieuw herhaald worden. En nu is Christus gekomen. En hij was zonder zonde. En hij heeft een rein offer gebracht. Het volmaakte offer. Het heilig offer. Het vlekkeloze offer. Dat ons van zonden gereinigd heeft. En hij die rein is van zonden, kan ons van alle zonden reinigen. En Christus het offer heeft, is dan ook, hij heeft, niet, heeft het offer gebracht, hij heeft zichzelf ten offer gebracht. Hij is dus en priester, hoge priester, en offerlam tegelijk. Het lam Gods. Hij is niet het heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden gemaakt is. Hij is de hemel binnengegaan, waar God waarachtig is. En Christus is de hemel binnengegaan als levende offerande, als eeuwige hoge priester, om voor God te staan. En hij brengt voortdurend een offer aan de Vader. En hij heeft nu priesters aangesteld om zijn offer, het offer van het kruis, in de kerk, in zijn kerk, voortdurend tegenwoordig te stellen. En wij sluiten ons aan bij het eeuwige offerande van Christus aan de Vader. En hij is dan ook de eeuwige hoge priester. En toen hij zijn offer had volbracht, scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden door midden, als teken dat de tempeldienst daar in Jeruzalem voorbij was, dat hij niet meer nuttig was. Hier ben ik, zegt Jezus, de briefschrijver aan de Hebreeënbrief, hij citeert dan de psalmist, waarin dan Christus zegt, hier ben ik, mijn God, uw wil te doen is mijn vreugde. En dat horen we ook in het evangelie. Het gebed van Jezus. Dat hij een offer moest brengen. En we horen hem eigenlijk twee keer bidden. Maar dan toch uiteindelijk uw wil te doen. Dat is belangrijker dan al het andere. En door die wil van Christus zijn wij verlost. Door die wil van Christus zijn wij geheiligd. En wij vieren onze heiligmaking voortdurend in de kerk, voortdurend in de Eucharistie. En daartoe heeft hij priesters aangesteld. En deze dag is dan ook bijzonder een dag voor de priesters, om te bidden voor de priesters, dat zij vreugde vinden in hun dienst, in dienst aan God en in dienst aan de mensen. En dat we ook bijzonder deze dag bidden om nieuwe priesterroepingen in ons land en in de kerk. Want de kerk heeft en de wereld heeft heilige priesters hard nodig. Maar niet alleen heilige priesters, ook heilige mensen. En dat ook wij Christus navolgen in een heilig leven, ook een priesterlijk leven. Dat ook wij bereid zijn offervaardig te leven. Om niet onze wil te doen, maar de wil van God te doen. En zo bouwen wij het Koninkrijk van God op, hier op aarde. Amen. Laten wij in vertrouwen bidden tot God, onze hemelse Vader, wiens zoon voor onze verlossing mens geworden is. Voor de kerk overal ter wereld, dat zij, geleid door de Christus, de eeuwige hoge priester, een teken mag zijn van hoop, barmhartigheid en trouw. Laat ons bidden. Voor allen die geroepen zijn tot het gewijde ambt, dat zij naar het voorbeeld van Christus, God en de mensen in liefde dienen, dat zij met vreugde het evangelie verkondigen en zelf een zuiver leven leiden. Laat ons bidden. Om roepingen tot het priesterschap, dat jonge mensen de roepstem van de Heer verstaan en hun uitverkiezing in liefde beantwoorden, om deelgenoot te worden aan het hoge priesterschap van Christus. Laat ons bidden. Voor allen die gebukt gaan onder het kruis, door ziekte, verdriet, eenzaamheid of onzekerheid, dat zij in Christus een broeder vinden die hun pijn kent, die hun troost en die hun nabij blijft. Laat ons bidden. Voor onszelf, voor de luisteraars van Radio Maria en voor heel onze parochie, dat wij, gevoed door de gave van de Eucharistie, ons leven geven in dienstbaarheid en liefde in navolging van Christus. Laat ons bidden. Voor onze dierbaren en voor allen die ons zijn voorgegaan in de dood, dat zij mogen delen in de verlossing en het eeuwige leven dat Christus, onze hoge priester, voor ons heeft bereid. Laat ons bidden. Deze Eucharistie dragen van God op voor de zielerust van Maria Teresa Valle Tonesig en Victoria Solis Orihuela. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Goede God, gij hebt ons uw Zoon gegeven als onze hoge priester en middelaar. Nederig vragen wij u, wil luisteren naar de gebeden die wij in zijn naam tot u hebben gericht. Maak ons tot uw mensen, die leven uit zijn liefde en teken zijn van uw vrede in deze wereld. Door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Besef onze onmacht en onze schuld, vragen wij u dat ons opverandert voor uw afwaardbaar op de weg en aandacht in uw. In alle schuld van ons af,

Heer, mogen onze middelaar Jezus Christus deze gaven voor u aanvaardbaar maken en ons samen met hem aan u opdragen als een offer dat u welgevallig is. Hij die met u leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Het is waarlijk passend en goed, onze plicht en ons heil, dat wij u altijd en overal danken, Heer, Heilige Vader, Almachtige Eeuwige God. Gij die uw enige geboren Zoon door de zalving met de Heilige Geest hebt aangesteld tot hoge priester van het nieuwe, altijd durende verbond. En in uw onuitsprekelijk raadsbesluit hebt willen vastleggen dat zijn enig priesterschap bewaard zou worden in de kerk. Het volk dat gij u verworven hebt, rust hij immers niet alleen toe met een koninklijk priesterschap, maar ook kiest hij uit goedheid voor zijn broeders mensen uit om door handoplegging deel te krijgen aan zijn heilig dienstwerk. Hij kiest hen uit om in zijn naam het offer te hernieuwen tot verlossing van de mensen, om voor uw kinderen het paasmaal aan te richten en uw heilig volk voor te gaan in liefde, te voeden met uw woord en te sterken door uw sacramenten. Hij kiest hen uit om hun leven te geven voor u en voor het heil van hun broeders, te streven naar gelijkvormigheid met het beeld van Christus zelf en standvastig voor u te getuigen van hun geloof en van hun liefde. Daarom, Heer, danken ook wij u met alle engelen en heiligen en zeggen vol vreugde: Heilig,

eucharistisch gebed 5 op bladzijde 62. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zet over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrijkt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend u, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de gehele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus. En aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan.
0: Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede.
3: De vrede van Christus. Amen.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben het waardig dat zij voor mij komt. Maar
2: het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwig.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave die wij hebben opgedragen en genuttigd. Laat ons altijd met u verenigd zijn in liefde, om vruchten voor te brengen die blijvend zijn, door Christus onze Heer. En bidden wij ter eer van ons die fout rijk, het wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met je. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat u allen heen in vrede. Amen.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: In het programma Heilige van de Dag staan we stil bij Antonio Crimanali. Zijn sterfdag valt op 28 mei 1549. Hij is de eerste martelaar van de Jezuïetenorde, Pater Antonio Crimanali, die te Vedeli aan de westkust van India, even ten zuiden van Goa, sterft. Er is daar een groot hindoe-bedevaartoord, waarop grote feestdagen duizenden pelgrims naartoe trekken. De Portugese overheersers ruiken geld. Ze plaatsen een hek, bewaakt door militairen, waar de pelgrims toegangsgeld moeten betalen. Pater Crimanali had het nog zo afgeraden. Op dat moment is hij nog een jonge man van 29. Hij is afkomstig uit het Italiaanse plaatsje Sissa, gelegen in het bisdom Parma. Daar heeft hij zich opgegeven voor de priesterstudie. Hij was al diaken als pater Petrus Faber in 1541 in Parma een 30-daagse retraite komt spreken. Antonio is onder de indruk. Maar hoewel enkele van zijn vrienden om toelating verzoeken tot de Jezuïeten, doet hij dat nog niet. Hij vertrekt als pelgrim naar Rome en wendt zich daar tot vader Ignatius. Uit bescheidenheid vraagt hij niet om te mogen intreden, maar om allerlei klusjes te doen om de paters te ontlasten. Ignatius ziet wat in de edelmoedigheid van de jonge man en neemt hem graag in huis op. Dan komt het bericht dat Antonio's moeder gestorven is en dat zijn vader hem hard nodig heeft. Hij gaat dus naar huis terug, helpt zijn vader over de inzinking heen en vraagt na terugkomst in Rome om dan toegelaten te worden tot de orde. April 1542 is het dan. Twee weken later vertrekt hij al naar Coimbra om er zijn studies te voltooien en in maart 1544 volgt zijn priesterwijding. Hij wordt uitgezonden naar Goa, waar hij in september 1545 aankomt. En ondanks zijn jeugdige leeftijd benoemt vader Franciscus Saverius hem onmiddellijk tot overste van het hem toegewezen gebied. Hij visiteert de her en der verspreide paters, sticht nieuwe staties en stelt ook catechisten aan. Bij christenen en hindoes staat hij bekend als een uiterst beminnelijk man. Half mei 1549 visiteert hij de statie van Vedeli. Juist in die dagen dat vele pelgrims toestromen naar de beroemde tempel. Tot ontzetting van pater Crimanali bemerkt hij dat er toegangsgeld betaald moet worden aan een Portugese bewakingsdienst. Hij smeekt de commandant van de wacht de mensen vrije toegang te verlenen. Tevergeefs. Intussen hebben inlanders de hulp ingeroepen van gewapende knokploegen. En op het zien daarvan nemen de Portugese soldaten de vlucht en laten de christenstatie onbeschermd achter. Met enkele medegelovigen wordt pater Crimanali doodgeknuppeld en onthoofd. Zijn hoofd en zijn kleding worden in triomf naar de tempel gedragen om daar voor de godheid te worden neergelegd. De christenen die ontsnappen aan het bloedbad begraven haastig het lijk van de pater in het zand van het strand. En als ze het later komen zoeken, is het spoorloos verdwenen, waarschijnlijk weggespoeld. Pater Crimanali staat te boek als de dienaar Gods. Zijn zaak loopt nog. Antonio Crimanali, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: U gaat nu luisteren naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het is een herhaling. Een herhaling van het gesprek dat een aantal jonge mannen heeft gevoerd met Monsieur Mutsaerts. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is. Want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij even niet in staat is om deze gesprekken te voeren. Maar, ook al is het een herhaling, absoluut interessant om naar te luisteren. Wens u veel luisterplezier.
2: Ja, ik heb een leuk idee voor de aflevering, hoor. Dus,
3: ik wil wel mee.
2: Heb je een stoel nodig?
3: Zal ik hier...
2: Ja, ik kan ook wel staan, hoor. Dat vind ik geen probleem.
3: Ja, ik kan ook wel staan. Dus.
4: Ja,
3: nee,
4: maar gaan we staan. Erbij.
2: Ja, kijk.
5: Dan kun je misschien wel eens dat
3: idee... Dan wordt het wel lastig.
6: Ja, maar daar is op.
5: Ik, iemand kan nog naast...
2: Hij zal het opnemen.
4: Ja.
2: Luisteraars, welkom. Nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. En een prettig gesprek, dat wordt het meestal wel. Wie zit hier aan tafel?
7: Julian.
8: En Niels.
9: Alexander. Arvid.
10: Special guest Antoon.
2: En minder special guest Remo. En ikzelf. We hebben hier Antoon aan tafel. Ja, onze technicus.
10: Ja, en die gekke woorden.
2: Dan heb ik gezegd, Antoon, kom er gezellig bij zitten.
10: Ja, gezellig. Ik ben hier toch. Dus hartstikke leuk. Een hele eer om aan jullie tafel te zitten. Ja.
2: Een aantal afleveringen die we elders hebben opgenomen zijn gigantisch mislukt. Dus we nemen tegenwoordig gewoon op bij Radio Maria. In de avonturen. Dan worden we niet gestoord en zo.
10: Ja, met de deur van de studio gewoon open. Ja.
2: Dat kan niet, want er is verder toch niemand. Ja. En alle rust. Mannen, waar gaan we het over hebben?
11: Ik had op zich wel een idee. Namelijk, ik ben zelf vernoemd naar drie heiligen. En,
2: noem ze eens.
11: Dat zijn Antonius van Padua. Ja. Cornelius, een oud paus zoals dat. En Petrus, die we denk de luisteraars ook nog wel kennen.
2: En waarom heet je dan Remo?
11: Dat was gewoon, die zijn mijn ouders een keer willekeurig in Griekenland tegengekomen.
2: Okay.
11: En ze dachten van de achternaam Jansen, daar moeten we toch wel met iets unieks komen. Want anders dan, als we Martijn Jansen nummer 1000 hebben, dan wordt het niks.
2: Jan Jansen. Dus,
11: Jan Jansen, inderdaad. Het had ook nog gekund. En tevens de doopnaam zijn ook naar mijn opa's en mijn vader. Maar ik heb persoonlijk, denk ik, dat ik het meeste bid naar Antonius van Padua als ik mijn sleutels kwijt ben. En Petrus, daar heb ik heel veel naar gebeden toen de nieuwe paus verkozen moest worden.
2: Okay.
11: Cornelius heb ik nog niet gedaan. Ik zou ook niet weten waar dat de patroonheilige van is. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld iets meer een devotie naar aartsengel Michael. En ik was benieuwd naar hoe dat bij jullie allemaal zit. Waar je een devotie naar hebt. Naar welke heilige. Of naar het heilige beeld van kindje Jezus in Praag of iets dergelijks. En ja, of jullie iets met je doopnamen hebben. Of jullie zelf het mogen kiezen. Of je ouders die voor je gekozen had. Ik was daar benieuwd naar. Dus ik dacht, vast een leuk onderwerp.
8: Ja, het is natuurlijk super katholiek om vernoemd te worden naar je grootouders. Hè? Maar in mijn geval, ik ben vernoemd naar Johannes en Marinus. Nou heb ik geen idee welke Johannes. En Marinus, die heeft de stadstaat San Marino opgericht in Italië. Voor christenen die aan het vluchten waren. Mooi, maar voor de rest weten we eigenlijk niks. Maar je zegt devoties. Ja, vorig jaar, ik ben 3 jaar geleden ongeveer bekeerd. En daarvoor, dat heilige, het klinkt een beetje protestants, hè? Heilige, ik snap het niet helemaal. Maar dat heeft me vorig jaar heel erg geholpen en mijn geloof heel erg verrijkt. En dat begon met Theresia van Lisieux. Ik denk voor jullie allemaal wel een bekende. En Antonius van Padua, inderdaad, waar jij naar vernoemd bent. Mm-hmm. Ik begreep. Ik woon tegenover stadsklooster San Damiano, hier in Den Bosch, van de Franciscanen. Antonius was een Franciscaan. En ik begreep dat hij de meest afgebeelde heilige is na Maria.
11: Dat zou best wel kunnen, inderdaad. Ja. Ik zie hem op heel veel plekken. Hij wordt meer afgebeeld dan menig paus. Hij wordt meer afgebeeld dan Jozef. En
8: ik vind het heel bijzonder. Fantastische heilige ook. En ik zie ook wel wat je toevallig net zegt. Hè. We nemen dit nu op in de Jozefmaand. Hij lijkt ook wel een beetje op Jozef. Hij draagt Christus in zijn ene hand en een witte lady in de andere hand.
11: Ja.
8: Monsieur, kunt u ons misschien een beetje wat vertellen over Antonius van Padua? Weet u daar Wellicht wat meer over?
2: Nee, niet meer.
8: Helaas. Nou ja, iemand anders. Door
2: de skippen waar jij het over had, Remo, die komen natuurlijk in de Bijbel tegen.
11: Okay.
2: De gelovige 100 man. En dat was heel bijzonder, want de 100 man, dus van de, die had 100 soldaten, Romeinse soldaten onder zich. Maar die wordt als zeer devoot omschreven. Ja. Dus dat is eigenlijk een mooi patroon voor deze tijd.
11: Okay.
2: Een niet-gelovige die Christus ontmoet en op het spoor gezet wordt.
11: Ja.
2: Cornelius. Ja. Anton, heb jij een devotie specifieke?
10: Ja, ik heb wel eerst een vraag aan Niels. Want jij vertelt dat je dus eerst bent bekeerd, een jaar of 3 geleden. Jouw roepnaam is Niels.
8: Ja.
10: Maar dan heb je 2 heilige namen gekozen die...
8: Nee, ja. Die heb ik gekregen bij mijn
10: geboorte. Oh, die heb je gekregen?
8: Ja, ja, ik ben wel gewoon als baby gedoopt.
10: Oh ja.
8: Hey, ik kom uit Brabant, dames en heren. Ah, dus ja, ja. Dan hoort dat erbij. Maar ja, wat dat verder betekent, dat laten we dan even in het midden. Nee, ik ben gedoopt en ik heb eerste communie gehad. En het vormst heb ik natuurlijk ook gewoon gedaan, want daar kreeg ik cadeautjes voor. Maar op zondag gingen we natuurlijk niet naar de mis. En als je dan een vraag stelt over Jezus, dan is dat eigenlijk vooral een beetje een fabeltje. Dus er ging een hele wereld voor me open toen ik 3 jaar geleden bekeerde. Dat was een hele verrijking. Dat was eindelijk ook een beetje een ademhaling, moet ik zeggen.
10: Ja,
8: ik denk dat het typisch fenomeen is van hier misschien wel. Is een katholiek opgroeien, jezelf katholiek noemen en er niks van menen.
10: Ja, nou zo ben ik ook opgevoed. Mijn naam is Anton.
8: Mm-hmm.
10: En die verwijst gewoon naar Antonius.
8: Ja.
10: Nou weet ik niet aan welke Antonius, want het is namelijk zo dat ik ben geboren op 6 november en mijn opa overleed op 4 november. Dus als dat niet zo zou zijn gegaan, had ik geen Anton geheten. Dus ik ben vernoemd, hij heette namelijk Anton. Ik ben naar hem vernoemd, Antonius Maria, dezelfde doopnaam als mijn grootvader. Was dat niet gebeurd, dan had ik Guus geheten.
8: Ja, ja. Wie is die heilige?
10: Ja, eigenlijk een soort verbastering van Augustinus. Een beetje een populaire heilige van mijn vader.
2: Ja, zeker.
10: Ja, en mijn vrouw is Hongaarse.
8: Mm-hmm.
10: En zij is heel blij dat ik niet Guus heet. Want dat is niet uit te spreken als je niet uit Nederland komt. Ja, dat zou dan niet zo Gus of zo geworden zijn.
8: Ja. Ja, ja.
10: Nou, we weten dus niet waar mijn grootvader naar vernoemd.

0: Nou, we weten dus niet waar mijn grootvader naar vernoemd is. Of dat de heilige Antonius van Padua was. Of die andere grote Antonius van Egypte.
1: Antonius van, ja, de woestijnvader.
0: Antonius van woestijnvader. Antonius exact.
2: Van Verke. Sorry, maar daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
0: Ja. De eerste woestijnvader is dat. Dus het is ook wel een grote heilige. Er zijn overigens nog meer heiligen die Antonius...
1: Antonius van het Verke, zoals ze hem noemen. Die wordt, die wordt altijd met een varken afgebeeld. Hoor. Ja. Zeker.
3: Heeft u ooit wel eens gehoord van de heilige Dodo van Haske?
1: Dat dan weer niet.
3: een Norbertijner kluizenaar uit de middeleeuwen. Waarvan de kluis ingestort is. En hij is gevonden met stigmata.
1: Oh jee.
3: En toen heilig verklaard.
1: Ja.
3: Een favoriete heilige van kapelaan Kerkhoffs.
0: Hoezo nog dodo, hè? Toen waren er nog dodo.
3: Maar de devotie daaraan is helaas wel uitgestorven. Dus ja, die moeten we weer heropleven.
0: Dat is de dodo zelf.
4: Ja. Ik ben laatst achtergekomen over... het is ook wel interessant, denk ik. Over het proces van heilig verklaard worden. Want bij de katholieken is het natuurlijk zo... dan moet eerst een onderzoek gedaan worden. Of dat je dus heel een devoot leven hebt geleden. Of dat je... Ja, Rijn was verzonnen, dat weet ik niet. Maar in elk geval moet een flink onderzoek gedaan worden. En dan wonderen inderdaad. Eerst word je eerbiedwaardige dienaar gods. Dan kan er op je voorspraak gebeden worden. Wonder 1 word je zalig. Wonder 2 word je heilig. Ik weet niet of jullie het weten hoe dat bij de orthodoxe gaat. Maar daar ben ik dus laatst achtergekomen. Toen ik zei op een gegeven moment, zo de berg Athos, dat zei ik tegen een orthodoxe broeder van mij. Die zei, nou, die hebben wel echt heel veel heiligen. Het is een soort spanplek van heiligen, als het ware. Hoe kan dat toch, dat er zoveel... En toen zei hij, ja, sterker nog, hij zei, ik ben op Athos geweest. En daar sprak ik met de monnik en zijn peetvader is heilig geworden. En ik denk dat hij ook heilig gaat worden. Toen zei ik, maar hoe weet je dat dan? Ja, dat is omdat na je dood... Als je dus dood bent, dan wordt er overlegd gewoon met de mensen uit je gemeente. En als ze denken van, dat was wel een goeie. Dan wordt er dus een verzoek op heiligverklaring al gedaan.
5: Volgens mij hebben ze niet een officiële kanonieke heiliging.
4: Nee.
5: Maar het is vooral
4: een gevoelsding.
5: Lokale devotie tot die mensen.
4: Dat klopt, ja. Ja,
5: niet maar... echt zoals in de... In de katholieke kerk dat er gezegd wordt, dit is echt een heilig.
4: Ik heb zelfs gehoord dat er een monnik daar was die is na zijn geboorte, is zijn moeder overleden. Toen is hij ter vondeling gelegd bij de berg Athos. En dus die heeft in zijn hele leven nooit een vrouw in levende lijven gezien. Dus dat kan daar. Maar ik hoorde dat gewoon een soort dingen. En toen zei ik van, nou, dat klinkt eigenlijk wel heel makkelijk. En hij zei, nee, bij jullie klinkt het heel erg makkelijk. Want bij jullie is het gewoon een stappenplan dat je moet doorlopen. Ik zeg, ja, maar voor dat stappenplan moet dus wel gewoon echt een wonder op je voorspraak gebeuren. En dan moet iemand gewoon wonderbaarlijk genezen. En bij jullie is het als er een paar mensen... Nou, dat was een heel discussie, je weet hoe het gaat.
2: Moet je gewoon aardige kerel hebben gevonden, inderdaad.
4: Ja,
2: kerel dat. Specifiek.
4: Ja, dat. Nou, ik vraag, of vrouw. Ja. Ik vraag me dus nog iets af om in een termen van heiligheid te spreken. Ik zeg niet dat ik hier al op voorhand al conclusies aan ga verbinden. Want daar ga ik gelukkig helemaal niet over. Maar ik weet niet of jullie bekend zijn, of jullie ooit in Eindhoven zijn geweest. Mm-hmm. Maar nu 5 jaar geleden is daar iemand overleden. Dat is Arnold Cox.
1: Arnold Cox, zeker. Onze alle Arno.
4: Ja, precies. Die is een aantal keer ook gewoon dat hij terminaal is verklaard. En uiteindelijk is hij genezen van zijn terminale ziekte. En hij ging weer door met straatprediken. Het schijnt dat hij ooit een keer een wonderbaarlijke genezing verricht heeft. Dat staat tenminste op zijn Wikipedia, maar goed, daar kan je alles op zetten. Ik zat te denken, het is toch een heel devoot katholiek. In hoeverre is er een kans dat Arnold Cox beschermheilige voor rolstoelgangers, scootmobielers in Eindhoven gaat worden?
2: Ja,
5: patroon van Eindhoven.
1: Ja. Hij heeft het wel lang voorgehouden.
4: Heel erg lang, hij heeft het heel lang gedaan.
1: Met goed gemoed en ze maakte een praatje met mensen.
4: Ja.
1: Sommigen vonden het een beetje vreemd. Maar goed, dat vonden van Sint Franciscus en andere grote heilige ook,
4: is
1: dus
4: waar,
1: ze zegt
4: waar.
1: Allemaal niet zoveel. Ja, een wonderlijk fenomeen, Arnold.
2: Ja. Ik heb ook familie in Eindhoven en ze noemden hem altijd Schreeuw Jezus, volgens mij.
4: Klopt, ja.
2: In de volksmond.
4: Er is een jongen, nu die gaat nu denk ik goed 2 jaar naar de kerk toe. In Bladel is hij ook regelmatig te vinden. Ja. En die zegt zelfs, in eerste instantie had hij helemaal niks met het geloven. En die zag af en toe Arnold zitten in zijn rolstoel.
2: Ja,
4: en die dacht bij zichzelf, lol, daar heb je event weer met zijn geschreeuw. Uh-huh. En hij is erop afgegaan. En hij zegt en hij is een gesprekje begonnen. En Arnold zegt... Maar ben jij gelovig? En hij zegt nee. Nou, zullen wij dan eens even voor jou gaan bidden? En toen deed hij dat dus. En hij dacht, die oude man.

0: En zijn rolstoel. En hij deed mee. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft hij dus bij zijn vormsel, waar ik bij was, gezegd uit het niets, dat gebed van Arnold heeft dus toch wel iets goeds gedaan. Dus daarom dacht ik, ja, het postuum heeft hij toch nog wel echt iets. Het heeft iets gedaan.
1: Vind ik wel.
2: Hey, misschien moet die erbij op zijn Wikipedia pagina.
0: Dat, ik heb nog niet gebeden op zijn voorspraak nemen. Nee, maar dat mag nog niet.
3: Hadden zij gedaan?
0: Hij heeft met hem gebeden. Arnold nog leefde, heeft hij zijn hand vastgehouden en zo. Dat soort.
4: Hij had altijd één zin die de hele dag zei. Elke dag een ander, hoor. Maar daar waren geen stomme tekst, hoor.
0: Nee, zeker niet.
4: Nee. Ik kan me nou geen herinneren, maar dat...
0: Zijn favoriet was Bekeer u tot Jezus, maar hij heeft ooit gezegd, de man is mannelijk, bij de vrouw is het altijd vrouwelijk, en bij de Heer is het altijd heerlijk. Dat was een van zijn prachtige teksten.
1: Wel een goede vraag, dat je mag bidden op voorspraak van iemand die niet is heilig verklaard. Bijvoorbeeld je grootouders zijn overleden misschien.
4: Nee, wel, in ieder geval wel. De gemeenschap van de heiligen. En we weten niet wie daar wel of niet zijn. Ja. Maar
1: mensen die nog in het vagevuur zijn, kunnen nog altijd bidden, of niet?
4: Wij moeten voor hun bidden, volgens mij.
3: Maar andersom ook, heb ik gehoord. Zij kunnen ook voor ons bidden.
2: Kijk. Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje...
3: Dat is het hele ding.
4: Wil iemand eerbiedwaardig worden, dan moeten wel eerst mensen tot hem bidden. Want anders kan ook nooit... Kijk, ik ben pas heilig bij je wonderen. Maar je moet wel tot hem bidden, wil er ooit een wonder gebeuren.
2: Maar zo is dat toch ook gegaan bijvoorbeeld met Carlo Acutis. Heel snel begonnen mensen naar hem te bidden, omdat ze zoveel vertrouwen erin hadden.
4: Ja. Ja.
2: En ja, de kanonisering is natuurlijk binnen een mum van tijd vertrokken.
4: Ja, wel heel kort.
2: Ja,
3: ik vind het wel een interessant onderwerp nu ook van heiligverklaring. Ja. Want het proces is recent in de kerkhistorie ook veranderd. Dat hij nu bijvoorbeeld de advocaat van de duivel afgenomen is. Is dat iets goeds of iets slechts? Of?
4: Nou, dat niet. Maar
1: wat is dat dan, de advocaat van de duivel? Ja.
3: Dat is dus een tijd van wachten voordat iemand wordt heilig verklaard. Om zeker te weten dat er niet...
4: Advocaat van de duivel is degene die gewoon het tegen... De tegenpool moet spelen.
1: Ja. Die dus bepleit van deze persoon in kwestie is helemaal niet zo heilig als ze het doet voorkomen.
4: Ja, en dan moet die andere gewoon met goede argumenten komen om het tegendeel aan te tonen.
2: Mm-hmm. Ja. Lijkt me niet echt een leuke rol om te hebben, heel eerlijk gezegd.
4: Nou, soms is het nodig. Ik speel ook wel als advocaat van de duivel gewoon om iets duidelijk te maken.
2: Goed, maar je gaat toch wel een beetje lasterlijk met iemand omdenken.
4: Nee, dat is niet lasterlijk.
2: Nee? Oké.
4: Okay. Nee.
1: Het klinkt niet echt als een eretitel.
4: Thomas van Aquino doet niks anders. Die heeft een stelling en dan zegt hij set contra. En dan komt hij met argumenten van de wereldse argumenten. Mm-hmm. En dan geeft hij daar wel antwoord op. En dan komt hij weer met argumenten zoals je in de wereld hoort. Ja, we noemen de advocaat van de duivel heeft er niks mee te maken. Maar gewoon de andere kant belichten.
2: Ja?
4: En dan uiteindelijk tot de conclusie komen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, het is meer het idee van wanneer bijvoorbeeld hier, laten we niet Arno Cox als voorbeeld nemen, want ik hoop het voor hem, maar stel dat er iemand hier zou overlijden en die heeft ooit een keer iets gestolen bij de Intertoys, ik noem maar wat. Mm-hmm. Nee, niet ik. Maar ik denk, zeg het maar even.
3: Of dat hij zelf scannen of zo.
0: Nou, dat doe ik ook niet aan. Ik ben geen kleptoman, maar in elk geval, als iemand iets gestolen zou hebben, dan moet de advocaat van duivel eigenlijk gewoon zeggen op dat moment, nou... hij heeft iets gestolen. Daar heeft hij over geschreven in zijn autobiografie. Mm-hmm. Dat is ook een vorm van trots en hoogmoedigheid. Mm-hmm. Dus valt hieruit op te maken dat ze zo. Mm-hmm. Dat het zo is dat de postuum je dagboek geopenbaard wordt. En jij hebt daarin geschreven dat jij eigenlijk achter de vermissing en de moord van die zat. Dan blijkt dat je zeg maar dat het de paar keer dat je iedere keer zondag naar de kerk gaat niet genoeg was. Dat is uiteindelijk waar de advocaat van duivel achteraan gaat. En wat hij dus beargumenteert.
4: Maar vergeet niet dat elke zondaar heeft een toekomst en elke heilig heeft een verleden. Als je naar het verleden kijkt van Augustinus, dat was niet fraai.
0: Nee.
4: Maar dan kun je nog een heilige worden.
0: Absoluut.
4: Denk aan de apostelen.
0: Absoluut.
4: Kijk naar de verloochening door Petrus. Kijk naar het vluchtgedrag van de anderen. Kijk naar de zonen van de donder die ruzie maken om de beste plaatsje.
1: De goede moordenaar.
4: Zeker.
1: De heilige.
4: Ja,
0: Sint-Disman.
2: Heren, ik heb nog een klein vraagje. Misschien is het een klein beetje een onderwerpswitch, maar Remo die noemt iets interessants. Remo die noemt namelijk hoogmoed. En dat doet mij denken aan het verhaal van Thérèse van Lisieux. Want zij heeft allerlei dingen heeft zij beschreven. Over haar scrupules, over valse nederigheid, over hoogmoed. En hoe ze daar zelf mee omging. Maar op het einde van haar leven was zij er eigenlijk van overtuigd dat ze heilig verklaard zou worden. En zij bewaarde de knipsels van haar nagels. Hm. Dat is echt wel moeilijk te begrijpen. Maar ja, prachtig, dank u wel. Ik heb er zelf eentje, dus dat is super mooi. Oh, wow. Wow. Maar dat is heel genadevol. Maar het is natuurlijk wel eigenlijk iets... Ja, maar hoe moeten we daar dan tegenaan kijken?
0: Heeft ze dat echt zo gezegd? Ja, ik denk dat ze heilig gaat worden. Want ik heb juist vernomen dat ze de laatste paar jaar, van 3 jaar van de leven... onzeker was en God eigenlijk niet meer voelde.
2: Ja, ik begreep dus juist op haar sterfbed inderdaad. En dat is eigenlijk ook wel een vreselijke genade, als we daarover nadenken. Het is een referentie ook naar Christus aan het kruis. Mijn Heer, of mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ja, ik zou het eigenlijk niet weten, maar hoe kan het toch dat zulke bijzondere dingen... Je moet eigenlijk een beetje gek zijn om heilig verklaard te worden, toch?
3: Het helpt wel.
0: Dan komt het goed hier.
3: Het helpt wel. Ja. Ja. Met alle mensen hier.
2: Want ik vind dit onverklaarbaar, inderdaad. En die Arnold Cox, die werd natuurlijk ook echt als gek versleten.
0: Ja, daarom inderdaad.
2: Ja. Maar moet je dan God gewoon een beetje voelen of zo? Of hoe werkt dit?
4: Nou, wanneer ben je echt... Kijk, in de maatschappij, daar willen we best goed zijn... Maar we zetten meestal ergens een streep. Want dan zeggen we dan, ik ben wel goed, maar niet gek.
2: Ja.
4: Daar begint christendom pas.
2: Ja.
4: Ja, ik bedoel, zelfs de eerste christenen. Waarom vielden die op? Die deden dingen die niemand deed. Die hadden zorg voor weduwen die ze helemaal niet kenden. Voor wezen die aan hun lot werden overgelaten. En iedereen dacht, ja, waarom zou je dat doen? Zeker als het niet je eigen familie of je eigen stam is. En dat deden ze wel. Mm-hmm. Het was wel elke keer duidelijk vanwege Christus. Dat is zelfs mijn moeder Therese, die had het niet vaak over het geloof... met al die mensen die ze verzorgde. Maar het was wel duidelijk dat ze dat deed vanwege Christus. Mm-hmm. Dat was iedereen wel duidelijk.
2: Ja.
4: Dus, en is dat gekke werk? Ja, waarom zou je dat doen? Ja. Maar ze deed het.
2: Ja, ja.
4: Omwille van Christus.
2: Ja. En ook Theresa van Calcutta deed het. Zonder dat ze de God nog
4: naar bij zich had. Ja, daar heb ik het over, moeder Therese.
2: Ik had het over Theresia van Lisieux.
4: Ja, oké.
0: Ik hoef Theresia van Lisieux heel kort tussendoor. Ik was een tijdje terug, dat was bij de grote kattengemene zalvingsmis hier in Den Bosch. Van waar dit ook opgenomen wordt. Maar toen zijn we achteraf gaan eten bij een restaurant schuin tegenover de kathedraal. En daar stond dus een beeld van Theresia van Lisieux in de hoek. En toen vroeg ik aan het personeel kunnen wij nog ergens een tafel bij? Ik weet niet meer wat ik vroeg, maar ze zijn ook van... Ja, maar pak maar een stoel bij Maria daar. Ja. En ik zeg, Maria? En toen zat ze te kijken, ja, dat beeld van Maria dat er staat. En ik keek, ik zeg, welk beeld van Maria? Ja, daar bij het raam. En ik zeg, ik snap je de verwarring, zei ik. Dat is een beeld van Theresia van Lisieux. Dus, maar die snapte dat niet.
4: Maar
0: dat
4: het viel al mee, want stel je denkt, ze is gewoon maar een beeldje van een vrouw.
0: Het
4: valt al mee.
0: Ja, dat positief.
4: Het had slechter gekund.
1: Nou, volgens mij in Den Bosch heb je ook een heel andere Maria die niet zo... niet zo goed is. Hitte petit heet dat, geloof ik, of zo?
0: Dat ken ik niet.
4: Nee. Hitte petitje, dat is gewoon een Brabants woord.
1: Dat is Maria met zo'n bril, zo'n hele grote bril.
4: Nee, hitte petitje is iemand met een felle donder. Iemand met haar op de tanden, zal ik maar zeggen.
2: Het is een winkel waar je het over hebt.
1: Of een winkel, ja.
0: Ik heb ook een keer dat ik voorbij een winkel liep in Den Bosch met mijn verloofde. En daar lag in de etalage, ik werd er heel naar van, lag een kruis met een crucifix. Met een Barbie erop gespijkerd met de tekst herinner wat Barbie voor je gedaan heeft. En die kon je dan voor €35 kopen. En daarnaast stonden 5 reageerbuizen met een soort net iets donkerder rood spul erin met This is my blood. Wat ook gewoon
4: dat is blasfemisch voor.
0: Mag je dan, want ik vond het blasfemisch, ik werd heel...
5: Satanisch.
0: Het is heel satanisch, maar ik werd er een beetje misselijk van. En ik zei zo van... zou het mij vergeven worden als ik eruit ingooi? Heb ik niet gedaan, politie die luistert. Maar ik op zo'n moment denk ik van, wat moet je doen? Want de winkel was dicht. Ja. Ik weet niet, hoe moet je daarmee omgaan naast bidden? Want,
2: ik zag laatst ook een vriend die bij de Nederlandse Bank werkt. Die stuurde mij wel door. Dus gewoon een overheidsgebouw, inderdaad. Mm-hmm. En dat was een afbeelding van Christus, de gekruisigde Christus. En de soldaat heilige Longinus daarnaast. Mm-hmm. Ja. En ik keek op naar Christus. En er stond op Christus staat de tekst geschreven, My Capri Sun. Het kinderdrankje, denk ik.
1: Met de lans, dat rietje dan.
2: En de lans was het rietje en de Longinus was me. dit is eigenlijk gewoon een meme of een grapje. En Christus als spot gebruiken in een nationale bank. Is
4: over Mohammed zullen ze het niet doen, hè?
2: Nee,
4: dat is gevaarlijk. Ja. Het is allemaal een lafaard. Ja.
2: Maar hoe moeten we daarmee mee omgaan? Als wij nou graag heilig willen worden, hoe moeten wij daarmee omgaan? Dienen wij dit op ons te nemen als spot en dat te dragen als kruis, wat allemaal heel vreedzaam en lief klinkt? Of denken, maar misschien ook wel goed, hè? Dat laat ik eventjes in het midden, het oordeel van u over. Of dienen wij echt wel wat meer standvastig te zijn? En zeggen, hey jongens, jullie maken mijn Heer, mijn God belachelijk. Dat kan niet.
4: Nou, een enkeling zal daar misschien gevoelig voor zijn, maar misschien ook niet. Maar goed, je kunt het moeilijk eruit de hand in gooien. Daar doen we geen goed mee. Maar het is wel iets raars in onze tijd. Dat blasfemisch. Waarom trekt dat je aan? Denk ik dan?
5: Ja, ook dat met Parijs, die Olympische Spelen.
4: Ja,
0: ze doen het denk ik ook gewoon omdat ze denken, die doen toch niks terug. En dat is inderdaad.
4: Ja, maar los daarvan, waarom zou je het doen? Ik heb er niks van.
2: Blijkbaar zit er wat in. Anders zouden ze het niet doen.
4: Maar wat?
5: Maar anderzijds denk ik wel.
2: Omdat het gewoon de waarheid is waar ze mee willen spotten.
5: Ja. Anderzijds denk ik wel van geloof leeft dan wel, ook al is het een kritiek of een belachelijk maken. Blijkbaar is het nog niet helemaal dood. Als het bespot wordt, leeft het nog.
1: Ja. Waarom werd Jezus bespot?
4: Ja.
1: Zelfde vraag eigenlijk.
2: Ja. Nou, wordt hij bespot? Hè? Zoals dat
1: Jezus werd bespot, ja.
2: Nou ja, nu nog steeds. Hè? Want in die blasfemie, wij worden de poging is wellicht voor ons om ons te bespotten. Maar de realiteit is, hoe ik het ervaar. I stand corrected als iemand met een goed argument komt. Maar wij worden daar helemaal niet bespot. Onze Heer wordt daar bespot.
4: Ja. Kijk, Jezus houdt mensen een spiegel voor, toen en nu.
2: Ja.
4: En wat je dan ziet, is niet zo prettig. Want wij voldoen natuurlijk bepaald niets aan dat spiegelbeeld wat hij is. Hè? En daarom ook, wie lieten ze liever vrij, Jezus of Barabbas? Nou, ze konden zich makkelijker identificeren met Barabbas dan met dat een stuk roestvrij staal waar niks op aan te merken was. Ja. En dat heeft ermee, Jezus zegt het ook, hij zei, gij kwaad omdat ik goed ben.
2: Ja.
4: En zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja.
0: Als de mensen een tip mee mag geven voor wat je heel gemakkelijk kan doen thuis en op de werkvloer. Wat ik deed bij mijn oude werk. En die zullen dat ook vast nog wel weten als ze nu zitten te luisteren. Als iemand daar vloekte, ik sla er dan op aan. Dan schreeuwde ik elkaar onnodig achteraan. En nou ben ik heel erg makkelijk van het hard schreeuwen onnodig. Dat ging met vrij veel kabaal. Maar het is ook gewoon mogelijk om dat heel streng, rustig te zeggen. Gewoon onnodig erachteraan. Probeer dat eens, want het gaat als een soort worm in iemands gedachten zitten. En na, ik denk, een goede week of twee begonnen andere collega's ook al onnodig erachteraan te zetten. Als iemand op een kwade manier Jezus Christus zegt, dan moet je erachteraan zeggen, is koning. Dat begon op een gegeven moment ook mensen na te doen. En op een gegeven moment was het zo dat er iemand tegen mij zei van, ja, maar Remo, je kan ermee stoppen, want ik ga dat toch niet doen. Waarop ik zei, ik zeg het niet omdat je mij beledigt, want dat maakt me nog helemaal niet zoveel uit. Daar reageer ik ook vrijwel nooit op. Ik zeg dat omdat je ons lieve Heer beledigt en ik jou in de hemel wil zien. En je kan zeggen van, ik stop niet met vloeken, maar dan stop ik ook niet met doorgaan met jou erop wijzen. En ik wijs je er niet op omdat ik zeg, je mag dit niet zeggen. Ik wijs je erop omdat ik je in de hemel wil zien.
4: Heel goed, Remo.
0: Dank je wel.
2: Dat is liefde. Ja.
0: Geef dat, ik zou zeggen bij iedereen, het is heel simpel. Het vereist minimale ballen. Probeer het eens een keer, want het is echt, het zal veel genade geven.
2: En als je niet durft, dan doe je het maar bang. Toch?
0: Ja, want dat is dapperheid. Dat wel,
2: dat is, er is geen dapperheid aan iets doen wanneer je niet bang bent.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik denk dat we nu rustig aan richting het einde moeten gaan.
4: Tenzij Alexander iets te zeggen heeft, want die is stilzwijgend hier aanwezig.
0: Onze gangster.
4: Ja, hij zit hier met een zonnebril op, maar dat komt vanwege een ooginfectie. Dus
5: ik zit te denken aan een heel mooi gebed van... nu moet ik even kijken waar de I staat. Van Paus Pius de IX of Paus Pius de XI. Er staat in heel veel oude missaals het gebed om eerherstel. Ja, en die is hier zo bijpasselijk voor. Zo mooi ook.
4: Het is ook een afgeslaat van eerherstel. Hè?
5: Ja, maar dat bepaalde gebed is heel mooi. Ja. En dat laat ook zien dat we er zelf ook aan schuldig zijn. En
4: dat is ook elk jaar dat het gebed
5: heel belangrijk is.
4: Ik ga dat in de mis doen, geloof ik, binnenkort. Of in mei, wanneer is het? En dat is mooi, dat bestaat nog steeds. Dus als een clubje wat kleiner wordt, maar het is er nog. En het is nodig. Ja. Het is nodig.
1: Zeker. En bidden voor de vijand, hè? Dat is wat Jezus ons leert.
4: Zeker, zeker. Ja. Dat is ook de enige manier waarop ze op andere gedachten gebracht kunnen worden.
0: Ja.
4: Als je kwaad met kwaad vergeldt, dat houdt nooit op.
1: Bidden uit dankbaarheid voor al die martelaren die sterven voor hun geloof.
4: Ja, die zijn moedig hoor.
0: Zeker.
4: Dat zijn andere, ik bedoel, dan stelt het ons niks voor. Hè. Zijn we moedig? Nou, we roepen af en toe wat, maar... Ja,
0: roepen af en toe wel nodig.
4: Ja,
0: het is wat. Ja.
4: Ja, we roepen af en toe wat nodig is, maar dat kunnen we allemaal zonder gevaar doen hoor.
0: Ja.
4: Ook in deze ons circulier landje.
5: Ja. Of een stukje dat dichter bij huis is bijvoorbeeld. Ontvang ons lieve Heer op de tong. Dat is ook al een stukje eerherstel.
4: Dat is
5: ook
4: waar.
5: Al uiterst belangrijk.
4: Ja.
5: Hij is waarlijk aanwezig.
0: Ja. Een tweede tip voor de mensen thuis inderdaad. Ja. De tongcommunie.
2: Ja. Zeker.
4: Ja. Ja. Goed mensen, dat is een mooi slot volgens mij. Of heb je nog een slotwoord, Niels?
2: Nee. Ja. Ik wilde eigenlijk vragen om het gebed en de zegen.
4: Dat is goed.
0: Voorspraak van Arnold Kok. Nee.
2: Laten we bidden inderdaad. Ja. Voorspraak van Arnold Kok. Ja. Laten we een voorbeeld geven.
5: Dat mag niet openbaar, geloof ik.
4: Nee. Jullie hadden wellicht nog een... Een mooie gedachte. Nee, dat hoeft niet. Maar
3: niks toe te voegen.
4: Beste mensen, dank voor het luisteren wederom. We sluiten af met de zegen. Yes. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
4: De naam des Heren zij gezegend. Van u af tot in eeuwigheid. Amen. Onze hulp is in de naam des Heren.
0: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
4: Zegen u allen. De almachtige God, de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
4: Tot een volgende aflevering.
0: Wij danken God.
6: U heeft geluisterd naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het was een herhaling van het gesprek dat Monsieur Mutsaerts met een aantal jonge mannen al eerder heeft gevoerd. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is, want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij niet in staat is om deze gesprekken te voeren.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 8e week door het jaar, luidt de tekst van de Introïtus: de mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Toen ze in Jeruzalem kwamen, ging hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoeltjes van de duivenverkopers omver, en ook duldde hij niet dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. En hij gaf hun als verklaring: staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren? Maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden, zochten een mogelijkheid om hem ter dood te brengen. Ze vreesden hem namelijk, omdat heel het volk verrukt was over zijn leer. In de avond verlieten zij de stad weer. 'S Morgens kwamen zij langs de vijgenboom en zagen dat hij tot de wortel verdord was. Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei: meester, kijk, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde hen: hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, als iemand tot deze berg zegt: heft u op en stort u in zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. Daarom zeg ik u, alles wat ge in het gebed vraagt, geloof dat ge het al verkregen hebt, en ge zult het verkrijgen. Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden? Vergeef het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Bij hem thuis zijn. Van je gebed je thuis maken. Of beter, in het gebed krijg je geborgenheid bij God. Een thuisgevoel bij hem. In dat gevoel thuis te zijn bij hem, de plaats kiezen. Dan pas opstaan, ingetogen blijven, enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden. Even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in het gebaar en ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden. En dat dan ook vragen, dat zo heel uw levenshouding mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de geschiedenis. Wat stelt Jezus zich voor van een huis van God? Wat was het dan wat Jezus in de tempel aantrof? Was dat allemaal zo slecht? Ze hadden die dieren toch nodig om offers te kunnen brengen? Dan moesten ze toch ook ergens gekocht kunnen worden? Dat is toch allemaal niet zo slecht? Maar je moet je nooit afvragen of dingen zo slecht zijn. Vraag je eerder af of ze zo goed zijn. En wat is nou de norm van het goed zijn? Goed is voor ons wat Jezus goed vindt. En slecht wat hij slecht vindt. Dat is de nieuwe norm. En zo schept Jezus een nieuwe ruimte, een nieuwe plaats voor onze omgang met God. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Vragen om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Wat leert Jezus nu over die tempel? Er staat: nadat hij alles in ogenschouw had genomen. Waar heeft Jezus nu op gelet? Waar kijkt hij naar? Wat is waar hij naar komt kijken, of hij het vindt?
of hij er misschien iets aan kan vinden van die boom. Dat wil hij ook in de tempel van ons leven, in het wezen van onze kerk. Wat wil hij daar aantreffen? Welke vruchten mist Jezus in de tempel? Jezus mist het gebed. Mijn huis is een huis van gebed, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. We moeten de woorden nemen voor wat ze zijn. Zonder je gebed is je leven een rovershol. Dan heb je de dingen die je van God hebt gekregen, jezelf toegeëigend. Zonder gebed ben je een dief. Zonder gebed leef je je leventje alsof je van jezelf bent, terwijl je van God bent. Wat beleef je eigenlijk in het gebed? Zijn van God. Ook Jezus beleefde dat zo. Als de mensen zich hem wilden toe-eigenen, hem wilden ontstelen aan God, dan onttrekt hij zich aan hen. Nog diep in de nacht stond hij op en ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar hij bleef bidden. En dat is een reactie op wat er tevoren gebeurd was. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekte leden, genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Geweldig! Het gaat goed, joh. En is dat niet juist het moment waarop je een bekoring zou krijgen? Wie kan ons wat maken? We hebben het succes mee. We hebben de wind mee.

We hebben het succes mee. We hebben de wind mee. Blijkbaar. Wij doen het goed. Hoe dikwijls hoor je dat niet over mensen zeggen? Hoe gaat het met die priester? Nou, hij doet het daar goed hoor. Als Jezus succes heeft, het goed doet, trekt hij zich terug in het gebed bij God. En door God laat hij zich zo in bezit nemen dat hij niet meer teruggaat op het verzoek van de mensen. Maar in de lijn van Gods leiding en in de lijn van Gods overgrote grensoverschrijdende liefde gaat hij elders spreken. Gaat hij elders spreken. Simon en zijn metgezellen kwamen hem achterop en toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze: iedereen zoekt u. Hij antwoordde: laten we ergens anders naartoe gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan preken. En Jezus trok door heel Galilea, preekte in hun synagogen en dreef boze geesten uit. Markus 1:36. In het gebed beleef je dat je niet van jezelf bent. In het gebed word je aan jezelf onttrokken. En daarom valt het je zo moeilijk om te bidden als je in je werk opgaat. Als je je werk zelf toe-eigent. Als je te veel op het succes uit bent. Succes kan een drijfzand zijn waarin je wegzakt. En dat is wat er in de tempel eigenlijk moet gebeuren en wat Jezus dat daar eigenlijk ook mist. Zonder gebed neem je je leven in eigen hand. Met gebed ben je zelfs opgewassen tegen alle menselijke onmogelijkheden in. Geloof maar dat je het al hebt, nog voor je het krijgt, zegt Jezus. Het gebed is dus de plaats waar je jezelf uit handen geeft. En alles daarbij. En het gebed is ook de plaats waar je uit handen geeft wat je tegen een ander hebt. Zoals in dit stuk blijkt, de vergiffenis hoort bij het gebed. Niet als een soort aanhangsel, hoort tot het wezen van het gebed. Want hoe komt Jezus ertoe om hier opeens over vergiffenis te praten? Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden? Vergeeft het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven? Als je echt bidt, geef je jezelf uit handen en bij jezelf horen ook je menselijke verhoudingen, hoe je staat met andere mensen. Het gebed is de ruimte waar je alles uit handen geeft. Van daaruit is het verwijt van Jezus te begrijpen tegen het gebed van de eerzuchtige en hebzuchtige fariseeën en schriftgeleerden. Wacht je voor de schriftgeleerden, zegt Jezus, die graag in lange gewaden rondlopen, zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen, op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar de huizen van de weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een streng vonnis worden uitgesproken. Die schijnlange gebeden, dat is nou echt schijnheilig. Dat wil zeggen, die gaan tegen het wezen van het gebed in. In het gebed ben je dus van jezelf. Moet je dus ook niet voor je eigen eer gaan zitten zorgen. In het gebed heb je de ervaring van een ander te zijn, van iemand anders te zijn, van God te zijn. En daarom mag hij beslissen. Je vraagt hem, maar hij beslist. En als er staat, bid dat het niet in de winter valt, je vlucht, hij beslist. Jezus vraagt in de Hof van Olijven, maar zijn Vader mag zeggen wat het gaat worden, niet wat ik, maar wat gij wilt. Je hoeft bij het bidden dan ook niets te krijgen, geen mooie gevoelens te hebben, geen mooie gedachten. Bidden is juist daar.

van afzien, helemaal van hem willen zijn. Het gebed onteigent je van jezelf, omdat je ook inderdaad Gods eigendom bent. Jullie zijn mijn volk en ieder van ons kan zeggen, ik ben van hem. Zoals een vader kan zeggen over zijn kinderen, zij zijn mijn kinderen. Het is dus niet dat je eigenlijk van jezelf bent en in het gebed jezelf kwijtraakt, maar in het gebed beleef je hoe je nooit van jezelf bent geweest. En daarin vrede vinden, daarin je vreugde vinden, daarin kom je juist tot jezelf. En als je jezelf wilt afgeven, als je niet meer van jezelf bent, dan is er ook ruimte voor anderen. Dan hoef je immers niet zo voor jezelf te zorgen. Het gebed is de ontmoetingsruimte voor anderen. Mensen komen bij elkaar niet doordat ze elkaar zoeken, maar doordat ze God zoeken. En zo ontstaat kerk. Als je allemaal beleeft dat je Gods eigendom bent, dan is er niemand meer op zichzelf betrokken. Dan is iedereen open om voor de naaste van de ander te zijn. Zo staat het er ook. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren. Bidden, het gebed trekken de volkeren elkaar aan. In het gebed trekken de volkeren elkaar aan, ook de heidenen. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, met de Vader. Geloof in God, zegt Jezus toch. Hij verwijst naar zijn Vader. Het gesprekje met Jezus, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die op ons niveau gekomen is. Dan moeten we ook ons door hem laten leiden tot de ongeziene, de onzichtbare, onvoorstelbare, ondenkbare, levende God. De levende God die wij eens zullen zien. En in die kennis worden wij door Jezus ingeleid. Ons door Jezus laten inleiden in het gesprek met de Vader. De Vader is altijd het eindpunt van zijn levensweg en van zijn bezig zijn met ons. Ons naar God brengen, dat is Jezus levensweg. De Vader, die de oorsprong is, ook van God de Zoon, naar wie alles toe terugkeert. Het grote geheim dat niemand ooit heeft gezien. En sluiten met het Onze Vader ten behoeve van de kerk.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
1: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Decennia lang al wordt onze maatschappij getekend door een gruwelijk fenomeen, namelijk dat van de moord op zijn eigen kinderen. Ik heb het hier over abortus. In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking onder bepaalde omstandigheden mogelijk sinds 3 april 1990. Op 15 oktober 2018 is abortus helemaal uit het strafwet gehaald, omdat het, ik citeer, niet langer zou vallen onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van een persoon. Begrijpen wie begrijpen kan. Iedereen kan begrijpen dat een vrouw die door welke omstandigheden dan ook onverwacht zwanger geworden is, zoekt naar oplossingen voor haar problemen. Maar, en nu laat ik Paus Franciscus aan het woord, is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Paus Franciscus stelde die vraag in een homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Voorstanders van abortus zullen natuurlijk zeggen dat er bij een foetus van enkele weken nog geen sprake kan zijn van een menselijk lichaam en dat die foetus ook niets ondervindt van de ingreep. Maar dit wordt met klem tegengesproken door de ontelbare getuigen van abortus. De Amerikaanse Abby Johnson is ook zo iemand. Zij was directeur van een abortuscentrum in de Verenigde Staten. Ze had zelf ook 2 abortussen laten uitvoeren. Maar op een dag werd ze gevraagd om te assisteren bij een abortus waarbij echografie werd gebruikt. Toen heeft ze met eigen ogen kunnen vaststellen hoe groot de angst was en de vluchtpogingen van de foetus om aan de dood te ontsnappen. Deze ervaring heeft haar leven op zijn kop gezet. Ze is nu een van de grootste pro-life-activisten in de Verenigde Staten. Toen ik nadacht over een programma voor Het Inzicht rond dit thema, kwam ik een klein boekje op het spoor, geschreven door een Franse pater minderbroeder, Christian de la Vierge. Het boekje heet, vertaald, Abortus gezien door de ogen van een priester-exorcist. Het boekje bevat maar 47 bladzijden, maar het is een belangrijk document dat ik vandaag graag met u, luisteraars van Radio Maria, wil delen. Pater Christian zegt in zijn inleiding dat hij niet de pretentie heeft een volledige en magistrale leer aan te bieden op het technisch, medisch of psychologisch gebied over het pijnlijk probleem van abortus. Hij wil enkel een getuigenis uitdrukken van een priester die de bediening van medelijden, zo noemt hij zijn bediening van exorcisme, toevertrouwd door zijn bisschop, uitgevoerd heeft om veel vrouwen te ontmoeten die diep in hun hart, in hun psyche, hun familiaal gedrag en hun geestelijk leven gewond zijn. Zij wisten niet van waar hun diepe aandoeningen kwamen die hen kwelden en die zij soms wijden aan occulte praktijken, zoals hekserij of vloeken of kwade geesten. Pater Christian kende zijn eigen grenzen. Hij heeft zijn bediening uitgevoerd in samenwerking met geneesheren, psychologen en psychiaters, als ook met andere therapeuten. Van beroep was hij geen geneesheer of psycholoog. Zijn bediening omvatte veel andere morele of spirituele processen waarbij de boze soms zijn deel heeft. Doorheen de dialoog heeft hij de echte oorzaak, die soms ver weg lag of zelfs totaal vergeten was, ontdekt van de diepe problemen die het hart en de ziel van vrouwen in grote morele en psychische nood kwellen, en wiens genezing, zonder de therapeutische kant van de zaak te verwaarlozen, van een andere orde is dan de eenvoudige medische.
De verwarring wordt duidelijk uitgedrukt door de bekentenis van een van hen, die zegt: ik heb mijn kind gedood. Dat is de geuite of versluierde kreet die uit het hart van de moeder komt, die het slachtoffer is van een abortus die ze onder dwang of met haar toestemming geleden heeft. Toegegeven, veel factoren kunnen een toevlucht tot abortus verklaren. Ze is echter nooit te rechtvaardigen. Abortus blijft altijd de moord van een onschuldige die slechts vroeg om tot vreugde van zijn ouders te mogen geboren worden. Men is zich vaak niet bewust van de verschillende factoren die meespelen in dit werk van de dood, maar altijd komt diegene op het toneel, soms indirect, die een moordenaar was vanaf het begin. Johannes 8, 44. Want omdat hij zelf geen wezen naar zijn beeld kan verwekken, is Satan jaloers op de vrouw die bron is van het leven en die het leven geeft aan een nieuw wezen naar Gods beeld en gelijkenis. Het kan verrassend zijn de actie van de duivel hier te benoemen, terwijl de algemene tendens, sterk gemarkeerd door het rationalisme, leidt tot het negeren of minimaliseren of zelfs ontkennen van zijn bestaan. Toch is hij heel reëel, zelfs als hij verborgen blijft. Het gebeurt zelfs dat een ziel die zich helemaal aan God geeft, heeft weggeschonken, zonder enige fout van haar kant, kan worden gegrepen door gewelddadige aanvallen van de tegenstander, die zich of buiten het lichaam of de omgeving bevinden. Denk maar aan de pastoor van Ars, aan pater Pio of Mart Robin, of meer intiem op de ziel of de psyche inwerken. Het schoolvoorbeeld is daar Thérèse van Lisieux. Deze kwellingen manifesteren de woede van de slechte geest op deze zielen, wier gebed, lijden en heiligheid een grote uitstraling hebben in de kerk en in de wereld. Pater Christian spreekt enkel over het feit van de abortus en niet, zelfs als er soms gesproken wordt over fout of zonde, over het morele geweten van al diegenen die bij dit werk van de dood betrokken zijn. En dat zijn de ouders, familie misschien, de medische wereld, ja, zelfs de wetgever. Wij moeten gedragingen beoordelen, maar alleen God oordeelt de harten en hij is barmhartig voor hen die hem nederig om vergiffenis vragen. Toch laat God de mens vrij om zijn goddelijke barmhartigheid te aanvaarden of te weigeren, om te naderen tot de goddelijke redder of zich voor altijd van hem te verwijderen. Elke abortus heeft altijd twee slachtoffers, het kind en zijn moeder. Dat wil zeggen dat er twee geaborteerde personen zijn. Het kind, dat men van het leven berooft, dat in volle opbloei is, doorheen onzegbaar moreel en fysiek lijden, en zijn moeder, geaborteerd in haar vrouwelijke en moederlijke krachten en haar fysiologische functies op elk niveau van haar persoonlijkheid. Biologisch, affectief, moreel en spiritueel. De vrouw is van nature affectief en moederlijk. Zij genereert liefde. Zij brengt het leven voort, welk ook het domein is van dit moederschap. Dat kan lichamelijk, familiaal, sociaal, spiritueel of eenvoudig vriendschappelijk zijn. Zij geeft zichzelf. Zij is dienstbaar in de nobele zin van het woord. Haar biologische en psychische functies zijn van nature gericht op de ander, op de andere, maar ook op het offer, en dat in grote edelmoedigheid. Dus zelfs als ze zich het niet bewust is, zal een abortus haar ten diepste treffen in haar persoonlijke waardigheid, in haar diepste roeping, maar ook in haar psychisch evenwicht. Wat gebeurt er eigenlijk bij een gewilde en opgewekte abortus? De vrouw die een wieg was, wordt een graf.
Excuseer mij voor de sterke taal, maar het zijn die woorden die Pater Christian gebruikt. In plaats van het leven voor te brengen, brengt de vrouw die abortus pleegt de dood voort, een dode. Tegelijkertijd is de dood bij haar binnengetreden en blijft ze bij haar. Dit moeten we goed begrijpen. Vanaf het ogenblik van de conceptie ontwikkelt zich in het lichaam van de vrouw een lang en delicaat proces dat normaal gezien eindigt in een geboorte. Maar bij een abortus zal een extern geweld dat niet voorzien is, dit biologisch proces brutaal stoppen en met geweld wegrukken wat zich aan het ontwikkelen en voltooien was. We denken hier natuurlijk niet aan een miskraam. Wat zal de natuur dan doen? Zij gaat haar onvoltooid werk verder zetten, maar nu in de vrouw en in een andere vorm, door een malaise te veroorzaken en diepe kwellingen, waaronder een immense droefheid. In enkele gevallen kan het zijn dat het geheugen in het geweten van de vrouw vervaagt. Maar het onbewuste en het onderbewuste dragen er altijd een onuitwisbare wonde van die niet kan genezen worden door medische of therapeutische hulp. Enkel de Redder, Jezus Christus, we zullen het zien, kan deze wonde die altijd open is, omvormen in een bron van leven en vreugde. Het is trouwens goed om dit adagio, dat moralisten goed kennen, in herinnering te brengen. En dat luidt: God vergeeft de mens altijd en al in alles, maar de natuur vergeeft nooit. En dat kan op volgende manier geïllustreerd worden. Ik neem bijvoorbeeld deel aan een buitengewoon en overvloedig banket waarbij ik meer eet en drink dan mij lief is. Berouwvol zal ik vergeving ontvangen van de Vader van alle barmhartigheid. Maar mijn natuur zal het mij niet vergeven en kan het mij in bepaalde gevallen duur doen betalen, zeker als ik vaker van dit soort dingen doe. Het kan ook gebeuren, zij het heel zelden, dat de vrouw die in zich het begin van nieuw leven draagt, zich de ernst van de interventie waaraan ze zich zal onderwerpen niet realiseert. Zo vertelt Pater Christian het verhaal van een vrouw die zeer gekweld was en depressief. Ze had na een ontmoeting met een jongen, toen ze 15 jaar oud was, een abortus ondergaan, in de overtuiging dat men slechts een hinderlijk gezwel had verwijderd. Haar ouders hebben haar later de waarheid verteld. Pater Christian heeft haar toen de volgende vergelijking verteld om haar duidelijk te maken dat een abortus altijd pijnlijke en vaak dramatische gevolgen heeft. Het is volop zomer en ik heb dorst. Men brengt mij een glas water. Ik verneem dat er een gif in vermengd is. Als ik ervan drink, word ik medeplichtig en verantwoordelijk voor wat zal volgen. Maar ik ontken de aanwezigheid van dit gif. Ik drink de inhoud van het glas onschuldig leeg. Nu is het gif in mij en het zal zijn werk van wanorde en dood uitvoeren. Zo gaat het ook bij een abortus die nooit zonder gevolgen is, ofwel onmiddellijk, ofwel later. De vrouw zal altijd in haar krachten getekend blijven door deze acte van de dood die zich snel of pas jaren later zal manifesteren doorheen allerlei soorten van depressies of door een constante houding van agressiviteit tegenover haar man bijvoorbeeld, tegenover mensen in het algemeen, tegenover de familiekring, tegenover zichzelf en tegenover God. Het is een echte impuls van dood en vernietiging die immense droefheid, angsten en gemis creëert. Te vergelijken met de reële angst die het geaborteerde kind op een dramatische manier beleeft en wiens angsten nu op het hart van zijn moeder neerkomen. De ziel van een nieuw schepseltje die ingeblazen is door God vanaf het moment van de conceptie is vanaf het begin heel helder en begrijpt duidelijk dat het verworpen is,
Het lijdt er erg onder. Zelfs, al is de foetus nog maar enkele weken oud, toch voelt hij de fysieke pijn en tracht tevergeefs het chirurgisch instrument dat hem of haar zal doden te ontvluchten.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over abortus. En ik heb me laten inspireren door een klein boekje van een Franse pater minderbroeder, een boekje dat getiteld is Abortus door de ogen van een priester, exorcist. Ik heb het in het eerste deel onder andere gehad over de gevolgen van abortus voor het geaborteerde kind en voor de moeder. Is abortus een onherstelbare fout? Ja en nee. Ja, want dit kleine schepseltje, dat slechts vroeg om te mogen leven en om geliefd te worden, om zijn ouders met vreugde te overstelpen, is er niet meer. Er blijft voor de moeder slechts een verre herinnering over. Maar het is wel een bittere en onuitwisbare. Soms zou het enige kind geweest zijn dat een weg van toekomst zou geopend hebben voor zijn ouders, of het zou zijn ouders, broertjes en zusjes, heel de familie en alle vrienden getekend hebben door zijn liefdevolle aanwezigheid. En dan op een dag duiken de onvermijdelijke vragen op die geen antwoord kennen. Wat zou er van hem of haar geworden zijn? Welke vreugde of welke moeite zou hij of zij gegeven hebben? Daar komt nog de spijt bij van de ouders rond het lijden van het kleintje dat tot zulk een onmiddellijke en gewelddadige dood veroordeeld was. En nee, want voor christelijke ouders en vooral voor de moeder is er desondanks een gelukkig toekomstperspectief. Hetgeen niet mogelijk was door medische hulp of psychologische bijstand, kan het kind Jezus, dat geboren werd uit de maagd Maria, buiten alle hoop om bewerken. Door zijn sacramentele tussenkomst verleent hij vergiffenis aan alle die zich ten diepste bekeren. De ouders, de familie, geneesheren, anderen. Beetje bij beetje. En na een tijd van zuivering die lang of minder lang duurt, zal Christus een diepe vrede leggen in het hart van de moeder die zich bekeert, een vrede die gave is van God. En hij zal bovendien een nieuwe weg openen, waarbij de moeder haar kind weer vindt met een diepe en troostende vreugde. Pater Christian reikt stappen van genezing aan. En de eerste stap is die van bekering en vergiffenis. Het is belangrijk dat de moeder ermee instemt zichzelf te confronteren en haar schuld in dit drama te erkennen om de God van barmhartigheid en haar kind om vergiffenis te vragen. Een dubbele stap, pijnlijk en aangrijpend, maar zuiverend en diep verzachtend, die, als zij goed beleefd wordt, het geweten van dit zwaar verleden zal bevrijden. En nog meer als er meerdere abortussen gebeurd zijn. Als de biecht ons in staat stelt om het verleden en de fouten ervan te confronteren, zal de sacramentele absolutie in de biecht het verzoeningsproces tussen de moeder en haar kind volledig openen, met alle vruchten van vrede en vreugde die met dit sacrament verbonden zijn. Want daar is het Christus zelf die de ziel aanraakt door de tussenkomst van de priester. Een tweede stap van genezing is het geven van een naam. Voor God is elk menselijk wezen uniek. Het draagt een naam en het is een persoon die door hem gekend en bemind wordt. Het kind ontvangt van beide conceptie een onsterfelijke ziel en een lichaam dat geroepen is om zich te ontwikkelen. Het geaborteerde kind zal dit lichaam op een volmaakte wijze terugvinden bij de verrijzenis op het einde van de tijden. In de Bijbel drukt de naam heel de persoon uit. Het is heel belangrijk dat de ouders hun kind erkennen als een persoon, zelfs nu het dood is, en het een naam geven. Het is dus heel belangrijk dat de mama, en indien mogelijk ook de papa, hun kind een naam geven als dat nog niet gebeurd is. Soms denken ze er niet aan, maar het is wezenlijk.
Het zal de ouders in staat stellen om zich beter de omvang van de handeling van de dood die abortus is, te realiseren. En het zal hen helpen om gemakkelijker hun spijt en hun vraag om vergiffenis aan God en hun kind uit te drukken. Het zal het kind de kans bieden om uit de anonimiteit te treden en de naam zal hem of haar een concrete plaats geven in het leven van zijn ouders. De mama's die dit doen zijn opgelucht en in vrede door het geven van een naam, of het nu na een miskraam is of na een abortus. Welke naam moeten ze geven? Sommigen raden aan om een naam te geven die neutraal is en zowel voor een jongen als voor een meisje kan gebruikt worden. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Door de band die een moeder met haar kind heeft, weet zij doorgaans intuïtief of zij een jongen of een meisje verwacht. Het is belangrijk dat de moeder die naam kiest die in haar hart zingt en die een tederheid naar haar kind uitdrukt. Een volgende stap is de adoptie van het gedode kind. De naamgeving van het kind komt overeen met een werkelijke adoptie van het kind. Deze term zal voor sommigen verrassend zijn, omdat men er niet onmiddellijk de zin van begrijpt. Wat gebeurt er eigenlijk bij een legale adoptie? Men integreert een kind dat van elders komt in het hart en in het dagelijks leven van een familie. De nieuwkomer zal hoe dan ook met zijn aanwezigheid de affectie en het bestaan van de familie markeren. In dit geval zal de psychologische leegte in het hart van de ouders, die veroorzaakt is door de abortus, gezegend worden door een geliefde, beminnende aanwezigheid die een nieuwe relatie tussen hun harten zal bewerken. Het kind zal niet langer een herinnering zijn. Het zal iemand zijn. Iemand die levend is, waar men beroep kan op doen en tot wie men kan bidden. Deze naamgeving heeft nog een ander voordeel. Tot nog toe was het onschuldig kind vervuld van liefde door zijn hemelse vader en door de moeder van alle mensen. Het kind dat in Gods handen is en dat in de goddelijke vergeving is binnengetreden, de ziel van dit kind vergeeft altijd en wil het zijn aardse ouders niet kwalijk nemen. Het zou weinig kunnen betekenen als het in de ogen van de ouders slechts een anoniem kind zou zijn dat verloren is in een immense massa. Maar vanaf het ogenblik dat zijn moeder of zijn ouders hem een naam geven, ontwikkelt zich een affectieve en spirituele band tussen hen. Zijn ouders kunnen hem roepen, hem aanwijzen, hem onderscheiden, hem hun hart openen en hem andere broertjes of zusjes, als er die al zijn, toevertrouwen. Hij wordt op die manier een krachtige bemiddelaar voor al de zijnen. Moet men abortus geheim houden? Zolang de moeder, die zich de ernst van de abortus niet heeft gerealiseerd en zich niet met God, met de ziel van haar geaborteerde kind en met zichzelf verzoend heeft, is ze buitengewoon kwetsbaar. En dan lijkt het voorzichtig dat zij haar hart enkel opent voor de biechtvader en indien mogelijk voor haar partner. Onze Heer toont duidelijk de weg van bekering als hij zegt: ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Dat lezen we bij Lucas 15, 7. Of: de waarheid zal u vrijmaken, Johannes 8, 32. De zonde van abortus moet dus eerst gebiecht worden. Abortus leidt automatisch tot excommunicatie voor al wie erbij betrokken waren. Zelfs de counselors die weten dat abortus betekent dat een kind gedood wordt. Excommunicatie is de strengste kerkelijke straf die het ontvangen van de sacramenten en de uitoefening van bepaalde kerkelijke handelingen belet. Enkel de paus, de plaatselijke bisschop of de door hen gevolmachtigde priesters kunnen hiervan ontslaan.
In het jaar van de barmhartigheid heeft paus Franciscus die regel wat betreft abortus versoepeld en mogen alle priesters hiervan ontslaan. Pas na het ontslaan van de excommunicatie kan de trage genezing van de ouders beginnen. Eens de mama genezen is, begint ze een spiritueel moederschap van een andere orde. Met de raad van een priester of een christelijk therapeut kan zij haar fouten uit het verleden helemaal leren aanvaarden en het pseudo-geheim dat het leven van de familie, zoals een absces die haar gif kwijt wil, vernietigd had, opheffen. Het is aan de mama om een geschikt moment uit te kiezen, misschien tijdens een vakantie, om aan haar andere kinderen en aan haar partner, als zij het nog niet zou weten, te spreken over haar ernstige fout uit het verleden, te zeggen hoe het haar uit het diepste van haar hart spijt, hoe zij en om welke redenen zij tot abortus overgegaan is, dat ze nooit meer tot zoiets zou beslissen, omdat zij zich de ernst van abortus heeft gerealiseerd, en om haar kinderen te smeken nooit tot zulke pijnlijke geschiedenissen over te gaan. Deze bekentenissen moeten gebeuren in een klimaat van tederheid en vertrouwen, met woorden zoals: mijn lieve kinderen, jullie hebben een broertje of een zusje dat niet meer op aarde is. Dat is wat er gebeurd is. De mama kan vergiffenis vragen aan haar kinderen, die ze meer bemint dan zichzelf, voor de nasleep die ze ondergaan hebben, en haar vragen haar te helpen om een betere mama te worden die nog meer bemint. Het is evident dat de kinderen dit moeten geheim houden tegenover hun vriendjes. Er zijn vaders en enkele moedige moeders die vrede vinden in een engagement in de preventie van abortus of in het opvolgen van vrouwen die door deze daad gewond zijn, in pro-life verenigingen of in optochten.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag over abortus gaat. En voor de pauze heb ik jullie enkele stappen van genezing aangereikt vanwege pater Christian de la Vierge. Niet alleen de mama en de papa hebben genezing nodig van abortus, maar ook broers en zussen van het geaborteerde kind. Alle broers en zussen die uit een mama geboren zijn die voor of na hun geboorte een abortus gepleegd heeft, zijn slachtoffers en kunnen lijden aan verschrikkelijke kwellingen zoals angst en moeite om te leven. Om in de diepte te kunnen genezen, moeten de broers en zussen zich ook zonder angst durven openen voor een priester en misschien ook voor een christelijk psycholoog die de gewoonte heeft om naar alle soorten van bekentenissen te luisteren. Soms zijn paters meer beschikbaar dan parochiepriesters die al veel taken hebben. De sacramenten, tijdens de welke Jezus persoonlijk tussenkomst komt, een bedevaart, een christelijke jeugdbeweging, kunnen allemaal helpen om de gekwetste jeugd beter gewapend in het leven te helpen staan. Wat mensen vaak niet weten, is dat de baarmoeder de herinnering aan het drama bewaart. In de antropologie weet men heel goed dat een levende menselijke cel vanaf haar ontstaan een latent bewustzijn heeft, een psyche. Bij de mens is dat een pre-onbewuste dat altijd het karakter in zich draagt dat bezig is zich te ontwikkelen. Dan moet men het volgende goed begrijpen. In de schoot van een moeder die abortus gepleegd heeft, zal het kind dat daarna in haar schoot groeit, de indruk hebben, en daarmee bedoel ik in de sterkste betekenis van het woord, er ingedrukt, eerst onbewust, maar stilaan bewust, in een omgeving te leven waarin zich iets vreselijks en dramatisch heeft afgespeeld. En dat terwijl het zich in een meest belangrijke fase bevindt waarin het onderbewuste wordt opgebouwd en waardoor zijn bewustzijn zich geleidelijk kan ontwikkelen. In zijn actuele staat zal het niet weten wat er in de baarmoeder gebeurd is, maar het proeft er wel een gevoel van terreur en dood dat heel zijn leven kan achtervolgen zonder er iets van te begrijpen. Zo kan suïcidale angst hem aangrijpen. Soms gaat hij of zij zelfs tot zelfmoord over. En dat in zijn verschillende fases. Angst, woede, een zekere stoutheid of zelfs revolte en geweld. Als hij of zij een sacramentele leven leidt, kunnen er uren van geluk, van vreugde zijn, maar ze zullen nochtans getekend zijn door een zekere onrust. Zeker, het zijn sterke beelden, maar de trauma's, en dat zijn het, laten geneesheren, psychiaters en soms de priester radeloos achter. Omdat het over een diep kwaad gaat, een oorspronkelijk en definitief kwaad. Het onbewuste en het onderbewustzijn zijn getroffen, niet het bewustzijn. Men kan deze mensen slechts helpen hun pijnlijk kruis te dragen met behulp van het gebed en de sacramenten en door hen aan te raden heel hun vertrouwen in God te stellen. Want het zijn het geloof en de genade die kunnen redden. Wat het gezin of de sociale omgeving betreft, die deze vreemde malaise niet kan begrijpen, wordt er al snel gedacht aan iets ingebeelds. Terwijl het leed heel echt is en de persoon zelf er niet kan achterkomen wat de aard van de problemen is en waar ze te lokaliseren. Ze zijn immers in de baarmoeder ontstaan. Er zijn nog andere noodzakelijke stappen die kunnen gezet worden om tot deze reïntegratie te komen en de band met het geaborteerde kind te onderhouden en te verstevigen. Eerst is er de viering van de heilige mis, dat is essentieel. En dan jaarlijks een herdenkingsmis. Bovendien zo vaak als mogelijk tenminste een wees gegroet aan het kind geofferd, zoals een bloem.
Dat is men verschuldigd aan diegene wiens aardse leven men weggeroofd heeft. Het is belangrijk dat de mama niet geobsedeerd geraakt door dit kind dat ze mist en dat haar een eigen spiritueel en geestelijk leven helemaal georiënteerd blijft op het unieke kind, de zoon van de eeuwige vader, geboren uit de maagd Maria en dat nu onze enige redder is. Een bedevaart naar een mariale plaats, zoals Banneu of Borin of Scherpenheuvel of Oostakker, is aan te bevelen. Een dergelijke bedevaart kan, als ze gepaard gaat met een biecht en met een heilige communie, een grote verlichting betekenen voor mensen die gekweld worden na een abortus. Onze hemelse moeder weet immers als geen ander op aarde te luisteren, te troosten en te versterken. Het is niet voor niets dat onze lieve vrouw van Guadeloupe in 1531 tot de Indiaan Juan Diego gezegd heeft: "Vrees geen enkele ziekte of angst. Ben ik niet bij jou? Ben ik niet je moeder? Ben je niet voortdurend onder mijn schaduw en onder mijn bescherming? Ben ik niet de oorzaak van je vreugde? Ben je niet onder mijn mantel geborgen in de holte van mijn armen? Wees niet bedroefd of verontrust door wat dan ook." Hoe kunnen niet-christelijke ouders genezen van een abortus? Zelfs voor hen die niet het geluk gehad hebben de gave van het christelijk geloof te ontvangen, is een referentie naar iets dat de mens overstijgt noodzakelijk om te kunnen genezen van een abortus. Men moet de betekenis van God terugvinden om de zin en het respect voor de mens in zijn eenheid van ziel en lichaam te kunnen waarderen, in zijn waardigheid vanaf het moment van de conceptie tot zijn natuurlijke dood en zijn onvervreembaar recht op leven. Belangrijk om weten is dat contraceptie bedrog is en vaak synoniem van abortus, zelfs als de leugen regeert in dit domein. Ze is ook de snelweg die leidt naar medicinale of chirurgische abortus als de contraceptie niet gewerkt heeft. Laten we niet vergeten dat bijna alle contraceptiepillen ook abortief zijn, omdat ze de innesteling van de bevruchte eicel verhinderen. Dat wordt door de farmaceutische wereld schoorvoetend toegegeven. Dan is er het spiraaltje. Het is onbekend dat het een bevoorrecht wapen is van de krachten van de duisternis. Een spiraaltje kan maandelijks een abortus verwekken bij de vrouw die niet weet hoeveel kinderen ze op die manier geofferd heeft. Als ze door de genade geraakt wordt en tot bekering komt, kan ze slechts een algemene spijt uitdrukken voor al deze vreselijke en dodelijke handelingen. Dan heb je de morning after pill, of de noodpil, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ze bevat een vreselijk vergif, zowel voor het kind als voor zijn moeder. Professor Jérôme Lejeune noemt ze antimenselijke pesticiden. Elk meisje of elke vrouw kan ze vrij verkrijgen bij de apotheker en ze gebruiken op gelijk welk moment van de cyclus, zelfs buiten de vruchtbare periode. Deze producten zijn nog des te gemener, omdat de vrouw niet weet of ze nu een abortus gehad heeft of niet.

Beste luisteraars, laten we nu eens de theologische kant van abortus bekijken. Johannes Paulus II schrijft in zijn encycliek Evangelium Vitae onder nummer 58: onder de misdrijven die de mens tegen het leven kan plegen, bezit abortus provocatus kenmerken waardoor die bijzonder zwaarwegend en verwerpelijk wordt. Het Tweede Vaticaans Concilie omschrijft abortus samen met kindermoord als afschuwelijke misdaden. Vanuit het gezichtspunt van het christelijk geloof is abortus niet enkel doodslag, bewust of onbewust, op een mensenleven, maar het is ook een ernstige minachting van het vaderschap van God die de schepper is en de enige en eerste bron van elke generatie, van elk fysiek of spiritueel vaderschap of moederschap. Door dit nee aan de geboorte van een kind weigert men eveneens een nieuw kind aan God te geven, de vader van dit kind, en een broer in menselijkheid aan de zoon, de eeuwig verwekte. Inderdaad, alle vreugde van de hemelse vader bestaat erin om een nieuw leven te wekken door de liefdesbemiddeling en de wens van twee ouders, zelfs als er iets fout zit in deze vereniging. Bijvoorbeeld een buitenechtelijke relatie en in het geval van een pijnlijke verkrachting, overspel, prostitutie, kunstmatige inseminatie of genetische manipulaties. Alle vreugde van de Zoon van God bestaat erin om een gelijkenis te vinden in deze groei van het bestaan van een nieuw wezen dat naar zijn beeld geschapen is. Heel de vreugde van de Goddelijke Geest bestaat erin om vanaf het eerste moment van de conceptie een nieuw leven met zijn eigen creatieve adem te bezielen. Maar door de gewilde dood van dit kind ontneemt men de vader deze vaderlijke vreugde en op hetzelfde moment treft men de eeuwige en aardse bestemming die de vader voor dit kind voorzien had. Op die manier compromitteert men heel de toekomst van de mensheid en dus ook heel de evolutie van de geschiedenis. Wat bedoel ik? Om tot de verbeelding te spreken, spreekt men soms van een nieuwe Beethoven of een Mozart of een heilige Franciscus van Assisi of een heilige Thérèse van Lisieux die omwille van abortus niet kon geboren worden. Maar het punt is dat er geen genie of geen heilige nodig is om de gebeurtenissen van de geschiedenis te beïnvloeden. Het volstaat om gewoon zichzelf te zijn, om een impuls te geven aan het verloop van de gebeurtenissen, naast al datgene dat zich in de onzichtbaarheid afspeelt in de gemeenschap van de heiligen. Elk kind heeft een bijzondere, unieke en onvervangbare roeping die noodzakelijk is om heel de mensheid met een speciale en goddelijke afstraling te markeren en om aan God de kans te geven werkzaam te zijn in de mensen en in de wereld. Maar laten we verder gaan. Gezien vanuit de Openbaring schuilt er in elke abortus een aanval, en meestal onbewust, op twee grote mysteries van het geloof. Dat van de onbevlekte ontvangenis van de moeder van God, die vanaf haar conceptie geheiligd is, en dat van de menswording van de Zoon van God. Laten we naar de menswording kijken en daarbij een essentiële opmerking maken. Heel de Schrift, en dus ook de Openbaring in zijn historische ontwikkeling, is gebaseerd op vier profetieën, of eerder op dezelfde fundamentele profetie die vier keer vermeld wordt. En het gaat hier over de maagd Maria die zwanger is. De profetieën zijn terug te vinden in volgende schriftplaatsen. Het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 15. God zegt tot de slang: vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Jesaja 7, vers 14. De Heer zelf geeft u een teken. Zie, de jonge vrouw is zwanger en ze zal een zoon ter wereld brengen en gij zult hem de naam Emmanuel geven. Micha,
vijfde hoofdstuk, versen 1 tot en met 4. Daarom zal hij hen niet langer overlaten aan hun lot, tot aan de tijd dat zij die zal baren, haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van de broeders weer samen met de zonen van Israël en zal hij er één volk van maken. En tenslotte, Apocalyps 12, als volgt samengevat. Je vindt er het dubbele teken van de vrouw die in pijn baart en van de slang van Genesis die aan het einde van de geschiedenis een draak geworden is en die zich klaarmaakt om het kind te verslinden van zodra het geboren is. Maar dit kind is ontsnapt, verrijzenis en hemelvaart. En zonder de vrouw te kunnen treffen, richt de draak zich nu tegen de andere kinderen van de vrouw, de rest van haar nageslacht, tegen hen die de geboden van God onderhouden en die vasthouden aan het getuigenis van Jezus. Anders gezegd, de Satan vermocht niets tegen de vrouw en haar eerstgeboren zoon, die men de Christus noemt, en nu voert hij oorlog tegen de andere kinderen die geroepen zijn tot het Rijk Gods. Dat is dus die vierdubbele profetie, die men de grote messiaanse profetie kan noemen, die werkelijk de kern uitmaakt van heel de Openbaring. De kiem, die zoals een immense regenboog heel de heilsgeschiedenis ondersteunt. Het is werkelijk de levensboom waarop alle andere profetieën over de Messias geënt zijn. Men zou zelfs kunnen zeggen, zonder een boutade ervan te maken, mocht het gebeuren, maar het is een onmogelijke zaak, dat men heel de Bijbel kwijtspeelt, zowel de geschreven als de mondeling overgeleverde versie, dan zou men vanaf het ogenblik dat men deze intacte vierdubbele profetie zou bewaren, het geheel van alle andere messiaanse profetieën kunnen terugvinden. Maar keren we terug naar ons onderwerp abortus. We moeten het volgende goed begrijpen. Satan vermocht niets tegen de vrouw, de moedermaagd, en dus gaat hij zich richten tegen de levende beelden van de vrouw, en dat zijn alle zwangere vrouwen, om hun kind dat gaat geboren worden te verslinden, zelfs nog voor de geboorte. Niet omdat de Satan voorkennis heeft over wat er van dat kind zal worden. God alleen kent zijn toekomst en hij ontvouwt zijn plannen niet aan zijn ergste vijand, maar eenvoudigweg omdat dit kind voorbestemd is voor het Rijk Gods. Er is dus in elke abortus, buiten medeweten van de zwangere vrouw of van het medisch korps, een ongekende, maar wel door de antichrist gewilde medeplichtigheid. En dat vanaf het ogenblik van de conceptie. Zeker, wij mensen weten niet wat we doen, lezen we bij Lucas 23, 34, maar hij, Satan, de tegenstander, de antichrist, die er de inspirator van is, weet het maar al te goed. En hij weet waarom hij bij voorkeur de vrouw aanvalt die hem aan de vrouw bij uitstek herinnert, Maria, de nieuwe Eva. De vrouw heeft het voorrecht het leven te mogen doorgeven. En dat maakt de tegenstander woedend en jaloers, omdat hij immers niet in staat is een wezen voor te brengen dat op hem gelijkt. Immers, vanaf het ogenblik van de conceptie is er een nieuw leven, welk zijn organische staat ook is, embryo of foetus. En dit nieuwe leven is nog grotendeels afhankelijk van het leven van zijn moeder. Maar het is reeds autonoom in de ogen van de hemelse vader die bezig is dit kleine, nieuwe kleine wezentje naar het beeld van zijn enige zoon te vormen. We hebben er in de eerste twee mysteries van de Rozenkrans een verlichtend model van. De maagd Maria sprak haar scheppend fiat om haar instemming te geven en heeft op die manier de vader toegestaan in haar eigen vlees leven te verwekken door de geest van zijn enige en eeuwige zoon. Genesis 1, vers 3. Toen sprak God, er moet licht zijn, en er was licht. Lucas 1, 35 tot 38.
Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook wat er ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Nu, zei Maria, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord, en de engel ging van haar heen. Het is dan dat Gods Zoon mens geworden is. Vanaf dit woord, vanaf deze conceptie. En de volgende scène, die van de visitatie, geeft er ons een bewijs van. Maria had van de engel vernomen dat haar verwante, die reeds oud was, nu zwanger was. Ze vertrok onmiddellijk om deze moeder bij te staan voor de geboorte en waarschijnlijk ook nog daarna. Het was een daad van liefde, in elk geval, maar ook een teken van openbaring van de aanwezigheid van Maria bij elke moeder en bij elk kind dat gaat geboren worden. Lucas 1, opnieuw, Lucas 1, vers 56, en nog vroeger, vanaf vers 39, in die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep met luider stem uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Dat is dus een familiale scène tussen twee nichten.

bruid Maria is en van het woord in de schoot van zijn moeder, zal deze ontmoeting omvormen in een geloofsmysterie. Merken we de onmiddellijke gehoorzaamheid van de heilige maagd op aan het woord van de engel Gabriël en de afstand van ongeveer 140 kilometer tussen de dorpen van deze twee heilige vrouwen, Nazareth en Ayin Karim, dat op 6 kilometer van Jeruzalem ligt. Je moet enkele dagen rekenen, ongeveer een week, die de heilige maagd nodig had om deze afstand te voet of op de rug van een ezel af te leggen. Het kind Jezus is op dat ogenblik een minuscuul embryo, 6 dagen eerder verwekt, ongeveer 150 cellen, een 150.000ste van een millimeter. En nochtans is hij al de redder van de wereld. Op het ogenblik van de begroeting van deze twee dames ontmoeten deze twee kinderen elkaar. Het is dan dat het woord Emmanuel, pas verwekt in het lichaam van zijn moeder, de Heilige Geest zal schenken aan zijn neef Johannes, die op dat ogenblik gedoopt wordt door het vuur van de Geest en profeet wordt. Dankzij de intieme relatie die er bestaat tussen elke moeder en haar kind, kondigt hij door zijn opwinding aan dat Maria zwanger is van de Redder. Men zou kunnen bevestigen dat het eerste werk van Christus, die verwekt is door de Heilige Geest en op wie deze Heilige Geest rust, het doopsel met vuur is dat Johannes de Doper in de schoot van zijn moeder ontvangt. Is dat niet voldoende om het mysterie van het leven op te helderen dat zich ontvouwt in de schoot van elke zwangere vrouw? Zeker, verwekt door de Heilige Geest, zegt men van de zoon van de maagd, maar verwekt door de man en bewogen door de Heilige Geest voor alle andere kinderen. Voor de rest gaat het over hetzelfde levensproces. Dat wil zeggen dat een nieuw menselijk leven vanaf zijn conceptie begint, zelfs wanneer de tekenen daarvan zich geleidelijk aan vertonen. Vanaf het moment van de conceptie is er leven, is er een levende die gevormd wordt, ongeacht de biologische toestand van het lichaam in wording. Beste luisteraars, luisteren we tot slot naar de woorden van een Amerikaanse vrouw, de psychologe Dr. Susan Stanford, die na haar eigen genezing van een abortus zich ten dienste gesteld heeft voor de genezing van andere vrouwen die hetzelfde drama beleefd hebben door een gebrek aan ondersteuning van de vader van het kind dat zij in hun schoot droegen. Wij weten hoe catastrofaal het is voor ouders om een kind te verliezen. Men is zich ook bewust van het grote verlies dat vrouwen moeten verwerken bij een miskraam. Het is echt een onverantwoordelijke houding om vrouwen die voor een abortus komen niet te laten weten dat hetzelfde leed op hen wacht. Hetzelfde rouwproces voor eenzelfde verlies, juist zoals bij een miskraam. Maar nog erger, want ze hebben zelf de beslissing genomen om abortus te plegen. Ik denk dat je niet volledig kunt herstellen van een abortus zonder de genezende kracht van het geloof. Ik geloof dat het alleen de schepper van het leven is die ook het verlies aan leven kan genezen. De enige die een volledige genezing kan aanbieden is God. Dat is mijn diepste overtuiging. Tot daar, Dr. Susan Stanford. In een van de oudste boeken van de Bijbel zegt God plechtig aan Mozes en door zijn tussenkomst aan ieder van ons: zie, ik houd u vandaag het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten door Yahweh, uw God, te beminnen. Beste luisteraars, als u nog opmerkingen of vragen hebt omtrent dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47. Dank u voor het luisteren.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 2. De aanbidding van de eucharistie. 1. Een anekdote. Regelmatig ga ik voor de eucharistie op zaterdagavond naar een van de Antwerpse kerken die gedeeld wordt met Roemeens-orthodoxen. De jonge pope en zijn medewerker zijn bijzonder vriendelijk voor de kleine groep katholieken die in de zijbeuk van de kerk eucharistie komen vieren. Op een dag vroeg ik hem: hebben jullie ook een heilig sacrament? Jazeker, antwoordde hij mij, en hij ging met mij achter de iconostase tot bij het altaar en toonde mij een prachtig versierd kistje in de vorm van een kerk. Hij opende dit kistje en haalde er zeer eerbiedig een doosje uit. Opende het doosje, waar geen hosties in lagen, maar kleine korreltjes. Dit is het sacrament, zei hij. En hij legde mij uit hoe hij één keer per jaar, tijdens de paaswaken, het brood gezegend wordt, het in wijn wordt gedompeld en dan geroosterd wordt. Dit heilig sacrament wordt daarna opgeborgen in het doosje en in het kerkje gezet, dat daarna wordt geplaatst op het altaar achter de iconostase. Het heeft twee functies. Enerzijds wordt het als communie naar de zieke gebracht, anderzijds wordt deze communie ook gegeven aan elke dopeling, zowel baby als volwassene. Deze Roemeens-orthodoxe christenen hebben dus, net als wij, een heilig sacrament. Ze omgeven het met evenveel of nog meer eerbied dan de katholieken. Maar het mogen duidelijk zijn dat hun omgang met dit altaarsacrament niet dezelfde ontwikkeling heeft gekend als bij de katholieken. Geloof in de tegenwoordigheid van de Heer kennen ze, al gebruiken zij niet dezelfde woorden en begrippen als wij. Een monstrans met de heilige hostie, die tot verering en aanbidding wordt uitgesteld, kennen zij echter niet. De Roemeens-orthodoxe christenen hebben een oude traditie bewaard, terwijl het bij de katholieken een andere, meer specifieke richting is uitgegaan. 2. Een korte historische benadering van sommige ontwikkelingen van de eucharistie bij de katholieken. In de middeleeuwen werd een ontwikkeling duidelijk die zou primeren voor vele eeuwen. De middeleeuwse mens was ongeletterd en had er behoefte aan om dingen te horen en te zien om zijn geloof te voeden. Zo was de cultuur van de glasramen ontstaan die de Heilige Schrift of het leven van heiligen in licht en kleur wisten te vatten. Het was een permanente catechese. Het uitgangspunt was dit ook zichtbaar moest en mooi versierd. Kerken werden soms zo ontworpen dat je langs vele kanten toch minstens een glimp kon opvangen van het tabernakel waarin de eucharistie bewaard werd. Het heilig brood werd ook getoond aan het volk. Daarvoor ontwierp men een nieuw liturgisch voorwerp, monstrans genaamd, naar het Latijnse woordje monstrare, wat tonen betekent. Aan de basis van die nieuwe devotie tot het altaarsacrament ligt een heilige van bij ons. Juliana van Cornillon ligt, samen met nog enkele andere vrouwen, aan de oorsprong van deze nieuwe cultus, die zal uitmonden in een nieuw feest ter ere van de eucharistie, namelijk Sacramentsdag. 3. Wie was deze vrouw? Juliana werd geboren dicht bij Luik in 1192-1193. Het bisdom Luik was een van de oudste bisdommen van België. Voetnoot: het oorspronkelijke bisdom van de streek rond Luik was Tongeren. Deze zetel werd al in 384 overgebracht naar Maastricht. De relieken van de heilige D'Albertus, patroon van het bisdom Luik, werden al omstreeks 718 van Maastricht overgebracht naar Luik. De definitieve overbrenging van de bisschoppelijke zetel gebeurde naar alle waarschijnlijkheid eind 8e, begin 9e eeuw. Einde voetnoot. Daar bestond al voor de geboorte van Juliana niet alleen een grote cultus rond de Eucharistie, maar ook grote theologen ondersteunden met hun werken het bijzondere belang van de Eucharistie. Er bestonden kleine groepjes vrouwen die zich bijzonder toelegden op de verering van de Eucharistie, de beoefening van het gebed en op goede werken. Juliana werd wees op 5-jarige leeftijd. Samen met haar zus Agnes werd zij naar het weeshuis gebracht. Dat was toevertrouwd aan de zusters Augustinessen en zich op de berg Cornillon nabij Luik bevond. Naast het klooster was er ook een melaatsenkolonie. Het is zuster Sapienza, wijsheid, die haar opvoedde en die voor haar menselijke en religieuze ontwikkeling zorg droeg. Op deze wijze verwierf zij een rijke cultuur. Al op jonge leeftijd las zij zowel de werken van de kerkvaders als die van de heilige Bernardus in het Latijn. Ze werd Augustines in het klooster dat haar als wees opving. Juliana ontwikkelde in zich een bijzondere verering van de Eucharistie en komt sterk onder invloed van de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie. Zij gebruikte als basis van haar overwegingen de zin uit het Evangelie van Matthäus 28, vers 20. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ze was slechts 16 jaar toen ze een eerste visioen kreeg. Visioenen die zich veelvuldig zouden herhalen, vooral tijdens de eucharistische aanbidding. Het visioen omvatte een afbeelding van de maan in helder licht, maar in het midden doortrokken met een zwarte band. De Heer liet haar begrijpen dat de heldere maan het symbool was van de kerk op aarde. De zwarte band betekende de afwezigheid van een feest ter ere van het Heilig Sacrament. Aan Juliana werd gevraagd om dit feest van de Eucharistie te promoten. Het moest een feest zijn waar de gelovigen de Eucharistie aanbaden om te groeien in geloof en deugd. 20 jaar lang zouden Juliana zwijgen over dit visioen dat haar zoveel vreugde had gebracht. Nadat zij priorin was geworden van het klooster, nam zij uiteindelijk 2 andere religieuzen in vertrouwen en zij vormden voortaan een geestelijk trio dat zou ijveren voor de Eucharistie. Ze namen ook een priester in vertrouwen, Jan van Lausanne, kanunnik van de Sint-Martinuskerk in Luik, en vroegen hem om theologen en kerkleiders warm te maken voor hun project. Er verstreken nog heel wat jaren en er werd ook voor gebeden. Na veel overleg en na een eerdere afwijzing keurde de bisschop van Luik, Robert de Tourot, toch het project van Juliana, haar medezusters en een groot deel van de clerus goed. Hij stelde voor zijn bisdom een feest in ter ere van het Heilig Sacrament. Juliana werd niet gespaard van allerhande beproevingen. Met enkele medezusters verliet ze zelfs het klooster op de berg Cunillon en begon te zwerven van klooster naar klooster, tot ze in 1258 stierf in Fosset-la-Ville. Zij stierf terwijl in haar kamer het Heilig Sacrament stond uitgesteld.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Paulus roemt op zijn zwakheid. Broeders en zusters, als er geroemd moet worden, zal ik, Paulus, roemen op mijn zwakheid. God de Vader van onze Heer Jezus Christus, gezegend is Hij in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad bewaken om mij te vangen. En om aan zijn greep te ontsnappen, moest ik in een mand worden neergelaten door een venster in de stadsmuur. Moet er geroemd worden? Het dient wel nergens toe, maar dan kom ik nu tot visioenen en openbaringen van de Heer. Ik ken een mens in Christus die 14 jaar geleden in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, die mens werd weggerukt naar de derde hemel. Van die mens weet ik dat hij, met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam die geen mens mag uitspreken. Op zo iemand wil ik roemen. Voor mijzelf wil ik alleen roemen op mijn zwakheden. Zou ik werkelijk willen roemen, dan was ik geen dwaas. Ik zou immers de waarheid zeggen. Maar daar zie ik vanaf. Ik wil niet dat iemand mij meer toeschrijft dan wat hij van mij kan zien of horen. Ook is er, want anders zouden de buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken, ook is er een doorn in mijn vlees gestoken, als een bode van de Satan die mij moet afranselen. Tot 3 maal toe heb ik de Heer aangeroepen dat de Satan van mij zou weggaan. Maar de Heer antwoordde mij: je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus wil gerne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Ik heb mij aangesteld als een dwaas. Gij hebt mij ertoe gedwongen. Gij had mij moeten prijzen. Al ben ik dan niets waard, in geen enkel opzicht ben ik achtergebleven bij die aartsapostelen. De waarmerken van de apostelen hebben zich onder u vertoond in alles wat ik heb verduurd en in wondertekenen en machtige daden. Waarin zijt gij achtergesteld bij de andere gemeente? Alleen dit. Ik heb niet op uw kosten willen leven. Vergeef me dit onrecht maar. Tweede lezing. Uit de homilieën van de heilige Paulus de VI, paus, om God te kennen is het nodig de mens te kennen. De leer over de menselijke natuur en de wereld, waarvan men zegt dat die louter theocentrisch en theologisch is, heeft door toedoen van dit concilie de aandacht van de mensen op zichzelf gericht. Ze heeft als het ware degene uitgedaagd die menen dat ze vreemd is en niet past bij de geest van onze tijd. Deze leer beweert iets dat de wereld aanvankelijk wel absurd vindt, maar zoals wij vertrouwen dat zal gebeuren, later als menselijk, wijs en zelfs heilzaam erkend, namelijk dat God bestaat. Hoe dan ook, God bestaat, Hij bestaat werkelijk. Hij leeft en is een persoon. Hij zorgt vanuit een eindeloze goedheid. En goed is Hij inderdaad niet alleen in zichzelf, maar vooral tegenover ons. Hij is onze schepper, onze waarheid, ons geluk. Hij is dit alles zozeer dat wanneer een mens zich inspant om zijn geest en hart op God te richten en zich vrijmaakt voor beschouwing, hij uit zichzelf een daad stelt die beschouwd moet worden als de meest edele en volmaakte van alle daden. Een daad, zou ik zeggen, waaraan ook in onze tijd de talloze terreinen van menselijke inspanning hun mate van waardigheid kunnen en moeten afmeten. Het is zeker waar dat de kerk, in concilie verenigd, haar aandacht vooral gericht heeft, behalve op zichzelf en de band waardoor ze met God verbonden is, op de mens, zoals die zich werkelijk in deze tijd presenteert. We hebben het over de mens die leeft en aan zichzelf is overgelaten. De mens die niet alleen zichzelf de moeite waard vindt en op wie alle inspanning gericht is als op een soort middelpunt, maar die er ook niet voor terugschrikt te beweren dat hij de oorsprong en zin van alles is. Geheel het verschijnsel mens, zoals het zich voordoet, met al zijn innerlijke en uiterlijke eigenschappen, stond de concilievaders voor ogen, die ook zelf mensen zijn, en die bovendien allen herders en broeders zijn, met een intense zorg en een grote liefde. Het gaat dus om de mens die hartstochtelijk klaagt om zijn jammerlijk lot. De mens die zich zowel in het verleden als ook in onze tijd boven anderen stelt en daarom altijd zwak is, geveinst, egoïstisch en overmoedig. De mens die ontevreden is over zichzelf, die lacht en huilt. De veelzijdige mens die zich voor alles leent, gemakkelijk voor wat dan ook te vinden is. De starre mens die hevig gefixeerd is op enkel wetenschappelijk onderzoek. De mens die zo denkt, lief heeft, zich aftopt met werk en altijd met iets bezig is. Het gaat om de mens die met een soort heilig ontzag beschouwd moet worden vanwege zijn kinderlijke onschuld, vanwege het mysterie van zijn gebrokenheid, vanwege het medelijden met zijn zwakheden. De mens die soms alleen met zichzelf bezig is en dan weer maatschappelijk betrokken is. De mens die de voorbije tijd bejubelt en tegelijk uitziet naar de toekomst en droomt dat die gelukkiger zal zijn dan het verleden. De mens die enerzijds schuld heeft aan wandaden en anderzijds zich voor heilige dingen inzet en ga zo maar door. Die seculiere en profane studie van het mens zijn heeft een enorme omvang aangenomen en vormde tenslotte, om zo te zeggen, een uitdaging voor het concilie. De godsdienst van de God die mens wilde worden, en de godsdienst, want zo moet het beschouwd worden, van de mens die God wil worden, staan tegenover elkaar. Wat is er gebeurd? Een strijd, een gevecht, een bandvloek? Dat had gemakkelijk kunnen gebeuren, maar het is juist niet gebeurd. Het oude verhaal van de barmhartige Samaritaan was het voorbeeld en de norm voor de geestelijke denkrichting van ons concilie. Want het concilie was diep doordrongen van een heel grote liefde jegens de mens. De behoeften van de mens zijn nauwkeurig bekeken en grondig bestudeerd. Ze worden trouwens lastiger naarmate het aantal aardbewoners groeit. En ze hebben de aandacht van onze synode volledig in beslag genomen. Geef tenminste deze eer aan het concilie. U die in onze tijd opkomt voor de menselijkheid en die de waarheid ontkent van wat de natuur overstijgt. Erkent onze nieuwe aandacht voor de menselijkheid. Want ook wij, ja wij zelfs meer dan de anderen, komen op voor de menselijke waardigheid. Omdat het zo gesteld is, moet men inderdaad erkennen dat er tussen het katholieke geloof en het menselijk leven een vriendschappelijke band bestaat en dat beide samenwerken voor het ene menselijke welzijn. Het katholieke geloof is er ten bate van de mensen. Het is het leven omwille van de heel precieze en sublieme duiding die onze godsdienst geeft van het mens zijn. Is niet de mens aan zichzelf overgelaten een mysterie voor zichzelf? En zij geeft die bijzondere duiding hiervan, omdat zij haar put uit de kennis die zij van God heeft. Want om de mens ten diepste te kennen, zoals hij werkelijk is, in heel zijn volheid, is het nodig eerst God te kennen. En wij allen die hier aanwezig zijn, herinneren ons dat in het gezicht van om het even welke mens, vooral als het door tranen en pijn doorschijnend geworden is, het gezicht van Christus de Mensenzoon herkend moet worden. In het gelaat van Christus moeten we het gelaat van de Hemelse Vader herkennen volgens het woord. Wie mij ziet, ziet de Vader. Onze manier van kijken naar al het menselijke verandert dan en wordt tot christendom dat zich richt op God als op het middelpunt van alles. Juist op deze manier kunnen we ook zeggen dat het nodig is de mens te kennen om God te kennen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon,
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het
1: liefste
2: nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: In het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: Vader
1: en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 8e week door het jaar, luidt de tekst van de Introïtus: De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven, als losprijs voor velen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Toen ze in Jeruzalem kwamen, ging hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoeltjes van de duivenverkopers omver, en ook duldde hij niet dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. En hij gaf hun als verklaring: Staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren? Maar gij hebt er een roversrol van gemaakt. De hoge priesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden, zochten een mogelijkheid om hem ter dood te brengen. Ze vreesden hem namelijk, omdat heel het volk verrukt was over zijn leer. In de avond verlieten zij de stad weer. 'S Morgens kwamen zij langs de vijgenboom en zagen dat hij tot de wortel verdord was. Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei: Meester, kijk, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde hen: Hebt geloof in God? Voorwaar, ik zeg u, als iemand tot deze berg zegt: Heft u op en stort u in zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. Daarom zeg ik u, alles wat ge in het gebed vraagt, geloof dat ge het al verkregen hebt, en ge zult het verkrijgen. Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden? Vergeef het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Bij hem thuis zijn. Van je gebed je thuis maken. Of beter, in het gebed krijg je geborgenheid bij God. Een thuisgevoel bij hem. In dat gevoel thuis te zijn bij hem, de plaats kiezen. Dan pas opstaan, in getogen blijven, enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden. Even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in het gebaar en ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden. En dat dan ook vragen, dat zo heel uw levenshouding mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de geschiedenis. Wat stelt Jezus zich voor van een huis van God? Wat was het dan wat Jezus in de tempel aantrof? Was dat allemaal zo slecht? Ze hadden die dieren toch nodig om offers te kunnen brengen? Dan moesten ze toch ook ergens gekocht kunnen worden? Dat is toch allemaal niet zo slecht? Maar je moet je nooit afvragen of dingen zo slecht zijn. Vraag je eerder af of ze zo goed zijn. En wat is nou de norm van het goed zijn? Goed is voor ons wat Jezus goed vindt. En slecht, wat hij slecht vindt. Dat is de nieuwe norm. En zo schept Jezus een nieuwe ruimte, een nieuwe plaats voor onze omgang met God, een nieuw hart, een nieuwe geest. Vragen om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Wat leert Jezus nu over die tempel? Er staat, nadat hij alles in ogenschouw had genomen. Waar heeft Jezus nu op gelet? Waar kijkt hij naar? Wat is waar hij naar komt kijken, of hij het vindt?
of hij er misschien iets aan kan vinden van die boom. Dat wil hij ook in de tempel van ons leven, in het wezen van onze kerk. Wat wil hij daar aantreffen? Welke vruchten mist Jezus in de tempel? Jezus mist het gebed. Mijn huis is een huis van gebed, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. We moeten de woorden nemen voor wat ze zijn. Zonder je gebed is je leven een rovershol. Dan heb je de dingen die je van God hebt gekregen jezelf toegeëigend. Zonder gebed ben je een dief. Zonder gebed leef je je leventje alsof je van jezelf bent, terwijl je van God bent. Wat beleef je eigenlijk in het gebed? Zijn van God. Ook Jezus beleefde dat zo. Als de mensen zich hem wilden toe-eigenen, hem wilden ontstelen aan God, dan onttrekt hij zich aan hen. Nog diep in de nacht stond hij op en ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar hij bleef bidden. En dat is een reactie op wat er tevoren gebeurd was. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekte leden, genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Geweldig! Het gaat goed, joh! En is dat niet juist het moment waarop je een bekoring zou krijgen? Wie kan ons wat maken? We hebben het succes mee. We hebben de wind mee. Blijkbaar. Wij doen het goed. Hoe dikwijls hoor je dat niet over mensen zeggen? Hoe gaat het met die priester? Nou, hij doet het daar goed, hoor. Als Jezus succes heeft, het goed doet, trekt hij zich terug in het gebed bij God. En door God laat hij zich zo in bezit nemen dat hij niet meer teruggaat op het verzoek van de mensen. Maar in de lijn van Gods leiding en in de lijn van Gods overgrote grensoverschrijdende liefde gaat hij elders spreken. Gaat hij elders spreken. Simon en zijn metgezellen kwamen hem achterop en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze: iedereen zoekt u. Hij antwoordde: laten we ergens anders naartoe gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan preken. En Jezus trok door heel Galilea, preekte in hun synagogen en dreef boze geesten uit. Markus 1, 36. In het gebed beleef je dat je niet van jezelf bent. In het gebed word je aan jezelf onttrokken. En daarom valt het je zo moeilijk om te bidden als je in je werk opgaat. Als je je werk zelf toe-eigent. Als je te veel op het succes uit bent. Succes kan een drijfzand zijn waarin je wegzakt. En dat is wat er in de tempel eigenlijk moet gebeuren en wat Jezus dat daar eigenlijk ook mist. Zonder gebed neem je je leven in eigen hand. Met gebed ben je zelfs opgewassen tegen alle menselijke onmogelijkheden in. Geloof maar dat je het al hebt, nog voor je het krijgt, zegt Jezus. Het gebed is dus de plaats waar je jezelf

En het gebed is ook de plaats waar je uit handen geeft wat je tegen een ander hebt. Zoals in dit stuk blijkt, de vergiffenis hoort bij het gebed. Niet als een soort aanhangsel, hoort tot het wezen van het gebed. Want hoe komt Jezus ertoe om hier opeens over vergiffenis te praten? Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden, vergeeft het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven? Als je echt bidt, geef je jezelf uit handen en bij jezelf horen ook je menselijke verhoudingen, hoe je staat met andere mensen. Het gebed is de ruimte waar je alles uit handen geeft. Van daaruit is het verwijt van Jezus te begrijpen, tegen het gebed van de eerzuchtige en hebzuchtige fariseeën en schriftgeleerden. Wacht je voor de schriftgeleerden, zegt Jezus, die graag in lange gewaden rondlopen, zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen, op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar de huizen van de weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een streng vonnis worden uitgesproken. Die schijnlange gebeden, dat is nou echt schijnheilig. Dat wil zeggen, die gaan tegen het wezen van het gebed in. In het gebed ben je dus van jezelf. Moet je dus ook niet voor je eigen eer gaan zitten zorgen. In het gebed heb je de ervaring van een ander te zijn, van iemand anders te zijn, van God te zijn. En daarom mag hij beslissen. Je vraagt hem, maar hij beslist. En als er staat, bid dat het niet in de winter valt, je vlucht, hij beslist. Jezus vraagt in de Hof van Olijven, maar zijn Vader mag zeggen wat het gaat worden, niet wat ik, maar wat gij wilt. Je hoeft bij het bidden dan ook niets te krijgen, geen mooie gevoelens te hebben, geen mooie gedachten. Bidden is juist daarvan afzien, helemaal van hem willen zijn. Het gebed onteigent je van jezelf, omdat je ook inderdaad Gods eigendom bent. Jullie zijn mijn volk en ieder van ons kan zeggen, ik ben van hem. Zoals een vader kan zeggen over zijn kinderen, zij zijn mijn kinderen. Het is dus niet dat je eigenlijk van jezelf bent en in het gebed jezelf kwijtraakt, maar in het gebed beleef je hoe je nooit van jezelf bent geweest. En daarin vrede vinden, daarin je vreugde vinden, daarin kom je juist tot jezelf. En als je jezelf wilt afgeven, als je niet meer van jezelf bent, dan is er ook ruimte voor anderen. Dan hoef je immers niet zo voor jezelf te zorgen. Het gebed is de ontmoetingsruimte voor anderen. Mensen komen bij elkaar niet doordat ze elkaar zoeken, maar doordat ze God zoeken. En zo ontstaat kerk. Als je allemaal beleeft dat je Gods eigendom bent, dan is er niemand meer op zichzelf betrokken. Dan is iedereen open om voor de naaste van de ander te zijn. Zo staat het er ook. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren. Bidden, het gebed trekken de volkeren elkaar aan. In het gebed trekken de volkeren elkaar aan, ook de heidenen. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, met de Vader. Geloof in God, zegt Jezus toch. Hij verwijst naar zijn Vader. Het gesprekje met Jezus, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die op ons niveau gekomen is.

moeten we ook ons door hem laten leiden tot de ongeziene, de onzichtbare, onvoorstelbare, ondenkbare, levende God. De levende God die wij eens zullen zien. En in die kennis worden wij door Jezus ingeleid. Ons door Jezus laten inleiden in het gesprek met de Vader. De Vader is altijd het eindpunt van zijn levensweg en van zijn bezig zijn met ons. Ons naar God brengen, dat is Jezus' levensweg. De Vader, die de oorsprong is, ook van God de Zoon, naar wie alles toe terugkeert. Het grote geheim dat niemand ooit heeft gezien. En sluiten met het Onze Vader ten behoeve van de kerk.